0: Echter van lees eens mee en zeg eens wat het je doet, wat er in je opkomt. En haal ook ja, de dingen eruit die je mist of, nou, of overbodig vindt of niet begrijpt. Ja, gewoon wat meelezers doen. En mijn dochter was een van hen. En zij wees mij erop dat ik bij sommige dingen wel heel snel aannam dat het zo zou zijn. En zij was degene die mij erop wees dat het voor sommige mensen niet zo is. Om een voorbeeld te geven, dat ik iets zou kunnen schrijven over een manier van eten of zo. En dan zou zij degene zijn die zegt, ja, maar sommige mensen hebben daar gewoon echt een probleem mee. Ja, voor jou is het misschien niet evident, maar er zijn mensen die lopen te struggelen met hun eten. Of met armoede, hè, of met buitengesloten worden. Of, hè, of dan zei ze, ja, makkelijk praten, zoek tevreden. En als je nou groot wordt in een oorlog, of als je nou in een positie zit waarin je gediscrimineerd wordt, wat doe je dan? He, dus, en toen ben ik veel meer gaan kijken naar de tekst vanuit dat oogpunt. Van hoe wordt het gelezen door iemand die in zo'n positie zit? Dat heeft een heleboel veranderingen opgeleverd aan het boek.
1: Die tweede opmerking?
0: Ja, de tweede opmerking was van ook een andere meelezer. Een protestante man. En ik had hem bewust gevraagd, omdat hij zelf een hele monastieke levenshouding heeft. Maar ook omdat hij protestant is. Ja, en hij schreef in zijn bevindingen, nadat hij het had gelezen, ik mis Jezus in dit verhaal. Voor mij is Jezus leidend. En hoe kan dit nou zonder Jezus? En dat heeft me gewoon aan het denken gezet van, oh ja, ik snapte die opmerking wel. Want er kwam niet veel Jezus in voor, als ik hem al noemde in de eerste versie. En ik schrok ook in de zin van, och, heb ik dat zomaar kunnen overslaan of zo? Kijk, het was wel begrijpelijk dat het boek zo was geworden als het was. Ik heb het niet zonder Jezus gedaan. Ik ben niet zonder Jezus geweest in mijn leven. Dus jarenlang mijn steun en stut geweest. Maar dat is ook een, ja, niet een moment, maar op een gegeven moment, in een bepaalde periode ben ik daar een soort van doorheen gezakt. En werd het vrijer. Kon ik, ja, niet voorbij Jezus, maar wel in een vrijheid met God wandelen. Waarin dit soort wijsheden eigenlijk uiteindelijk allemaal zijn, ja, opgekomen of hun weg gevonden hebben. Dus het is wel dankzij Jezus. Maar toen hij zei, ik mis Jezus in het verhaal, dacht ik, oh ja, ik zou hem eigenlijk wel wat meer recht kunnen doen.
1: Heeft je het dan over de ruimte die Jezus geeft?
0: Die Jezus geeft? Nou, toen na die vraag van hem ben ik daarover gaan nadenken. Hoe is dat dan voor mij? Waarom? Ik heb niet in elke zin Jezus en de Heere dit en de Heere dat. En tegelijkertijd kan dat niet zonder. Maar het is niet zozeer dat Jezus ruimte geeft als wel de weg biedt. Of de weg is. Hij zegt ook, hè, ik ben de weg. En ik ben daarbij gaan denken, ja, dat is dus niet het doel. Hij is de weg. En hij wijst de weg. En hij doet ons voor. Dit is wat je moet doen als je met de Vader wil leven. Als je net zo wil leven als ik, moet je dit doen. Ik wijs het je. Maar je zou wel iets overslaan in het christendom, denk ik, als je alleen maar naar Jezus kijkt. Want hij wijst naar God, naar het leven met God. En daar kan een mens in landen, in dat leven met God. En dan sta je naast Jezus. Zonder dat ik nou zou willen zeggen dat ik Jezus ben, maar Jezus zegt zelf, ook tegen de mensen om hem heen, jullie zijn goden. Wij zijn goddelijke wezens. Dus als ik daarin alleen maar naar Jezus blijf kijken, dan vergeet ik naar God te kijken.
1: Nou ja, dat is een prachtige tekst als richt je oog op Jezus. De beginner en vol einde van ons geloof. Dus. Maar goed, ik ga naar die kloosterwijsheid vandaag toe. Het kan heel modieus worden op een gegeven moment. Je gaat een klooster in, je wordt gecharmeerd door de stilte daar. En na 3 dagen ben je weer weg. Want het zijn vaak van die kloosterretreaters. En dan denk ik, ja, waar je nu woont is het ook stil. Je had ook een klooster in kunnen gaan. Maar dat doe je niet, je woont hier.
0: Ja, mijn leven is anders gelopen. Ik had misschien best kunnen intreden als de dingen anders gegaan waren. Maar ik ben getrouwd, ik heb kinderen gekregen. Dan is het niet meer aan de orde. Ik kan niet nu alsnog zeggen van, ik wil liever in een klooster zitten. Dus ja, daar kan ik ook vrij simpel over zijn. Ik heb nog wel eens een keer een gesprek gehad met een abdis. En toen al pratend kwam ik er ook achter van, dat willen intreden of het verlangen naar het klooster is ook er zit ook ego in. En ook alles perfect willen doen. Dus als ik een religieus leven leid, dan moet ik intreden. Want dan wil ik ook eredivisie spelen, zeg maar. Maar het is veel religieuzer of veel monastieker uiteindelijk om hier te blijven, op de plek waar ik ben, en het daar te doen. Dit is de plek. Ik heb die kinderen. Ik heb kleinkinderen. Dus ja, dan ga ik, dat is daarbij blijven. En het voelt niet als een offer of zo, hoor. Het is gewoon echt, het klopt. Het klopt gewoon. Ja. Klopt. Het is veel kloosterlijker om hierin te blijven dan om nu alsnog in te treden.
1: Ja, je zit hier in een enorme stilte omgeving hier, hè, waar je nu bent. Zal met kleine kinderen anders zijn geweest, denk ik. Vermoed ik. Maar die stilte, dat schrijf je ook in het boek. Ik ga van hot naar her een beetje, hoor. Ik herken dit wel. Dat mensen hier komen en denken, na 3 seconden denk ik, jongens, hoe hou je het hier uit? Want die stilte wordt bedreigend.
0: Ja, stilte kan inderdaad bedreigend zijn en confronterend. Want zodra je het stil maakt, ga je jezelf horen natuurlijk. Hè? Als ik retretes geef, dan zeg ik dat ook altijd aan het begin van, we zijn in stilte, buiten de sessies om. En dat doe ik om 3 redenen, die Benedictus noemt in zijn kloosterregel. 1, als je je mond houdt, dan kun je tenminste niks onverstandigs zeggen. 2, als je je mond houdt, dan stoor je een ander niet. En ten derde, pas als je je mond houdt, kun je iets van binnen gaan horen. En waar anders dan daar kan God zich laten horen, hè, dan in jou. Dus dat is een hele goede reden om stil te zijn. En ook om de input stil te leggen. Dus het gaat niet alleen om de afwezigheid van geluid, maar ook om, vervuil je hoofd nou eens even niet met alles wat je kunt lezen of horen of in je telefoon kunt vinden. Leg de input stil en dan pas kan er iets in jou naar boven komen wat van waarde is.
1: Ja, goed, en dan citeer ik Koen de Meester, die zei van, als je stil wil worden is 1 ding. In een klooster is dan kan een heerlijke omgeving zijn. Maar de echte herrie zit van binnen over het algemeen. Wat doe je daarmee?
0: Ja, dat is waarom het zo confronterend is. Als je het stil maakt, dan hoor je die herrie ineens. Dus wat mensen dan doen, is dat ze gaan ze nog meer herrie maken om de herrie in zichzelf niet te horen. Dus ja, dat gebeurt altijd weer. Zodra mensen stilvallen, dan is het van, ja, maar dan gaan mijn gedachten ineens. Ja, nou oké, welkom bij de club.
1: Hoe kom je dan tot die verstilling in jezelf?
0: Dat is een spier die je kunt trainen, Joop. Gewoon maar gaan doen. Verlangen naar stilte is stil gaan doen. Er tijd voor maken, gewoon op de klok. Als het je menens is, dan moet je er tijd voor maken. En dan ga je maar zitten. Pak een kussen, pak een stoel, steek een kaars aan. Ga zitten en hou je mond. Zo simpel is het dan. En adem in. Hè? Het is dan in dat daar zitten ook, ja, het uithouden met jezelf. En begin gewoon met 10 minuten. Verder, het hoeft niet meteen, hè, je hoeft niet meteen het leven van een kluizenaar te leven als je verlangt naar stilte in je leven. Je mag het zo klein maken als het past bij jou. Nou, dat kan ook 5 minuten zijn als dat al moeilijk is.
1: In het boek begin je bij de, er is een voorafzitter in. Het is een zoektocht voor jou geweest ook. Kun je er iets over beschrijven hoe die tocht geweest is naar het moment dat je dacht van, want je beschrijft termen als dat je heel vertrouwd was bijvoorbeeld met het hele het taalgebruik van een kerk bijvoorbeeld, het taalgebruik van wat je geloofde. En hoe kom je dan bij het punt van God is echt persoonlijk?
0: God is persoonlijk, dat heb ik ook in mijn boek opgeschreven. Dat was natuurlijk een heel vroeg moment, kleuterschool. Het moment dat ik ineens hoorde, je bent niet alleen. Ik ben bij je. En dat heeft me nooit meer verlaten. Dat is altijd er gebleven. En daaromheen is mijn leven eigenlijk uiteindelijk opgebouwd geraakt. Om die aanwezigheid. Daarna kwam dat hele katholieke verhaal waar ik in ben groot geworden. En met alles erop en eraan. Mijn ouders waren nog, ja, mijn vader was in 1925 en moeder van 31. Dus dat was nog, ja, echt nog wel een stukje rijkroms leven. Het was een heerlijke bedding waarin ik heel gelukkig ben geweest. Ik was een heel blij kind, ook in de kerk. Ik vond het ook fijn in de kerk, ik vond het mooi. Ik heb nooit een neiging gehad om mijn kont tegen de krib te gooien. Later, toen alle vreselijke verhalen natuurlijk uitkwamen, ben ik wel heel boos geweest en heb ik me verraden gevoeld. Maar ik heb niet een seconde de neiging gehad om uit de kerk te stappen. Het katholicisme, dat was allemaal aanwezig. En er kwam een moment waarop ik me realiseerde van, wanneer krijgt de vorm daarvan nou inhoud? Wanneer ga ik dat nou ook doen dan? En hoe? En dat was, ja, dat is niet een moment geweest dat ik me die vraag stelde, maar nu we het hier zo over hebben, is dat wel het proces geweest van, wanneer mag de vorm, die prachtig is hoor, ook vlees worden? Dat is de beweging.
1: Is daar het sleutelwoord ontvankelijkheid in?
0: Dat is zeker een van de sleutels, ja. Zonder ontvankelijkheid lukt het niet. Zonder de bereidheid. Als ik niet de bereidheid had gehad om me te laten vormen. Om te laten omvormen. Om mezelf, ja, tot het bot te laten uitkleden. Dan had het niet gekund.
1: Maar wat is dat, ontvankelijkheid? Je noemt het bereid zijn, maar wat is ontvankelijkheid? Iets, want je laat eigenlijk iemand binnenkomen die van buiten komt.
0: Nee, je bent bereid om te voelen dat het al in jou is. He, dus in ons woont God. Wij zijn uit hem. En we kunnen ons er tegen verzetten. En dat kunnen we heel goed. Daar zijn we experts in. In onze eigen plannen maken, onze eigen wegen gaan, onze eigen route bepalen en niet instemmen met wat er eigenlijk aan de hand is in het leven. Maar diep van binnen hebben we weet van een geheim waar je geen woorden aan kunt geven. Je hebt een intuïtie van dit is waar. Dit is waar. En daarna gaan leven, dat vraagt ja, openheid, zachtheid, ophouden met vechten, ophouden met controle houden, alles uit je handen laten donderen. Doen, ja, wat Jezus zegt, van als je niet je leven wil opgeven voor mij, dan zul je het verliezen. En voor mij gaat het over, als je niet bereid bent om je oude leven los te laten, dan ga je dood, in overdrachtelijke zin. En dat vraagt een ontvankelijke houding, hè, waarin het ontvangen gaat over, durf je samen te vallen met wat je al hoort. Durf je dat inzicht te ontvangen, dat het zo werkt. En je kunt ook zeggen, de genade wordt over je uitgestort. Dat zijn ook al hele mooie termen. En dat is ook waar. Maar het vraagt om een houding waarbij je je handen in de lucht houdt. En je oude orante houding. En zegt, oké, hier ben ik. Doe maar met mij. Gebruik mij maar als uw instrument. Dat is wat ik heel vaak gebeden heb vroeger. Gebruik mij maar als uw instrument.
1: Is God dan te vertrouwen?
0: Wat een vraag, Joop.
1: Ja, want dat zeg je. Zeg je echt in wezen, gebruik maar zijn instrument. Maar ik heb het idee dat je dan tegenover iemand staat. Dat is de vraag van sommige mensen toch?
0: Ik sta niet tegenover iemand. Ik geef toe dat hij in mij is. En ik zeg, gebruik mij maar als uw instrument. En dat is natuurlijk, dat veronderstelt een diep vertrouwen. Ja. Ja, dat is grappig dat je dat vraagt, zeg. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Natuurlijk, als God niet te vertrouwen zou zijn, wat moeten we dan nog met ons leven? God is. God is het zijnde, het al, de alomaanwezige. Daarin is geen onvertrouwen. Daarin is geen onwaarheid. Daarin is alles. Dus als we dat door ons heen laten gaan, dan komt het sowieso goed.
1: Waarom kom ik dan zoveel mensen tegen die, als hierover praten, juist dit wel in vraag stellen van, niet dat hij het vertrouwen is misschien niet het goede woord, maar dan heb je het over de God met het vingertje, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, de mensen die het in vraag stellen, die hebben, ja, ik wou bijna zeggen, geen geloof, maar dat klinkt wel hard. Zolang je nog God in vraag stelt, heb je nog een stap te zetten in je vertrouwen, in je geloven, in je overgave. Ik spreek er geen oordeel over uit, want er zijn heel veel mensen die het niet die sprong doen, die niet springen. Die willen blijven staan aan de rand van het zwembad om te kijken wat gebeurt er hier allemaal op de kant. Ja, maar geloven is erin springen en dan niet weten wat er gaat gebeuren.
1: Dan zit er nog iets anders aan vast. Je zegt God is te vertrouwen. De tegenhanger daarvan zou ik ook kunnen zeggen van in hoeverre zijn wij te vertrouwen in die zin. Want we hebben een ego wat zelfs in nederigheid de blits kan maken, om het zo te zeggen.
0: Ja, vertrouw nooit op je ego. Dat is de slechtste raadgever. Je hebt je ego wel nodig, hè, om mens te kunnen zijn en om te bedenken wat voor een sjaal zal ik vandaag omdoen en hoe kom ik in Deventer. Maar je ego kan niet voor je ziel of voor het zielsniveau bepalen wat de beste route is. Dat moet echt vanuit het zielsniveau, vanuit dat vertrouwen komen. En dan kun je dat wat je aan menselijke vermogens hebt, daartoe inzetten. He, dus dat beschrijf ik ook uitgebreid in mijn boek, hoor. Dus dat je ego kunt gebruiken om een stoel neer te zetten, om te beslissen, ik ga nu 20 minuten zitten, om een wekker te zetten. En dan stel je je vaardigheden, zeg maar, in dienst van zielsverlangen. Als je het verlangen hebt om om interviews met mensen te houden over hun geloof of over God of wat daarmee te maken heeft, dan vraagt het een heleboel inspanningen om het zover te krijgen. Maar dan heb je al die inspanningen gericht op dat wat je het liefste doet. Maar je hebt niet je vertrouwen op je ego gesteld, want misschien wil je ego vanmorgen wel in bed blijven liggen.
1: Ja, ik weet niet of dat het alleen is. Ik geef een voorbeeld maar, hoor. Jezus zegt op een gegeven moment een voorbeeld van de tollenaar. Die slaat zich op de borst en die zegt, ja, ik ben niet waardig en zo. En die fariseer zegt dan, ja, ik ben niet zoals die tollenaar. Mm-hmm. Ik denk dat het ego subtiel is dan. Dat ik dan soms denk van, nou niet hardop natuurlijk, want zo fatsoenlijk ben ik wel. Maar dat ik hardop denk van, ik ben toch blij dat ik niet als die fariseeën ben. Snap je een beetje de subtiliteit die erin zit? Dus het meegekruisig zijn en tegelijkertijd stuit het ego erbij van, dat gaat wel lekker zo. Dat bedoel ik eigenlijk meer met het ego.
0: Ja, tuurlijk. Je kunt jezelf enorm voor de gek houden met tevreden zijn met jezelf. Of kijk, mij eens even nederig zijn. Dat is ook een valkuil. En het is, maar het ego kan alle kanten op natuurlijk. En het, je kunt jezelf op de borst kloppen en zeggen, kijk mij eens. Dan schiet je weg bij het heilige midden, zeg maar. Als je zegt, ik ben blijkbaar niet zo ben als hij, ben je ook weg uit het midden. En als je zegt, let maar niet op mij, ik ben niet goed genoeg, dan ben je ook weg uit het midden. Dus dat is wat je net bedoelde met die nederigheid. Je kunt doorschieten in de nederigheid. En het zo nederig maken dat je jezelf weer groter maakt dan je bent. Dat is een gigantische paradox. Maar je kunt in de bescheidenheid zo ver doorgaan. En onder het mom van christelijkheid. Hè? Want kijk, mij is bescheiden zijn. Ik hoef niet. Ga weg. Nee, dat is valse bescheidenheid. Dus kijk, bescheidenheid in zichzelf is een deugd. Moet je vooral bewaren en zuinig op zijn. Maar niet jezelf op de borst kloppen voor je bescheidenheid.
1: Ja, wat is bescheidenheid dan?
0: Heb ik mij niet in verdiept. Als ik antwoord zou willen geven op die vraag, zou ik eerst de etymologie van het woord willen uitzoeken. Van waar gaat het werkelijk om bij bescheidenheid? We kennen het natuurlijk als een zekere ingetogenheid. Een kalmte in spreken en doen. Niet op de voorgrond treden. Niet meer vragen dan je nodig hebt.
1: Ja, maar ik heb het nu over de deugd. Zo noem je het, de deugd bescheidenheid.
0: Ik denk dat de bescheiden mens wacht op wat hem toevalt. En dat hij niet zelf gaat zeggen, ik had dat of dat eigenlijk graag gehad of gedacht.
1: Dus bescheidenheid betekent dat je, dus wat je hebt, heb je gekregen. En je hebt zelf jezelf gekregen. Ik bedoel, ik heb mezelf ook niet gemaakt. Maar naar het ego toe. Ik heb dit wat vanuit de middeleeuwse mystiek horen vertellen van dat valse ego wat graag de blitz wil maken. Of zelfs wat je net zei, je kunt het klooster ingaan om je ego te koesteren. Want dat is ook een prachtige manier van doen. Maar het ware zelf, waar zit het dan? Vanuit de mystiek wordt er vaak gezegd, in die relatie met God kijkt hij je tevoorschijn. Komt het ware ik naar voren. Mm-hmm. Dus niet het valse ik, maar het ware ik. Mm-hmm. Kun je daar commentaar op geven?
0: Tevoorschijn gekeken worden. Ja, het is een mooie uitspraak. Ik zou hem zelf niet zo hebben kunnen bedenken. En ik weet ook niet of die voor mij helemaal zo, of ik hem zelf zo zou formuleren. Het vormingsproces, in de jaren dat ik daarin zat, was voor mij een confronterende weg. Van steeds tegen grenzen aanlopen, momenten aanlopen, waarop ik zag wat ik deed. En dat wat ik deed iets anders was dan wat ik was. Dan wat ik ben. Ja, dus ik ging zien steeds meer hoe ik de dingen liep te controleren en op te houden. En dan ook nog te denken dat ik het goed voor elkaar had. En doordat ik hele wijze leermeesters heb gehad, een hele wijze biechtvader en goede leraren, is het me steeds gelukt, zeg maar, om bij zo'n ontdekking bij de pijn daarvan te blijven. En om niet weg te schieten in van, nou, maar dat moet nu eenmaal zo. Of dat heb ik al jaren zo gedaan, dus dat gaan we zo laten. Maar om toe te geven, oh ja, nee, dit is echt, waarom doe ik dit? En dan onderzoeken waarom ik het doe. En het ook weer durven loslaten en mee ophouden met het oude gedrag. En daarmee vielen er steeds meer lagen van mij af. Het hele harnas viel in elkaar. Ik heb het destijds wel eens vergeleken met een kasteel wat ik had opgetrokken. Muur na muur. Met lager en lager, tot je uiteindelijk dus weerloos bent en tevoorschijn bent gekomen. Dus dat is wel de beweging van tevoorschijn komen, klopt wel. Maar het is omdat de verdediging afgebroken wordt. In het proces is God daarbij geweest, ongetwijfeld. Hij is overal bij. Hij heeft naar mij tevoorschijn gekeken. Hij heeft mij tevoorschijn gewild, of zo. Ik weet niet. Het voelt wel alsof ik nu, ja, met het wegvallen van die verdedigingswerken, zeg maar, kan ik laten zien wie ik ben. En dat kan alleen maar als dat allemaal in elkaar is gestort. Anders had je een heel ander gesprek gehad nu.
1: Zoals?
0: Oh, dan had ik met een heel andere. Ik zat met een hele andere energie te praten vroeger. Veel hoger. Mijn stem was anders. En ik wist ook alles heel erg zeker. Vroeger. Vroeger wel, nu niet meer. Ja.
1: Een van de dingen die ik proef in wat je zegt is, ook in het boek trouwens, van die trefwoorden die ik vind. Ik vind het niet in het boek terug als trefwoord, maar wel de gedachte is dit. Dat heel veel dingen die aan ons kunnen gebeuren, al in beweging gezet zijn door God. Die beweging, want die mis ik nog wel eens om me heen. Dat het vaak is van, je moet bepaalde dingen doen om. Terwijl ik denk, nee, misschien moet je die dingen helemaal niet doen. Maar gewoon maar laten gebeuren. Maar hoe vang je die beweging op? Want dat is het punt. En hoe ontdek je wat God wil? Want je hebt het aan het eind van het boek zeg je het over een aantal manieren van denken. Heb je het zelfs, het onderscheid wat belangrijk is.
0: Ja, hoe weet ik wat God

0: aan het eind van het boek zeg je het over een aantal manieren van denken. Heb je het zelfs, het onderscheid wat belangrijk is.
1: Ja, hoe weet ik wat God wil, is een vraag die ik heel vaak te horen krijg. Als mensen dan een tijdje stil zijn geweest en met die gedachten op pad zijn gegaan, dan krijgen ze de vraag, ja, maar hoe weet ik nou welke gedachten ik dan moet honoreren en welke niet? Ik verwijs dan altijd naar Johannes Cassianus, een oude woestijnmonnik uit 300-400 na Christus. Die heeft daar een prachtig model voor ontwikkeld, toen al, en dat werkt nog altijd. En hij zegt, en dat is ook een hele kloosterlijke gedachte geworden, je moet de gedachten onderscheiden. Want gedachten horen bij de mens en dat zal nooit veranderen. Ja, daar zijn je hersens helemaal voor om gedachten te produceren, dus prima. Maar niet alle gedachten zijn goed. En Cassianus zegt, er zijn maar 3 soorten gedachten. En dat zijn gedachten van God en van de duivel en van de mens. En als ik dit model versta, maar we maken voor mensen van nu, ook voor mensen die niet met een traditie zijn groot geworden, dan zeg ik wel eens, het zijn gedachten van de liefde, gedachten van de niet-liefde, van het kwaad, en van de mens. De menselijke categorie is nog nooit veranderd qua naam. En Cassianus zegt, je moet alleen ingaan op gedachten die van de liefde komen, van God. Nou, hoe weet je dan wat van God is? En dan zegt hij, je herkent de oorsprong, de afzender van een gedachte, aan wat die gedachte je oplevert in het heden. Nou, een gedachte van de mens, die brengen je een heleboel gepieker en lijstjes maken en overwegingen en wat zou ik nou eens gaan doen en wakker liggen en zo. Dat is allemaal mensenwerk. En de Cassianus zegt, dan moet je, ga er maar niet op in. Want het gaat je niet bij God brengen. Wat van het kwaad is, dat levert verdeeldheid op. En ruzie en oorlog in het uiterste geval. En de gedachten die van God zijn, die brengen je vreugde. En een gevoel van eenheid en een besef van harmonie en verbinding en een diep weten, dit klopt, dit is waar. En dat wil niet zeggen dat dat wat je waar weet, dat het per se leuk is. Maar je weet wel dat het waar is. En als je daarnaar gaat handelen, als je dat durft, dan gaat je leven samenvallen met de beweging die God is. En dat is een wetmatigheid voor mijn gevoel. Het is heel eng, vind ik, om te zeggen, God wil dit of God wil dat. Weet ik veel wat God wil. Maar ik voel wel dat dit klopt. En dat is een diep weten in je buik. Weet je? En het is wat anders dan, doe maar lekker wat je hartje ingeeft. Nee, het ligt heel subtiel en het vraagt stilte, aandacht en naar binnen luisteren. En dan handelen naar de waarheid.
0: Zitten er gedachten ook in om mij? God wil mij.
1: Met huid en haar. Maar dat komt omdat wij mensen deel zijn van God. We zijn goddelijke wezens. En God wil mij, ja. Ja, ik voel dat wel zo, dat God naar mij verlangt. Of dat in ieder geval, dat God in elk geval verlangt dat ik me naar hem toe beweeg. En dat ontmoet elkaar dan ergens. Want er is ook een stiltepunt daarin. Het is niet dat ik alsmaar onderweg ben naar God, want hij is er al. Hè? Dus in dat contact is er, als ik het daarin kan uithouden, dan wordt het stil.
0: Er staat ik geef naar een ander onderwerp toe. Er is een prachtig stukje in over een soort van een klooster waar heel veel monniken zitten en waar verdeeldheid is. En er komt een soort probleem oplossen. Misschien kun je dat verhaal vertellen, want dat vind ik wel een leuk verhaal in het boek.
1: Ja, het is een heel bekend verhaal in de traditie van de Cistercienses althans. Ze hebben het mij heel lang geleden al eens een keer verteld. Met disclaimer hoor erbij, want ik weet niet exact meer waar dat verhaal opgeschreven is of van wie het is. Maar het komt erop neer dat er een groep monniken het niet goed had met elkaar. Dat er altijd ruzie was en dat de een de ander het licht in de ogen niet gunde. En toen kregen zij een visitatiemoment waarbij dan een abt van een ander klooster, of een prior, of in ieder geval iemand van een ander klooster komt om met alle broeders te spreken. En dat is nog altijd zo, hè, die traditie van visitatie. En dan met iedereen praten, iedereen lucht zijn hart. En al die monniken hadden natuurlijk een lelijk verhaal over al die andere broeders waar iets aan markeerde. En hij zei toen bij het gesprek na afloop heel veel. En onder andere zei hij, ik heb ook nog een geheim voor jullie. En dat is dat één van jullie de Christus is. Eén van jullie is de Christus. En dan gaat hij weg. En dan komt hij na een tijd weer terug en dan is de sfeer daar volledig omgeslagen. Omdat ze natuurlijk allemaal zijn gaan denken, maar ben jij het dan? Ben jij het dan? En elkaar met een heel andere manier van doen zijn gaan bejegenen.

0: En elkaar met respect zijn gaan behandelen. Van stel je voor dat hij het is. En dan moet ik toch wel. Het was de sfeer liefdevol.
1: Dat soort dingen doe je vaak. Het doet vaak mij. Zo'n voorbeeld geeft mij meer. Hou vast soms dan allerlei abstracte gedachten. Hè? Je had het net over het willen. God wil mij. En dan ontmoet je elkaar. Heb je het dan over twee personen die elkaar ontmoeten?
0: Ja, ik ben niet God. Dus ja. Maar ik ben wel deel van God. Wij zijn uit hem. Wij zijn van God. Ik zeg wel eens zoals de tafel van hout is. Wij zijn geschapen uit die materie. Kun je niet aan ontkomen. Dus ja, ik kan God ontmoeten. En dus is er een tegenover. En wij zijn één.
1: Zit daar het verwonderlijke in dat jij als persoon altijd persoon blijft? Dus jij blijft Maria. En je lost niet op als een druppel in de oceaan bijvoorbeeld.
0: Nee, je lost niet op. Nee, dat klopt. Maar ja, goed, dan komen we inderdaad in de vraag, het leven na dit leven. Wie ben ik als ik hier sterf? Wie ontmoet ik dan? Hoe heb ik het daar? Moet ik nog een keer? En dan ga je al gauw buiten echt strikt katholieke kaders denken natuurlijk. Wat was de vraag ook alweer?
1: Nou, blijf je altijd persoon? Blijf je Maria? Want ik kon nog een paar voorzetjes bijgeven. Een van de dingen die mij altijd intrigeert is dat ook deze schepping die prachtig is hier, want de zon schijnt nu, dus het is het mooie, kan het eigenlijk niet. En toch is deze schepping aan zinloosheid onderhevig en wacht ze op het openbaar worden van de Zonen God. Dus ook die schepping wacht op het moment dat ze uit die vergankelijkheid weggetrokken wordt. De schepping die gegeven is voor ons om in te leven als mens. Dus dat aspect van persoon zijn. C.S. Lewis noemt het wel eens het Engeland in het Engeland. Ik bedoel, misschien ga ik nu een hele verkeerde kant op, ik weet het niet.
0: Als je hier zo naar buiten kijkt en je ziet de bomen, vind je die dan in zichzelf zinloos?
1: Ik lees het zo. Nee, ik vind het in zich niet. Ze zijn vruchtbaar, maar de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Dan zie ik al hoe mooi dit is. Dus dan vraag ik me af hoe die schepping dan moet zijn als hij werkelijk vanuit die vergankelijkheid gered wordt of verlost wordt. Of...
0: Ja, dit is de zichtbare wereld op dit moment die we met onze mensenogen kunnen zien. Maar dat is ook maar een fractie van wat er aan de hand is. Ja, onze wetenschappers denken dat ze alles weten en dat daar buiten niks is. Maar ik zie nog geen glim van het totaal, naar mijn idee. Mm-hmm. En de zin van dit hier, de zin van zo'n boom, die boom bestaat uit dezelfde moleculen als wij. Hoe weet die boom dat hij omhoog moet? Dat is allemaal kennis. Dit zit niet in het zaadje waar die uit ontstaan is. Dat is kennis die beschikbaar is. Goddelijke energie die ons overeind houdt. Houdt ook de boom overeind.
1: Het verbaast me, ik heb altijd een kastanje in mijn zak zitten. Omdat daar zit dus al het leven, alles zit er al in. En ook, het geeft mij de hoop van wat in mijn klein begonnen is, ook in geloofsmanier, dat het groeit. En dat het, maar goed, die kastanje, zolang ik hem in mijn zak hou, is het eigenlijk zondigheid, want er gebeurt niks mee. Ja.
0: Heb je hem echt in je zak nu? Ja. Laten we eens kijken.
1: Geen geloof meer niet.
0: Jawel.
1: Dit is hem.
0: Prachtig. Midden april, er ligt een kastanje op tafel.
1: Nou ja, in september zoek ik die weer, want dan doe ik weer een nieuwe, want dan is de glans een beetje weg. Maar hoe langer die in mijn zak blijft, glans op een gegeven moment heel mooi. En op een gegeven moment wordt hij wat ouder, maar het komt pas leven uit als je hem in de grond stopt. Als hij echt sterft.
0: Ja, ja. Maar die metafoor gaat altijd op. Je moet sterven om te kunnen leven. En stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En dat is, voor zover er een zin is in dit mensenleven, voor mij de zin dat wij een menselijke vorm kunnen geven voor een tijdje aan het leven. En dat we met ons bestaan handen en voeten kunnen geven aan de eindeloze God. En dat we onze talenten, alles wat ons gegeven is, in dienst stellen van God. Nou, ik kan toevallig schrijven, dus ik schrijf een boek. Jij kan toevallig interviewen, dus je zit daar met een microfoon. En een schilder maakt een schilderij. En de houtbewerker maakt een altaar. Snap je? Als we allemaal onze talenten en wat we gekregen hebben in dienst zouden stellen van de liefde, dus kijk wat er dan gebeurt.
1: Ik ga naar het begin van het boek weer naar de Benedictijnse regel. En je zegt er op een gegeven moment in, even terug naar het nu. Daar staat een term in. Ja, die zijn van die tijd zijn die interessant misschien. Van, heb je het over een koning en een koninkrijk? En ja, wat kan ik daar nog mee, hè, in deze tijd?
0: Ja, ik zeg dat ook omdat ik de mensen wil bereiken die van dat soort termen schrikken. Voor mijzelf zijn ze ook wel wat archaïs. koning en koninkrijk en uw rijk komen, uw koninkrijk komen. Ik wil het graag zo vertellen dat mensen het verstaan. De mensen van nu. En er zijn nog maar weinig, dan laat ik het andersom zeggen, er zijn heel veel mensen die het niet meer verstaan.
1: Ja, maar dat verstaan heeft vaak te maken met, wat ik begrijp tenminste uit het boek, met het feit dat je in die traditie bent opgegroeid, waardoor de termen sleets geworden zijn.
0: Ja, woorden kunnen, ja, dat kan ook, ja, dat woorden zo vaak gebruikt zijn dat je het niet meer, dat je ze niet meer in hun diepste betekenis verstaat. En de woorden in de regel van Benedictus, die zijn nog eens een keer ook echt ouderwets. Tenminste, in de vertaling die wij die in kloosters gebruikt wordt, de vertaling van Frans Vrome. Daar staat dat je slechte gedachten tegen Christus te pletter moet slaan. En omwille van Gods Koninkrijk. En dat zijn allemaal van die. Ja, ik word er ook wel een beetje, en als ik het zo zeg, ook een beetje kriegel van, omwille van Gods Koninkrijk. Zeg dat nou eens even, wat betekent dat nou? Maak dat nou eens concreet in deze tijd. Wat betekent het, omwille van Gods Koninkrijk? Dat gaat erover dat ik alles over heb voor die eindeloze liefde. En dat het Koninkrijk, dat steeds opnieuw geboren wil worden in ons. Dat steeds voorhanden is in ons, als wij maar durven te sterven. Als ze maar het oude achter durven te laten. Het nieuwe is in ons aanwezig, het leven. Het wil er graag uit, maar we moeten het wel vrij laten. En dan wordt het koninkrijk weer geboren, voor mijn gevoel, in ons elke keer weer. En als we dat allemaal doen, dan zijn wij daarin verbonden. Of dan kunnen we de verbinding voelen. De verbinding is er zo ook wel, maar we stappen eruit. Ik vind ook bijvoorbeeld het heel spannend dat sommige kerken het hebben over het koninkrijk dat nog komt, weet je wel? Dat het iets is waar je op moet wachten. Alsof je, als je maar hier braaf genoeg bent, dat je dan aan het einde een gouden poort ziet en dat dan alles. Nee, voor mijn gevoel is het hier en nu aanwezig in ons. En volgens mij is dat ook wat Jezus komt vertellen in het Nieuwe Testament. Dat wij goden zijn en dat Gods vrede in ons woont. Hij bidt dat wij net zo één zullen zijn met elkaar en met hem als hij met God. Ja, dus wat zou je zelf afzonderen? Als je het verbond beloofd is.
1: In hoeverre verder zijn in het hele proces van kloosterwijsheid vandaag? Als ik naar het proces kijk van, kunnen wij iets mee in deze tijd? In hoeverre zijn rituelen daarin belangrijk? Want ik heb het idee dat een van de aspecten is, zeker als ik maatschappelijk om me heen kijk, die ik toch wel mis. Het wordt allemaal 24/7 en alles moet elk moment kunnen, alles nu. Soms denk ik aan de kleine prins, weet je, die heeft ook zo'n verhaal dat die vos bij het jongetje komt van, ja, je moet elke dag op een bepaalde tijd moet je hier gaan zitten, want dan kan ik naar je verlangen. Mm-hmm. Weet je, dat soort dingen.
0: Mm-hmm. Rituelen helpen een mens om het onzichtbare in de vorm te zetten. Om te maken dat iets werkelijkheid wordt wat je niet in woorden kunt vangen. En de katholieke traditie is natuurlijk rijk aan rituelen, waar ik van hou en waar ik ook niet aan wil tornen. En kijk, mensen zeggen ook wel eens, ja, mijn ochtendritueel is dat ik, en dan komt er iets, hè, de volgorde van, ik poets eerst mijn tanden en dan doe ik een schone onderbroek aan. Ik vind het woord ritueel daar wat zwaar. En daar vind ik eigenlijk het woord ook te mooi voor. Rituelen horen voor mij wel echt bij heilige momenten. Het is meer dan een gewoonte, zeg maar. Dus ja, en bij een traditie, bij elke traditie horen rituelen die een mens in het onzichtbare helpen, in het mystieke midden. In van, ja, hier heb ik er geen woorden meer voor, maar oké, zeg nu maar ja, dan ben je getrouwd. Er zijn bij rituelen ook altijd gebaren en handelingen en die altijd in een vaste volgorde verlopen. En doordat ze zo worden uitgevoerd, iets bewerken, ja, wat je niet kan uitleggen. Als je iemand begraaft, de woorden uitspreken die je aan een graf uitspreekt, of samen onze vader bidden op een bepaald moment in de liturgie. Of, ja, dat is goed, ja. Ik weet niet, is het antwoord op je vraag?
1: Ik weet het niet. Ik moet aan mijn eigen jeugd denken. Ik ben nooit met rituelen opgevoed. Nee. Dus voor mij was kerst was iets geks. Mm-hmm. Op een gegeven moment dat je, mm-hmm. Je komt tot bekering, je wordt christen. Of ik capituleer eigenlijk voor Jezus, was het meer.
0: En dan, ben je ook gedoopt?
1: Daarna ja.
0: Dat is een ritueel.
1: Ja, klopt. Ja. Ook een stuk gehoorzaamheid was het voor mij. Ja. Die doop. Maar goed, dan merk ik dat de kerst kan nietszeggend zijn. Voorkomen niet zeggen, was het voor mij. En ik weet niet hoe het nu is, maar ik merk wel dat er een aspect aan zit. Kijk, ik ben natuurlijk zonder rituelen opgevoed. Dat het begint ook zonder traditie. En het maakt dat je op een gegeven moment gaat zien van, hey, traditie is zo gek nog niet. En dat ook een cyclisch gebeuren van elk jaar bepaalde dingen vieren. niet zo verkeerd zijn.
0: Nee, klopt. Het leven moet gevierd worden. En moet meer gevierd worden. Het vieren van Kerstmis en Pasen en andere, misschien ook hoogfeesten natuurlijk in de kerk, daar zit een schoonheid in. En ook in het steeds weer zich herhalen daarvan. Aandacht hebben voor de momenten die voorbij gaan, voor de dingen die we herdenken. Dat kan ik ook alleen maar mooi vinden. En soms gebeurt het mij ook wel dat ik bij Kerstmis denk, ja, het is eigenlijk alle dagen Kerstmis. Het is ook eigenlijk alle dagen Pasen. Maar toch is het goed om op 25 december stil te staan bij, vandaag vieren we dat met z'n allen. Het verbindt ook natuurlijk, hè? Dat is ook een van de aspecten van een ritueel. Dat je verbonden bent met alle mensen in die traditie. Die vandaag herdenken dat Jezus geboren werd. Ja, ook al was het misschien op andere datum en ook al, weet ik veel, zonnewende, heidense rituele kerstboom. We denken met z'n allen vandaag aan dat kindje. Okay. Dat is ook iets wat verbindt. Dat is ook de kracht van een ritueel.
1: Wat ook belangrijk in die Benedictijnse traditie is, tenminste wat ik eruit lees, is dat gastvrijheid is een hele belangrijke bij hun. En wat ik daar ook merk is dat ze hebben een regel en vanwege de liefde kun je die regel breken op elk moment.
0: Ja, dat vind ik nou de grote kracht van de regel van Benedictus. Er staat niet zozeer in dat je dat omwille van de liefde kunt doen, maar er staat als iets wat in deze regel staat te moeilijk is voor de mens, dan moet de regel aangepast worden. En daarin was Benedictus zijn tijd echt heel ver vooruit. Het getuigt van een enorm psychologisch inzicht dat de mens een grens heeft. En je kunt de lat wel hoog leggen en hij ligt heel hoog in de regel. Maar Benedictus zegt zelf ergens aan het eind van, kijk even of het kan. Of je niet te veel vraagt van iemand. En dat is vooral voor de abt in dat boek van hem dan een belangrijk advies over vraag de monnik niet. En kijk wat iemand aan kan. De een kan veel meer hebben dan de ander. Het kan best zijn dat een neutrale opdracht in zichzelf voor de een te zwaar is en voor de ander niet zwaar genoeg. De ene moet ook strenger gestraft worden dan de ander. Het is altijd naar de juiste maat.
1: En die gastvrijheid is elementair bij hun.
0: De gastvrijheid is een bekend thema. En dat is ook wel, dat hoor je ook heel veel, van dat de gast moet ontvangen worden alsof het Christus zelf is. Ik heb dat ook in mijn boek nog weer aangestipt en ik ben nog dat hoofdstuk gaan lezen. He, want die frase van ontvang de gast alsof ze Christus zelf zijn is heel bekend geworden. Maar er staat ook bij dat als iemand aankomt, dat dan eerst de vredeskus gegeven moet worden. He, dat is in het klooster elkaar bij de elleboog gehouden en dan jukbeen tegen jukbeen. Om te kijken of de ander wel met de goede bedoelingen komt. Daar begint dat hoofdstuk mee. Van kijk eerst of die ander met de goede bedoelingen komt. Zo ja, dan gaan we hem alles in handen geven wat we te bieden hebben. Dat vond ik interessant. Ik denk, oh ja, dat is natuurlijk, ook dat is heel verstandig. Het is niet handig om iedereen op voorhand te vertrouwen alsof die Christus was. Je hebt ook je onderscheidingsvermogen gekregen om te zien, is deze mens goed voor mij?
1: Dat is lastig als er een vreemdeling in de poort komt.
0: Ja, maar dan heb je een gesprekje. Je kijkt elkaar eens aan. Hoe gaat het in onze tijd? Hè? De vredeskus, ik zal niet meteen meer, ook niet door monniken van nu, gegeven worden. Maar ja, het is denk ik heel, heel gezond om te kijken, wil je echt hier komen of niet? Ja? Oké, welkom. Heb je verkeerde bedoelingen? Kom je hier om onze gasten te bestelen? Kom je hier om je vrouw zojuist in elkaar geslagen en ben je alleen maar aan het vluchten? Nou, dat, dan hebben we het al over heel andere situaties. Waarin het ook goed is om dan te kijken, moet je hier dan wel zijn? En dan kan het ook heel interessant zijn om tegen iemand te zeggen, nee. En daarmee geef je hem misschien wel meer dan wanneer je zou zeggen, ach, kom maar binnen.
1: Je gebruikt in het boek, ergens naar het tweede of derde gedeelte, gebruik je het, want het gaat ook over de ziel, gaat het op een gegeven moment. En dan gebruik je op een gegeven moment het beeld van een koetsier.
0: Ja, dat had ik dat maar zelf verzonnen.
1: Is het zo erg?
0: Ja. Nee, dat is een oeroud verhaal uit, ik geloof wel 3.000 of 4.000 voor Christus. Hè? Ja. Komt uit de Bhagavad Gita. En een van de verhalen daaruit gaat over de koets als beeld van het leven. Over de levensweg. Met op de bok de koetsier. En in de koets zit de ziel. Maar die ziel die slaapt en de gordijntjes zijn dicht. En die koetsier, dat is in zekere zin ons mens zijn, het ego, die jaagt de paarden voort. Die paarden, dat zijn je vermogens. Dat is waar je goed in bent, wat je aangeboren is. En het kan best zijn dat één paard ijverheid en een ander paard dienstbaarheid en het volgende paard liefde. Maar het ego jaagt ze voort tot ver buiten hun kunnen. En dan gebeurt er wat er in horizontale zin gebeurt, zeg ik dan ook in mijn boek, van dat je dan te ijverig wordt en je helemaal doodwerkt. Dat je te dienstbaar bent en voor iedereen loopt te zorgen, behalve voor jezelf. Dat je van iedereen meent te moeten houden, wat natuurlijk nooit kan. En dan is het tijd dat de ziel wakker wordt en die gordijntjes openschuift en tegen die koetsier zegt van, joh, ik kan wat minder. Want het gaat met de hart. En dat is een moment waarop, vaak het moment waarop de mens voelt van, ik red het niet meer op eigen kracht. Als een mens stuk loopt op het leven, dan is het moment dichtbij waarop hij ontdekt, oh wacht, er is nog meer in het leven dan hard werken en iedereen lopen te helpen. Het is ook nog, oh ja, hoe sta ik met mij? Hoe sta ik met mijn zielsverlangen? Wat heb ik hier te doen in dit leven? Wat heb ik hier te doen? Wat wil God met mij? En de vraag als je aan de hemelpoort komt zal niet zijn, heb je genoeg mensen geholpen? Of heb je genoeg mensen geïnterviewd? Of aan mij heb je genoeg boeken geschreven? De vraag zal zijn, ben je Job geweest? Ben ik Maria geweest? Heb ik mij ten volle kunnen ontplooien in wat me gegeven is door God?
1: Ja, hoe kom je erachter?
0: Dat duurt een leven lang. Dat is een levensweg. De weg gaan en aldoende. Met vallen en opstaan. Leven. En misschien kom je er nooit achter.
1: Zou de vraag daar kunnen zijn, hou je van me? Ja, jij niet, hoor. Ik bedoel, naar Christus toe. Van Christus naar mij toe.
0: Ik herhaal even jouw vraag. Zou de vraag kunnen zijn, van Christus naar mij, hou je van mij? Dat kan. Ik zou eerder nog zeggen, hou van mij. Jezus stelt ook de vraag in het evangelie, hè? Hou je van mij? Ja, roepen ze dan allemaal. Ja. De energie die ik daar voel is niet zozeer hou je van mij, als wel hou van mij. Wees bij mij. Wees er. Wees er. Er zit meer kalmte in. Er wordt niet zoveel gevraagd. En tegelijk vraagt het alles.
1: Nou ja, ik wou het zeggen. Ik kom op een gegeven moment naar de doop, komen de twee discipelen achter Jezus aan. En Jezus keert zich alleen maar om, wat kom je doen? Mm-hmm. Dus die vragen zijn er. We zijn er niet zo gewend dat Jezus aan ons vragen stelt. Mm-hmm. Zijn wij degene die vragen stellen, hele lijstjes hebben. Mm. Wat vraagt hij van ons? Wat wil hij met mij?
0: Nou ja, wat ik net zei. Ik heb niet het gevoel dat Jezus ons iets vraagt. In de zin van, doe eens dit of doe eens dat of doe eens zus of doe eens zo. Maar als er een vraag ligt, dan is het vooral de vraag, ben je bereid om bij mij te horen? En zo ja, dan vraagt het alles. Dan moet je alles loslaten. Dan moet je dat kasteel afbreken. Dan moet je alles loslaten wat je zelf aan overtuigingen hebt verzameld. Hij vraagt niks, maar het vraagt alles. Het gaat om God. Alles draait om God en is vanuit God. En wij krijgen de uitnodiging en de kans om daarin mee te bewegen. Op het moment dat wij beseffen dat het niet om ons gaat, maar om de grote beweging, dan heb je alles moeten loslaten. Je kunt niet in God zijn als je je eigen route bepaalt. Weet je, en het is de vragen van Jezus. Je moet heel erg oppassen, denk ik, met daar een letterlijk antwoord op vinden. Jezus praat heel vaak in voorbeelden en metaforen en. En op het moment dat die duidelijk is, zeggen de mensen, nou zeg, kan hier wat minder. En ik vind het ook ingewikkeld om de vragen die hij stelt, om daar een theologie op los te laten. Of zo. Het zijn altijd vragen van hart tot hart. Jezus spreekt vanuit het midden. Jezus is helemaal geen lieve, aardige, leuke, voorkomende man. Jezus is zonder concessies te doen verbonden met God en spreekt daarover. Dit is het. Wil je het niet? Sorry. Val je er buiten. Zeg ook tegen mensen, vertel maar over mij. Willen ze het niet horen? Veeg stof van je voeten en loop door. Dat heb ik uiteindelijk op verzoek van die man die meelas ook nog in het verhaal gezet. Een stuk over Jezus. Dat hij, als hij tegenover Pilatus staat, niet vriendelijk is voor Pilatus. Of zo. We hebben van hem een soort dienstbare figuur gemaakt, terwijl hij in feite alleen maar dienstbaar is aan God. En daardoorheen aan de mensen, ja, maar in eerste instantie aan God en God in hem. Dus als Pilatus zegt van, ben je een zoon van God? Zegt hij ja. Zegt Pilatus, pas op, want we slaan je aan de kruis. Dan sla je maar aan de kruis. Zo consequent is hij. Jezus gaat nergens aan de kant. Het is niet iemand die zoete broodjes bakt.
1: Nou ja, ik moet aan een opmerking van hem denken die mij ook wel speelt. Je hebt het over koning zijn, hè? Dat is een verouderd begrip. Maar goed, Jezus zegt op een gegeven moment, als je mijn vrienden wil zijn. Nee, je zult mijn vrienden zijn als je doet wat ik zeg. Nou ja, als ik tegen jou zeg, wil jij mijn vriend zijn? Als je doet wat ik zeg, dan denk je, ja, dank je de koekoek.
0: Precies, dat illustreert wat ik net zei. Dat jij is niet een leukert. Zal ik eens doen wat jij zegt? Nee, dit is, ik ben de weg. Dus je mag mijn vriend zijn als je doet wat ik doe. Als je doet wat ik voorleef, dan kun je bij mij horen. Hij spreekt natuurlijk hier in een heel andere taal. Hè? Hij zegt niet, hij staat er niet met een zweep, jij moet doen wat ik zeg. Dat is het niet. Maar als je bij me wil horen, ja, dan moet je doen wat ik zeg. Wat ik voordoe, wat ik voorleef. En dat moeten, dat is ook een ding waar mensen vaak over vallen. Dan moet ik zeker, hè? En dan doen wat jij zegt. Dat noem ik ook in mijn boek. Dat is niet een moeten als in, het is verplicht. Je hebt een vrije wil. Je kunt ook zeggen, ik wil het niet. En dan zal Jezus niet zeggen van, ach, doe toch mee. Nee, dan zegt hij, veeg het stof van je voeten. Maar het is een moeten als in een onvermijdelijkheid. Als je wil zwemmen, noem ik het voorbeeld ook weer in, om mijn boek nog maar eens te noemen. Als je wil zwemmen, dan zul je in het water moeten springen. En als je niet nat wil worden, ja, dan blijf je aan de kant staan, maar dan gebeurt het ook niet. Dan wordt er niet gezwommen. En zo is het met dat moeten van Jezus. Als je mijn vriend wil zijn, dan moet je doen wat ik zeg. Er zit niks anders op. Mag het ook laten, maar ja, dan kun je mijn vriend niet zijn.
1: In hoeverre kun je verliefd zijn op Jezus?
0: Het smoorverliefd zijn op Jezus. Ja, heb ik ook wel gekend. Is ook weer overgegaan. Dat is niet uiteindelijk waar ik moest zijn, laat ik het zo zeggen. Ik weet wel dat er mensen zijn die hun leven lang verliefd blijven op Jezus. Maar de verliefdheid was een. Of de innige vriendschap die ik met hem gevoeld heb. Het hou vast wat hij mij bood. Daar heb ik wel heel veel aan te danken. Maar het is, ja, ik ben ook een soort van. Ja, nou ja, wat ik aan het begin zei, van dat hij is de weg ergens naartoe. Hij is niet het einddoel. Hij wijst ons de weg. En het doel is de Vader. De eenheid. Dus met Jezus in God vallen. En dan ben je ineens hand in hand. Dan ben je broer en zus.
1: Ik ga terug naar het boek Kloosterwijsheid vandaag. Je hebt er het nodig over gezegd. Maar het gaat, als ik het goed proef allemaal, gaat het initieel gaat het over een relatie die je aangaat met. Waarin je een persoon bent die, waar de ander zijn leven voor gegeven heeft. Laten we het gewoon heel plat zeggen. Maar de kernvraag is toch, die eigenlijk het gesprek min of meer toch over hebben, is die intimiteit die je kunt hebben met Christus, door Christus met de Vader. En dat jouw leven bepaalt me niet op een manier van wat je precies moet doen, of theologisch gezien, of via dogma's, maar in het leven zelf lijkt het wel.
0: De intimiteit met Jezus is in feite iets wat niemand iets aangaat. Dit hele verhaal wat ik jou nu zit te vertellen, is een glimp ervan. En dan nog heb ik zoiets, waarom vertel ik het eigenlijk allemaal? Want nogmaals, in wezen gaat het niemand iets aan. Dat is ook waarom het zo weinig letterlijk terug te vinden is in dit boek. Het gaat niet over mijn relatie met Jezus of met God. Maar het gaat over, hoe kun jij op jouw manier op de weg naar God belanden? En dat is een universele weg. Maar het is eigenlijk niet zo interessant hoe ik daarop terechtgekomen ben. Of wat mijn relatie met Jezus is. Of hoe ik het met God heb. Die weg daar naartoe is gevormd door wat er in dit boek staat. En ik ben daar beland door wat er in dit boek staat. Dus je leest het resultaat, zeg maar. Niet het innerlijk.
1: Daar is toch ook bijna niet bij te komen. Ik heb het wel eens met een vriend van me over gehad. Zeg maar, ja. Wat zijn voor jou die momenten van innerlijkheid, van innigheid met Jezus? Of van die momenten van, en ik moet tot mijn spijt altijd zeggen, of tot mijn spijt niet, maar bijna altijd zeggen, er zijn momenten dat ik alleen ben. Nooit in gezelschap, bijna nooit in gezelschap.
0: Ja, dat herken ik ook wel. Dat is alleen als je alleen bent. Dat geldt voor mij ook, ja. En dan raak je ook aan een heel persoonlijk gebied. Van ergens houdt het praten op, daar gaan we het hier niet over hebben. Maar ik ben er wel vol van. En dit boek is er uitgekomen. En wat dit boek doet, is een mens die deze weg op wil, echt hele concrete handvatten geven over hoe kun je dat nou doen. Want de weg met God is voor iedereen anders, maar het gestruggel is voor iedereen hetzelfde. En dit boek gaat over het gestruggel. Hoe kom je door de door de shit heen? Hoe kom je door de problemen heen? Hoe kom je door de, alle dingen waar je tegenaan loopt? Tegen je weerzin, tegen de weerstanden. Wat moet ik met mijn lijf? Wat moet ik met andere mensen? Wat moet ik zo? En dat zijn eeuwenoude adviezen. En die heb ik niet letterlijk vertaald. Maar gewoon, ik heb de gedachte, de sfeer daaruit in dit boek gevangen.
1: Dus het gaat in wezen over gewoon de alledaagse dingen. Het gewone leven. Ik vertaal het even in mijn eigen woorden. Hoe is Christus mijn leven? In gewoon het dagdagelijks. Als ik een eitje bak of als ik achter de computer zit. Of als ik dat.
0: Dit boek gaat niet over een relatie met Christus. Maar hoe je jezelf kunt afbreken om tot op Christus uit te komen. Uh-huh. Okay. En dat is het is dus eigenlijk een werkboek. En ik begin met een heel stuk uitleg over hoe wij in horizontale zin om ons heen aan het leven zijn en aan het verdwalen zijn. Hoe we ook een verticale dimensie van het leven hebben waarin God wil wonen, waarin het verbond met God voelbaar is. Dat ons lichaam daar het vervoermiddel voor is, voor dat verticale verbond. En dan komen die tips over, en hoe dan? Hoe dan als je op de snelweg zit en het gaat ineens onderweg sneeuwen en je baalt? Hoe dan als je de hele dag als een kip zonder kop door je huis rent en als je boven staat denkt, waarom was ik hier ook alweer? Hoe dan met aandachtig leven? Hoe dan met stil zijn? Hoe moet ik stil zijn als ik 3 kinderen heb? Zo concreet heb ik het vertaald. En ik hoop dat het mensen op de weg zal zetten naar een meer aandachtig leven, wat automatisch dichter bij God zal liggen.
1: Je zegt het is de moeite van het lezen waard, dit boek.
0: Vooral lezen.
1: Nou, je zegt erin, je moet het niet in de boekenkast zetten. Hè? Nee. Maar vooral af en toe een keer openslaan. Want ik vind het moeilijke vak met meer boeken, hoor, waar ik het over heb, is dat je, of zelfs boeken vanuit de middeleeuwen, je leest het 1 keer door voor het interview en tegelijkertijd zijn het boeken die je eigenlijk af en toe ter hand moet nemen en denken van oké. Oh, dit stukje wil ik eigenlijk niet lezen.
0: Dat is een mooi compliment, Joop, dat je nu geeft. Ik heb het al van meer mensen gehoord die zeggen, ja, ik heb het eerst 1 keer heel snel gelezen omdat ik zo nieuwsgierig was. En nu ga ik het echt lezen. Mm. En ik heb ook al van mensen gehoord die zeggen, het heeft me echt aan het denken gezet. Van, die tegen zichzelf aanlopen. Of wat jij nu zegt, dat wil ik eigenlijk niet lezen. En dat vind ik alleen maar mooi. Ja. Want het monastieke leven, het kloosterlijke leven, begint pas op het moment dat er weerstand ontstaat. En als je er dan bij blijft en je het door laat omvormen, dan ben je aan het groeien in God. Dan ben je aan het afbreken, dan ben je aan het in God zakken.
1: Ik weet, een van die woestijnvaren zei een keer, het is zo'n term die kun je op eindeloze manieren uitleggen, maar sluit u wel aan, denk ik. Blijf maar in je cel, de cel zal je alles leren. Ik denk, ja, dank je de koekoek. Denk ik dan, dat is saai.
0: Nee, maar dat is juist helemaal niet saai. Dat is de kern. Ja. Blijf in je cel en jezelf zal je alles leren. Op het moment dat je, dat voorbeeld van zojuist, als je hebt 3 kinderen en het huis is vol herrie en je denkt, hoe kan ik dit leven nou eens anders inrichten? Hoezo stilte? Dan loop je tegenaan dat je leven niet stil is. Dat is vervelend. Nou, dan ontstaat er een soort van... dan kun je 2 kanten op. Of je gaat op je kinderen schelden en zegt dat ze rustiger moeten zijn. Of je zegt, wacht even. En je ademt in en je ademt uit. Wat heb ik hier te doen? Wat heb ik hier te leren? En dat is wat die monnik bedoelt met blijf in je cel. En wanhoop niet, komt erachteraan. Hè? Ja. Dus hou het uit in de situatie zoals die is. Hou het uit bij de weerstand. Blijf erbij. En dan zal de situatie zich aan jou openbaren.
1: Weet je, een karmelites, en daar sluit ik mee af hoor. Een karmelites die zei, die was geroepen om het klooster in te gaan. En die was er nog geen week en die zei, hier, u heeft me bij de poot genomen. Ze voelde zich belazerd. Ja. Door God.
0: Oh ja? En wat heeft ze toen gedaan?
1: Ze is gebleven. Er was weinig alternatief, want ze zat daar in een slotklooster.
0: Nou, dat is toch een mooi verhaal. Ik hoop dat ze er een lang leven heeft gehad en dat ze uiteindelijk heeft ontdekt dat het toch de goede plek was.
1: Ik wou het hier maar laten, dankjewel.
0: Heel graag gedaan.
1: En dit is van Maria van Mierlo. En met haar sprak ik over het boek, of op basis van het boek Kloosterwijsheid vandaag. Een gids voor een eenvoudig leven. Het is een uitgave van Otheo Books in Antwerpen. Ze hebben een website www.otheobooks.be. En dit gesprek met Maria van Mierlo had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Het is 3:00 en we willen graag de Rooskrans van de Goddelijke Barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u allen thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die paarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid bij het stichten van de heilige kerk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in de bekering van verharde zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
2: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke bemachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de zevende zondag van Pasen, tussen Hemelvaart en Pinksteren, is het evangelie ontleend aan het 17e hoofdstuk van Johannes, vers 1 tot en met 11a, het eerste stukje van 11. 17, 1 tot 11a. Ik lees het u voor. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen, om eeuwig leven te schenken aan alle die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat ze u kennen, de enige ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf en geef mij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorde ze toe, mij hebt ge ze gegeven en ze hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die mij gij hebt medegedeeld, heb ik hun meegedeeld en ze hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren. Al het mijne is van u en het uwe is van mij. Zo ben ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl ik naar u toe kom. Tot zover. We bevinden ons nog steeds in het evangelie van Johannes en voor de goede orde, toch nog maar eventjes, Johannes schrijft nadat de andere drie, Matthäus, Marcus en Lucas, eerder hadden geschreven. En hij doet iets anders met zijn evangelie. Na een jaar of 70 kijkt hij terug op de persoon van Jezus en wat die allemaal in hem en in zijn volgelingen teweeg heeft gebracht. En hij is tot de conclusie gekomen, hij was genade op genade. Hij was de goedheid en de barmhartigheid van God in eigen persoon. Wat hij in zich had, ja, dat was niet van de mensen. Dat kwam van buiten de mensen vandaan. Dat kan alleen maar tot God herleid worden. En zo kwam Johannes tot het concept dat Jezus behoorde aanvankelijk bij de Vader in de hemel. Daar heeft hij van de Vader in de hemel afgekeken hoe de Vader barmhartig was en goed en vergevingsgezind. En dat is hij aan ons mensen, Jezus is dat aan ons mensen op aarde komen laten zien. Dat is wat Johannes tenslotte afleidt uit zijn ervaringen met de persoon van Jezus zo'n 70 jaar geleden. Toen hebben we het gewoon allemaal ondergaan en het gebeurde domweg rondom ons. Maar hoe meer je erop terugkijkt, hoe meer er tot mij doordringt dat ik iets heel bijzonders heb meegemaakt. Van God af was Jezus naar ons toegekomen om aan ons te laten zien hoe God eigenlijk was. Vandaag zullen we horen, hij is het eeuwig leven. God kennen is het eeuwig leven. En als we God kennen, dan hebben we weet van de genade, van de barmhartigheid. En niet van de veroordeling, en niet van de terechtwijzing, en niet van de straf, en niet van de dreiging, waar het bij de andere gelovigen van zijn tijd zo vaak over ging. Deze Jezus was genade op genade en hij was van God afkomstig. En vandaar dat Johannes telkens in zijn evangelie ook die vraag laat klinken, van waar is hij? Of in het gesprek met Nicodemus, als u niet van omhoog opnieuw geboren wordt, je moet vanuit Jezus gaan denken en niet vanuit de aarde of vanuit mensen die menen dat ze de plichtsbetrachting of door alle regels precies na te leven, dat ze daarmee God een plezier doen. Nee, je moet van God uitdenken, vanuit de barmhartigheid, vanuit de naastenliefde. Dat heeft Jezus laten zien. En om die bijzondere inhoud van Jezus aan te tonen, dat hij van God afkomstig was, dat hij goddelijke inhoud had, vertelt Johannes, anders dan de andere evangelisten, maar een paar kleine gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Maar dat zijn gebeurtenissen waar je aan de binnenkant zo duidelijk die goddelijke binnenkant kunt zien. En dus laat Johannes elke gebeurtenis volgen met een meestal lange uiteenzetting over de rijkwijde en de ware inhoud van de persoon van Jezus, dat hij van God afkomstig was. En vanuit dat oogpunt zal hij dan ook straks gaan vertellen hoe Jezus in zijn lijden, sterven en opstanding stond. Aan de buitenkant zag dat eruit dat Jezus het slachtoffer was. Maar bij nader inzien is Jezus ook die situatie van zijn leven ingegaan vanuit de hoge. Hij was eigenlijk degene die het regisseerde. Natuurlijk had het niet moeten gebeuren, maar toen het gebeurde wist hij hoe hij stand moest houden zoals God in dergelijke omstandigheden stand zou houden. Met barmhartigheid, vergeving, liefde, met statigheid. Dat is wat Johannes in zijn evangelie allemaal probeert weer te geven. We gaan zo meteen verder om te kijken, en dat gebed dat we vandaag hoorden, hoe zit dat er dan in? We zagen dus hoe Johannes het evangelie opbouwt. Eigenlijk doet hij de eerste helft van zijn evangelie, laat hij die gebeurtenissen zien met telkens zo'n diepzinnige uiteenzetting erachteraan, om ons ervan te doordringen dat met Jezus iets van God gegeven is. En als we dat dan eenmaal weten, dan gaat Johannes het lijdensverhaal vertellen. En het lijdensverhaal, dat het grootste gedeelte daarvan, wordt in beslag genomen door het laatste avondmaal, of liever gezegd, wat Jezus allemaal zegt aan het laatste avondmaal. Ook deze tekst is een gedeelte, de tekst die wij vandaag behandelen, is een gedeelte van het laatste avondmaal, het slot. En in dat slot spreekt Jezus niet meer tot de leerlingen, maar hij bidt tot zijn vader. En als u het hele 17e hoofdstuk, dat is dus het 17e hoofdstuk, dat gebed tot zijn vader, dat wordt overigens meestal aangeduid met hoge priesterlijk gebed. Als u dat 17e hoofdstuk, het hoge priesterlijk gebed, in zijn geheel overziet, dan ziet u dat het opgedeeld kan worden in drie stukken. Jezus bidt eerst voor zichzelf. Dat is van vers 1 tot en met vers 8. Dan bidt hij voor zijn leerlingen. Vers 9 tot en met vers 19. En dan bidt hij voor alle gelovigen. Vers 20 tot en met 26. Zijn gebed valt dus uiteen in drie stukken. 1 tot en met 8 voor zichzelf. 9 tot en met 19 voor zijn leerlingen, 20 tot en met 26 voor alle gelovigen. Het stukje van vandaag is dus het gebed voor zichzelf en het begin van het gebed voor zijn leerlingen. De vorige week hebben we al gezien, want toen was ook al de lezing ontleend aan dat laatste avondmaal en de woorden die Jezus daar sprak, maar toen tot zijn leerlingen. Maar toen hebben we ook gezien dat terwijl die leerlingen met Jezus daar aan tafel zijn en Jezus zijn hooggestemde woorden uitspreekt en zijn visioen en ons het visioen laat delen van hoe hij van de Vader afkomstig is en hoe hij de leerlingen betrekt tussen in de liefde van hem en zijn Vader, op de achtergrond zijn ze intussen bezig om de voorbereidingen te treffen voor Jezus' ondergang. Judas heeft de maaltijd verlaten en is Jezus gaan overleveren aan de hogere instanties. En dat is nu, terwijl wij luisteren naar de diepe en hooggestemde woorden van Jezus, op de achtergrond zijn ze bezig met zijn ondergang voor te bereiden. Het is goed om dat steeds voor ogen te houden. Ik ga dat niet natuurlijk blijven zeggen, maar het is goed om dat toch nog eventjes erbij te betrekken, om het relief van de woorden van vandaag des te duidelijker uit te laten komen. We lezen vers 1 en u weet, ik doe het steeds in een eigen vertaling, vaak een beetje raar Nederlands, maar ik verbeeld mij dat ik dan in het Grieks vaak dingen op het spoor kom die in vertalingen verloren gaan. Vers 1, die dingen vertelde Jezus en opgeheven hebbend zijn ogen naar de hemel sprak hij, Vader, gekomen is het uur, verheerlijk uw zoon, opdat de zoon u verheerlijke. Het uur is gekomen. Gekomen is het uur. Dat hadden we Jezus al eerder horen zeggen, namelijk toen de Grieken waren gekomen die te kennen gaven dat ze Jezus wilden zien. In hoofdstuk 12, vers 23 en 27. Toen die Grieken waren gekomen, toen zei Jezus, dan is mijn uur nu gekomen. Dat was het zijn voor hem, nu dan mensen van buiten de Joodse kring hem graag wilden zien. Nu was het moment gekomen om de Vader ten volle te openbaren. Het uur is gekomen. We hadden het ook al eerder gehoord, namelijk dat zijn uur nog niet gekomen was tijdens de bruiloft van Kana. Toen hij dat tegen zijn moeder zei, mijn uur is niet gekomen. Vrouw, wat is er tussen u en mij? Daar zegt Jezus eigenlijk, nee moeder, u moet zich niet verbeelden dat u het heilswerk van God op gang brengt. Zelfs niet met een vriendelijke vraag of een goed bedoelde vraag. Het is niet aan u, maar het is aan de Vader om het heilswerk op gang te brengen. En hij hield een omstreden toespraak in hoofdstuk 8. En niemand durfde hem te grijpen, want, staat er dan, zijn uur was nog niet gekomen. Nee, dat was niet aan de mensen, dat was aan de Vader. Eigenlijk is het straks aan de Grieken als de heidenen komen en die vragen dan, ze willen Jezus zien, nu is mijn uur gekomen. Zodat ik en aan mijn eigen volk en aan de buitenstanders kan laten zien hoe verregaand de liefde van de Vader is. Want met dat uur is de verheerlijking, dat woord dat klinkt herhaaldelijk in dit hoofdstuk, is de verheerlijking gegeven. En die verheerlijking, dat is wat Jezus ervoor over blijkt te hebben om de liefde tot zijn leerlingen te tonen. Dat is namelijk lijden en dood. En niet dat we hem daarom bewonderen alleen, maar zover gaat mijn Vader dus dat hij zelfs lijden en dood de basis en sterker met zijn liefde dan elke negatieve kracht verheerlijken. Vers 2. Gij hebt hem immers macht gegeven, zoals u hem hebt gegeven volmacht over alle vlees, opdat alles wat u hem gegeven hebt, dat hij hun eeuwig leven zal geven. Zoals u hem gegeven hebt volmacht over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, dat hij hun eeuwig leven zal geven. Daar staat een heleboel tegelijk, maar één ding haal ik er toch uit, die gij hem hebt gegeven. Hier zegt Jezus eigenlijk over zijn leerlingen, dat hij ze beschouwt als door de Vader gegeven. Wij in onze Nederlandse taal zouden zeggen dat Jezus zijn leerlingen beschouwt als een geschenk uit de hemel. En als ook ik mij zou beschouwen als een leerling van Jezus, en daarvoor hoef je helemaal niet volmaakt te zijn, Petrus, Thomas, Filippus, die gaan hier allemaal aan vooraf om te laten zien dat het ook zij het niet waren, en dat de liefde van Jezus en de Vader zich wel degelijk tot hen uitstrekt, ook in hun onvolmaaktheid. Dus als ik daar ook mag tussen zitten, tussen die leerlingen, dan zegt Jezus dus ook over mij, en misschien ook wel over u, dat hij u en mij beschouwt als een geschenk uit de hemel. Wij zijn een geschenk uit de hemel voor Jezus. Nou, daar word je stil van.

0: In vers 2 zegt Jezus dat Hij hun eeuwig leven zal geven. En dan in vers 3, en dit is het eeuwig leven, dat zij zullen kennen U als enig ware God en degene die U gezonden hebt, Jezus Christus. Wat is eeuwig leven? Dat zij U, God, kennen. En dan de God zoals Jezus Christus die heeft geopenbaard. En niet zoals die wordt geopenbaard door de religieuze tijdgenoten. Die alsmaar zeggen of je wel rein genoeg bent. Die alsmaar zeggen dat er 613 geboden zijn. En niet 10, maar 613. En dat het dus altijd wel ergens verkeerd zit in je leven. Ja, bij mij niet, maar bij jullie natuurlijk wel. En die weten aan te wijzen waar ik onrein ben en dat ik dan ook niet waardig ben om God onder ogen te komen en dat ik zelf niet moet bidden in mijn onreinheid, want in mijn gebed zou ik de hele Joodse eredienst zou ik verontreinigen. Dus ga eerst maar je afzonderen en zorg eerst maar dat je rein wordt en dan mag je weer terugkomen. En mensen die het slecht hadden in hun leven, dat hadden ze aan zichzelf te wijten, al dus de religieuze tijdgenoten van Jezus. Die werden gestraft door God en er was dus iets geweest in hun leven dat die straf verdiende. Ja, wat je gedaan had, dat weten we niet, maar dat je iets gedaan had, dat kon je aflezen uit het feit dat mensen ziek waren, gehandicapt, nare dingen meemaakten. En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enig ware God, de God zoals Jezus die heeft geopenbaard. De God die is genade op genade, niet de God van dreiging. Niet de God van straf, niet de God van ik zal je nog wat te pakken krijgen. Integendeel, de God van vergeving, barmhartigheid, nieuw begin. De God van vereisteniskracht, die zelfs uit kwaad goed weet om te vormen. Die God, als je die kent, dat is eeuwig leven. Dus je hoeft niet eens dood te zijn voordat je God kent. Op het moment dat je God aanvaardt als genade, als je je handen ophoudt en de genade gratis ontvangt en dat kunt en dankbaar bent en de liefde tot je door laat dringen, dat is eeuwig leven, zoals Jezus hem heeft doen kennen. Eeuwig leven is dus God, opdat zij zullen kennen U God. En dat kennen, dat is weer het Bijbelse kennen, dat is het intieme kennen met hart en ziel. Volkomen ervan doordrongen zijn dat God in je opgenomen is als in je DNA, in je merg, in je bloedsomloop. Dat kennen, dat zij U kennen als genade op genade, want zo heb ik U hen geopenbaard. En dat zegt hij dan ook in vers 4. Ik heb U verheerlijkt op de aarde, op het land, het werk voleind hebbend dat U mij gegeven hebt, opdat ik dat zou doen. Dus Jezus is met de taak naar de aarde gekomen vanuit de hemel om aan de mensen te laten zien hoe God werkelijk is. Niet zoals hij in de loop der tijden werd opgevat in zijn eigen godsdienst, maar als genade op genade, zoals het eigenlijk ook in de boeken geschreven stond. En vers 5, en nu verheerlijk U mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid welke ik had voor de wereld te zijn bij U. Dat is ingewikkeld, maar in feite staat er, geef mij de heerlijkheid weer die ik bij U had voor het begin van de wereld aan af. Ziet u wel hoe Johannes hier Jezus de woorden in de mond legt van zijn eigen theologische constructie, dat deze Jezus niet zomaar een mens van vlees en bloed was, ja dat was hij ook, maar hij was ook van bij God afkomstig. En hij heeft alsmaar in het gezelschap van God verkeerd, heeft gezien hoe God de wereld tot stand bracht uit liefde, uit genade en barmhartigheid. En toen ze in de gaten hadden dat de mensen de weg volkomen kwijt waren geraakt en van barmhartigheid niet meer wisten, toen is hij gekomen om dat te corrigeren. Verheerlijkt U mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid welke ik had voor de wereld te zijn bij U. Ik heb doen verschijnen uw naam aan de mensen die u mij gegeven hebt uit de wereld. Van u waren zij en aan mij hebt u hen gegeven. En uw woord hebben zij onderhouden. Ziet u wel, daar staat het weer. Ik heb doen verschijnen uw naam aan de mensen die u mij gegeven hebt. Zijn leerlingen beschouwt Jezus als een geschenk uit de hemel, als een godsgeschenk. Sterker nog, hij heeft grote eerbied voor ze, want zij waren van u. En aan mij hebt u hen gegeven. Jezus heeft zijn leerlingen steeds beschouwd als van God zijnde, toebehorend aan God, een geschenk van God. En daar is hij heel zuinig mee omgesprongen. En ze hebben uw woord onderhouden. En nu kennen zij, zegt hij in vers 7, en nu kennen zij dat alles zoals u mij gegeven hebt, bij u is. En nu kennen zij, weet u wel, door en door, door merg en been, opgenomen in de bloedsomloop, in het DNA. En nu kennen zij, nu weten zij met hart en ziel tot in het puntje van hun ziel, dat alles zoals u mij gegeven hebt, bij u is. Wat ze mij hebben zien doen, dat is van u afkomstig. En het was heel anders dan de mensen tot nog toe dachten. Het was een godsdienst waar vaak werd gedreigd, gestraft, waar werd buitengesloten en gediscrimineerd. En Jezus is gekomen en heeft het heel anders gedaan. En dat brengt Johannes maar steeds op het idee om dat weer terug te vinden in de persoon van Jezus en het hem ook in de mond te leggen. Dat alles zoals u mij gegeven hebt, bij u is. Dat kennen zij nu. Zij weten nu dat u een God van barmhartigheid bent, want dat hebben ze aan mij kunnen aflezen. Dat weten ze met hart en ziel, daar zijn ze tot in het puntje van hun ziel van doordrongen. En in vers 8 vat Jezus het nog één keer samen, of hij herhaalt het allemaal nog een keer, want na vers 8, zo hebben we gezien, zal hij in zijn gebed voor zijn leerlingen gaan bidden en niet meer voor zichzelf. Dus hij vat het samen, eigenlijk een herhaling, dat ik de woorden welke u mij gegeven hebt, hun heb gegeven. En ze hebben ze aangenomen en kennen waarachtig dat ze van bij u zijn gekomen. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. De woorden die ik spreek zijn van u afkomstig en zij erkennen dat. En de dingen die ik heb gedaan zijn van u afkomstig en zij erkennen dat. En ze geloven dat. En zij laten tot zich doordringen dat u mijn Vader bent van genade, goedheid, barmhartigheid, vergeving en liefde. Zo sluit Jezus het gebed af dat hij bidt rondom zichzelf. En dan gaat hij over naar de leerlingen. Ik vraag omtrent hen. Omtrent hen staat er in het Grieks. In het Nederlands staat er, ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik. Ja, dat is een rare vertaling, omdat ik betrap mij er herhaaldelijk op dat ik wel degelijk voor de wereld bid. En ook Jezus bidt herhaaldelijk voor de wereld. Maar vandaag gaat mijn gebed niet zozeer voor hen, als wel over hen. Ik vraag omtrent hen. Niet omtrent de wereld vraag ik, maar om hen welke u mij gegeven hebt, dat zij voor u zijn. Deze behoren alvast aan u toe. Met de wereld is dat zover nog niet en waarschijnlijk komt het ook nooit zover, maar deze, die wel. En omtrent hen bid ik. Hen heb ik even op het oog en de rest even niet. Natuurlijk bidden we voor de wereld dat ze tot bekering mag komen, dat ze ook doordrongen mag raken van de liefde en dat waar ze al doordrongen van de liefde is, dat ze in de gaten mag krijgen dat het een geschenk uit de hemel is. Natuurlijk bid je daarvoor, maar nu bidt Jezus eventjes omtrent zijn leerlingen. Ik heb hen even op het oog in mijn gebed. Dus u hebt ze mij gegeven, daar staat het nog een keer, voor de derde keer. En zij zijn voor u, zij behoren aan u toe. Dat is de grote eerbied die Jezus heeft. Deze mensen die hier bij mij aan tafel zitten, zij behoren aan u toe. En de mensen die op ditzelfde moment buiten bezig zijn met de voorbereidingen te treffen voor mijn ondergang, ja, die behoren helaas nog niet aan u toe. En daarom heb ik het eventjes over hen die hier met mij aan tafel zitten, want die zullen de kracht van u uit de hemel in de komende tijd hard nodig hebben. En dan in vers 10 en 11. En het mijne, alles is het uwe. En het uwe, het mijne. En ik ben verheerlijkt in hen. Daar staat toch even wat. Alles wat ik aan leerlingen heb laten zien en heb doorgegeven, dat is van u. En alles wat van u is, is ook van mij. En nu heb ik dat aan hen doorgegeven en nu hebben zij dat in zich opgenomen en aangenomen en zij hebben dat aanvaard en zo ben ik nu verheerlijkt in hen. En we hebben gezien, het verheerlijke is dat God wordt erkend als de God van genade en barmhartigheid. En Jezus wordt erkend als hij is de Zoon van de genade en de barmhartigheid, die namens de Vader genade en barmhartigheid doorgeeft aan de mensen. En de mensen worden verheerlijkt Hij wordt verheerlijkt in de mensen als de mensen die genade en barmhartigheid op hun beurt weer doorgeven, ongeacht hoe erop gereageerd wordt. Want je geeft geen liefde omdat andere mensen het verdienen, maar je geeft liefde omdat juist de liefde van één kant moet komen, mooi als ze beantwoord wordt, maar zelfs als ze niet beantwoord wordt, dan gaat de liefde altijd voorop. Zo zit dat bij onze God en bij de Vader van Jezus en bij de persoon van Jezus zelf. En het mijne, alles is het uwe. Wat ze in mij bewonderen, dat is van u. En het uwe, het mijne. Wat ze in mij bewonderen, het komt van u vandaan. En ik ben verheerlijkt in hen. Het is toch even wat? En dan trekt Jezus nog een keer de conclusie. En ik ben niet meer in de wereld en zij zijn in de wereld. En ik kom tot u. De oude orde wordt hersteld. God in de hemel, de mensen op de wereld. Maar nu zijn er mensen op die wereld die weten wat de bedoeling is. Hoe de wereld moet gaan lijken op de hemel door het feit dat er liefde bestaat. En dat de liefde de soort atmosfeer is, de dampkring waar zowel hemel als aarde in vervat worden. Of de DNA die de hele zaak bij elkaar houdt. De heelalstructuur is niet een natuurwetenschappelijke structuur, geloven gesproken, maar is de structuur van de liefde, van de barmhartigheid. Daardoor wordt alles, de hele schepping, bij elkaar gehouden. Ik ben niet meer in de wereld. Nee, ik kom naar u toe. Maar zij zijn wel in de wereld. En ik kom tot u en zo is de oude orde hersteld en kunnen ze een nieuw begin maken. Volgende week zullen we Pinksteren vieren en dan zal verteld worden dat wat Jezus hier bidt, dat dat waar blijkt te zijn, want dan zal hij de geest die in hem is en die de leerlingen zo hebben gewaardeerd als de geest van barmhartigheid en waarheid en liefde, de geest van God zelf, die zal aan hen worden toevertrouwd en ingeblazen. En dan zal Jezus niet meer in de wereld zijn als een mens van vlees en bloed, maar wel in de vorm van de geest die elk van ons kan bezielen. Wat ik het, u voelt wel dat ik dit hele evangelie van Johannes indrukwekkend vind. Wat mij vandaag vooral in het oog springt is dat Jezus tot drie keer toe van zijn leerlingen zegt dat ze door de Vader aan hem zijn gegeven. En dat hij zijn leerlingen, en in alle bescheidenheid durf ik eraan toe te voegen, dus ook mij, beschouwd als een geschenk uit de hemel, als een godsgeschenk. Ik zou een geschenk uit de hemel voor Jezus zijn. Ja, daar kun je alleen maar verlegen stil van worden. Het zou de moeite waard zijn om dat hele hoge priesterlijk gebed, dat 17e hoofdstuk, is af te lezen. Heel stil, mijmerend uit te lezen. Met die drie afdelingen, eerst voor zichzelf, dan voor de leerlingen en dan voor alle gelovigen. Voor degenen die na de leerlingen zullen komen en hun woorden zullen overnemen. Dan gaat het echt over u en mij. Er staat zoveel in. En op de achtergrond is alsmaar bezig, en dat neemt niet weg, dat deze woorden sterker zijn gebleken en zullen blijken, maar dat moet je geloven, want ze worden nog zo vaak aangevreten, die woorden van vrede en liefde, maar ze zijn sterker dan elk kwaad en elke macht die de ondergang van mensen wil. Dat moet je geloven, daar moet je van uitgaan, dat is de waarheid, daar zet je je voeten op en dat houdt. Dat zou ik u allen toewensen. En ik wens u een goede tijd in de richting van Pinksteren. Volgende week, de zaterdag voor Pinksteren, zullen we bespreken het evangelie van die zondag. Ook dat is uit het evangelie van Johannes, uit het 20e hoofdstuk, vers 19 tot en met 23. Johannes 20, 19 tot en met 23.
1: Dit was Woord voor Woord, over het evangelie van deze zondag, met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom luisteraars. Wij gaan een serie programma's opnemen over de traditionele Latijnse mis. En wij zijn in dit geval pastoor Van de Vecht.
3: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Al nagelang u luistert.
2: En Joost Verstegen. Wellicht is het goed om even eerst ons voor te stellen en dan daarna in te gaan op het onderwerp. Mm-hmm. Pastoor Van de Vecht.
3: Ik ben pastoor Van de Vecht. Ik ben in 1957 geboren. Ik ben in 1984 priester gewijd in het bisdom Roermond, de Montsje Geyze. Daarna ben ik werkzaam geweest in verschillende parochies. De laatste in bisdom Roermond was Venlo tot 1991. En toen ben ik overgestapt naar mijn eigen bisdom, omdat ik geboren ben in Dalfsen, dus het aartsbisdom Utrecht. En ik ben werkzaam geweest in Meidrecht-Wilnis, in Deventer omstreken, in de binnenstad van Utrecht, en de laatste 10 jaar in Nieuwegein-IJsselstein. En sinds 2024, 7 oktober, ben ik met pensioen. Maar de tijd die ik heb, die besteed ik nog gewoon. Dus ik woon op het ogenblik in Steenwijkerwold. En ik zet me in de weekenden en ook door de week voor de parochies Norbertus, dat wil zeggen Oostelijk Flevoland, parochie Thomas Akempis, dat is Zwolle en omstreken, en de Christoffelparochie, dat is Steenwijk en omgeving. Ja, dus ik draai gewoon mee in het geheel. Wat betreft de Tridentijnse liturgie, ik ben in 84 gewijd en in 1996, 97 merkte ik dat ik aan het schuiven was, ook in de liturgie. Na 12,5 jaar, ja, alles is al een paar keer voorbijgekomen en ook allerlei mensen zitten aan je te trekken. Koren hebben zo hun wensen en verlangens en dit en dat en zus en zo. En toen dacht ik van, als ik niet oppas, dan ga ik iets belangrijks uit het oog verliezen. En dat is met name dat we in de liturgie Jezus Christus vieren. En zodoende ben ik weer gaan lezen. En na goed 2 jaar gelezen te hebben, heb ik ontdekt, de liturgie is niet opgehouden in 1969 en is ook niet begonnen in 1969. Zoals de kerk ook niet opgehouden is in 1969 en ook niet begonnen is in 1969, na het Tweede Vaticaans Concilie. Maar dat er een continuïteit is, en zo heb ik de oude liturgie weer leren kennen. En via vormingsdagen in Duitsland heb ik me die eigen gemaakt en ben langzaam maar zeker begonnen. Dus in, zeg maar rustig, nu al 29 jaar. En met name dus door de week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, morgen 7:30. Deur staat open, wie komt is welkom.
2: Prima. Ik ben op een andere manier er tegen aangelopen. En ik ben op de eerste plaats uit 1958... afkomstig uit Almelo, uit het mooie Twenteland. Ben later door meneer Philips naar Eindhoven geroepen. En daar ben ik actief geworden in het parochiegebeuren. Op een gegeven moment ben ik tegen rkdocumenten.nl aangelopen. Daar ben ik als founding father mee bezig ben gegaan om kerkelijke documenten vanuit het Vaticaan in Nederlandse taal beschikbaar te maken. Inmiddels ook met pensioen, ben nu in Haren bij Os woonachtig. En daar is dan meteen ook dus aansluiting bij, afkomstig uit het Twentse land, heb ik in Zwolle gestudeerd. En in Zwolle ben ik pastoor Van de Vecht destijds tegengekomen bij de Latijnse mis. Dat was de Novus Ordo mis in het Latijn. Wij noemden hem altijd domineeloos, omdat hij van oorsprong dominee was, maar wel inmiddels katholiek priester was geworden.
3: Een van de eerste in Nederland, in de begin jaren 60.
2: Die vanuit de hervormde kerk en de wat meer katholiserende beweging daarin, waar onder andere ook Monsieur Beer in zat en Cornelia de Vogel, bekende naam uit die periode. Maar in ieder geval domineeloos, maar dus eigenlijk pastoorloos. Die celebreren daar iedere zondag de Novus Ordo in het Latijn. Geheel in het Latijn. Daar zijn we elkaar tegengekomen. We kwamen elkaar ook tegen op Roluc, waar ik wel gesnuffeld heb aan de priesteropleiding, maar nooit terecht ben gekomen. Maar in al die jaren, daarom noem ik het dus ook die Latijnse mis in Zwolle, dat leert je wel terug te gaan naar de basis van de liturgie. Want ook in de Novus Ordo in het Latijn, en als je de liturgie dus viert zoals die gevierd zou moeten worden, dan begin je eigenlijk al in de diepte te raken. En in die tijd had ik nog een missaal van mijn ouders. Zij zijn uit Zwolle afkomstig en gingen destijds in de Paterskerk van de Dominicanen ter kerke. En dat missaal hadden zij nog en daar zat ik altijd in te snuffelen. En dat is dus nog een oud missaal, oftewel de oude liturgie. Daar is mijn eerste raakpunt en vanwege de vriendschap met pastoor van de Vecht kwam uiteraard ook dan deze dingen bij elkaar en ben ik ook geïnteresseerd geraakt in de TLM.
3: We hebben het niet met de paplepel ingegeven gekregen. Jij misschien wel, maar ik niet. Hè. Onze parochie in Dalfsen die was al zeer vooruitstrevend. Wij hadden al een voorzetaltaartje. Eind jaren 50 enzovoort enzovoort. En de communiebanken werden al niet meer gebruikt. Dus ik heb nooit in contact geweest. Ik heb het dus zelf moeten ontdekken.
2: Nou, ik ben nog van de generatie die nog netjes, althans ja, wat heet netjes, maar in ieder geval die in de parochie de mis mocht dienen. En dat was dan de TLM-mis. En daar heb ik vage herinneringen aan. Want uiteindelijk, ja, een jochie tot een jaar of 12 heb ik op die manier de mis mogen dienen. Dus er zijn hoogstens wat vage herinneringen. Omdat toen het echt grote werk werd door de oudere acolyten gedaan. Mm-hmm. Maar goed, dat even voor de insteek van ons achtergrond en de TLM. Even om een spraakverwarring te voorkomen. Wij spreken over TLM, traditionele Latijnse mis, Tridentijnse Latijnse mis. En we hebben natuurlijk het fenomeen dat we eigenlijk praten over de Romeinse rites. Dus we moeten het verhaal proberen af te bakenen. Dat we dus niet over de Byzantijnse rites en de Koptische rites en al die andere rites die er zijn, die allemaal dus ook in de katholieke kerk, in de Rooms-Katholieke kerk, gebezigd mogen worden. Maar we spreken hier in het bijzonder over de Romeinse rites, wat we, zeg maar, in de westerse wereld bekend is. En daarvan dan de traditionele vorm, omdat het is een paar keer net genoemd, 1969, toen is het nieuwe missaal van Paulus VI uitgekomen, die de bedoeling had om datgene tot uitdrukking te brengen wat het Vaticaans Concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, in 1963 in het document Sacro Sanctum Concilium.
3: Over de liturgie dus.
2: Die ging over de liturgie.
3: De heilige liturgie. Ja.
2: Daarin werden een aantal punten naar voren gebracht die de concilievaders wensten in veelvormigheid. Die werd in 1969 geïntroduceerd. En bij kans van de een op de andere dag werd de liturgie die daarvoor 15 eeuwen lang min of meer hetzelfde geweest is, niet meer gevierd. Ook even voor goede orde, maar we zullen niet verder in alle details springen, maar de oude liturgie is niet afgeschaft, is niet ongeldig verklaard, is niet verboden verklaard. Alleen hij werd niet meer gevierd.
4: Ja.
2: Wij gaan ons wel proberen te concentreren op dus die traditionele liturgie, die dus ook nog tot op de dag van vandaag, en zeker in de laatste tijd, wel weer een vlucht genomen heeft. We kennen uit 2007 het motu proprio, een document van paus Benedictus XVI, Summorum Pontificum, waarin hij een veel ruimere mogelijkheid weer heeft gegeven om de traditionele Latijnse mis te mogen vieren.
3: Misschien goed om te zeggen dat na de afkondiging dus van de nieuwe misliturgie, vanaf, volgens mij was het de eerste Adventszondag in 1970 of 1969, waren een aantal mensen die dus de oude liturgie nog bleven doorvieren. Met name dus de oudere priesters van 75, 80 jaar en ouder. Maar ook een aantal priesters in Engeland. In een aantal bisdommen die daar speciale toestemming ook voor gevraagd hadden en ook gekregen hebben. Dus de oude liturgie is in feite wel door blijven gaan. Alleen niet meer op de eerste plaats. En ik wil ook wel betonen, en ik denk ook dat ik namens Joost spreek, wij zetten zowel de oude liturgie als de nieuwe liturgie niet tegen elkaar. Maar we proberen te kijken van, wat verrijkt ons? Wat is de liturgie? Wat betekent dat? En hoe kunnen we in het vieren van de liturgie het mysterie wat meer naar voren laten komen? Want daar draait het toch in feite om. Het draait om Christus.
2: Juist. Dat Christus centraal stellen is denk ik een van de meest kenmerkende überhaupt van liturgie. En daar misschien ook wel even goed om de vraag te stellen van, wij praten één over liturgie. Hoe breed moeten we liturgie zien of hoe smal moeten we liturgie zien? En tweede, werd net aangeduid, dat het mysterie in de liturgie gevierd wordt om ook het mysterie wat even nader aan te geven. Maar even eerst dus de vraag, wat moeten we eigenlijk verstaan onder liturgie?
3: Dat is meteen al een hele moeilijke vraag, omdat de wegen ook al uit elkaar gaan. Sommige experts zeggen dat alles wat mensen doen in naam van de kerk, in naam van Christus, en dat ze in dat laten zien en dat uiten in rituelen, in handelingen, in gebaren, in woorden, in voorwerpen en ga zo maar door, dat liturgie is. Ik zelf zou de liturgie wat meer willen beperken tot het heilshandelen van Christus namens de kerk en dat ook nog in het openbaar. Dat is dus een groot verschil. Dus je kunt je afvragen of dan de rozenkransgebed van oma in de stoel thuis dan liturgie is, of dat het een devotie is. De heilige mis, de eucharistie, is sowieso altijd liturgie, omdat het het handelen van Christus staat daar centraal. Het is het werk wat de kerk doet in opdracht van de Heer. Het is openbaar, de kerkdeur staat open, de kerkklokjes luiden enzovoort enzovoort. Dus dat is verder niet het punt. Ik zelf ben meer geneigd om liturgie, dus het woord liturgie te reserveren voor het openbaar handelen van de kerk namens Christus in woord en daad, in van alles en nog wat. En een beetje onderscheid te maken tussen liturgie en devotioneel. Kruisweg bidden, rozenkrans bidden, brevier bidden, dat soort zaken meer.
2: Daar duid je ook inderdaad al een paar punten van. In hoeverre is brevier, brevier is dus het getijdengebed wat de kerk kent, dat op diverse momenten op de dag in de vorm van psalmen, antifonen, hymnen, dat gaat bidden. Daar komen ook gebeden in tot uitdrukking die ook in de heilige mis gebruikt worden.
3: Ja.
2: Dus daar zit wel een connectie tussen van dat getijdengebed.
3: Klopt.
2: En voor zover het getijdengebed publiek gebeden wordt. En daar hebben we dan een puntje te pakken bij de Tweede Vaticaanse van. Eigenlijk zouden de gelovigen ook meer moeten participeren, meer deelnemen aan het getijdengebed. En wordt ook aanbevolen om 's morgens de lauden, het morgengebed, en vespers, het avondgebed, 's avonds mee te vieren in de parochie op enige wijze.
3: Ja, is dus maar dan is het weer openbaar, hè?
2: Dan is dat getijdengebed op dat moment openbaar. Maar de boeken waaruit gebeden wordt, de kerk heeft allerlei dingen vastgelegd, is ook trouwens een punt waar we straks even nog op moeten terugkomen. Maar de kerk heeft daar teksten in vastgelegd.
3: Ja.
2: En die in connectie met elkaar, in verbinding staan met heilige mis, getijdengebed. En dat zijn dan twee grote componenten van wat we op die manier dan liturgie kunnen noemen.
3: Ja. Dus ik weet dat mijn definitie van liturgie, die wat beperkter is, zal ook op heel veel weerstand stuiten. Heel veel mensen zullen het er niet mee eens zijn. Oké, prima. Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat wanneer mensen bidden, wanneer mensen ook in gemeenschap bidden, wanneer mensen in alleen bidden dat men de intentie heeft om te doen wat Christus vraagt. De intentie heeft om te doen wat de kerk vraagt. Ja, van ons priesters wordt ook gevraagd, voordat we de Eucharistie vieren, dat we intentie maken om de mis te vieren zoals de kerk dat van ons vraagt. Net zo goed als van onze priesters ook gevraagd wordt regelmatig om de intentie te maken om te consacreren datgene wat op de corporale ligt. Dat is de doek die uitgespreid wordt om de partikeltjes, de kleine delen die eventueel van de hostie of van de kleine hostie zou afvallen, om die op te vangen en om die te verzamelen en om die ook naar de communie van de gelovigen, om die dan ook te nuttigen. En dat vind ik geen bijzaak. Daar is de afgelopen, zeg maar, 10, 20, 30, 40 jaar is daar wat lacherig over gedaan. En ook onder collega's zo van, ja, moet dat nou, dit soort zaken meer. Maar voor mij persoonlijk is dat een van de grote verworvenheden. Hè, dat de, met name de oude liturgie, je weer brengt bij de kern waar het om draait. Het zet als het ware de piketpaaltjes, ja, rondom een gebied. En dat bakent het gebied af waarbinnen je kunt bewegen. En bakent het af ten opzichte van het andere gebied wat daar buiten ligt, waar je je wel mag bewegen, maar waar je dus geen liturgie meer viert. Ja, iemand, een hele strenge protestant, zei ooit een keer tegen mij, dus als ik goed begrijp, werkelijk tegenwoordigheid, als u dus langs een bakkerij loopt en langs de etalage loopt en u zegt hoc est enim in corpus meum, dan is de hele broodvoorraad bij de bakkerij is geconsecreerd. Ik zeg nee, dat is niet het geval, want dan doe ik iets wat de kerk helemaal niet van mij vraagt. Ja, de kerk vraagt van mij om te doen, ja, wat gedaan moet worden. Dat is binnen de liturgie, binnen de kerk, binnen het misformulier, binnen de rubrieken, om dat te doen, ja, wat gedaan moet worden.
2: Ik denk dat we daarmee voor het moment het begrip liturgie voldoende afgebakend hebben. Uiteraard komen natuurlijk in de allerlei facetten daar verder op terug.
3: Ja.
2: Het tweede element wat we net geroepen hebben, het mysterievolle, daar zullen we straks op doorgaan naar het muziekje.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. U bent weer verbonden bij de bespreking van de TLM, de traditionele Latijnse mis, met pastoor Van der Vecht en Joost Verstegen, die hier in de studio proberen een aantal zaken erover tot duidelijkheid te brengen. En mocht er geen duidelijkheid zijn, schroom niet om op enige wijze via de geëigende kanalen naar Radio Maria uw vragen, opmerkingen te sturen. En wellicht dat we daar in een latere editie dan verder op door kunnen gaan om daarover te gaan spreken.
1: Goed idee.
0: We hebben voor de muziek gesproken over de liturgie in vele facetten en waarschijnlijk zeker niet uitputtend. Dat is ook niet de bedoeling dat we hier heel uitputtend een echte les gaan geven. Maar nog wel even een belangrijk woordje wat geroepen is, namelijk dat de liturgie ook het mysterie vieren is.
1: Klopt. Ik wil dat altijd graag duidelijk maken aan de hand van het verhaal wat we terugvinden in het boek Exodus, waarin het Joodse volk zich verzamelt rondom de berg Horeb en waarin God Mozes uitnodigt, Yahweh beter gezegd, Mozes uitnodigt om de berg op te gaan. Het Joodse volk zit om de berg heen en begint zich op een gegeven moment na verloop van tijd toch behoorlijk te vervelen en dergelijke en gaat dan allerlei dingen doen op eigen houtje. En dat resulteert erin, zoals u weet, van het smelten van al het goud en daar een gouden kalf van maken, enzovoort, enzovoort. Maar ondertussen zit Mozes dus op de berg en hij is letterlijk de wolk binnengegaan. En dat beeld zou ik willen vragen om dat vast te houden. Als je spreekt over het mysterie, dan spreek je in feite over dat je als mens de wolk binnengaat van Gods aanwezigheid. En wat zich daar afspeelt, dat is soms heel persoonlijk. Je wordt toegesproken op een manier die je menselijk gezien niet verwacht. Je wordt ondergedompeld in van alles en nog wat. Je hoeft zelfs eigenlijk weinig uit te leggen. Het maakt niet uit of je een universitaire studie hebt gehad of dat je dat niet hebt gehad. In feite word je meegenomen door dat wat God aan ons geeft. En liturgie is niet iets wat wij maken. En dat wil ik toch met name benadrukken. Het is niet iets om te doen. Liturgie vraagt erom allereerst dat je openstelt en dat je ondergedompeld wordt in datgene wat God je eigenlijk geeft. Als mensen voor het eerst in een Tridentijnse mis komen, dan komen ze soms als een kat in een vreemd pakhuis. En dan denken ze, wat is dit voor een poespas? Er zijn allerlei critici, ook in Nederland hier, die het dan noemen. Het is een poppenkast en dit en dat en zo en zo. Maar het zijn mensen die van buitenaf ernaartoe kijken. Als je binnenkomt, je knielt, je bent stil. Je laat je meenemen door de handelingen, de gebaren, de gebeden. Je hoeft niet alles te volgen. Je hoeft niet het hele boekje of je missaal uit te pluizen of wat dan ook. Maar dat je op de eerste plaats gewoon eens laat onderdompelen van wat gebeurt er nu eigenlijk. En dat je ziet, doordat het altaar ook al hoger staat, dat de priester ook met het gezicht naar Christus toe staat en dat we met z'n allen naar Christus toe staan. En dat er op een gegeven moment bij de elevatie, bij de opheffing, bij de consecratie, dat je ziet dat de genade vanuit de hemel door de geconsecreerde hostie, door de handen van de priester, door de handen van de mezina stromen naar jou toe als deel van de gemeenschap. En dat is van het grootste belang. Dat we dat weer herontdekken en tot mijn grote schrik en misère en ellende kan ik bijna wel zeggen dat we op veel plekken dat hele mysterieervaring, dat we dat kwijt zijn. En dat baart mij op het ogenblik het meeste zorgen. En ik moet eerlijk zeggen, nou sprak ik even een zijspoortje in. Als we spreken over kerk van de toekomst en dit en dat en zus en zo, dan denk ik op de eerste plaats de herontdekking van het mysterie. Dat is het begin van de vernieuwing van onze kerk en niks anders. Ook al bedoelen we het als mensen allemaal nog zo goed.
0: Wellicht dat ook de tijdsomstandigheid meespeelt van wij moeten alles tegenwoordig zien en alles kunnen volgen, social media, dat soort zaken, dat eigenlijk niks formeel geheim blijft.
1: Klopt.
0: Dat alles moet opengegooid worden.
1: Maar als je een vrouw zet voor de etalage van een juwelier en in de etalage ligt een schitterende diamant, dan trekt die diamant en de dame in kwestie ziet alle facetjes fonkelen en blinken en dat geeft een aantrekkingskracht. Precies hetzelfde ja, als de mens zelf. Hè. Je kunt de mens als geheel zien en man en vrouw en je kunt ervan genieten. Het is mooi wat Gods schepping gemaakt heeft. Op het moment hè, dat wij gaan secteren, dat wil zeggen de vingers eraf slopen, de hand eraf slopen, de arm eraf slopen, ja, het hoofd eraf slopen en het menselijk lichaam als een soort Chinese legpuzzel hè, op een groot stuk... Ja, op een grote vloer leggen en dan zeggen van en nu gaan we alles weer in elkaar zetten, dan zullen we toch datgene missen wat we in feite zoeken. En dat is het leven. En zo is het ook met het mysterie. Op momenten hè, dat we het gaan ontrafelen, dat we het uit elkaar gaan plukken, blijft er niks over. En mijns inziens, geen enkel mens kan leven zonder de notie, het begrip van mysterie.
0: Aan ons nu eigenlijk wel een hele moeilijke taak, want we willen toch proberen wat meer zaken over de traditionele Latijnse mis uitgelegd te krijgen.
1: Ja.
0: Daarmee zijn we natuurlijk toch bezig om een stukje van het mysterievolle, een beetje boven het maaiveld te krijgen en daar wat meer zicht op te krijgen.
1: Klopt. Met als uitnodiging altijd dat mensen dus ook zelf de wolk van Gods aanwezigheid binnengaan.
0: Je haalt echt de woorden uit mijn mond. We willen het ook gebruiken als een opening naar de gelovigen, naar de luisteraars, naar wie graag de kerk binnenkomt en zich inderdaad in eerste instantie verwonderd af te vragen van wat gebeurt daar? Met daarbij, en dat moeten we natuurlijk niet onder stoelen of banken schuiven, omdat wij nu een 50, 60 jaar merendeels in een andere liturgie in de westerse wereld hebben ervaren, dat het voor sommigen die met nog iets van oude heimwee zitten, ook dan in de richting zitten van wat ze daaraan doen zijn, wat in de negatieve kant. Gelukkig, en dat is natuurlijk, mogen we onze lieve Heer danken, heel veel jongeren die zonder last of ruggespraak van het verleden in volle verwondering binnenkomen en zich aangetrokken voelen.
1: Met eigenlijk de vraag aan ons van laat maar eens zien wat je in huis hebt.
0: En sommige dingen kunnen we laten zien.
1: Ja.
0: En sommige dingen kunnen we gewoon niet laten zien omdat die, om het dan maar even plat te zeggen, gevangen zijn in de, en dan kom ik met een moeilijk woordje, rituelen.
1: Ja.
0: Want er zijn, zeker in de TLM, meer zaken die strikt volgens bepaalde rituelen, volgens bepaalde voorschriften.
1: Wat ik al noemde, de piketpalen.
0: En dat heeft zijn voordelen.
1: Ja.
0: En dat heeft zijn nadelen.
1: Dat klopt. Ooit zei een oud pastoor tegen mij, jij bent weer bezig met dingen wat ik in 1964 afstand van heb genomen. Ik heb dat oude missaal letterlijk het raam uitgeflikkerd. Ik zeg, ja, kan. Ik pak het weer op.
0: Maar goed, we gaan op zoek naar die piketpalen.
1: Ja.
0: Toch nog even een dingetje. Het is misschien niet helemaal goed uitgelegd. Ik spreek iedere keer over traditionele Latijnse mis.
1: Oh ja.
0: Ik hoor jou wat vaker, trouwens even voor de luisteraars, Pastoor van Vecht en ik kennen elkaar vrij goed, dus dat we elkaar tutoyeren is wel akkoord. Jij spreekt meer over de Tridentijnse Latijnse mis. Het is misschien goed om terug te gaan van waar is dan die traditionele mis dan uit ontstaan. Sommigen zeggen van omdat het dus met het Concilie van Trente is vastgelegd. En het Concilie van Trente, daar komt het woordje Tridentijns vandaan.
1: Klopt.
0: Dus is het Tridentijnse Latijnse mis.
1: Maar is het niet.
0: Ik ben blij dat je er zelf achter komt.
1: Ja, ja. Helaas, jammer.
0: Even om het even kort samen te vatten, waarom is het Concilie van Trente ertoe gekomen om van daaruit tot een nieuwe missaal te komen? Het is geen nieuw missaal geweest.
1: Inderdaad.
0: Het is wat Paus Pius de Vijfde toen heeft vastgelegd in 1570. Die heeft er gezegd: 1. Er is de Romeinse ritus. die wordt op diverse manieren gevierd. Bijvoorbeeld in Lyon is een eigen gebruik van die Romeinse ritus. De Mozarabische en de Ambrosiaanse, het zijn diverse vormen geweest.
1: Dat zijn hele oude ritussen die Pius de Vijfde dus vrij heeft gegeven, of beter gezegd, groen licht voor gegeven heeft, die mogen blijven bestaan.
0: Heel plat gezegd heeft hij toen vastgelegd van, als jij een liturgie viert die ouder is dan 200 jaar.
1: Ja, het dus zij in Sevilla, het zij in Milaan, het zij in Ruthenië, enzovoort, enzovoort. Ja, zo zijn er dus verschillende oude ritussen.
0: Ja. En daarvan heeft hij dus gezegd, als jij zo oud bent, ben jij eerbiedwaardig.
1: Ja.
0: Heb je dus aangetoond dat je het beklijft.
1: Ja. Hola, vergeet het nog niet, de Karmelitanen hadden eigen ritus. De Dominicanen hadden eigen ritus. De Cartuizers hadden dus, enzovoort. Ja, dat is dus niet onderdrukt, maar heeft dus ook zijn waarde. Pius de Vijfde zei ook duidelijk, die hebben hun waarde bewezen en die blijven bestaan.
0: Blijven bestaan en ook tot op de dag van vandaag. Want ook tot op de vandaag worden in de diverse gebieden, een aantal van die we hier nu genoemd hebben, nog steeds op die wijze gevierd.
1: Ja.
0: Maar om dus aan te geven, Pius de Vijfde, als je dus niet zo'n eerbiedwaardige traditie hebt, dan geef ik met dit missaal aan van dat je volgens dit missaal, dit Romeinse missaal, de liturgie moet vieren. Ja.
1: En dat missaal komt in feite uit 1478, wat aan de curie in Rome gebruikt werd. En daarvoor is ook een hele geschiedenis nog. Maar de elementen die in dat missaal stonden zijn getoetst, bekeken. En daaruit heeft Pius de Vijfde gezegd, en wat getoetst is en bekeken is, dat is nu het missaal wat beantwoord aan watgene wat Concilie van Trente bedoeld en beoogd heeft en wat gegeven wordt aan de hele kerk.
0: En daarmee is dus eigenlijk ook een antwoord gegeven op datgene wat eigenlijk met het Vaticaans Concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, aan de hand is. Die Romeinse ritus die paus Pius de Vijfde in 1570 heeft vastgelegd van dat is het missaal wat gevolgd moet worden. Dat eigenlijk paus Paulus de Zesde naast die ritus een eigen, of het de ritus moeten noemen, of dat we het een gebruik moeten noemen, of een vorm moeten gebruiken. Daar zijn ook nog wat discussies over van hoe je het moet noemen.
1: Dat is voor de geleerden.
0: Dat is voor de geleerden. Dus staat daarnaast. En dus wat wij ook in de verdere uitzendingen gaan bespreken. We zien dus die twee als twee eigenstandige ritussen, waarbij wij ons dan concentreren op dus die traditionele of tridentijnse of,
1: maar ons niet afzetten tegen het andere.
0: Ja. Dan is nu even gelegenheid om nog even een kort muziekje te luisteren.

0: Welkom, luisteraars van Radio Maria. We zijn bezig met een uitzending over de traditionele Latijnse mis. Pastoor Van de Vecht en Joost Verstegen proberen in een causerie, in een samenspraak, wat meer duidelijkheid daarover te geven. We hebben voor de muziek nog even kort gesproken over de benaming traditionele Tridentijnse Latijnse mis. En daarnaast dat dus vanaf 1969-1970 de Romeinse ritus volgens het missaal van Paulus VI is ontstaan. En daar willen we even eerst nog op aanknopen.
1: Goed. Misschien is het goed om even een korte overblik te geven. Het is niet tot in detail, hè, maar de elementen zoals we die kennen in de Eucharistie, in het heilig misoffer, komen al vanaf de tijd van de apostelen, de eerste eeuw, de tweede eeuw, de derde eeuw. En we zien in de eind derde eeuw al dat de kanon, het hartstuk van de liturgie,
0: Eucharistisch
1: gebed, wat we tegenwoordig wel noemen, heeft zich toen al gevormd. En ook in de sacramentalia, dus de boeken waarin dus de gebeden werden verzameld, zag je al langzaam maar zeker een bepaalde aftekening. Dan zie je dat in de loop van de tijden, zeg maar tot het jaar 500, 550, de alle elementen hun plekken vinden, ja, in het geheel. Want liturgie, ja, ook de liturgie van de Eucharistie, het heilig misoffer, moet je zien als een bal, een kluwe. En je pakt het ene einde vast en je rolt de bal, rol je af. Dus je ziet de opbouwen van het binnenkomen, gebed om vergeving, Kyrie, Gloria, openingsgebed, de lezingen, ja, de hele opbouw. En zo zie je dat rond het jaar 600 bij paus Gregorius de Grote is dat, geloof ik, dat in feite de zaak afgebakend is. En er komen nog wel dingen bij en zo. Ook dingen uit het gebied van Gallië onder Karel de Grote, ongeveer 100 jaar later, bijvoorbeeld het asperges mee, wat we voor de mis hebben dan in het besprenkeling van met wijwater als een boeteact, zie je dat heel duidelijk. Dat komt uit het Gallicaanse. Al die teksten zijn bij elkaar gezet, er is een boek van gemaakt en die boeken werden gekopieerd en die boeken werden uitgewisseld vanuit Frankrijk, Duitsland, naar Italië enzovoort. En het gekke was dat je op een gegeven moment ook vanuit Rome, ik weet niet meer precies wanneer, dat vanuit Rome een verzoek kwam aan de bisschoppen van Frankrijk, van geef ons dat missaal wat jullie daar gebruiken, want wij hebben de indruk dat ons missaal, ja, dat er wat dingen zijn aangesloten. Slipte, hebben dingen zijn weggelaten, zodat we iets kunnen controleren. En zodoende is er ook rond het jaar 1478 is er een zogenaamd Curie-missaal ontstaan. Ja, wat ook aan het pauselijk hof werd gebruikt. En dat missaal, ja, heeft paus Pius de Vijfde laten onderzoeken, op gezag van het Concilie van Trente. En heeft dat in 1570 gepromulgeerd als zijnde, dit is het missale waar onze kerk zich aan te houden heeft. En dat geef ik dus ook aan de mensen mee. Zeker ook als een soort antwoord op de reformatie, op de wanorde, van alles en nog wat. Dat men op een gegeven moment een soort uniforme liturgie heeft, waarin het misoffer wordt gevierd. In 1614 werd er al een nieuwe heilige aan toegevoegd. Wat andere zaken werden er veranderd. Zo is dat organisch is dat ook gegroeid. Ja, want liturgie en ook traditie in onze kerk is geen blok betonnen, wat nooit verandert. Maar liturgie heeft te maken met tradere, tradidi, traditus sum. Dat is het Latijnse werkwoord voor dingen doorgeven. Denk maar aan estafetteloop. Zo is dat missaal ook aan ons gegeven, omdat het is beproefd en ook op vraag van het Concilie van Trente noemen we dus het Tridentijns missaal, maar eigenlijk is dat een rotbenaming. Want waar gaat het om? Het is het missaal van de kerk, genomen uit de traditie en weer gegeven aan de kerkgemeenschap. En zo is dat missaal ook langzaam maar zeker ontwikkeld. Er zijn nieuwe feesten. Bijvoorbeeld in 1925 werd Christus Koningfeest werd geïntroduceerd. Verschillende nieuwe privaties kwamen erbij. In 1925 ook de privatie voor de overledenen. En ga zo maar door. Tot eigenlijk in 1962. Een soort einde van een ontwikkeling zien. En Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd die liturgie ook gevierd volgens de missaal van 1962. En heeft men ook dat missaal gebruikt voor een soort ad interim liturgie, wat gevierd werd door Paus Paulus VI. Ja, de voetgebeden verdwenen daar. Was sprake van concelebratie, een gezicht naar de mensen toe, dat soort dingen meer. En later is dat dus doorontwikkeld. En heeft men die teksten genomen, niet de paus zelf, maar een commissie is een commissie is aan de slag gegaan. En hoe heet het? Iedereen weet dat de resultaten van een commissie hangen altijd af van de competentie van de commissieleden, van de wil van de commissieleden, van het denken van de commissieleden enzovoort. En de agenda, openlijke agenda en heimelijke agenda van de commissieleden weten we allemaal niet. Dat begint nu langzaam maar zeker wel wat duidelijker te worden, omdat verschillende bronnen ook opengaan. En daaruit is dus het missaal van het Tweede Vaticaans Concilie gekomen. En ook dat heeft alweer 3 revisies ondergaan. De laatste was geloof ik 2004.
0: 2008.
1: Oh, 2008. Ja. 2008. Okay, 2008. Ja. Dus even, dit is een geschiedenis in een nutshell.
0: Geschiedenis in een nutshell, waar dus de mooie naam, de organische ontwikkeling.
1: Ja.
0: Daar zitten natuurlijk dan ook wat vraagtekens aan van hoe organisch is organisch.
1: Ja.
0: In die zin, waar je ook op duidt, er komt nu steeds meer de originele akten van het Vaticaans Concilie boven water, wat ook de inbreng geweest is van de diverse concilievaders op het vlak van de liturgie. En daar wordt heel duidelijk uit dat datgene wat uiteindelijk in Sacramentum Concilium, de concilietekst over de liturgie, is vastgelegd, dat dat redelijkerwijs overeenkomt met datgene wat de concilievaders bedoelden.
1: Ja.
0: Alleen dat inderdaad die commissie waar je het over had, daar uiteindelijk nadere interpretaties over heeft gegeven.
1: Als de concilievaders die dat uitgesproken hebben zelf het werk hadden gedaan, was er echt iets anders uitgekomen. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd.
0: Zonder in alle details te springen, een van de bekendere is van in het conciliedocument wordt nadrukkelijk gezegd dat het Latijn gehandhaafd moet blijven voor de liturgie. En we zien vervolgens dat het Latijn inmiddels in de Paulus VI liturgie bij kans op heel weinig plekken, laat ik het dan zo zeggen, nog echt in het Latijn gevierd wordt, maar merendeel in de landstaal. Is dat erg?
1: Nou,
0: is dat niet erg?
1: Ik wil er even op inhaken. Dus ik heb ooit na kerstmis, na de kerstvieringen, heb ik ooit een brief ontvangen van een parochiaan en die vroeg zich werkelijk af. Ja, beste pastoor, schreef hij, ik ben met kerstmis naar de kerk geweest. Het was allemaal geweldig. Maar ik vroeg me af, zaten er Russen in de kerk? Zaten er Duitsers in de kerk? Zaten er Fransozen in de kerk? Zaten er Spanjaarden in de kerk? Zaten er Italianen in de kerk? Zaten de Engelsen in de kerk? Want, zei hij, we hebben alle talen gezongen. De meeste ervan snapte ik geen moer van, omdat ik die talen niet machtig ben. Maar waar is ons Latijn gebleven? En ik moet eerlijk zeggen, toen ik die brief las en ben ik met die man in gesprek gegaan, en ik kon niet anders dan die man gewoon gelijk geven. Ja, we hebben aan de ene kant gezegd, Latijn mot eruit, want dat snapt toch geen hond. En aan de andere kant, allerlei koren bezigen tegenwoordig, allerlei talen waarvan je denkt van ja, en snappen wij dat allemaal wel? Want laten we, misschien zeg ik nu wat heel gevaarlijks, onze kennis van het Engels is ook niet zo denderend. We denken het wel, maar het is vaak steenkolen-Engels. En dat heb ik dus ook ervaren. Een vriend van mij die naar Engeland is gegaan om daar te werken. En die heeft toch de eerste 3/4 jaar een stevige doctorale Engelse cursus moeten volgen. Wilde die ook tot in de finesses de taal ook daadwerkelijk weten. Want met zijn HAVO en VVO-Engels kwam die er niet uit.
0: Toegegeven, een organische ontwikkeling zou ook in deze tijd kunnen plaatsvinden. Dus er kan nu ook wel wat openingen zijn. Een van de voorbeelden is dat in de Latijnse liturgie, de traditionele, zoals we die keer op keer vieren, alles in het Latijn is, ook de lezingen.
1: Ja.
0: Maar als een kleine geste wordt of dat de mensen een missaal hebben, en waarmee ze via het volgen van de mis in het missaal kunnen meelezen of eventueel de vertaling ernaast kunnen lezen. Ja. Afhankelijk van uit welk land ze aanwezig zijn in die één heilige mis die bijvoorbeeld hier in Os plaatsvindt. Van ja, die is in het Latijn, maar komt iemand uit Engeland, ja, die heeft zijn Engelse missaal bij zich en kan dus op die manier meelezen.
1: Geen enkel probleem.
0: Wij hebben dan wel als toevoeging dat dus voordat de priester begint met zijn homilie, met zijn preek, dat we dan de epistellezing, de eerste lezing en de evangelielezing in het Nederlands ook nog een keer lezen. Dat voor zover mensen dus niet een missaal bij zich hebben gehad of het inlegveldje niet hebben gehad, dat ze dan toch het kunnen meemaken.
1: Moet ik wel zeggen, dus aan de ene kant snap ik het wel. Aan de andere kant, ik ben er geen voorstander van. Ja, ik ben een vreemde in dit soort dingen. Wanneer begint de voorbereiding voor de heilige mis? Wanneer begint die? Die begint thuis. Tegenwoordig met onze moderne apparatuur kunnen alle misteksten kunnen we gewoon vinden. Dus één druk op de knop en alle teksten worden je gegeven. En ook in andere talen en desnoods ook nog in het Nederlands enzovoort enzovoort. Dus daar begint het al. Dus in feite de epistel en het evangelie kun je al lezen. Voor mij is dan de noodzaak wat minder om door de week, ja, maandag tot en met zaterdag, als ik de Tridentijnse mis vier, ik noem het maar even zo, ja, om dat ook nog daarna nog de epistel en het evangelie nog in het Nederlands te zeggen. Trouwens, ja, ik neem de oproep van het Concilie van Trent zeer serieus dat er gepreekt moet worden. En dat betekent dus ook, hè, dat je door de week een korte homilie houdt aan de hand van de lezingen. En al homilierend komen de teksten van het epistel en van het evangelie wel naar voren toe. Plus dat ik ooit iemand bereid heb gekregen, hè, om alle misteksten dus op de harde schijf te zetten. En bij mij heeft dus iedereen een boekje in handen, ja, met de misteksten alleen voor die specifieke dag, met dat ook, dus ook in het epistel en het evangelie. Dus om dan nog een keer, hè, alles in de volkstaal te moeten doen, dat gaat mij dan even iets te ver.
0: Laten we op een andere manier de stok in het hoenderhok gooien.
1: Okay.
0: Waarom moet het dan allemaal in het Latijn? Los, okay, het Vaticaans Concilie heeft gevraagd, laat de liturgie in het Latijn gevierd worden.
1: Ja.
0: Nu we toch met deze methodes toch uiteindelijk iedere keer zitten te kijken van, ja, iemand die uit Nederland komt, die probeert dan de Nederlandse vertaling te lezen en iemand uit Engeland, de Engelse vertaling. Maar waarom is dus de kerk ertoe gehouden, en ik denk dat het echt een eis van de kerk is, waartoe is door de kerk gehouden om de liturgie in het Latijn te vieren?
1: Allereerst, Latijn is een taal. Een universele taal. Een taal vroeger, zeker ook van het gewone volk. Ja, IQ Nullius in de straat van Rome sprak ook Latijn. Dus waarom zouden wij het niet kunnen leren? Het is een universele taal die in feite zeer weinig muteert. Dat wil zeggen verandert. Ja, als je kijkt naar het Nederlands van 20 jaar geleden, het Nederlands van nu, dan zie je enorme veranderingen. Dus dat drukt al iets uit van de bestendigheid. En de liturgie gaat ook uit van bestendigheid. Dat mysterie wat we vieren ten tijde van Jezus leven, lijden, sterven, verrijzen, dat vieren we nog steeds ook nu. En dan kun je wel zeggen, ja, maar anders, okay, maar het is zodanig met elkaar verbonden dat het in wezen hetzelfde is. En dat kun je van de taal niet altijd zeggen. Ja, ik kan middeleeuws Nederlands kan ik maar met moeite lezen. Hè. Dan moet ik af en toe nog gokken aan wat staat er en wat wordt er bedoeld. Dat is één. Ten tweede, Latijn is een universele taal, hè, wat je over de hele wereld kunt bezigen, waarin ieder mens, als ik nou in Hongkong of in Perth of in Los Angeles, of in Spitsbergen, of in Kaapstad, hè, naar de kerk toe gaan, hè, zie ik dezelfde heilige mis. Zie ik, ervaar ik, hoor ik hetzelfde. En dat is ook van belang. En Latijn is, ja, een van de sacrale talen. Ja, wat er teruggaat, hè, op, ja, wat stond er op het kruis? Ja, Jezus Nazarene, Rex Judiorum, in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. Ik denk zelf daar kun je lacherig over doen. Daar kun je denken van, ja, uit de oude doos. Maar ik denk dat het gewoon goed is. En ik wil er nog een persoonlijke noot aan toevoegen. Als je met het Latijn bezig bent, en daar hoef je geen geleerde voor te zijn, hè, ieder iedere huisvrouw, iedereen die gewoon kan nadenken, kan Latijn leren. En dan zul je merken dat in die taal er iets heel pregnants uitgedrukt kan worden. Ja, in korte woorden, in korte zinnen. Waar we in het Nederlands dus bijna een boekwerk voor nodig hebben. Ja, een simpel voorbeeld. Ja. Hier me apropin kwant, keizer, ja, posowitz, castram. Ja. Hier me apropin kwant, daar hebben wij al een hele bijzin voor nodig. Ja. Terwijl, ja, toen het herfst begon te worden, toen de blaadjes gingen afvallen, ja, enzovoort, enzovoort. Maar het Latijn heeft daar gewoon twee korte woordjes voor. Ja. Heeft Caesar besloten het kamp, ja, neer te zetten, ja, of te ontwikkelen. Heel simpel. In een andere taal lukt ons dat gewoon niet. En Latijn kan spelen met talen. Hè, en dat zie je ook in de hele oude Latijnse gebeden. Van, ja, geef ons dat wat ons opbouwt. En versterk datgene wat ons heeft opgebouwd. Ja, die constructie. Die zie je heel vaak terug. En dat is heel pregnant. En tegenwoordig in onze moderne gebeden, sorry dat ik het zeg, ja, is het een wirwar van woorden. De Ecclesia loquax, dus de pratende kerk, terwijl we de vierende kerk moeten zijn. En ook de kerk moeten zijn waar het mysterie, ja, ik kom weer op dat woord terug, dat mysterie centraal staat.
0: En waarbij, maar dat is een stukje persoonlijke nood ook daarin. Eén, met het Latijn onder de arm kom je in Italië, kom je in Amerika.
1: Ja.
0: Tot de ontdekking van, hey, we hebben iets gemeenschappelijks.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk de kern.
1: Ook van liturgie heeft dus te maken met het eenheid in Christus.
0: Inderdaad. En dat je merkt van, die katholieke kerk is dus ook één op die manier.
1: Mensen kunnen dat nog aanvoelen. En dat, soms hoor ik dat ook. Van, goh, in Lourdes, hè, hebben we toch het credo gezongen. Heb ik al 40 jaar niet meer gehoord in mijn parochie. Hè, maar ik kon gewoon meezingen. Hè. En dan sta je dus met 10, 20, 30, 40.000 mensen uit alle windhoeken en gaten. Hè, sta je dus in één taal, sta je dus je geloof te beleiden.
0: Dat en ook doordat je regelmatig dit Latijn hoort. Althans, voor zover de gebeden duidelijk zijn of hardop gebeden worden. Dat zijn elementen waar we straks nog een keer of verderop in de uitzending nog een keer wel terug zullen komen. Maar voor zover die dan publiek luid worden uitgesproken, die gaan op een gegeven moment ook in je systeem zitten.
1: Ja.
0: En wordt daarmee ook een stuk eigen. Ja. En waarmee je dus ook je eigen gebedsleven verder kunt aanvullen.
1: Klopt. En je voelt je dan ook opgenomen in de 2000 jaar traditie van de kerk. Als ik het subtuum presidium bid, onder uw toevluchten stellen bij ons, is de oudste Maria antifoon. Je merkt meteen van, jongens, ik ben thuis. Ja, Salve Regina, ik ben thuis. Daarnaast heeft het Latijn ook nog iets anders. En dat is een klein beetje een persoonlijke reden. Alhoewel, ik denk dat sommige collega's het wel kunnen invoelen. Het Latijn behoedt ons er ook voor om uit de bocht te vliegen. Ja, daar bedoel ik mee. Kijk naar onze talkshows die we tegenwoordig hebben. Ja, we leven nu toevallig in de week oorlog met Iran. Ja. We zien dus alle talkshows allemaal hetzelfde. Ja, en men praat en praat en praat maar. Ja, men praat en praat en praat maar. Er is totaal geen terughoudendheid meer. En het Latijn, als je dat bezigt, voel je automatisch aan dat je ook zeker in de liturgie terughoudend mag zijn. En dat ervaar je ook doordat sommige dingen in stilte worden gebeden, ook in het Latijn. Ja, de kanon wordt grotendeels in stilte gebeden. Maar ook in de submissa voce, dat wil zeggen de gedempte stem. En de clara voce, dat wil zeggen dus de heldere stem. Ja, susum corda, ja, habemus ad dominum, gratias agamus. Ja. Dan weet je, we zitten bij de privatie, hè, dan mag gejubeld worden. En dat soort zaken. En de taal, het Latijn, behoedt me ervoor om in het blauwe hinein te babbelen. Beste mensen, welkom allemaal.

0: Beste mensen, welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal zijn. Dit en dat is dus zo. Vandaag gaan we dit doen en dat doen. We gaan de ziekenzalving vieren. We zijn allemaal bij elkaar. Waar is mevrouw Pietersen? Ja, die is op de kamer. Hoezo op de kamer? Ja, die is ziek. Ja, snap je? Dus ik lees ja loquax. Ik chargeer het nou een beetje, hè, maar het is echt voorgekomen, ja, dat gebeurd is, snap je? Dus we praten maar om te praten. En het Latijn zegt ons, ho, heb je wat te zeggen? Zeg het, pregnant, up to the point, nu.
1: Gesproken over het to the point. We zien nu dat we tegen het eind van deze eerste uitzending aanlopen.
0: Ging sneller dan had ik gedacht.
1: Wacht op wat er nog komen gaat. En dat zou ik ook tegen de luisteraars willen zeggen. Van, wij gaan verder in een volgende uitzending. Kijk op de agenda van Radio Maria van wanneer de volgende uitzending gepland staat. En dat we dus in deze serie ook nog tal van andere onderwerpen zullen gaan aansnijden die meer of minder aansprekend zijn. En ik denk dat zeker het stukje hier nu over het Latijn duidelijk mag maken van er zit een diepere lading in eigenlijk alle facetten van de traditionele Latijnse mis. Luisteraars, ik wens u verder een goede tijd en tot de volgende uitzending.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: In de komende dagen en in de komende weken zijn er in onze parochies de jaarlijkse eerste communievieringen. Ik moet zeggen, de groepjes zijn in onze parochies heel klein geworden. Nog een kleine minderheid van de kinderen bereidt zich voor op de eerste communie. Het zakt eigenlijk helemaal in elkaar de laatste jaren. In Holsbeek hebben we hier nog 6 eerste communicanten. In Kortrijk, Doetzel en Sint-Pietersrode nog 12. En in Nieuwrode nog 4. En daar in Nieuwrode is het ook opvallend. Nog 4 uit een gemeenteschool. En uit de school met katholieke signatuur zijn er dit jaar geen kinderen die in onze parochie de eerste communie ontvangen. Maar ook al zijn de groepjes heel klein aan het worden, de kinderen die het wel doen, zijn wel enthousiast en kijken uit naar het moment dat ze in de Eucharistie voor de eerste keer Jezus in de heilige hostie mogen ontvangen. Al maanden bereiden ze zich in de gezinsvieringen die er zijn voor, leren ze wie Jezus Christus is en wat een Eucharistieviering is. En dan komt binnenkort dan het moment van die eerste echte ontmoeting van Jezus in de Eucharistie met het kind. Elke eerste communieviering is voor ons volwassenen die al lang de eerste communie hebben ontvangen ook een vraag. Kijk ik ook, zoals die 7-jarigen, met grote vreugde en verlangen er telkens naar uit om Jezus in de mis op het altaar aanwezig te weten komen en hem in de communie te kunnen ontvangen? Is Eucharistie voor ons nog altijd een bijzondere gebeurtenis? Wanneer we Eucharistie vieren, mag dat ook nooit iets gewoon zijn dat we ter communie gaan. Het moet altijd bijzonder blijven dat we Jezus Christus, die werkelijk aanwezig komt op het altaar onder de gedaante van brood en wijn, dat we hem mogen ontvangen. Kijken wij ook zo vol verlangen uit naar de Heer, zoals die kleinen in de eerste communievieringen. Onze oude pastoor van Nederasselt, die zei me kort voor mijn priesterwijding, dat ik elke mis moest opdragen alsof het mijn eerste, mijn enige en mijn laatste was. Dan zou ik met diep geloof en met grote vurigheid in de werkelijke tegenwoordigheid het eucharistisch geloof bewaren. En zo mag het ook zijn voor ons. Ga elke keer te communie, alsof het de eerste keer is dat je Jezus mag ontvangen. Laat het echt ontmoeting met hem zijn. Ik vond dat ook mooi verwoord in het volgende verhaal. In een klein dorpje zat een klas vol kinderen die zich voorbereiden op een bijzondere dag. Niet iedereen deed mee, maar een paar kinderen hadden er wekenlang naar uitgekeken, hun eerste communie. En op een ochtend vroeg verzamelden ze zich in de kerk. Hun kleren waren netjes, hun handen een beetje gespannen in elkaar gevouwen. Ze hadden geleerd wat er zou gebeuren, maar toch voelde het als iets groter dan de woorden. Vandaag had de pastoor gezegd, komt Jezus op een heel bijzondere manier bij jullie. Toen de mis begon, luisterden ze aandachtig. Ze herkenden de gebeden, de liedjes, maar vandaag klonk het anders, alsof hun hart beter meeluisterde. En toen kwam het moment, één voor één liepen ze naar voren. Sommigen een beetje zenuwachtig, anderen met een zachte glimlach. Toen het kind aan de beurt was, dat het meest had uitgekeken naar deze dag, keek het even omhoog naar het kruis en fluisterde in zijn hart, Jezus, ik ben blij dat u komt. De hostie werd in zijn hand gelegd, klein, wit, eenvoudig. En toch wist het kind, dit is echt Jezus. Terug op zijn plaats knielde het stil neer. Er werd niets gezegd, maar van binnen was het warm en licht, alsof iemand heel dichtbij was gekomen, alsof het hart even groter werd. Na de mis kwamen de kinderen weer samen buiten. Ze lachten, praten en speelden, zoals altijd, maar iets was anders. Ze voelden zich niet meer alleen. Hij is nu bij ons, zei een van hen zacht. En de anderen knikten, want ze wisten, Jezus was niet alleen in de kerk gebleven. Hij was met hen meegegaan, recht in hun hart.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in het scapulier van de berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval.

0: De medaille van het scapulier. De heilige paus Pius X heeft het goed gevonden de stof van het scapulier door een medaille te vervangen, voornamelijk vanwege het sneller vergaan van de stof in warme landen. Dit kunnen we ook lezen in het decreet Cum Sacra van 16 december 1910. Van dit besluit werd al spoedig overal in de wereld gebruik gemaakt. Met een medaille van het scapulier kan men nu dus profijt trekken uit de drie beloften van de Allerheiligste Maagd. Vrijwaring van het eeuwige vuur, bevrijding van het vage vuur, het Sabbatijns voorrecht, en bescherming tegen gevaren van ziel en lichaam. Hierbij valt op te merken dat de medaille niet officieel kan worden opgelegd. Het is onontbeerlijk om door de toediening van een priester eerst een scapulier van stof te ontvangen. Pas daarna mag men die vervangen door een medaille. Daartoe eerst speciaal gezegend met de wijdingsformule van het scapulier of eenvoudigweg met een kruisteken. De medaille dient aan de ene kant ons lieve Heer af te beelden die zijn hart toont, aan de andere kant de Heilige Maagd. Een scapulier medaille kan gedragen worden om de hals of op een andere manier op het lichaam. Als men van medaille verandert, hoeft de nieuwe medaille niet meer te worden gewijd. Benadrukt moet worden dat de kerk de voorkeur geeft aan een scapulier van stof. Daar zo'n stukje stof het gewaad, afgestaan door de Heilige Maagd aan St. Simon Stock, beter weergeeft dan een medaille dat doet. De concessie in verband met de medaille is niet meer dan een vrijstelling en de heilige pauze, Pius X en Benedictus XV, die haar hebben verleend, voegde steeds eraan toe dat zij de gelovigen voor zover mogelijk liever een wollen scapulier zagen dragen. Het ongemak van de slijtage van de stof kan trouwens ondervangen worden door het scapulier in een plastic hoesje te dragen of gewoon door dikwijls van scapulier te veranderen. Zolang immers het eerste scapulier maar is gewijd, is er voor het volgende geen nieuwe oplegging of wijding nodig. Een versleten scapulier dient verbrand of ergens in verpakt worden weggeworpen, zodat er geen risico voor ontwijding bestaat. Punt 6 van de praktische vragen omtrent het scapulier. Voorwaarden om door de belofte te worden begunstigd. Wat betreft de hoofdbelofte, namelijk gevrijwaard te worden van de hel, is er geen enkele bijzondere voorwaarde, behalve het scapulier te hebben ontvangen met een rechtschapen bedoeling en het te dragen op het tijdstip van de dood. Wanneer men het in een ziekenhuis bij een zieke afneemt, wordt hij geacht het steeds te hebben gedragen. Men kan in zo'n geval ook vragen dat het scapulier aan het nachtkastje wordt vastgemaakt. Het scapulier kan ook worden opgelegd bij niet-katholieken, voor zover zij er de betekenis van begrijpen. Er zijn gevallen bekend van wonderbaarlijke bekeringen van protestanten en heidenen die het scapulier ontvingen. Om het Sabbatijns voorrecht, een verlossing van het vage vuur door de Heilige Maagd op de zaterdag volgend op de dood, te kunnen genieten, zijn er verder nog drie voorwaarden. A. Het scapulier gewoon getrouw dragen. B. De kuisheid van de staat waarin men verkeert bewaren. Dat wil zeggen volledig in het celibaat of echtelijk in het huwelijk. Op te merken valt dat die verplichting niets toevoegt aan de plichten van elk goede christen in zaken de kuisheid. C. Dagelijks het klein officie ter wille van de Heilige Maagd bidden. De priesters hebben bij het opleggen van het scapulier de macht deze nogal zware verplichting iets wat af te zwakken door bijvoorbeeld in de plaats het dagelijks bidden van de rozenkrans voor te schrijven. Laten de leken daar vooral naar vragen. Punt 7. Het niet dragen van het scapulier is op zichzelf geen zonde. Men mag dus na het ontvangen ophouden het te dragen, zonder daarmee enige morele fout te begaan. Van de belofte kun je dan wel niet meer profiteren. Maar wie het scapulier weer omdoet na het enige tijd niet te hebben gedragen, dat kan zelfs na jaren zijn, hoeft het niet opnieuw te laten opleggen. Punt 8. Minder verstandig lijkt het om bij iemand het scapulier op te leggen zonder de persoon in kwestie goed uitgelegd te hebben waar het om gaat, of zonder daar naar diens oprechte bedoelingen te informeren. Het ware beter hem juist wat lectuur over het scapulier te bezorgen en zo mogelijk de wijdingsprocedure enigszins plechtig te vieren, het liefste in een kerk. Punt 9. Aflaten verbonden aan het dragen van het scapulier. A. Een gedeeltelijke aflaat, kwijtschelding van het deel van de straffen die we in het vage vuur moeten verduren, wordt toegekend aan hen die op godsvruchtige wijze het scapulier of de medaille hebben gedragen, elke keer als ze hun eenheid met de Allerheiligste Maagd of met God door middel van het scapulier opnieuw beleven door dit te kussen of door vanuit het hart een wens, een bezieling of een aanroeping te formuleren. B. Een volle aflaat, dat is kwijtschelding van alle straffen van het vage vuur, wordt toegekend op de dag dat men voor het eerst het scapulier ontvangt, alsmede op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel op 16 juli, van de heilige profeet Elia op 20 juli, van de heilige Theresia van het Kind Jezus van Lisieux op 1 oktober, van alle heiligen van de Karmelietenorde op 14 november, van de heilige Theresia van Jezus van Avila op 15 oktober, van Sint-Jan van het Kruis op 14 december en van Sint-Simon Stock op 16 mei. Deze aflaat wordt onder de volgende voorwaarden verleend. Biecht, communie, het afzweren van elke hang naar zonde, zelfs dagelijkse zonde. Dat wil zeggen dat men nog liever zou sterven dan doelbewust een dagelijkse zonde te begaan. Gebed voor de paus, bijvoorbeeld een Onze Vader en een Wees gegroet. De wil tot naleven van verplichtingen van het genootschap van het scapulier, van de broeders van het heilig scapulier, wordt dringend een rechtschapen leven en zuiverheid van zeden aanbevolen die hem waardig maken voor de moederlijke bescherming en voor de belofte van de heilige maagd. Slotconclusies. Mag men stellen dat het scapulier de drager ervan ontslaat dagelijks in navolging van Jezus Christus zijn kruis te dragen en de zonde te ontvluchten? Geenszins. Doch, dit kleed dat van ons alle dienaren van de Allerheiligste Maagd Maria maakt, zal een bron van genade blijken, waardoor de offers, de onthechting en de navolging van onze Verlosser, die het ontvluchten van de zonde nu eenmaal meebrengen, en de enige weg die leidt tot het hemelse geluk, vergemakkelijken. Doch, dit kleed dat van ons allen dienaren van de Allerheiligste Maagd Maria maakt, zal een bron van genade blijken, waardoor de offers, de onthechting, de navolging van onze Verlosser, die het ontvluchten van de zonde nu eenmaal meebrengen, en de enige weg die leidt tot het hemels geluk, vergemakkelijken. Door toedoen van het scapulier brengen de trouwe discipelen van de Madonna van de Karmel hun wil tot uiting, hun bestaan te willen richten naar het voorbeeld van Maria, de moeder, de schutspatrones, de zuster, de zeer reine maagd, die met gelouterd hart Gods woord tot zich neemt en zich met ijver wijdt aan de dienst der broeders. Zo schreef de heilige paus Johannes Paulus II op 26 juli 1988. Al wie sterft, bekleed met dit gewaad, is beschermd tegen het eeuwig vuur. Ten slotte lezen we in het boekje Het Scapulier van de Berg Karmel. Aan het einde het uittreksel uit het Romaans Rituale van 1953... voor het opleggen van het scapulier van Onze Lieve Vrouw. Dat is op bladzijde 60. En op bladzijde 63 ook nog een andere formule voor het opleggen van het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Karmel. Geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Ook in onze tijd biedt Jezus ons zijn liefde aan, vooral zijn grote barmhartigheid. Als we maar op hem vertrouwen. Aan zuster Faustina Kowalska, een in 1993 zalig verklaarde Poolse kloosterzuster, beloofde hij zijn barmhartigheid aan de wereld, ondanks alle kwaad, tot het laatste moment dat bekering nog mogelijk is. Zo groot is zijn liefde. Hij is onze koning.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Toonkunstkoor Amsterdam zingt het lied Jesu richte mein beginnen, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Heer, u kent mij. U weet wat er zich in mij afspeelt. U weet wat ik nodig heb nog voor ik het zeg. Laat mij dicht bij u zijn. Leer mij op u te vertrouwen.

0: De lezing van vandaag komt uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vanaf vers 13.
1: Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer.

Deze woorden zijn geschreven voor een groep christenen voor wie vervolging zeer reëel is geworden. Hun levenswijze is op een pijnlijke manier in strijd met de machthebbers. Ze staan wellicht onder druk om hun geloof af te vallen in ruil voor vrijwaring van vervolging. Ons leven mag dan ver van dat van hen afstaan, maar gebeurt er iets dergelijks in mijn leven, bijvoorbeeld in mijn werkomgeving?

Is het zo dat ik uitgelachen of veracht word als ik mijn eerlijkheid probeer te bewaren? Verlamt het me als ik niet meega met een aantal van de dingen die gaande zijn? Is het ooit zo ver gekomen dat het moeilijk was om naar het werk te gaan en dat het werken hierdoor een beproeving was? Misschien maak ik nu wel zoiets mee thuis of in mijn vriendenkring.

0: Luister opnieuw naar de lezing en kijk vooral of de laatste regel van de lezing je leven op een bepaalde manier raakt.
1: Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd,
3: en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek van de Openbaring van de heilige apostel Johannes. De stroom van levend water. De engel toonde mij, Johannes, de rivier met het water des levens, helder als kristal, die ontwelde aan de troon van God en van het Lam. Zij liep midden door de straat van de stad, en op haar oevers, aan weerszijden, stond het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, elke maand eens. En zijn loof brengt de volken genezing. En er zal geen banvloek meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar staan, en zijn dienstknechten zullen hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. En hij sprak tot mij. Deze woorden zijn onfeilbaar waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de profetische woorden van dit boek bewaart. Ik, Johannes, ben het die dit alles hoorde en zag. En toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor de voeten van de engel die het mij had getoond, om hem te aanbidden. Maar hij zei, dat nooit. Ik ben slechts een dienstknecht, zoals gij en uw broeders, de profeten, en zij die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God alleen. Tweede lezing uit een preek van de zalige Isaac, abt van Stella. De eerstgeborene onder vele broeders. Zoals bij een mens het hoofd en het lichaam eenzelfde mens uitmaken, zo vormen de zoon van de maagd en zijn uitverkoren ledematen één mens en één mensenzoon. De schrift leert dat de hele en volledige Christus bestaat uit hoofd en lichaam. Alle ledematen tezamen vormen dus één lichaam, dat met zijn hoofd de ene mensenzoon is, en deze is met de Zoon Gods, de ene Zoon van God, die zelf met God de ene God is. Zo is ook het hele lichaam met het hoofd tezamen de mensenzoon, de Zoon van God en God zelf. Vandaar dit woord van Jezus, opdat zij allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één mogen zijn. Er is dus volgens de algemeen erkende zin van dit schriftwoord geen lichaam zonder hoofd, geen hoofd zonder lichaam, en ook geen hoofd en lichaam, geen gehele Christus zonder God. Daarom is ook alles met God tezamen één God. Maar de Zoon Gods is met God één van natuur. Met de Zoon Gods is de mensenzoon één in persoon en met de mensenzoon is zijn mystieke lichaam één op sacramentele wijze. De gelovige en met reden begaafde ledematen van Christus kunnen dus waarachtig van zichzelf zeggen dat zij zijn wat ook hij is, Zoon van God en God. Maar wat hij van nature is, dat zijn zij door gemeenschap. Wat hij in volheid is, dat zijn zij door deelname. Wat de Zoon van God door voortbrenging is, dat zijn de ledematen door aanneming, zoals er in de schrift te lezen staat. Je hebt een geest van kindschap ontvangen die ons doet uitroepen, Abba, Vader. Volgens die geest gaf hij hun het vermogen om kinderen van God te worden. Zo kregen ze het voorrecht om hem, die de eerstgeborene is onder vele broeders, te mogen nazeggen, Onze Vader die in de hemel zijt. Nog elders lezen wij: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader. Door dezelfde geest, door wie de mensenzoon, ons hoofd, geboren is uit de schoot van de maagd, worden wij, zijn lichaam, herboren uit het bad van de doop als kinderen van God. En zoals hij geboren is zonder enige zonde, zo worden ook wij herboren tot vergeving van alle zonden. Want zoals hij op het kruis in zijn menselijk lichaam alle zonden van zijn hele mystieke lichaam droeg, zo heeft hij door de genade van de wedergeboorte in eenzelfde gebaar aan zijn geestelijk lichaam elke zonde vergeven, naar het woord van de psalmist. Gelukkig diegene wiens fout werd vergeven, wiens zonde door God werd bedekt. Met die gelukkige wordt ongetwijfeld Christus bedoeld. Voor zover God het hoofd van Christus is, vergeeft hij zelf de zonden. Voor zover Christus als hoofd van zijn mystieke lichaam één mens is, hoeft hem niets vergeven te worden. Maar voor zover het lichaam van dat hoofd uit vele mensen bestaat, wordt hem elke zonde vergeven. Rechtvaardig in zichzelf rechtvaardigt Christus zichzelf. Hij alleen is de verlosser. Hij alleen de verloste. In zijn eigen lichaam heeft hij op het kruishout gedragen de zonden die hij ook door het doopwater van zijn mystieke lichaam heeft weggenomen. Zo heeft hij ons tweemaal verlost, zowel door het kruis als door het water van het doopsel. Het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt en die het op het kruishout gedragen heeft, hij is tegelijk priester, offergave en God. Hij offert zich aan zichzelf. Hij verzoent zich door zichzelf met zichzelf, evengoed als met de Vader en de Heilige Geest.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Een hele goedemorgen, beste luisteraars. Op de zondag tussen Hemelvaartdag en Pinksteren mogen we samen de laude bidden. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. Ik begin in het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 39. Bladzijde 39, daar vindt u dus de antifoon en ook de hymne. Dus daar kunt u even blijven. En daarna dan volgt bladzijde 265. En daar staan dus de antifoon met een PT en de psalmen. We zijn dus de derde week ingegaan. 265. Vanaf de korte schriftlezing, en misschien bent u dat al een beetje gewend, dan staat dat niet in het Klein Getijdenboek. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 662 en daarvan pakken we de zesde. Dat is dus de antifoon na Hemelvaart. En dan gaan we naar de hymne. Dat is bladzijde 256. Kunt u eventueel ook een eentje bijleggen. 756, dat is de hymne. Dan gaan we voor de antifoon en de psalmen naar bladzijde 999. Drie keer een 9. En dan nemen we dus ook de antifoon waar een PT voor staat van de paastijd. Daar zitten we nog steeds in. Kunt u eventueel ook een lintje bij leggen. En dan komt vanaf de korte schriftlezing zitten we voor in het boek op bladzijde 518. 518. Nou, u krijgt weer de nummers van een aantal bladzijden. Ik ga ze ook tussendoor dadelijk nog een keertje vertellen. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 39 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 662, de onderste. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, werp wij ons aanbidden ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige. Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 756. De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God stijgt tot de hoogste hemelen op.
1: Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader verkondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
0: Een lichte wolk draagt hem omhoog, er glanst weer hoop in ieders oog. Dat hij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft.
1: O grote vreugd die allen geldt. De zoon der maagd keert als een held naar hoon en gezeling en kruis terug tot God. Hij brengt ons thuis.
0: Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemelse leven wekt.
1: Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op de aarde niet verlaat.
0: Nu stijgt gij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest. Het kleingetijdboek gaan we nu naar bladzijde 265... en in het Groot Getijdenboek, bladzijde 999. De Heer is koning, met luister omkleed. Alleluia. De Heer is koning, met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omgord.
1: Zo vast als de aarde, onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid, God, zijt gij.
0: De golven rijzen steeds hoger, Heer. De golven komen bruisend nabij. De golven met dreunend geweld.
1: Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven.
0: Betrouwbaar is alles wat gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is koning, met luister omkleed. Alleluia.
0: De schepping zal verlost worden en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer, hemelse sferen, boden des Heren, prijst hem.
0: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer, zon en maan, sterren des hemels, prijst hem.
0: Looft de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijs de Heer.
1: Looft de Heer, vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem.
0: Looft hem nevels en buien, hagel en vorst, prijst hem. prijst de Heer.
1: Looft de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst Hem.
0: Looft de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst Hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef Hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Looft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijs de Hem.
0: Looft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijs Hem.
1: Looft Hem, wilde en tamme dieren. Mensen, kinderen, prijs de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef Hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst Hem.
0: Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft Hem, Ananja, Azaria en Mishael. Prijst en verheft Hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons Hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen Gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. De schepping zal verlost worden en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Alleluia.
0: De naam van de Heer is verheven boven hemel en aarde. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Looft Hem in de hoge.
1: Looft Hem als zijn engelen scharen. Loof Hem, heel zijn legermacht.
0: Zon en maan verheerlijkt Hem. Prijst Hem, stralende sterren.
1: Looft Hem, hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitsponsel staat.
0: Laat Hem nu prijzen de naam van de Heer. Want zijn bevel heeft hen alle geschapen.
1: Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig. Gaf hun een wet die voor altijd geldt.
0: Loof de Heer vanaf de aarde. Draken en krochten der zee.
1: Bliksem en hagel, nevel en sneeuw. Stormen, volvoeders van zijn besluiten.
0: Berggevaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders.
1: Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte.
0: Vorsten der aarde met al hun volken. Heren en rechters in heel het land.
1: Jonge mannen en jonge meisjes. Grijsaards en kinderen, allen bijeen.
0: Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want deze naam is alleen verheven.
1: Roemrijk is Hij boven de aarde en de hemel. Roemvol maakte Hij ook zijn volk.
0: Dat is de lofzang van al zijn getrouwen. Israëls kinderen Hem zo nabij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De naam van de Heer is verheven boven hemel en aarde. Halleluja.
0: Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 518.
1: God heeft Jezus op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen. Aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt.

0: Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia.
0: U verrezen zijt van de doden.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia.
0: Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij te doen gegeven hebt. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilig verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij te doen gegeven hebt. Alleluia.
0: Verenigen wij ons in lofprijzing en gebed met allen die in Gods geest gerechtvaardigd zijn en vragen wij.
1: Sta ons bij met uw geest.
0: Heer Jezus, geef dat wij ons vandaag laten leiden door de geest van God, dat wij ons altijd als kinderen van God gedragen.
1: Sta ons bij met uw geest.
0: Laat uw geest onze voorspreker zijn bij de Vader. Maak ons uw belofte waardig.
1: Sta ons bij met uw geest.
0: Geef ons een edelmoedig hart dat niet naar eigen voordeel zoekt, maar open onze ogen voor de belangen van anderen.
1: Sta ons bij met uw geest.
0: Leer ons God kennen. Laat ons door de Heilige Geest toenemen in de kennis van u en van de Vader.
1: Sta ons bij met uw geest.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Sta ons bij met uw geest.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, wij belijden dat Christus bij u is in heerlijkheid en de verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals hij met ons heeft toegezegd, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de zevende zondag van Pasen luidt de tekst van de introitus: Heer, luister naar mijn bidden en smeken. Naar u gaat mijn hart uit. U wil ik zien. Uw gelaat, Heer, wil ik aanschouwen. Verberg mij uw aanschijn niet. Wij wenden in het gebed ons gelaat naar boven. Naar de Heer die ons te boven gaat. Wij wenden ons nu af van elkaar. We laten elkaar los, want we vieren niet onze onderlinge eenheid, maar we vieren Hem als de bron van onze eenheid en dat Hij ons één gaat maken. Eucharistie is niet de viering van onze onderlinge verbondenheid, eenheid of solidariteit. Wij vieren niet dat wij het zo goed met elkaar kunnen vinden, maar integendeel, dat wij het niet zo goed met elkaar kunnen vinden. De verenigende kracht moet van buiten deze wereld komen. De onderlinge verbondenheid die wij zelf niet kunnen maken, mogen wij in de Eucharistie van Hem ontvangen. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen, om eeuwig leven te schenken aan allen die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf en geef mij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe. Mij hebt gij ze gegeven en ze hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die gij mij hebt meegedeeld, heb ik hun meegedeeld. En ze hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt er buiten, met de voorbereiding. En die voorbereiding geldt het hart of de geest. Mijn geest moet een overgang maken van de zijnswijze van de wereld naar de zijnswijze van Jezus. Jezus, bij wie het allemaal om de Vader gaat. En van Hem uit om de mensen. Daarom eerst de geest laten rusten bij Hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. De blik omhoog, zoals ook Jezus deed. Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel. De eerbied laten groeien door een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan. En die gebedshouding zal gemakkelijker vol te houden zijn wanneer zij uitdrukking is van een meer omvattende levenshouding, van een houding namelijk waarbij al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dat kan ik nu als een genade vragen. In het gebed vraag ik om deel te mogen hebben aan het woord Gods in heel zijn volheid. Het geheim dat verborgen was voor alle eeuwen en alle geslachten. Colossense 1. Dat vraagt een bijzondere voorbereiding. Eerst maak ik mijn eigen geschiedenis één met die van Jezus door me dit bijzondere deel van zijn geschiedenis voor de geest te halen. In het derde deel van Jezus' afscheidsrede richt hij zich rechtstreeks tot zijn hemelse Vader. Maar terwijl Jezus tot zijn Vader bidt, zijn zijn leerlingen voortdurend in zijn gedachten. Jezus' gebed is vervuld van ik en gij, de Vader, en van zij, of de mensen, door de Vader uit de wereld gegeven, en dat is de kerk. En dan tenslotte van de wereld, die definitief nee gezegd heeft. En dat maakt deze geschiedenis tegelijk
tot eindgeschiedenis. Wie met Jezus en de kerk gebroken heeft, heeft definitief met hen gebroken. En wie voor Jezus en de kerk hebben gekozen, hebben dat eens en voor al gedaan. Jezus kijkt door de geschiedenis van het gemengde ja en nee en ja maar heen naar het uiteindelijke resultaat, ja of nee. Aan de grens van zijn eigen levensgeschiedenis staat Jezus tegelijk aan de grens van alle geschiedenis. Jezus is het einde van alles. Hij is het einde van de tijden in eigen persoon. En de plaats is weer de zaal van het laatste avondmaal, vervuld van de gebaren van de voetwassingen van het laatste avondmaal. Jezus heeft in die handelingen de eindtijdelijke, de goddelijke zin van zijn aardse sterven willen ontsluiten. En het kan mij helpen wanneer ik mij een of andere afscheidssituatie in mijn eigen leven voor de geest haal. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij motiveert hem van meer nabij te volgen en meer van harte te beminnen. De overweging toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel. Hier mag ik Jezus zien bidden. Zien hoe hij zijn ogen opslaat naar de hemel. De hemel, dat is naar God. Naar God, die ook hem blijkbaar te boven gaat. Met zijn woord gezegd, de Vader is groter dan ik, Johannes 14, 28. Dat de mens zich klein maakt voor God is niet typisch christelijk, dat doen de heidenen ook. En we hoeven maar naar de neo-religieuze bewegingen om ons heen te zien. Religiositeit op zich kan ook heel goed onchristelijk zijn, ja zelfs antichristelijk, zoals Jezus trouwens in diezelfde afscheidsrede voorspelde, er komt een tijd dat ieder die u doodt zal menen een daad van godsverering van religie te stellen. Johannes 16, 2. Christelijk is het pas als men buigt voor God als de Vader van Jezus Christus, de Heer. Want dan buigt men voor een God die liefde is en voor een God voor wie men zich tot het uiterste kan vernederen zonder dat men bang hoeft te zijn persoonlijkheid te verliezen. Men buigt zich dan zoals Jezus zich gebogen heeft, als knecht en als zoon. Ik kan beginnen me samen met de zoon te vernederen voor de Vader. En toen zei Jezus, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, omdat uw zoon u verheerlijke. Jezus buigt zich niet alleen in een liturgisch gebaar, hij brengt zich zijn uiterste vernedering te binnen met zijn uur, waarin hij buigt met zijn leven. Het is het uur waarnaar hij heel zijn leven heeft toegeleefd. Nog is mijn uur niet gekomen, zegt Jezus te Kana tot zijn moeder aan het begin van het evangelie van Sint Jan. Dat uur vraagt de inzet van heel zijn wezen. Jezus deinst er niet voor terug. Nu is mijn ziel ontroerd, wat moet ik zeggen, Vader, red mij uit het uur. Maar daarom juist ben ik tot dit uur gekomen, Vader, verheerlijk uw naam. Dat uur van zijn sterven wordt eeuwig geactualiseerd in de Eucharistie. In dat uur van uiterste nood bidt Jezus tot zijn Vader. Dit gebed in nood openbaart een eenheid tussen Vader en Zoon. Dit gebed verheerlijkt Vader en Zoon. Eerst in het uur blijkt dat Jezus zijn werken gedaan heeft in de Vader. Als een mens door alles is heen gegaan, blijkt waaruit hij eigenlijk leeft. Heb ik zo'n moment wel eens meegemaakt, bij mezelf, bij anderen? In ieder geval mag ik in elke Eucharistie het opnieuw meemaken bij Jezus. Dat Jezus door alles heen gaat. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken. In zijn doodsuur heeft Jezus het over leven en wel over eeuwig leven. Bij zijn dood wordt het leven zichtbaar. Het echte, het eeuwig leven. En dat is dan de macht van de kerk.
macht om het leven te geven, het eeuwig leven. Dat is een leven dat doodbestendig is, dat door de dood heen behouden blijft. De macht om dit leven te schenken gaat heel goed samen met de uiterste machteloosheid, zoals bij Jezus. En dat is dan ook de macht van de kerk. Voor de macht van de kerk hoeft niemand bang te zijn. En dan komen een aantal zinnen die volstaan met woorden van gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Opgedragen, gegeven, meegedeeld, gezonden. Evenals elke mens heeft Jezus moeten gehoorzamen aan zijn ouders, aan de wetten van de natuur, aan de wetten van de godsdienst. En die gewoon menselijke gehoorzaamheid wordt door de mensen meestal ervaren als koud of hard. Vooral het staan onder de wet van ziekte en ondergang ervaart de mens als onpersoonlijk en liefdeloos. Maar wanneer Jezus als mens gehoorzaamt, beleeft hij daarin tegelijkertijd zijn relatie tot de Vader. In de gehoorzaamheid aan het menselijk bestaan beleefde Jezus de goddelijke gehoorzaamheid van de Zoon die hij is aan zijn Vader. En daardoor werd zijn menselijke gehoorzaamheid innerlijk anders. In alles heeft Jezus een gezicht voor ogen, een hart, een vaderhart, een Abba-hart. Want dat is het eerste woord dat Jezus spreekt in zijn gebed in de doodstrijd in de Hof van Olijven. Abba, Vader, lieve Vader. En wanneer een christen zichzelf overgeeft, niet aan het lijden, maar door het lijden heen aan de Vader, dan zal hij merken dat hij in goede handen is. En dan het gebed beëindigen, zo goed als het maar kan eindigen, met gesprekjes, zoals Jezus een onderonsje heeft met zijn Vader, vertrouwelijk en eerbiedig. En me dan door Jezus bij zijn Vader laten brengen en bij de Vader mijn hart uitstorten en een Onze Vader bidden.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 2 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, menselijk en goddelijk tegelijk. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag zetten wij onze verkenning voort van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, een dogmatische constitutie over de kerk. In het eerste hoofdstuk, dat vooral wil beantwoorden wat de kerk is, wordt zij beschreven als een complexe werkelijkheid. Dat roept meteen een vraag op: waaruit bestaat die complexiteit? Sommigen denken misschien dat de kerk complex is omdat ze ingewikkeld is en daarom moeilijk te verklaren. Anderen zien die complexiteit vooral in het feit dat zij een instelling is met 2000 jaar geschiedenis, met kenmerken die verschillen van elke andere sociale of religieuze gemeenschap. In het Latijn betekent het woord complex echter eerder een geordende samenhang van verschillende aspecten of dimensies binnen één werkelijkheid. Daarom kan Lumen Gentium zeggen dat de kerk een goed geordend lichaam is, waarin de menselijke en de goddelijke dimensies samen aanwezig zijn, zonder scheiding en zonder vermenging. De eerste dimensie is meteen zichtbaar. De kerk is een gemeenschap van mannen en vrouwen die de vreugde en de strijd van het christen zijn delen, met hun sterke kanten en hun zwakheden. Zij verkondigen het evangelie en worden zo een teken van de aanwezigheid van Christus, die ons op onze levensweg vergezelt. Toch volstaat dit zichtbare aspect, dat ook tot uitdrukking komt in haar institutionele organisatie, niet om de ware aard van de kerk te beschrijven. Zij bezit immers ook een goddelijke dimensie. Die bestaat niet in een ideale volmaaktheid of geestelijke superioriteit van haar leden, maar in het feit dat de kerk voortkomt uit Gods plan voor de mensheid, dat in Christus werkelijkheid is geworden. Daarom is de kerk tegelijk een aardse gemeenschap en het mystieke lichaam van Christus, een zichtbare werkelijkheid en een geestelijk mysterie, aanwezig in de geschiedenis en tegelijk een volk dat onderweg is naar de hemel. De menselijke en de goddelijke dimensie vormen samen een harmonisch geheel, zonder dat de ene de andere overschaduwt. Zo leeft de kerk in dit spanningsvolle mysterie. Zij is tegelijk menselijk en goddelijk. Zij ontvangt de zondige mens en leidt hem naar God. Om deze kerkelijke werkelijkheid te verhelderen, verwijst Lumen Gentium naar het leven van Christus. Wie Jezus ontmoette op de wegen van Palestina, ervoer zijn menselijkheid, zijn ogen, zijn handen, de klank van zijn stem. Wie besloot hem te volgen, werd geraakt door zijn gastvrije blik, door de aanraking van zijn zegenende handen en door zijn woorden die bevrijding en genezing brachten. Wie die mens volgde, ging ook openstaan voor een ontmoeting met God. In het vlees van Christus, in zijn gelaat, zijn gebaren en zijn woorden, wordt immers de onzichtbare God zichtbaar. Vanuit deze werkelijkheid van Jezus kunnen wij opnieuw naar de kerk kijken. Wanneer we haar van dichtbij beschouwen, ontdekken we een menselijke dimensie die bestaat uit concrete mensen. Soms laten zij de schoonheid van het evangelie zien. Soms worstelen zij en maken zij fouten, zoals ieder mens. Juist door haar leden en door haar beperkte aardse gestalte wordt echter de aanwezigheid van Christus en zijn reddend handelen zichtbaar. Zoals Benedictus XVI zei: er bestaat geen tegenstelling tussen het evangelie en de instelling. Integendeel, De structuren van de kerk dienen juist voor de verwerkelijking en concretisering van het evangelie in onze tijd. Een ideale en zuivere kerk, los van de aarde, bestaat niet. Er is alleen de ene kerk van Christus die in de geschiedenis gestalte krijgt. Daarin ligt de heiligheid van de kerk. Christus woont in haar en blijft zichzelf geven door de kleinheid en broosheid van haar leden. Wanneer wij dit blijvende wonder aanschouwen dat zich in haar voltrekt, ontdekken wij iets van God wijze van handelen. Hij maakt zich zichtbaar door de zwakheid van zijn schepselen en blijft zich zo openbaren en werkzaam zijn. Daarom spoort paus Franciscus ons in Evangelium Gaudium aan om te leren onze sandalen uit te doen voor de heilige grond van de ander. Zo kunnen wij ook vandaag de kerk opbouwen, door haar zichtbare vormen te ordenen en tegelijk door dat geestelijke bouwwerk op te bouwen dat het lichaam van Christus is, door gemeenschap en liefde onder elkaar. De liefde brengt voortdurend de aanwezigheid van de verrezenen voort. Als wij onze gedachten toch eens zouden laten rusten bij één enkel ding, de liefde. Zij alleen overstijgt alles. Zonder haar is alles waardeloos. En toch trekt zij alles naar zich toe waar zij ook aanwezig is. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 4 maart 2026. Voor het programma De Paus in het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 2 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, menselijk en goddelijk tegelijk. Volgende keer gaan we verder met deel 3.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Bewerken van de zaligheid van onze zielen. Geest van liefde en waarheid. Ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen.
2: Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mijn God zijt, mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige geest, ik geef mij over aan u, en vraag dat mijn hart u rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt door Christus onze Heer. Amen.
1: Heilige Schrift. Vervuld van de Heilige Geest ging Jezus weer terug van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar hij 40 dagen verbleef. Lucas hoofdstuk 4 vers 1. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden uit de Heilige Schrift. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en ge zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
2: God, ge hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en alle bisschoppen en onze parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en voor roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Willen we ook heel bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons via WhatsApp hebben bereikt. En we overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Vergeef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon,
2: en de Heilige Geest.
1: Amen. Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. En ik bid dat het u tot zegen mag zijn.

Gisteren was het Hemelvaartsdag. En zondag is het, in sommige kerken noemen dat Weeskinderenzondag. De dag dat Christus er niet is. Hij is ten hemel opgenomen op Hemelvaartsdag. En met Pinksteren komt de Geest. En er zit er één zo'n zondag tussen. Ja, waarbij je als mens ook een beetje, als het ware, ontredderd kan voelen. Hè? Zo van, hij is weg. En we zijn nog in afwachting van de komst van de Geest, die ons alles in herinnering gaat brengen wat hij ons verteld heeft. En ik kan me ook voorstellen dat degene die bij de hemelvaart van Christus aanwezig waren, dat ze met verbazing hebben staan kijken, maar er kwam ook grote vreugde en blijdschap. En hij vaart zomaar op ten hemel en wordt aan het oog van ons mensen onttrokken. Ik vind het altijd een fantastisch beeld. En daarom staat deze uitzending van Musica Sacra voornamelijk in het teken van hemelvaart. En dan begin ik met het lied Christ für gen Himmel. Christus stijgt op naar de hemel. Sheila zingt het. Niet Sela, maar Sheila. Laten we daarna gaan luisteren.

Shella zong dit prachtige Christ für gen Himmel. Christus is opgestegen naar de hemel. En wie ontmoet hij daar? Zijn vader. God, onze vader. En wat kan je nou mooier laten horen na dit lied van dat Christus opgestegen is ten hemel dan de, als het ware, de thuiskomst in de hemel bij de vader. Met het onze vader. Uit de drie heilige hymnes van Alfred Momotenko, gezongen door Litouwse radiokoor, horen we nu nummer 3, het Onze Vader.

Onze Vader. Ja, het is niet alleen Jezus' Vader, maar het is ook onze Vader, ons aller Vader. En dat is iets waar wij mensen echt bij stil mogen staan. Het volgende lied wat ik u wil laten horen is Amazing Grace. Het is geschreven door een voormalige slavenhandelaar die zich bekeerd heeft. Newton. Hij was met een schip vol slaven op weg vanuit Afrika toen ze werden getroffen door een storm. En Newton vreesde voor zijn leven. Hij knielde neer en smeekte de goede God om zijn leven te sparen. En hij beloofde God dat als zijn leven gespaard werd, hij zijn leven zou beteren en stoppen met de slavenhandel. De storm zwakte af en Newton schreef het lied Amazing Grace. Vol verdriet, liefde en hoop dat zijn zonden vergeven zouden worden. En als je dan het Amazing Grace vertaalt, dan gaat het over de verbazingwekkende genade, waarvan het geluid zo zacht is, dat een stakker als mij redde. Eens was ik verloren, maar nu ben ik ontdekt. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Het was genade dat mijn hart leerde te vrezen en genade dat mijn angsten verlichtte. Hoe prachtig verscheen die genade op het uur toen ik voor het eerst geloofde. Door veel gevaren, moeite en verschrikking zijn we al gekomen. Het is genade dat we veilig tot zover bracht en genade zal me naar huis leiden. Verbazingwekkende genade, hoe zacht is het geluid dat een stakker als mij redde. Eens was ik verloren, maar nu ben ik ontdekt. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Ik laat u zo het Amazing Grace horen. En ik kan dat niet anders laten horen dan dat ik terugdenk aan die keer dat ik bij justitie een kerkdienst deed en een jonge man uit Ivoorkust tot tranen toe geraakt Amazing Grace gezongen heeft. En de hele kapel was stil. En huilde.

Amazing Grace. Ja. Ik word altijd stil van. Dat merkt u misschien. Waar ik ook wel stil van word, is als ik Seneca Langeland hoor zingen. Jesus show himself to the disciples. Jezus laat zichzelf zien aan zijn leerlingen. Maar ze zaten nog zo vast in hun eigen wereld en denken dat ze de Heer niet herkenden en dat ze ook eigenlijk waar niet konden geloven dat hij werkelijk verrezen zou zijn en zou leven. Alles moest Jezus uit de kast trekken om hen maar te overtuigen van ik ben het echt. Van kom maar hier, kijk, voel mijn handen, raak me aan, zie, ik ben het zelf. En nog konden ze het niet geloven. En dan zegt hij, hebben jullie wat te eten? En dan geven ze hem een stuk geroosterde vis. Hij eet het voor hun ogen op om te laten zien, ik ben geen geest. Want als hij een geest was en hij zou een stuk vis eten, zou het zo op de grond vallen. Want dan heeft hij geen maag en geen binnenkant. Want een geest is alleen maar geest. Maar nee, hij at dat stuk vis op en het bleef in zijn maag. En nog konden ze het niet allemaal geloven wat ze zagen. Hè? Maar hoe moeilijk vinden wij het dikwijls wel niet om echt tot geloof te komen. Dan denken we ook wel eens, ja, eerst zien en dan geloven. Maar ook met het zien wat de leerlingen kregen, konden zij niet geloven. Wat hebben wij nodig om tot echt geloof te komen? Nou, we gaan eerst maar eens luisteren naar dat lied van Seneca Langeland. Jesus shows himself to the disciples.

En dan zijn ze wel tot geloof gekomen op den duur, want met Hemelvaartsdag, dan horen we de introitus gezongen worden, Viri Galilei. Mannen van Galilea, wat staat ge verbaasd naar de hemel te kijken? De Heer zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Alleluia! Ja, daar gaan we.

En na dit Fieri Galilei, gezongen door Carlarthe Regensburg, wil ik u nog een andere versie laten horen van dit Fieri Galilei. En wel van Heinrich Isaak en het ensemble Cantissimo zingen het. En eigenlijk past dat allemaal wel heel mooi, want we horen in de intro, dus wat sta je naar de hemel te staren? Ga erop uit en ga wat doen. En Jezus zegt dat ook tegen zijn leerlingen, hè, op Hemelvaartsdag. Hij zegt tegen hen dat ze erop uit moeten gaan. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Zo begint Jezus. En op het eind van het evangelie horen we dat als de Heer is opgenomen in de hemel en hij zit aan de rechterhand van God, trekken de leerlingen erop uit om te prediken. En de Heer werkte met hen mee en schonk hen kracht en aan hun woord door de tekenen die het vergezelden. Nou, we gaan dus luisteren naar deze Fieri Galilei van Heinrich Isaak.

Twee Fili Galilei's achter elkaar om aan te komen bij psalm 47, de psalm van de zondag. Die hoort er immers ook bij. En als we de zondagse antwoordpsalm horen na de eerste lezing, dan horen we daar: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Alle volkeren klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep, want groot is de Heer en alom geducht, een machtig vorst over heel de aarde. God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Zing nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied. Koning is God over heel de aarde, zing dus een psalm voor hen. Koning is God over alle naties, zeterend op zijn heilige troon. En psalm 47 wordt hier gezongen door Psalmen voor nu.

En deze psalm 47 die we horen is natuurlijk de hele psalm 47. In de Goede Week maak ik meestal een uitzondering door iets van Johann Sebastian Bach te laten horen. Meestal een kort werkje uit de Matthäus Passion. Ik ben dit jaar naar de Matthäus Passion geweest in Alkmaar en ik moet zeggen, ik vond het geweldig. Het was de Nederlandse de Bachvereniging die zong en voerde het uit en het was indrukwekkend. Wat ook indrukwekkend is, is het Hemelvaartsoratorium van Johann Sebastian Bach. En daaruit wil ik u nu een stuk laten horen. En wel, lobet Gott in seinen Reich. Dat wordt hier uitgevoerd door allerlei verschillende uitvoerende, maar voornamelijk door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki.

En na dit werk uit het oratorium voor Hemelvaart van Johann Sebastian Bach komen we uit bij een van mijn favoriete componisten, Händel. En wel de Messiah van Händel. En dan horen we straks de twee laatste gedeelten uit de Messiah. En dan horen we daar gezongen worden uit de Apocalyps, hoofdstuk 5, de versen 12 en 13. Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. En elk schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal, hoorde ik roepen aan hem die gezeten is op de troon en aan het lam, dat zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Nou, dit waren twee stukken uit de Messiah van Handel. Aan het eind van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Nou, zusters en broeders. Dit stond dus echt in het teken van Hemelvaartsdag. Een dag die in de wereld wordt vergeten en is geworden tot zomaar een dag vrij. Waar de halve wereld ook al om roept in Nederland om die dag maar los te laten. En bijvoorbeeld een dag vrij te geven op een feestdag voor de moslims. Bijvoorbeeld het slachtfeest of het suikerfeest aan het einde van de vaste. In de wereld heeft Hemelvaartsdag zijn betekenis verloren, maar in ons gelovig leven niet. Want de Heer is voor ons opgestegen naar de hemel en zetelt aan Gods rechterhand in de hemel. En daar wacht hij op ons. En eens zal hij wederkeren hier op aarde. Laten we deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria besluiten met gebed. De Heer Jezus steeg voor ons ten hemel op, God, om terug te keren naar U, zijn Vader. Mogen wij, in afwachting van de komst van de Heilige Geest, niet ontmoedigd raken, maar mogen wij gesterkt worden in ons wachten en in ons geloof. Heer, stort uw genade over ons uit en dat wij mogen leven vanuit de kracht en de zegen die u ons geeft. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra. Een programma met en over religieuze muziek.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedemorgen allemaal uit de Lodewijkkerk.
1: U bent verbonden voor de Heilige Mis. Het is bijna 10 uur. En u bent verbonden met Radio Maria Nederland.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini Nostri Jesu Christi et Caritas Dei et Communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Ne avertas faciem tuam a me, wend uw aangezicht niet van mij af. Maar het gelaat van Jezus, van God de Zoon, is niet meer zichtbaar sinds de hemelvaart. God de Heilige Geest is nog niet neergedaald zoals Jezus beloofd had. En zo zitten wij in deze tussendagen, in deze noveen tussen hemelvaartsdag en Pinksteren. Maar zelfs nu zijn de apostelen niet als wezen achtergelaten, want bij hen, te midden van hen, met hen biddend, is Maria de moeder. Zij helpt de apostelen, zij helpt ons te bidden om die bijzondere komst van de Heilige Geest. Zij helpt ons ook om trouw te blijven aan de genade van het heilig doopsel die wij eens hebben ontvangen en die in ons telkens hernieuwd wil worden.

0: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen naar Jeruzalem terug vanaf de berg, die de Olijfberg heet en die dicht bij Jeruzalem ligt, op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal, waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jacobus. Zij bleven allen eensgezind volharden in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Woord van de Heer.
1: Thank you.

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbare, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook van vreugde zult juichen bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als gij door de naam van Christus smaad lijdt, zalig zijt gij, omdat de geest der heerlijkheid, de geest van God, op u rust. Laat niemand van u te lijden hebben als moordenaar of dief, of boosdoener of bemoeien. Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God verheerlijken met die naam. Verbum Domini.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen, om eeuwig leven te geven aan hem die gij hem gegeven hebt. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt, door het werk te volbrengen dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, gij Vader, verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoren ze toe en mij hebt ge ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen. En hebben naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren. Al wat mijne is van u en het uwe van mij. En in hen ben ik verheerlijkt. Ik ben niet langer in de wereld, maar zijn zij in de wereld en ik kom naar u toe.

De apostelen blijven in de bovenzaal, volhardend in het gebed. Terwijl Jezus dat niet expliciet had gezegd. Jezus had gezegd, jullie zullen mijn getuigen worden in Jeruzalem, Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde, maar blijf nu eerst in de stad en wacht de belofte van de Vader af. Wacht tot jullie over enkele dagen gedoopt zullen worden met de Heilige Geest. Jezus sprak over de stad en over afwachten. Jezus sprak niet over de bovenzaal en ook niet over bidden. Maar in de stad blijven, dat vullen ze in met naar de bovenzaal gaan. En afwachten, dat vullen ze in met bidden. Volhardend bidden, continu bidden, totdat de Heilige Geest zou komen. Een afgezonderde plek, een soort retraite. Terwijl Jezus dat niet expliciet had gezegd, waarom deden ze het dan toch op zo'n intense manier? Het is eigenlijk niks voor de apostelen, want die kennen we uit het evangelie vooral als mannen die snel van alles doen, die vooral heel actief en heel praktisch zijn, die weinig geduld hebben, die eigenlijk een beetje zijn zoals wij, die niet op het idee komen om 9 dagen lang in een zaal te gaan zitten om alleen maar te bidden. Je zou eerder verwachten dat de apostelen zouden hebben gezegd, terwijl we wachten op de Heilige Geest 9 dagen, pakken we alvast de landkaart erbij van Jeruzalem en Judea en Samaria, kunnen we de gebieden vast gaan verdelen, welke apostel straks waar naartoe gaat, om van Jezus te getuigen. Maar dat doen ze allemaal niet. Ze kiezen voor de afzondering en langdurig gebed. Waarom zouden ze daarvoor gekozen hebben, terwijl Jezus dat niet expliciet had gezegd? Het antwoord ligt waarschijnlijk in dat ene woord in de eerste lezing. Maria. Al ruim een maand is zij steeds bij de apostel Johannes in de buurt, want dat had Jezus aan het kruis zo beschikt. En als Maria van hem hoort dat hij met de andere apostelen moet wachten tot de Heilige Geest komt, dan weet Maria, de Heilige Geest is God. En wachten op God betekent ook altijd veel bidden. Zo heeft Maria ooit de komst van God de Zoon beleefd, de 9 maanden van haar zwangerschap. Niet dat ze 9 maanden alleen maar stil zat, maar Maria wist wel heel goed, als God op komst is, dan vraagt dat dat wij ons hart afstemmen op God die komt. Dan vraagt dat dus om te bidden, om veel te bidden. En zo zal Maria nu tegen de apostelen hebben gezegd, als Jezus heeft gezegd, blijf in de stad en wacht de belofte af, dan moeten jullie niet alvast allerlei plannen gaan maken, want als de Heilige Geest je komt overschaduwen, wordt alles toch heel anders dan je had kunnen bedenken. Wacht ook niet door achterover te gaan leunen, maar leg je toe op het gebed. Ga je hart afstemmen op God, de Heilige Geest die komt. En doe dat niet zomaar ergens, maar doe dat in de zaal waar jullie Jezus liefde al hebben ontvangen, waar hij zijn lichaam en bloed gaf, waar hij jullie zoveel heeft verteld over de Heilige Geest, waar hij vervolgens zelf heeft gebeden voor jullie en waar hij later verrezen in jullie midden stond. Ga daarheen en ik blijf ook bij jullie. Ik ga met jullie mee om jullie in het gebed te begeleiden. Zo zal Maria dat doen, 9 dagen in verwachting, nu niet van de geboorte van God de Zoon, maar van de komst van God de Heilige Geest.

van de komst van God de Heilige Geest en daarmee van de geboorte van de kerk. En Jezus heeft het misschien wel heel bewust aan zijn moeder overgelaten om de apostelen te vertellen hoe ze moesten wachten. Want de Heer, hoezeer hij zelf in woord en voorbeeld het belang van het gebed heeft getoond, wil toch ook dat we niet alleen van hem, maar ook van elkaar leren, van elkaar oppikken wat bidden is, hoe mooi bidden is, hoe belangrijk bidden is. Misschien wel van onze eigen moeder, grootmoeder, vader, grootvader, maar zeker ook van onze moeder Maria. En zo toont deze zondag ons haar in gebed en toont ons ook Jezus zelf in gebed. Daarin noemt hij ons degenen die door de Vader aan hem gegeven zijn. Wij zijn het cadeau, wij zijn het geschenk van God de Vader aan de Zoon, aan Jezus. En zo bidt hij voor ons altijd, maar hij gunt ons ook om veel te bidden. Hij gunt het ons dat we ons steeds aansluiten bij zijn liefdevolle gesprek met de Vader in de Heilige Geest. Deze noveen en deze zondag zeggen ons: wil je vervuld zijn van de Heilige Geest? Bid dan veel en graag. En dat betekent niet zomaar: bid nu 9 dagen goed. En dan ben je weer 1 jaar lang vervuld van de Heilige Geest tot de volgende Pinksternoveen. Nee, deze 9 dagen dienen om ons te laten zien wat ook de rest van het jaar geldt. Wil je vervuld zijn van de Heilige Geest, blijf dan bidden. Veel bidden is vervuld worden van de Heilige Geest. Ja, bij de apostelen toen was het bidden een voorbereiding op de uitstorting van de Heilige Geest, op dat ene vastgestelde beginmoment. Maar voor ons geldt: in het gebed worden we vervuld van de Heilige Geest. Vervuld zijn van de Heilige Geest is veel bidden. Die 9 dagen in de bovenzaal leken veel op een retraite. Een goede retraite, een katholieke retraite, is een tijd die zo is ingericht dat alles gebeurt opdat er veel gebeden kan worden. Het gebed is het doel en al het andere is een middel. De maaltijden, de afwas misschien, de inleidingen, alles gebeurt alleen maar zodat je vervolgens weer goed kunt bidden. In ons leven is het vaak juist omgekeerd. We bidden eigenlijk een beetje zodat we daarna weer door kunnen gaan met ons leven. Maar van een retraite kun je leren dat eigenlijk juist het gebed het doel is. Natuurlijk is niemand van ons een Kartuizermonnik. Natuurlijk besteden we terecht meer tijd aan andere taken dan aan bidden. En toch, in ons hart mag het wel steeds meer omgedraaid worden. Alle andere dingen van het leven doen, zeker met veel toewijding, met liefde, met vreugde, maar opdat we weer even mogen gaan bidden. Opdat we straks na deze taak ook weer even kunnen stilstaan, zodat we onze aandacht ook weer even exclusief op Jezus mogen richten. Het gebed mag eigenlijk onze lust en ons leven zijn. En dat is ook wat mensen idealiter uit een retraite kunnen meenemen. Niet alleen een paar goede voornemens, heel belangrijk, maar vooral ook die ordening, die rangorde in ons hart, dat het gebed het meest eigenlijke, het meest wezenlijke van ons leven is. Dat het gebed niet zozeer een middel, maar eerder een doel wordt. En dat kan alleen maar gebeuren als dat niet een soort opdracht is, maar als we de smaak ervan te pakken hebben gekregen. Als ons hart ernaar is gaan verlangen een biddend hart te worden.

Zoals het hart van de heilige pastoor van Ars bijvoorbeeld, die zei: elke mens heeft een prachtige taak, hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Misschien weten we dit ergens wel. Misschien willen we ergens ook wel zo leven. Maar gaan onze neigingen toch vaak de andere kant op? Staan ons karakter en ons activisme ons een beetje in de weg? Hebben we net als de apostelen weinig geduld? Maar net als de apostelen is ook voor ons Maria er om ons te helpen, ons hierin te begeleiden. Nu allereerst in deze dagen van de Pinksternoveen. Een tijd van smeekgebed, om de Heilige Geest af te smeken. Maar ook een tijd die ons tot meer biddende mensen wil maken. En die twee dingen zijn helemaal niet van elkaar te scheiden. We zouden misschien wel mogen zeggen, die twee dingen zijn eigenlijk hetzelfde.

0: In vertrouwen op God onze Vader bidden wij om de komst van de Heilige Geest.
1: Voor de kerk in Europa, ons bisdom en onze parochie, dat zij door de Heilige Geest en onze medewerking tot nieuwe bloei mag komen. Nominum ne preciemur,
2: te rogamus paulinos.
1: Dat de Heilige Geest harten open vindt voor het geloof en voor bereidheid onder jongeren naar hun roeping te zoeken. Nominum ne preciemur,
2: te rogamus paulinos.
1: Om vrede en eendracht onder de mensen, dat de Heilige Geest velen kan aanzetten tot wegen van verzoening en samenwerking. Nominum Dei preciemur,
2: Te rogamus paulinos.
1: Voor onze zieken en lijdenden, dat zij kracht en troost mogen vinden in het gebed tot de Heilige Geest. Nominum Dei preciemur,
2: Te rogamus paulinos.
1: Voor onze overledenen, met name voor hen die daar straks genoemd zijn, dat zij de hemel mogen binnengaan die door Jezus door zijn hemelvaart geopend heeft. Dominum de preciemur,
2: Te rogamus paulinos.
0: God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat we door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.
1: Amen.

0: Oremus. Ex audi nos Deus salutaris noster, ut per hec sacro sancta mysteria, in totius ecclesiae confidamus corpore faciendum, quod eius precessit in capite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Een zalige communie, een zalige geestelijke communie. Neemt u nog even plaats. Ik nodig alvast de jongeren van de jongerenreis uit naar voren te komen. En ondertussen alvast deze mededelingen. Voor komende week vanmiddag lezing op de Zijlpoort over de nodigers. Zie de rondom, aanvang 14 uur. We bidden de Pinksternoveen. Elke dag ook vanavond van 22 tot 23 in de JP2-kapel. Alleen donderdag van 21 tot 22. Dinsdag tweede avond over Maria. Steenschuur 17, 20 uur, video en uitwisseling. Woensdag bezinningsavond Opus Dei voor heren. Donderdag geen Lectio Divina. En u bent straks welkom in de zaal en de tuin voor ontmoeting. Ook als u hier voor het eerst bent aan die kant. Maar nu eerst het woord aan de deelnemers van de jongerenreis.
1: Dag allemaal, dit is Geert en ik ben David. Vorig jaar hebben wij de Alpha-cursus gedaan om meer te leren over het katholieke geloof. Enkele van de groep zijn in de tussentijd katholiek geworden, of worden dat nog. Na de Alpha zijn we doorgegaan als jongerengroep voor de catechese en ontmoeting. Wij hadden ook de wens uitgesproken om samen een mooie reis te ondernemen. Wij vinden het geweldig dat de parochie dit voor ons gaat organiseren. Met 25 jongeren gaan we in juli de bedevaart naar Italië, waaronder Assisi, Rome en andere bijzondere plekken ondernemen. Wij hopen daarmee ons geloof verder te kunnen verdiepen.
2: De reis is natuurlijk wel prijzig en daarom houden we sponsoracties. Niet alle jongeren kunnen de reis namelijk zelf betalen. Daarom vragen we vandaag uw financiële hulp. Op drie manieren. Ten eerste willen we graag ons talent inzetten. Wij kunnen ramen zemen, oppassen, een mooie schets van bijvoorbeeld het kerkgebouw laten maken, een fotosessie afnemen, Italiaans lesgeven of personal training in de sportschool. We hebben een mooie flyer gemaakt met de QR-code en de minimumbedragen. Maar meer geven wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. De flyers liggen achterin en we staan straks achter in de kerk ook in de kerk en bij de koffie klaar om u te helpen. Let op is op.
1: Ten tweede komen wij tijdens onze reis op heel bijzondere plekken, waar we voor u en uw intenties een kaarsje kunnen opsteken. Bijvoorbeeld bij de heilige Franciscus of Carlo Acutis. Deze intentiekaartjes kosten 8 euro. Ook deze kaartjes kunt u achter in de kerk of bij de koffie bij ons kopen.
2: Als laatste mag natuurlijk een lekkernij niet ontbreken. Samen met de andere jongeren hebben we heerlijke pannenkoeken en cupcakes gebakken, die we ook na de mis verkopen bij de koffie. Tot slot, mocht u op een andere manier kunnen of willen bijdragen, de QR-code laat ruimte voor het invullen van een eigen bedrag naar keuze.
1: Zoals u hoort zijn we heel actief om de reis financieel mogelijk te maken voor alle jongeren uit onze parochie. En nemen wij u als parochiaan geestelijk mee op reis. Alvast ontzettend bedankt voor uw hulp. En PS, er is nog één plek vrij, dus als je het nog wilt aanmelden, jongeren tussen de 16 en 25 zijn welkom. Dank jullie wel voor jullie aandacht.
0: Van harte aanbevolen. Ook 15-jarigen mogen mee. We ontvangen Gods zegen voor de rest van deze Pinksternoveen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

0: voor de viering van de Heilige Augustinus, verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Zo komen we aan het einde van 4 dagen Radio Lodewijk. Volgende week vrijdag kunt u ons natuurlijk weer beluisteren. Mijn naam is Elisa en dit is
1: Veronica.
0: En we wensen u...

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Luisteraars, wat er ook zeiden, zondag is Pinksteren en vandaag is de 8e dag na Hemelvaart. De voorlaatste dag van de noveen tot de Heilige Geest. Met onze troost en helpen wil ik vandaag beginnen. Kom, scheppen Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en steken hen het vuur van uw goddelijke liefde. Zet uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. En dan ga ik nu snel door met onze Spaanse Sint. Gestoord keek de Spaanse priester tijdens de consecratie op. Hij heeft juist Christus lichaam en bloed opgegeven. Wanneer de hele kerk roept, oh, dan zakt ook zijn mond open. Oh. Maar laat ik niet vooruitlopen. Onze heilige van vandaag, Pascual Bailón, zag 484 jaar geleden, wel op 16 mei 1540 het levenslicht. In het zo'n 150 kilometer ten zuidwesten van Zaragoza, of als je dat gemakkelijk vindt, zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Madrid, gelegen Spaanse dorpje Torre Hermosa, in het toenmalige koninkrijk Aragon. Volgens andere levensbeschrijvingen is zijn geboortedag niet 16 mei, maar 26 mei. Die verwarring komt door de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582, 42 jaar na de geboorte van onze heilige. De oude Juliaanse kalender liep per 1000 jaar bijna 8 dagen achter op de zon. Oftewel, 1 dag per 125 jaar.

0: waarop paus Gregorius de kalender zo aanpaste dat hij nu minder dan één dag in 3000 jaar uit de zonnepas loopt. Wie op 4 oktober 1582 in bed stapte, werd 10, 11 dagen later wakker en wel op 15 oktober. Vader Martin en moeder Isabel Bailon Jubero waren arme boeren. Pascual, tweede van 6 jongens, moest 7 jaar oud geiten hoeden. School was voor hem niet weggelegd. Wanneer hij het bezit komt van het boekje Het Kleine Officie van Onze Lieve Vrouw, vraagt het herdertje voorbijgangers hem te leren lezen. Letter voor letter, woord voor woord, leert Pascual niet alleen lezen, maar ook heel veel van moeder Maria houden. Meer dan 10 jaar lang doolt hij door de dorenvelden, kan hij door de week bijna niet naar de kerk. Maar als in de verte het kerkklokje luidt voor de consecratie, valt Pascual op zijn knieën en bidt. De andere hoeders lachen aanvankelijk hun vriend uit, die op zijn staf een afbeelding heeft van de heilige maagd, die hij, als hij het Maria-officie bidt, de staf die hij als het Maria-officie bidt, in de grond steekt en naast dit heiligdommetje neerknielt, met in zijn hand zijn beste metgezel, zijn van steentjes en touwtjes gemaakte rozenkrans. Een van de hoeders vertelt hoe Pascual op een dag, bij het horen van het schrille kleppen van een verre klok, op de knieën valt, fluistert: zie jij het ook? Een engel bracht hem de Eucharistie, niet om te communiceren, maar om te aanbidden. Na een verschijning van Sint Franciscus en de heilige Clara wil ook Pascual het klooster in. 18 jaar oud reist hij naar het ver Valencia, maar de Franciscanen hebben daar zo hun bedenkingen. Waarop Pascual werk zoekt in de buurt van het klooster, in hoop op betere tijden. Op een dag roept boer Martin Garcia hem bij zich, zegt: mijn vrouw en ik zijn kinderloos en willen jou als zoon adopteren en na onze dood de boerderij schenken. Maar Pascual weigert, wil nog altijd intreden bij de Franciscanen en zegt: ik ben arm geboren en wil arm sterven. Als een kind zo blij is hij als de Franciscanen hem uiteindelijk toch toelaten. In het klooster helpt hij in de keuken, wordt hij op bedelen gestuurd en is hij portier. Wanneer ze hem na verloop van tijd vragen of hij priester wil worden, acht Pascual zich daar niet waardig genoeg voor. Hij zegt: wie zijn ziel wil redden, moet 3 harten in 1 hebben. Het hart van een zoon voor God, het hart van een moeder voor zijn naaste en het hart van een rechter voor zichzelf. Veel slapen doet de religieus niet, want daar heeft hij geen tijd voor. Pas 's nachts laten ze hem met rust, zijn er geen bellen waarop hij moet lopen. Wanneer de anderen slapen, aanbidt Pascual de Heer in het Allerheilig Sacrament. En als de andere broeders hem dan in alle vroegte vonden, stonden zijn ogen onveranderlijk op het tabernakel gericht, daar waar hij zijn schepper wist. Liefde voor Jezus gaat niet zonder liefde voor de naasten. En zo kon het gebeuren dat hij de woede van broeder Kok op de hals haalde, toen hij het groentetuintje van het klooster leeg had geroofd om aan de armen weg te geven. Rustig, rustig, broeder, sprak Pasquaal tegen de wildrollende ogen voor hem. Wij zorgen voor de armen en de Heer zorgt voor ons. De volgende morgen vielen broeder Koks ogen haast uit hun kassen, want zijn tuintje stond weer vol groenten. Niet iedereen zag in onze Spaanse Sint een heilige. Er waren meerderen die zo hun twijfels hadden en hem hard en onrechtvaardig bejegenden. Maar Pasquaal liet zich dit alles echter wel gevallen. De provinciaal, pater Petrus, bood zijn medebroeder eens aan hem over te plaatsen naar een klooster met een betere overste. Nee, vader, dat wil ik niet. Mijn ervaring is dat een minder goede gardiaan veel opgevolgd wordt door een betere. En zij die hun eigen meerdere kiezen, vergaat het meestijds niet al te best. Het is alsof je vanuit de frituurpan in het vuur springt. Eens werd hem opgedragen niet al te gul te zijn voor de bedelaars, waarop Pasquaal antwoordde: ik geef aalmoezen om de liefde Gods. Wie weet dat onder die broeders in nood zich niet Christus zelf bevindt. Op zondag 10 mei 1592 bezoekt broeder Pasquaal nog een aantal vrienden in de stad. Uitgelaten bedankt hij hen voor hun goedheid, nam afscheid als hij op reis ging. De volgende dag, maandag, vinden de broeders de deur van de kerk op slot. Waar is broeder Pasquaal? Een van de broeders snelt naar de cel, waar hij zijn vermiste broeder met hoge koorts vindt. De dokter wordt geroepen, moet machteloos toezien hoe de pijn alleen maar toeneemt, het ademen alleen maar zwaarder valt. Een week later, zondagmorgen 17 mei, vraagt broeder Pasquaal plots: is het niet tijd voor de heilige mis? Dan fluistert hij: o moeder van God, heb medelijden met mij, arme zondaar. Heel mijn leven heb ik u voor dit uur aangeroepen. Verlaat mij nu niet. O mijn helper, met heel mijn hart neem ik mijn toevlucht tot u. En dan vervolgens nog tweemaal de heilige naam van Jezus te hebben gefluisterd, verlaat broeder Pasquaal, niet meer dan 52 jaar oud, vredig deze wereld. Pinksteren 1540 zag hij het aardse. Pinksteren 1592 ziet hij het hemelse levenslicht. Tijdens de begrafenismis dringen de gelovigen zich om de kist. Ook de kleine en zo zieke Catharine. Tijdens de consecratie roept ze plots: mama, kijk! Oh, roept mama. O, volg de kerk. O, volgde de priester. De heengegaande broeder Pasquaal had de ogen geopend, om die pas na de consecratie weer te sluiten. En Catharine, die was weer beter. 25 wonderen worden er die dag opgetekend en erkend. Blinden zien. Stommen praten. Zelfs doden, die overigens niet langs de kist liepen, komen weer tot leven. 200 jaar later, in 1690, verklaart paus Alexander de VIII Pasquaal Baillon heilig. In 1897 roept paus Leo de XIII hem uit tot patroon van de Eucharistische congressen. Nog heel even. De Franciscanen nemen de verering voor hun broeder mee naar de Filipijnen. Waar op een dag een kinderloos echtpaar wordt aangesproken door een krabverkoper. De man zegt: jullie moeten naar de kerk van Obando gaan voor het dansfeest ter ere van San Pasqual. Tijdens zijn leven werd broeder Pasqual eens dansend betrapt voor het beeld van onze lieve vrouw. Een medebroeder had hem horen zeggen: lieve moeder, ik kan u niet veel bieden, want ik heb niets, maar kan wel voor u dansen. Het edele stel gaat op reis, bezoekt de schrijn om te bidden bij de stadsheilige. En daar worden ogen als schoteltjes zo groot. Het beeld, de heilige broeder, het is de krabverkoper. 9 maanden later keert ze weer terug, maar nu met een kindje, om San Pasqual te bedanken. Pasqual Bailon, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria willen wij, beste luisteraars, ook nu weer graag het middaggebed bidden. En dadelijk doen we eerst het Koningin des Hemels, het Regina Shelley. Dan ga ik u de bladzijde geven. In het Klein Getijdenboek kunt u de psalmen meebidden op bladzijde 271. We zijn de derde week ingegaan. 271. Dan gaan we naar het Groot Getijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 764. 764 met daarna de Alleluia. En die bidden we voor en na de drie psalmen. De psalmen zelf in het Groot Getijdenboek staan op bladzijde 1003. 1003. Dan volgt de korte schriftlezing op bladzijde 434 in het Groot Getijdenboek. 434. En wilt u het slotgebed mee bidden? Dat staat op bladzijde 519. 519. Mogen we samen weer een mooi gebedsmoment hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschap. Koningin des Hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat Hij, die Gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is, zoals Zij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Dat zij de 764 in het Groot Getijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Komt, alle dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer de rechter, Jezus, werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer. Zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: Bladzijde 271 in het Klein Getijdenboek en 1003 in het Groot Getijdenboek. Alleluia, alleluia, alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer. Want te vertrouwen op vorsten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
0: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mijn redding gebracht.
1: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
0: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
1: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
0: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
0: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
1: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En dat gij mij hebt gered.
0: De steen die de bouwers hebben versmaad. Die is tot hoeksteen geworden.
1: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
0: Dit is de Heer. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
1: Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed.
0: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons.
1: Begeeft u een optocht met lovertakken. Tot bij de hoorns van het altaar.
0: Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
1: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Het Groot Getijdenboek, bladzijde 434.
1: God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt. hoewel wij dood waren door onze zonden, aan zijn genade dankt gij uw redding. En hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus Jezus.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia.
1: Bij het zien van de Heer, alleluia.
0: Bladzijde 519. Laat ons bidden. God, wij belijden dat Christus bij u is in heerlijkheid en de verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden. Zoals hij het ons heeft gezegd, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen vandaag de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. in aanwezigheid van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin,

0: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

0: vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Bewerken van de zaligheid van onze zielen. Geest van liefde en waarheid. Ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen.
2: Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mijn God zijt, mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige Geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart u rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt door Christus onze Heer. Amen.
1: Heilige Schrift. Vervuld van de Heilige Geest ging Jezus weer terug van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar hij 40 dagen verbleef. Lucas hoofdstuk 4, vers 1. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden uit de Heilige Schrift. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en ge zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
2: God, ge hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
3: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
4: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 2 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, menselijk en goddelijk tegelijk. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag zetten wij onze verkenning voort van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, een dogmatische constitutie over de kerk. In het eerste hoofdstuk, dat vooral wil beantwoorden wat de kerk is, wordt zij beschreven als een complexe werkelijkheid. Dat roept meteen een vraag op: waaruit bestaat die complexiteit? Sommigen denken misschien dat de kerk complex is omdat ze ingewikkeld is en daarom moeilijk te verklaren. Anderen zien die complexiteit vooral in het feit dat zij een instelling is met 2000 jaar geschiedenis, met kenmerken die verschillen van elke andere sociale of religieuze gemeenschap. In het Latijn betekent het woord complex echter eerder een geordende samenhang van verschillende aspecten of dimensies binnen één werkelijkheid. Daarom kan Lumen Gentium zeggen dat de kerk een goed geordend lichaam is, waarin de menselijke en de goddelijke dimensie samen aanwezig zijn, zonder scheiding en zonder vermenging. De eerste dimensie is meteen zichtbaar. De kerk is een gemeenschap van mannen en vrouwen die de vreugde en de strijd van het christen zijn delen, met hun sterke kanten en hun zwakheden. Zij verkondigen het evangelie en worden zo een teken van de aanwezigheid van Christus, die ons op onze levensweg vergezelt. Toch volstaat dit zichtbare aspect, dat ook tot uitdrukking komt in haar institutionele organisatie, niet om de ware aard van de kerk te beschrijven. Zij bezit immers ook een goddelijke dimensie. Die bestaat niet in een ideale volmaaktheid of geestelijke superioriteit van haar leden, maar in het feit dat de kerk voortkomt uit Gods plan voor de mensheid, dat in Christus werkelijkheid is geworden. Daarom is de kerk tegelijk een aardse gemeenschap en het mystieke lichaam van Christus, een zichtbare werkelijkheid en een geestelijk mysterie, aanwezig in de geschiedenis en tegelijk een volk dat onderweg is naar de hemel. De menselijke en de goddelijke dimensie vormen samen een harmonisch geheel, zonder dat de ene de andere overschaduwt. Zo leeft de kerk in dit spanningsvolle mysterie. Zij is tegelijk menselijk en goddelijk. Zij ontvangt de zondige mens en leidt hem naar God. Om deze kerkelijke werkelijkheid te verhelderen, verwijst Lumen Gentium naar het leven van Christus. Wie Jezus ontmoette op de wegen van Palestina, ervoer zijn menselijkheid, zijn ogen, zijn handen, de klank van zijn stem. Wie besloot hem te volgen, werd geraakt door zijn gastvrije blik, door de aanraking van zijn zegenende handen en door zijn woorden die bevrijding en genezing brachten. Wie die mens volgde, ging ook openstaan voor een ontmoeting met God. In het vlees van Christus, in zijn gelaat, zijn gebaren en zijn woorden, wordt immers de onzichtbare God zichtbaar. Vanuit deze werkelijkheid van Jezus kunnen wij opnieuw naar de kerk kijken. Wanneer we haar van dichtbij beschouwen, ontdekken we een menselijke dimensie die bestaat uit concrete mensen. Soms laten zij de schoonheid van het evangelie zien. Soms worstelen zij en maken zij fouten, zoals ieder mens. Juist door haar leden en door haar beperkte aardse gestalte wordt echter de aanwezigheid van Christus en zijn reddend handelen zichtbaar. Zoals Benedictus XVI zei, er bestaat geen tegenstelling tussen het evangelie en de instelling. Integendeel. De structuren van de kerk dienen juist voor de verwerkelijking en concretisering van het evangelie in onze tijd. Een ideale en zuivere kerk, los van de aarde, bestaat niet. Er is alleen de ene kerk van Christus die in de geschiedenis gestalte krijgt. Daarin ligt de heiligheid van de kerk. Christus woont in haar en blijft zichzelf geven door de kleinheid en broosheid van haar leden. Wanneer wij dit blijvende wonder aanschouwen dat zich in haar voltrekt, ontdekken wij iets van God wijze van handelen. Hij maakt zich zichtbaar door de zwakheid van zijn schepselen en blijft zich zo openbaren en werkzaam zijn. Daarom spoort paus Franciscus ons in Evangelium Gaudium aan om te leren onze sandalen uit te doen voor de heilige grond van de ander. Zo kunnen wij ook vandaag de kerk opbouwen. Door haar zichtbare vormen te ordenen en tegelijk door dat geestelijke bouwwerk op te bouwen dat het lichaam van Christus is, door gemeenschap en liefde onder elkaar. De liefde brengt voortdurend de aanwezigheid van de verrezene voort. Als wij onze gedachten toch eens zouden laten rusten bij één enkel ding, de liefde. Zij alleen overstijgt alles. Zonder haar is alles waardeloos. En toch trekt zij alles naar zich toe waar zij ook aanwezig is. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 4 maart 2026. Voor het programma De Paus in het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 2 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, menselijk en goddelijk tegelijk. Volgende keer gaan we verder met deel 3.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in Het Scapulier van de Berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval.

De medaille van het scapulier. De heilige paus Pius X heeft het goed gevonden de stof van het kapulier door een medaille te vervangen, voornamelijk vanwege het snelle vergaan van de stof in warme landen. Dit kunnen we ook lezen in het decreet Cum Sacra van 16 december 1910. Van dit besluit werd al spoedig overal in de wereld gebruik gemaakt. Met een medaille van het scapulier kan men nu dus profijt trekken uit de drie beloften van de Allerheiligste Maagd. Vrijwaring van het eeuwige vuur, bevrijding van het vage vuur, het Sabbatijns voorrecht, en bescherming tegen gevaren van ziel en lichaam. Hierbij valt op te merken dat de medaille niet officieel kan worden opgelegd. Het is onontbeerlijk om door de toediening van een priester eerst een scapulier van stof te ontvangen. Pas daarna mag men die vervangen door een medaille. Daartoe eerst speciaal gezegend met de wijdingsformule van het scapulier of eenvoudigweg met een kruisteken. De medaille dient aan de ene kant ons lieve Heer af te beelden die zijn hart toont, aan de andere kant de Heilige Maagd. Een scapulier medaille kan gedragen worden om de hals of op een andere manier op het lichaam. Als men van medaille verandert, hoeft de nieuwe medaille niet meer te worden gewijd. Benadrukt moet worden

0: dat de kerk de voorkeur geeft aan een scapulier van stof. Daar zo'n stukje stof, het gewaad, afgestaan door de heilige maagd aan St. Simon Stock, beter weergeeft dan een medaille dat doet. De concessie in verband met de medaille is niet meer dan een vrijstelling en de heilige pauze, Pius X en Benedictus XV, die haar hebben verleend, voegde steeds eraan toe dat zij de gelovigen voor zover mogelijk liever een wollen scapulier zagen dragen. Het ongemak van de slijtage van de stof kan trouwens ondervangen worden door het scapulier in een plastic hoesje te dragen, of gewoon door dikwijls van scapulier te veranderen. Zolang immers het eerste scapulier maar is gewijd, is er voor het volgende geen nieuwe oplegging of wijding nodig. Een versleten scapulier dient verbrand of ergens in verpakt worden weggeworpen, zodat er geen risico voor ontwijding bestaat. Punt 6 van de praktische vragen omtrent het scapulier. Voorwaarden om door de belofte te worden begunstigd. Wat betreft de hoofdbelofte, namelijk gevrijwaard te worden van de hel, is er geen enkele bijzondere voorwaarde, behalve het scapulier te hebben ontvangen met een rechtschapen bedoeling en het te dragen op het tijdstip van de dood. Wanneer men het in een ziekenhuis bij een zieke afneemt, wordt hij geacht het steeds te hebben gedragen. Men kan in zo'n geval ook vragen dat het scapulier aan het nachtkastje wordt vastgemaakt. Het scapulier kan ook worden opgelegd bij niet-katholieken, voor zover zij er de betekenis van begrijpen. Er zijn gevallen bekend van wonderbaarlijke bekeringen van protestanten en heidenen die het scapulier ontvingen. Om het Sabbatijns voorrecht, een verlossing van het vagevuur door de heilige maagd op de zaterdag volgend op de dood, het te kunnen genieten, zijn er verder nog 3 voorwaarden. A. Het scapulier gewoon getrouw dragen. B. De kuisheid van de staat waarin men verkeert bewaren. Dat wil zeggen volledig in het celibaat of echtelijk in het huwelijk. Op te merken valt dat die verplichting niets toevoegt aan de plichten van elk goede christen in zaken de kuisheid. C. Dagelijks het klein officie ter wille van de heilige maagd bidden. De priesters hebben bij het opleggen van het scapulier de macht deze nogal zware verplichting iets wat af te zwakken door bijvoorbeeld in de plaats het dagelijks bidden van de rozenkrans voor te schrijven. Laten de leken daar vooral naar vragen. Punt 7. Het niet dragen van het scapulier is op zichzelf geen zonde. Men mag dus na het ontvangen ophouden het te dragen zonder daarmee enige morele fout te begaan. Van de belofte kun je dan wel niet meer profiteren. Maar wie het scapulier weer omdoet na het enige tijd niet te hebben gedragen, dat kan zelfs na jaren zijn, hoeft het niet opnieuw te laten opleggen. Punt 8. Minder verstandig lijkt het om bij iemand het scapulier op te leggen zonder de persoon in kwestie goed uitgelegd te hebben waar het om gaat, of zonder daar naar diens oprechte bedoelingen te informeren. Het ware beter hem juist wat lectuur over het scapulier te bezorgen en zo mogelijk de wijdingsprocedure enigszins plechtig te vieren, het liefste in een kerk. Punt 9. Aflaten verbonden aan het dragen van het scapulier. A. Een gedeeltelijke aflaat, kwijtschelding van een deel van de straffen die we in het vagevuur moeten verduren, wordt toegekend aan hen die op godsvruchtige wijze het scapulier of de medaille hebben gedragen, elke keer als ze hun eenheid met de Allerheiligste Maagd of met God door middel van het scapulier opnieuw beleven door dit te kussen of door vanuit het hart een wens, een bezieling of een aanroeping te formuleren. B. een volle aflaat. Dat is kwijtschelding van alle straffen van het vagevuur. Wordt toegekend op de dag dat men voor het eerst het scapulier ontvangt. Als mede op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Op 16 juli van de heilige profeet Elia. Op 20 juli van de heilige Theresia van het kind Jezus van Lisieux. Op 1 oktober van alle heiligen van de Karmelietenorde. Op 14 november van de heilige Theresia van Jezus van Avila. Op 15 oktober van Sint-Jan van het Kruis. Op 14 december. En van Sint-Simon Stock op 16 mei. Deze aflaat wordt onder de volgende voorwaarden verleend. Biecht, communie, het afzweren van elke hang naar zonde, zelfs dagelijkse zonde. Dat wil zeggen dat men nog liever zou sterven dan doelbewust een dagelijkse zonde te begaan. Gebed voor de paus, bijvoorbeeld een Onze Vader en een Wees gegroet. De wil tot naleven van verplichtingen van het genootschap van het scapulier, van de broeders van het heilig scapulier, wordt dringend een rechtschapen leven en zuiverheid van zeden aanbevolen, die hem waardig maken voor de moederlijke bescherming en voor de belofte van de heilige maagd. Slotconclusies. Mag men stellen dat het scapulier de drager ervan ontslaat dagelijks in navolging van Jezus Christus zijn kruis te dragen en de zonde te ontvluchten? Geenszins. Doch, dit kleed dat van ons alle dienaren van de Allerheiligste Maagd Maria maakt, zal een bron van genade blijken, waardoor de offers, de onthechting en de navolging van onze Verlosser, die het ontvluchten van de zonde nu eenmaal meebrengen, en de enige weg die leidt tot het hemelse geluk, vergemakkelijken. Doch dit kleed dat van ons allen dienaren van de Allerheiligste Maagd Maria maakt, zal een bron van genade blijken, waardoor de offers, de onthechting, de navolging van onze Verlosser, die het ontvluchten van de zonde nu eenmaal meebrengen, en de enige weg die leidt tot het hemels geluk, vergemakkelijken. Door toedoen van het scapulier brengen de trouwe discipelen van de Madonna van de Karmel hun wil tot uiting, hun bestaan te willen richten naar het voorbeeld van Maria, de moeder, de schutspatrones, de zuster, de zeer reine maagd, die met gelouterd hart Gods woord tot zich neemt en zich met ijver wijdt aan de dienst der broeders. Zo schreef de heilige paus Johannes Paulus II op 26 juli 1988. Al wie sterft, bekleed met dit gewaad, is beschermd tegen het eeuwig vuur. Ten slotte lezen we in het boekje Het scapulier van de Berg Karmel aan het einde het uittreksel uit het Romaans rituale van 1953 voor het opleggen van het scapulier van Onze Lieve Vrouw. Dat is op bladzijde 60. En op bladzijde 63 ook nog een andere formule voor het opleggen van het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het scapulier van de Berg Karmel, geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Naar het programma Legato, met veel klassieke muziek en wat toelichting voor u geselecteerd.

En van harte welkom, alle luisteraars van Radio Maria, bij dit programma Legato. We gaan vandaag weer naar een aantal verschillende dingen willen we gaan luisteren. We beginnen dadelijk met een Hec Dies. Nou, we hebben in het Rozenhoedje net ook al dus gebeden en gedankt voor de afgelopen dagen. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje gek als u zaterdag de herhaling hoort, maar dan weet u in ieder geval dat dat dus zondag al is uitgezonden. En Hec Dies, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we hem vieren in vreugde. Dat Hec Dies, dat is van de heer Petrus Spronk. Hij leefde van 1912 tot 1982. En dat wordt gezongen door het Petruskoor en dat komt uit Berlicum. Daarna, het is de meimaand, het is vandaag Moederdag. Dus alle redenen om Maria ook in het zonnetje te zetten met deze hymne. De hymne namelijk Ave Maris Stella. Dat is geschreven door Hans Leo Hassler. En die moeten we denken in de 16e eeuw, namelijk 1564 tot 1612. En deze hymne wordt gezongen door de Choir of King College. En die komen uit Cambridge. En dat staat onder leiding van Stephen Cliberry. Maar eerst het Hec Dies.

En na de Hec Dies en de hymne Ave Maris Stella gaan we nu wat instrumentaal. En wat ik u graag wil laten horen, wij zijn er eigenlijk toch hier in Nederland misschien wat onbekend mee, maar we hebben heel wat Hollandse meesters vanuit de Gouden Eeuw en van de barok. Nederlandse componisten die we eigenlijk misschien maar heel weinig horen en die willen we toch graag eens daar wat van laten horen. We denken dan bijvoorbeeld aan Pieter Hellendaal, Willem de Vesch, Johan Christian Schickhardt. Maar nu is aan de beurt Albertus Groneman, Nederlandse componist die leefde van 1710 tot 1778. Hij schreef een concert voor fluit, twee violen en basso continuo. Dat wil zeggen dus begeleiding. We gaan hier luisteren naar een andante uit dat concert.

En u hoorde het eerste deel uit een concert voor fluit, viool en bassen continuo van Albertus Groeneman. Dan gaan wij toch weer terug naar Bach. Want ik wil namelijk gedeeltes laten horen uit een paasoratorium. Wij kennen natuurlijk het Weihnachtsoratorium. Wij kennen de Matthäuspassie. Zijn allemaal ook oratoria. Maar dit is een paasoratorium. Dat is niet zo lang. En ook dus geschreven door Johann Sebastian Bach. En die leefde van 1685 tot 1750. We beginnen dadelijk met een symfonia. Dat is dus, daar hoort je op de achtergrond al wat van. Dat is dus een instrumentaal begin. En daarna dan gaan we verder met verschillende delen. Maar vooraf geef ik u vast de namen van de solisten. Dan hoef ik die dadelijk tussendoor ook niet meer te noemen. We gaan straks luisteren naar Christine Brenk, dat is de sopraan. Anne Greiling, die is de alt. Frank Bossert is de tenor en Thomas Pfeiffer is de bas. Dan hoort u straks het koor, het motettenkoor Pforzheim. En u hoort dus ook, want dat komen nogal in voor, de trompettenensemble van. En dat wordt dan ook verder begeleid door het Süddeutsches Kammerorkest van Pforzheim. En nou, dat staat helemaal onder leiding van professor Rolf Schweitzer. We gaan dus dadelijk, we zijn dus bezig met de symfonia. En dan daarna krijgen we een duet door de bas en de tenor met koor. En zij zingen, kom, eilet und laufet, ihr vluchtige füßen. Kom en haast u met uw vluchtige voeten. En ga de hoogte bereiken, want daar zult u Jezus kunnen ontdekken. En blijf lachen en ga dus die hoogten in, want ons heil is verrezen. Daarna horen we een aria van de sopraan. En dan die gaat dus zingen, Seele deine specerijen, ziel. Dat uw specerij, dat is nu geen mirre meer, maar dat is een lofkrans. En stil al u maar uw angstige verlangens. We horen nog een stukje van de symfonia en daarna gaan we weer verder.

En zo hoorde u de eerste delen uit een paasoratorium van Johann Sebastian Bach. Hiervoor heeft u een deel gehoord uit een concert voor fluit en viool. En dat was van Albertus Groneman en daar willen we nu nog een derde deel van laten horen. En dat is een allegro. Zo kunnen we eventjes weer, na al het gezongene, weer even tot rust komen in wat instrumentale muziek. En gaat dadelijk het paasoratorium weer verder.

En gaan we nu weer verder met het paasoratorium hier bij Legato, bij Radio Maria. We gaan luisteren naar een aria en dat is Petrus die aan het woord is. En die aria wordt gezongen door de tenor. En Petrus die zingt dan, nu is alles voorbij. Jezus heeft overwonnen en zijn zweetdoek is nu mijn doek van verfrissing geworden. Daarna een aria van Maria Magdalena en daar horen we zowel de sopraan als de alt. En die zingen dan, zag het meer geschwinden, zeg mij, snel waar kan ik Jezus vinden? Gevolgd door een kort recitatief van Johannes, wij zijn verheugd. En dan komt het koor weer aan bod. En die zingen prijs und dank. Laten we de Heer loven en prijzen en laten we niet ophouden hem onze lofzang te geven. Het sluit dan af met een koraal. Nu heeft Jezus, Christus heeft alles overwonnen, ook de dood. En hoeven wij nu geen angst meer te hebben, want hij heeft ons vrijgekocht.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw zo op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

We zijn weer bij elkaar als biddende moeders. We hopen dat u ook met ons samen meebidt. Vooral onze kinderen en kleinkinderen en petekinderen. Want er staat bij Jeremia 31... Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Wat een vertrouwen mogen wij leggen bij het kruis, bij de Heer, voor onze kinderen. We hebben ook al heel wat gebedsverhoringen gezien. Daarom blijven we krachtig in ons gebed samenkomen. We bidden tot de Heilige Geest. We bidden een Bijbelwoord. En we bidden samen vol overgave. U kunt zich ook altijd aansluiten bij een groep biddende moeders. U kunt het op internet zoeken bij biddende moeders. En altijd anders even naar Radio Maria bellen. Daar kunnen ze u ook verder helpen. Ze kunnen nu alles klaarzetten voor zover u dat nog niet gedaan hebt of omdat u nieuw bent. We zetten altijd klaar een kruis die ons herinnert aan onze Verlosser. We zetten een kaars neer, want Jezus is het licht van de wereld. We leggen een Bijbel neer vanwege het feit dat Jezus het levende woord is. En een mandje, dat staat klaar aan de voet van het kruis. En daarin leggen we straks één voor één al de namen van onze kinderen, petekinderen, maar ook degene die wij als priester geadopteerd hebben. We hebben die allemaal op een papiertje geschreven en dat papiertje leggen we dan symbolisch in het mandje of in de handen van de Heer. We lezen straks uit Marcus 12, vers 28... tot 34.

Heilige Geest, samen met Maria, die ook moeder was en onze moeder is en de moeder van onze kinderen, we smeken om de Heilige Geest.

waard. U die onze harten kent, u die onze leidsman bent, u houdt van de zwakke mens,

hart. U kent onze duisternis, u die waarheid onderricht, u die onze nacht verlicht.

0: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. Wij danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat het samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat we onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort.
1: Amen. Amen. We gaan door met een gebed om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons. En bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen, als wij nederig bij u komen om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen. Amen. Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. We weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
2: Amen. Wij vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons en sterk ons naar geest, ziel en lichaam. Wij houden van u, Heer Jezus, en wij danken u. En wij willen u volgen iedere dag van ons leven. Amen. Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u.
2: Amen. Amen. We hebben ons hart nu voorbereid. Nu gaan we samen de Heer, God, onze Vader prijzen in een lied. Want de Heer Jezus is meester van ons leven, niet alleen van ons, maar ook van onze kinderen. Bidden we en zingen we samen.

Ja, Heer, ons hart is voor U. Uw hart is van ons. Wij mogen één zijn in ons hart met U. Want daar, Heer, is al de liefde, Uw liefde voor ons allen. Zingen we samen, want Heer, Uw liefde is alles voor mij.

0: Een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen.
1: Amen. Gaan we verder met onze Bijbellezing uit Markus 12, vers 28 tot 34. Laten we deze ook even in stilte op ons inwerken en zien en horen met ons hart wat het nu eigenlijk zegt. Nu trad een schriftgeleerde op hem toe, die naar hun woordenwisseling geluisterd had, en begrijpende dat hij hun een raak antwoord had gegeven, legde hij hem de vraag voor: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is: hoor Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en met heel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen gebod belangrijker dan deze twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist, meester, terecht hebt ge gezegd, hij alleen is God, en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf, betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.
0: God beminnen en de naaste als onszelf. Het is belangrijker, zegt de tekst, dan alle rituele offers. Maar nog belangrijker, ze brengen je naar het rijk van God, naar het rijk van de hemel. In dat rijk ben je niet alleen. Het is een samenlevingsweefsel met God als adem, als bezieling, als diepste wezen. In dat weefsel leven ook onze kinderen. We hebben ze meegenomen, of ze willen of niet. Het beste van onszelf hebben we aan hen gegeven. Teder en oprecht, zonder voorbehoud. Ongelooflijk dat dat tere weefsel van het Rijk van God niet overweldigd wordt door de boze. Het is een scheppende liefdestaat van God. Prachtig is het, gratis, genade. Hoe sterk en listig de boze ook is. Het is een wonderbaar en overweldigend gebeuren. Zo houden we elkaar vast over de generaties heen.
2: Het gebod van de liefde. Niet een lijstje waar je aan moet voldoen, waar je aan moet beantwoorden. Maar wat is het? Het is liefhebben. God liefhebben is in vertrouwen blijven. Is vertrouwen in hem, in elkaar en in jezelf. Wat een prachtige boodschap. En hoe mooi is dat we dat in gedachten kunnen houden als we straks de kinderen en onze priesters in de handen van God leggen in het mandje.
1: De naaste beminnen met alles, heel mijn hart, verstand, al mijn kracht. De Heer beminnen met alles, mijn hart, verstand, met mijn kracht. Dan zegt de Heer, dan sta je niet ver af van zijn koninkrijk. Maar hoe bemin ik eigenlijk de Heer? Is dat werkelijk met heel mijn hart, mijn verstand? Of zitten daar nog verborgen plekjes in mijn hart, gesloten deuren? Of mijn verstand? Ik kan alles heel mooi en positief beredeneren, maar speelt mijn hart daarbij ook een rol? Of kom ik dan toch die dichte deuren tegen? Dan die kracht, is dat fysiek of mentaal? Ik denk zelf, wil ik de Heer echt beminnen, dan vraagt dat al de mentale kracht die nodig is om die dichte deuren en die geheime plekken te willen openen. Al die fysieke kracht kan ik in werking zetten door bijvoorbeeld te gaan naar de sacramenten die we hebben, naar de kerk te gaan, het gebed te gebruiken. Dit volledig inzetten. De biecht, misschien is de biecht een hulpmiddel om dat hart te helpen openen in een biechtgesprek. Nou, werkelijk, de Heer zo beminnen, dat is een levensopgave. En ja, we vallen af en toe, maar dat is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Dan hebben we onze fysieke kracht die we kunnen inzetten. Daar waar we gevallen zijn om te zeggen, nee, we gaan verder. Ik wil de Heer beminnen met mijn hart. Ik wil de Heer beminnen met mijn verstand en met al de kracht die ik heb. En ja, ook als je ziek bent en niet kunt lopen of wat dan ook. Dat is ook, kun je omzetten in de kracht om de Heer te beminnen. In juist in je beperkingen. Daarin schuilt de liefde. Alles is van hem en alles is voor hem. Als we zo willen beminnen, wat een levensopgave is, als we zo willen staan, dan zegt de Heer, dan zijn we niet ver af van zijn koninkrijk. Als we zo willen staan, zijn we werkelijk in staat onszelf, de ander, mee te nemen in die liefde die hij van ons verlangt en die hij ons ook juist schenkt.
2: Vervolgen we door dankgebed van het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap, het geestelijk moederschap, het peetmoederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van dat moeder zijn te waarderen. Amen. Amen.
0: We bidden als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die u zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God, u kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen.
3: Amen.
0: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
1: Nu is het moment gekomen waarop onze kinderen bij de Heer mogen brengen. En niet alleen onze kinderen, maar ook de peetkinderen. En onze priesters die ons op ons hart liggen. Bidden we ook heel bijzonder voor onze biechtvaders. Brengen we die allemaal bij het hart van de Heer.

0: Vader, we sluiten onze gebeden ook af met het gebed voor de vaders van deze kinderen. Voor al de intenties die we in het schrift hebben opgeschreven. Wil deze gebeden allemaal verhoren. Vader, u ziet ook nog wat er verder nog in ons hart leeft. Al de gebeden van onszelf, van ons als biddende moeders. Alles leggen wij bij u neer. Want u bent Vader voor ons allen. Daarom willen we samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Amen.
0: En Maria, het is deze meimaand ook uw maand. Daarom brengen wij alles bij u, in de verwachting dat u alles zal brengen bij de Vader.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bidden we nog het gebed voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen uw Vader voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden.
0: Amen. Ja, dan zijn we aan het eind gekomen van ons samen zijn. Leggen wij daarom alles in vertrouwen bij de Vader. En laten we het daar dan ook bij houden, dat we het daar ook laten liggen. Hij weet ervan.

0: enkele andere bijzondere gebeden. De zegen van een ouder voor een volwassen kind. Ik vraag de zegen van de Heer over jou, mijn kind. Je hebt het huis verlaten en je leeft daarbuiten op jezelf. Moge de Heer je zegenen als je 's morgens wakker wordt en jou deze dag veilig bewaren naar lichaam, ziel en geest. Moge Hij met jou meelopen nu ik dit niet langer kan. Moge Hij de plaatsen zegenen waar je woont en werkt en zijn liefdevolle zorg aan jou laten zien. Zoals ik eens deed, toen ik jou zo vaak vroeg waar je was geweest en met wie. Moge Hij je zegenen als je onderweg bent en allen die met jou meereizen. Moge Hij jouw financiën zegenen en jou leren vrijgevig te zijn aan hen die minder hebben dan jij. Moge Hij je leiden op waarachtige wegen, jou helpen je te herinneren het beste van jezelf te geven en noden van anderen boven je eigen nood te plaatsen. Moge Hij je leren te vergeven, zoals we vaak elkaar hebben vergeven, als jij struikelde en ik jou berispte. Als ik nee zei en jij dat niet begreep. Mogen je gezegend worden met de kennis van de liefde van God die jou leidt en jouw pad verlicht. Zoals ik gezegend ben in het weten dat jij veilig bent onder de schaduw van zijn vleugels. Mogen je groeien in je relatie met de Heer. Gezegend zijn in de zekerheid dat Hij nooit tekort zal schieten in zijn liefde. Je nooit in de steek zal laten en er altijd zal zijn om jou te troosten. Mogen je gezegend zijn in de zekerheid dat ik me geen zorgen maak, omdat ik weet dat jij veilig bent in zijn handen, in de handen van de enige persoon die meer van jou houdt dan ik ooit kan. Amen. Vader, ik twijfel zo vaak aan uw wegen, en mijn vertrouwen in u schiet tekort. Dikwijls denk ik dat de dingen alleen maar goed gaan, mits ze op mijn manier worden gedaan. Ik heb berouw over mijn onafhankelijkheid jegens u. Laat mij, door de kracht van het kruis van uw Zoon en door de verlichting van de Heilige Geest, leren om altijd te vertrouwen op uw barmhartige zorg voor mij. Help mij, Vader, om uw liefhebbende, gehoorzame kind te zijn. Amen.
1: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

hij ons één gaat maken. Eucharistie is niet de viering van onze onderlinge verbondenheid, eenheid of solidariteit. Wij vieren niet dat wij het zo goed met elkaar kunnen vinden, maar integendeel, dat wij het niet zo goed met elkaar kunnen vinden. De verenigende kracht moet van buiten deze wereld komen. De onderlinge verbondenheid die wij zelf niet kunnen maken, mogen wij in de Eucharistie van hem ontvangen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf en geef mij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe, mij hebt gij ze gegeven en ze hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die gij mij hebt meegedeeld, heb ik hun meegedeeld. En ze hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt erbuiten, met de voorbereiding. En die voorbereiding geldt het hart of de geest. Mijn geest moet een overgang maken van de zijnswijze van de wereld naar de zijnswijze van Jezus. Jezus bij wie het allemaal om de Vader gaat. En van hem uit om de mensen. Daarom eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. De blik omhoog, zoals ook Jezus deed. Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel. De eerbied laten groeien door een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan. En die gebedshouding zal gemakkelijker vol te houden zijn wanneer zij uitdrukking is van een meer omvattende levenshouding, van een houding namelijk waarbij al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dat kan ik nu als een genade vragen. In het gebed vraag ik om deel te mogen hebben aan het woord Gods in heel zijn volheid. Het geheim dat verborgen was voor alle eeuwen en alle geslachten, Colossense 1. Dat vraagt een bijzondere voorbereiding. Eerst maak ik mijn eigen geschiedenis één met die van Jezus, door me dit bijzondere deel van zijn geschiedenis voor de geest te halen. In het derde deel van Jezus' afscheidsrede richt hij zich rechtstreeks tot zijn hemelse Vader. Maar terwijl Jezus tot zijn Vader bidt, zijn zijn leerlingen voortdurend in zijn gedachten. Jezus' gebed is vervuld van ik en gij, de Vader, en van zij, of de mensen, door de Vader uit de wereld gegeven, en dat is de kerk. En dan tenslotte van de wereld die definitief nee gezegd heeft. En dat maakt deze geschiedenis tegelijk tot eindgeschiedenis. Wie met Jezus en de kerk gebroken heeft, heeft definitief met hen gebroken. En wie voor Jezus en de kerk hebben gekozen, hebben dat eens en voor al gedaan. Jezus kijkt door de geschiedenis van het gemengde ja en nee en ja maar heen naar het uiteindelijke resultaat, ja of nee. Aan de grens van zijn eigen levensgeschiedenis staat Jezus tegelijk aan de grens van alle geschiedenis. Jezus is het einde van alles. Hij is het einde van de tijden in eigen persoon. En de plaats is weer de zaal van het laatste avondmaal,

vervuld van de gebaren van de voetwassingen van het laatste avondmaal. Jezus heeft in die handelingen de eindtijdelijke, de goddelijke zin van zijn aardse sterven willen ontsluiten. En het kan mij helpen wanneer ik mij een of andere afscheidssituatie in mijn eigen leven voor de geest haal. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij motiveert hem van meer nabij te volgen en meer van harte te beminnen. Overweging toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel. Hier mag ik Jezus zien bidden. Zien hoe hij zijn ogen opslaat naar de hemel. De hemel, dat is naar God. Naar God, die ook hem blijkbaar te boven gaat. Met zijn woord gezegd, de Vader is groter dan ik, Johannes 14, 28. Dat de mens zich klein maakt voor God is niet typisch christelijk, dat doen de heidenen ook. En we hoeven maar naar de neo-religieuze bewegingen om ons heen te zien. Religiositeit op zich kan ook heel goed onchristelijk zijn, ja zelfs antichristelijk, zoals Jezus trouwens in diezelfde afscheidsrede voorspelde, er komt een tijd dat ieder die u doodt zal menen een daad van godsverering van religie te stellen. Johannes 16, 2. Christelijk is het pas als men buigt voor God als de Vader van Jezus Christus, de Heer. Want dan buigt men voor een God die liefde is en voor een God voor wie men zich tot het uiterste kan vernederen zonder dat men bang hoeft te zijn zijn persoonlijkheid te verliezen. Men buigt zich dan zoals Jezus zich gebogen heeft, als knecht en als zoon. Ik kan beginnen me samen met de zoon te vernederen voor de Vader. En toen zei Jezus, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, omdat uw zoon u verheerlijke. Jezus buigt zich niet alleen in een liturgisch gebaar, hij brengt zich zijn uiterste vernedering te binnen met zijn uur, waarin hij buigt met zijn leven. Het is het uur waarnaar hij heel zijn leven heeft toegeleefd. Nog is mijn uur niet gekomen, zegt Jezus te Kana tot zijn moeder aan het begin van het evangelie van Sint Jan. Dat uur vraagt de inzet van heel zijn wezen. Jezus deinst er niet voor terug. Nu is mijn ziel ontroerd, wat moet ik zeggen, Vader, red mij uit het uur. Maar daarom juist ben ik tot dit uur gekomen, Vader, verheerlijk uw naam. Dat uur van zijn sterven wordt eeuwig geactualiseerd in de Eucharistie. In dat uur van uiterste nood bidt Jezus tot zijn Vader. Dit gebed in nood openbaart een eenheid tussen Vader en Zoon. Dit gebed verheerlijkt Vader en Zoon. Eerst in het uur blijkt dat Jezus zijn werken gedaan heeft in de Vader. Als een mens door alles is heen gegaan, blijkt waaruit hij eigenlijk leeft. Heb ik zo'n moment wel eens meegemaakt, bij mezelf, bij anderen? In ieder geval mag ik in elke Eucharistie het opnieuw meemaken bij Jezus. Dat Jezus door alles heen gaat. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken. In zijn doodsuur heeft Jezus het over leven en wel over eeuwig leven. Bij zijn dood wordt het leven zichtbaar. Het echte, het eeuwig leven. En dat is dan de macht van de kerk. Macht om het leven te geven, het eeuwig leven. Dat is een leven dat doodbestendig is, dat door de dood heen behouden blijft. De macht om dit leven te schenken gaat heel goed samen met uiterste machteloosheid, zoals bij Jezus. En dat is dan ook de macht van de kerk. Voor de macht van de kerk hoeft niemand bang te zijn. En dan komen een aantal zinnen die volstaan met woorden van gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Opgedragen, gegeven, meegedeeld, gezonden. Evenals elke mens
heeft Jezus moeten gehoorzamen aan zijn ouders, aan de wetten van de natuur, aan de wetten van de godsdienst. En die gewoon menselijke gehoorzaamheid wordt door de mensen meestal ervaren als koud of hard. Vooral het staan onder de wet van ziekte en ondergang ervaart de mens als onpersoonlijk en liefdeloos. Maar wanneer Jezus als mens gehoorzaamt, beleeft hij daarin tegelijkertijd zijn relatie tot de Vader. In de gehoorzaamheid aan het menselijk bestaan beleefde Jezus de goddelijke gehoorzaamheid van de Zoon die hij is aan zijn Vader. En daardoor werd zijn menselijke gehoorzaamheid innerlijk anders. In alles heeft Jezus een gezicht voor ogen, een hart, een vaderhart, een Abba-hart. Want dat is het eerste woord dat Jezus spreekt in zijn gebed in de doodstrijd in de Hof van Olijven. Abba, Vader, lieve Vader. En wanneer een christen zichzelf overgeeft, niet aan het lijden, maar door het lijden heen aan de Vader, dan zal hij merken dat hij in goede handen is. En dan het gebed beëindigen, zo goed als het maar kan eindigen, met gesprekjes, zoals Jezus een onderrondje heeft met zijn Vader, vertrouwelijk en eerbiedig, en me dan door Jezus bij zijn Vader laten brengen, en bij de Vader mijn hart uitstorten en een Onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen vandaag de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. in aanwezigheid van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. En dan mogen we ook vandaag de Vespers bidden. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het Kleingetijdenboek beginnen we weer op bladzijde 38. Daar vindt u de hymne. En dan gaan we verder naar bladzijde 274. Dat is dus de avond van de zevende zondag. 274. Vanaf de korte schriftlezing staat het alleen in het Grote Getijdenboek. Dan gaan we kijken in het Grote Getijdenboek. Beginnen we op bladzijde 753. 753. Dan gaan we de geest weer afsmeken. Daarna volgen de antifoon en de psalmen. En die staan op bladzijde 1007. De antifoon is dan ook van de paastijd, de PT. Bladzijde 1007. En dan vanaf de korte schriftlezing zitten we weer voor in het boek op bladzijde 519. Als je er lintjes bij legt, dan is dat ook makkelijk pakken. 519. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 38 en in het Grootgetijdenboek op bladzijde 753. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Kom, Scheppergeest, daal tot ons neer.

0: Amen. Alleluia.
1: Om Scheppergeest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid.
0: Gij zijt de gave Gods. Gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt. Het liefdevuur dat ons doordringt.
1: Gij schenkt uw gave zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.
0: Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij ons geeft.
1: Verlos ons als de vijand woedt. Geef ons de vrede weer voorgoed. Leid gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaalt.
0: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beide uitgegaan, wij bidden u gelovig aan.
1: Kijk, het tijdboek gaan we nu naar bladzijde 274... En in het grootgetijdenboek, bladzijde 1007. Na de reiniging der zonde te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in de hoge. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
0: Uit Sion reikt de Heer, de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
1: Een vorst zet gij, wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
0: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
1: De Heer staat aan uw zijde. Uw vorsten neerslaat in zijn toren.
0: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hogen. Halleluja.
1: De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht. Alleluia. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart. Te midden der vromen voor heel de gemeente.
0: Geweldig is alles wat hij verricht. De aandacht boeiend van elk die het nagaat.
1: Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw.
0: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
1: Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond.
0: Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit.
1: Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast.
0: Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Hij is doordacht en rechtvaardig.
1: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten.

0: Heilig en hooggeëerd is zijn naam.
1: De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht. Alleluia.
0: Alleluia. Onze Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons juichen en hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia. De Heer, onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alleluia. Onze Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons juichen en hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: In het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 519.
1: Christus is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonde te hebben gebracht, nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.

0: De Heilige Geest, de Helper, alleluia, alleluia.
1: De Heilige Geest, de Helper, alleluia, alleluia.
0: Hij zal u alles leren.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest, de Helper, alleluia, alleluia.
0: Als de Helper komt die ik u zend zal, de Geest der waarheid die uitgaat van de Vader, zal hij van mij getuigen, alleluia. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Als de Helper komt die ik u zenden zal. De Geest der waarheid die uitgaat van de Vader. Zal hij van mij getuigen. Alleluia.
0: Wij weten niet hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Vragen wij daarom.
1: Laat uw Geest ons te hulp komen.
0: Christus, goede herder, geef wijsheid en raad aan de herders van uw kerk, dat zij uw volk leiden naar de bron van het heil.
1: Laat uw Geest ons te hulp komen.
0: Gij die in de hoge woont en rijk zijt aan barmhartigheid, zie naar de armen en misdeelden in deze wereld.
1: Laat uw Geest ons te hulp komen.
0: Gij die ontvangen zijt van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, schenk standvastigheid aan de maagden die zich aan u hebben toegewijd.
1: Laat uw Geest ons te hulp komen.
0: Priester in eeuwigheid, die de Vader lof brengt in de Heilige Geest, verenig alle mensen met u in deze lofprijzing.
1: Laat uw Geest ons te hulp komen.
0: Leid de gestorvenen tot de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Laat ook hun lichaam delen in de volheid van de verlossing.
1: Laat uw Geest ons te hulp komen.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Laat uw geest ons te hulp komen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, wij belijden dat Christus bij u is in heerlijkheid en de verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, die u gewaardigd hebt de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de zevende zondag van Pasen, tussen Hemelvaart en Pinksteren, is het evangelie ontleend aan het 17e hoofdstuk van Johannes, vers 1 tot en met 11a, het eerste stukje van 11. 17:1 tot 11a. Ik lees het u voor. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen, om eeuwig leven te schenken aan alle die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat ze u kennen, de enige ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf en geef mij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorde ze toe, mij hebt ge ze gegeven en ze hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die mij gij hebt medegedeeld, heb ik hun meegedeeld en ze hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren. Al het mijne is van u en het uwe is van mij. Zo ben ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld. Zij echter blijven in de wereld, terwijl ik naar u toe kom. Tot zover. We bevinden ons nog steeds in het evangelie van Johannes. En voor de goede orde, toch nog maar eventjes. Johannes schrijft nadat de andere drie, Matthäus, Marcus en Lucas, eerder hadden geschreven. En hij doet iets anders met zijn evangelie. Na een jaar of 70 kijkt hij terug op de persoon van Jezus en wat die allemaal in hem en in zijn volgelingen teweeg heeft gebracht. En hij is tot de conclusie gekomen, hij was genade op genade. Hij was de goedheid en de barmhartigheid van God in eigen persoon. Wat hij in zich had, ja, dat was niet van de mensen. Dat kwam van buiten de mensen vandaan. Dat kan alleen maar tot God herleid worden. En zo kwam Johannes tot het concept dat Jezus behoorde aanvankelijk bij de Vader in de hemel. Daar heeft hij van de Vader in de hemel afgekeken hoe de Vader barmhartig was en goed en vergevingsgezind. En dat is hij aan ons mensen, Jezus is dat aan ons mensen op aarde komen laten zien. Dat is wat Johannes tenslotte afleidt uit zijn ervaringen met de persoon van Jezus zo'n 70 jaar geleden. Toen hebben we het gewoon allemaal ondergaan en het gebeurde domweg rondom ons. Maar hoe meer je erop terugkijkt, hoe meer er tot mij doordringt dat ik iets heel bijzonders heb meegemaakt. Van God af was Jezus naar ons toegekomen om aan ons te laten zien hoe God eigenlijk was. Vandaag zullen we horen, hij is het eeuwig leven. God kennen is het eeuwig leven. En als we God kennen, dan hebben we weet van de genade, van de barmhartigheid en niet van de veroordeling en niet van de terechtwijzing en niet van de straf en niet van de dreiging waar het bij de andere gelovigen van zijn tijd zo vaak over ging. Deze Jezus was genade op genade en hij was van God afkomstig. En vandaar dat Johannes telkens in zijn evangelie ook die vraag laat klinken, van waar is hij? Of in het gesprek met Nicodemus, als u niet van omhoog opnieuw geboren wordt. Je moet vanuit Jezus gaan denken en niet vanuit de aarde of vanuit mensen die menen dat ze de plichtsbetrachting of door alle regels precies na te leven, dat ze daarmee God een plezier doen. Nee, je moet van God uitdenken, vanuit de barmhartigheid, vanuit de naastenliefde. Dat heeft Jezus laten zien. En om die bijzondere inhoud van Jezus aan te tonen, dat hij van God afkomstig was, dat hij goddelijke inhoud had, vertelt Johannes anders dan de andere evangelisten, maar een paar kleine gebeurtenissen uit het leven van Jezus, maar dat zijn gebeurtenissen waar je aan de binnenkant zo duidelijk die goddelijke binnenkant kunt zien. En dus laat Johannes elke gebeurtenis volgen met een meestal lange uiteenzetting over de rijkwijde en de ware inhoud van de persoon van Jezus, dat hij van God afkomstig was. En vanuit dat oogpunt zal hij dan ook straks gaan vertellen hoe Jezus in zijn lijden, sterven en opstanding stond. Aan de buitenkant zag dat eruit dat Jezus het slachtoffer was. Maar bij nader inzien is Jezus ook die situatie van zijn leven ingegaan vanuit de hoge. Hij was eigenlijk degene die het regisseerde. Natuurlijk had het niet moeten gebeuren. Maar toen het gebeurde, wist hij hoe hij stand moest houden zoals God in dergelijke omstandigheden stand zou houden. Met barmhartigheid, vergeving, liefde, met statigheid. Dat is wat Johannes in zijn evangelie allemaal probeert weer te geven. We gaan zo meteen verder om te kijken, en dat gebed dat we vandaag hoorden, hoe zit dat er dan in? We zagen dus hoe Johannes het evangelie opbouwt. Eigenlijk doet hij de eerste helft van zijn evangelie, laat hij die gebeurtenissen zien met telkens zo'n diepzinnige uiteenzetting erachteraan, om ons ervan te doordringen dat met Jezus iets van God gegeven is. En als we dat dan eenmaal weten, dan gaat Johannes het lijdensverhaal vertellen. En het lijdensverhaal, dat het grootste gedeelte daarvan, wordt in beslag genomen door het laatste avondmaal, of liever gezegd, wat Jezus allemaal zegt aan het laatste avondmaal. Ook deze tekst is een gedeelte, de tekst die wij vandaag behandelen, is een gedeelte van het laatste avondmaal, het slot. En in dat slot spreekt Jezus niet meer tot de leerlingen, maar hij bidt tot zijn vader. En als u het hele 17e hoofdstuk, dat is dus het 17e hoofdstuk, dat gebed tot zijn vader, dat wordt overigens meestal aangeduid met hoge priesterlijk gebed. Als u dat 17e hoofdstuk, het hoge priesterlijk gebed, in zijn geheel overziet, dan ziet u dat het opgedeeld kan worden in drie stukken. Jezus bidt eerst voor zichzelf. Dat is van vers 1 tot en met vers 8. Dan bidt hij voor zijn leerlingen. Vers 9 tot en met vers 19. En dan bidt hij voor alle gelovigen, vers 20 tot en met 26. Zijn gebed valt dus uiteen in drie stukken. 1 tot en met 8 voor zichzelf, 9 tot en met 19 voor zijn leerlingen, 20 tot en met 26 voor alle gelovigen. Het stukje van vandaag is dus het gebed voor zichzelf en het begin van het gebed voor zijn leerlingen. De vorige week hebben we al gezien, want toen was ook al de lezing ontleend aan dat laatste avondmaal en de woorden die Jezus daar sprak, maar toen tot zijn leerlingen. Maar toen hebben we ook gezien dat terwijl die leerlingen met Jezus daar aan tafel zijn en Jezus zijn hooggestemde woorden uitspreekt en zijn visioen en ons het visioen laat delen van hoe hij van de Vader afkomstig is en hoe hij de leerlingen betrekt tussen in de liefde van hem en zijn Vader, op de achtergrond zijn ze intussen bezig om de voorbereidingen te treffen voor Jezus' ondergang. Judas heeft de maaltijd verlaten en is Jezus gaan overleveren aan de hogere instanties. En dat is nu, terwijl wij luisteren naar de diepe en hooggestemde woorden van Jezus, op de achtergrond zijn ze bezig met zijn ondergang voor te bereiden. Het is goed om dat steeds voor ogen te houden. Ik ga dat niet natuurlijk blijven zeggen, maar het is goed om dat toch nog eventjes erbij te betrekken, om het relief van de woorden van vandaag des te duidelijker uit te laten komen. We lezen vers 1 en u weet, ik doe het steeds in een eigen vertaling, vaak een beetje raar Nederlands, maar ik verbeeld mij dat ik dan in het Grieks vaak dingen op het spoor kom die in vertalingen verloren gaan. Vers 1, die dingen vertelde Jezus en opgeheven hebbend zijn ogen naar de hemel sprak hij, Vader, gekomen is het uur, verheerlijk uw zoon, opdat de zoon u verheerlijke. Het uur is gekomen, gekomen is het uur. Dat hadden we Jezus al eerder horen zeggen, namelijk toen de Grieken waren gekomen die te kennen gaven dat ze Jezus wilden zien, in hoofdstuk 12, vers 23 en 27. Toen die Grieken waren gekomen, toen zei Jezus, dan is mijn uur nu gekomen. Dat was het sein voor hem, nu dan mensen van buiten de Joodse kring hem graag wilden zien. Nu was het moment gekomen om de Vader ten volle te openbaren. Het uur is gekomen. We hadden het ook al eerder gehoord, namelijk dat zijn uur nog niet gekomen was tijdens de bruiloft van Kana. Toen hij dat tegen zijn moeder zei, mijn uur is niet gekomen. Vrouw, wat is er tussen u en mij? Daar zegt Jezus eigenlijk, nee moeder, u moet zich niet verbeelden dat u het heilswerk van God op gang brengt. Zelfs niet met een vriendelijke vraag of een goed bedoelde vraag. Het is niet aan u, maar het is aan de Vader om het heilswerk op gang te brengen. En hij hield een omstreden toespraak in hoofdstuk 8. En niemand durfde hem te grijpen, want, staat er dan, zijn uur was nog niet gekomen. Nee, dat was niet aan de mensen, dat was aan de Vader. Eigenlijk is het straks aan de Grieken als de heidenen komen en die vragen dan, ze willen Jezus zien, nu is mijn uur gekomen. Zodat ik en aan mijn eigen volk en aan de buitenstanders kan laten zien hoe verregaand de liefde van de Vader is. Want met dat uur is de verheerlijking, dat woord dat klinkt herhaaldelijk in dit hoofdstuk, is de verheerlijking gegeven. En die verheerlijking, dat is wat Jezus ervoor over blijkt te hebben om de liefde tot zijn leerlingen te tonen. Dat is namelijk lijden en dood. En niet dat we hem daarom bewonderen alleen, maar zover gaat mijn Vader dus dat hij zelfs lijden en dood de basis en sterker met zijn liefde dan elke negatieve kracht verheerlijken. Vers 2. Gij hebt hem immers macht gegeven, zoals u hem hebt gegeven volmacht over alle vlees, opdat alles wat u hem gegeven hebt, dat hij hun eeuwig leven zal geven. Zoals u hem gegeven hebt volmacht over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, dat hij hun eeuwig leven zal geven. Daar staat een heleboel tegelijk, maar één ding haak ik er toch uit, die gij hem hebt gegeven. Hier zegt Jezus eigenlijk over zijn leerlingen, dat hij ze beschouwt als door de Vader gegeven. Wij in onze Nederlandse taal zouden zeggen dat Jezus zijn leerlingen beschouwt als een geschenk uit de hemel. En als ook ik mij zou beschouwen als een leerling van Jezus, en daarvoor hoef je helemaal niet volmaakt te zijn, Petrus, Thomas, Filippus, die gaan hier allemaal aan vooraf om te laten zien dat het ook zij het niet waren, en dat de liefde van Jezus en de Vader zich wel degelijk tot hen uitstrekt, ook in hun onvolmaaktheid. Dus als ik daar ook mag tussen zitten, tussen die leerlingen, dan zegt Jezus dus ook over mij, en misschien ook wel over u, dat hij u en mij beschouwt als een geschenk uit de hemel. Wij zijn een geschenk uit de hemel voor Jezus. Nou, daar word je stil van.

In vers 2 zegt Jezus dat hij hun eeuwig leven zal geven. En dan in vers 3, en dit is het eeuwig leven, dat zij zullen kennen u als enig ware God en degene die u gezonden hebt, Jezus Christus. Wat is eeuwig leven? Dat zij u, God, kennen. En dan de God zoals Jezus Christus die heeft geopenbaard. En niet zoals die wordt geopenbaard door de religieuze tijdgenoten. Die alsmaar zeggen of je wel rein genoeg bent. Die alsmaar zeggen dat er 613 geboden zijn. En niet 10, maar 613. En dat het dus altijd wel ergens verkeerd zit in je leven. Ja, bij mij niet, maar bij jullie natuurlijk wel. En die weten aan te wijzen waar ik onrein ben en dat ik dan ook niet waardig ben om God onder ogen te komen en dat ik zelf niet moet bidden in mijn onreinheid, want in mijn gebed zou ik de hele Joodse eredienst verontreinigen. Dus ga eerst maar je afzonderen en zorg eerst maar dat je rein wordt en dan mag je weer terugkomen. En mensen die het slecht hadden in hun leven, dat hadden ze aan zichzelf te wijten, al dus de religieuze tijdgenoten van Jezus. Die werden gestraft door God en er was dus iets geweest in hun leven dat die straf verdiende. Ja, wat je gedaan had, dat weten we niet. Maar dat je iets gedaan had, dat kon je aflezen uit het feit dat mensen ziek waren, gehandicapt, nare dingen meemaakten. En dit is het eeuwig leven. Dat zij u kennen, de enig ware God. De God zoals Jezus die heeft geopenbaard. De God die is genade op genade. Niet de God van dreiging. Niet de God van straf. Niet de God van ik zal je nog wat te pakken krijgen. Integendeel, de God van vergeving, barmhartigheid, nieuw begin. De God van verrijzeniskracht, die zelfs uit kwaad goed weet om te vormen. Die God, als je die kent, dat is eeuwig leven. Dus je hoeft niet eens dood te zijn voordat je God kent. Op het moment dat je God aanvaardt als genade, als je je handen ophoudt en de genade gratis ontvangt en dat kunt en dankbaar bent en de liefde tot je door laat dringen, dat is eeuwig leven, zoals Jezus hem heeft doen kennen. Eeuwig leven is dus God, opdat zij zullen kennen u God. En dat kennen, dat is weer het Bijbelse kennen, dat is het intieme kennen met hart en ziel. Volkomen ervan doordrongen zijn dat God in je opgenomen is als in je DNA, in je merg, in je bloedsomloop. Dat kennen, dat zij u kennen als genade op genade, want zo heb ik u hen geopenbaard. En dat zegt hij dan ook in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, op het land, het werk voleind hebbend dat u mij gegeven hebt, opdat ik dat zou doen. Dus Jezus is met de taak naar de aarde gekomen vanuit de hemel om aan de mensen te laten zien hoe God werkelijk is. Niet zoals hij in de loop der tijden werd opgevat in zijn eigen godsdienst, maar als genade op genade, zoals het eigenlijk ook in de boeken geschreven stond. En vers 5. En nu verheerlijk u mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid welke ik had voor de wereld te zijn bij u. Dat is ingewikkeld, maar in feite staat er: geef mij de heerlijkheid weer die ik bij u had voor het begin van de wereld aan af. Ziet u wel hoe Johannes hier Jezus de woorden in de mond legt van zijn eigen theologische constructie, dat deze Jezus niet zomaar een mens van vlees en bloed was, ja dat was hij ook, maar hij was ook van bij God afkomstig. En hij heeft alsmaar in het gezelschap van God verkeerd, heeft gezien hoe God de wereld tot stand bracht uit liefde, uit genade en barmhartigheid. En toen ze in de gaten hadden dat de mensen de weg volkomen kwijt waren geraakt en van barmhartigheid niet meer wisten, toen is hij gekomen om dat te corrigeren. Verheerlijkt u mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid welke ik had voor de wereld te zijn bij u. Ik heb doen verschijnen uw naam aan de mensen die u mij gegeven hebt uit de wereld. Van u waren zij en aan mij hebt u hen gegeven. En uw woord hebben zij onderhouden. Ziet u wel, daar staat het weer. Ik heb doen verschijnen uw naam aan de mensen die u mij gegeven hebt. Zijn leerlingen beschouwt Jezus als een geschenk uit de hemel, als een godsgeschenk. Sterker nog, hij heeft grote eerbied voor ze, want zij waren van u. En aan mij hebt u hen gegeven. Jezus heeft zijn leerlingen steeds beschouwd als van God zijnde, toebehorend aan God, een geschenk van God. En daar is hij heel zuinig mee omgesprongen. En ze hebben uw woord onderhouden.
En nu kennen zij, zegt hij in vers 7, en nu kennen zij dat alles zoals u mij gegeven hebt bij u is. En nu kennen zij, weet u wel, door en door, door merg en been, opgenomen in de bloedsomloop, in het DNA. En nu kennen zij, nu weten zij met hart en ziel tot in het puntje van hun ziel, dat alles zoals u mij gegeven hebt bij u is. Wat ze mij hebben zien doen, dat is van u afkomstig. En het was heel anders dan de mensen tot nog toe dachten. Het was een godsdienst waar vaak werd gedreigd, gestraft, waar werd buitengesloten en gediscrimineerd. En Jezus is gekomen en heeft het heel anders gedaan. En dat brengt Johannes maar steeds op het idee om dat weer terug te vinden in de persoon van Jezus en het hem ook in de mond te leggen. Dat alles zoals u mij gegeven hebt, bij u is. Dat kennen zij nu. Zij weten nu dat u een God van barmhartigheid bent, want dat hebben ze aan mij kunnen aflezen. Dat weten ze met hart en ziel, daar zijn ze tot in het puntje van hun ziel van doordrongen. En in vers 8 vat Jezus het nog één keer samen, of hij herhaalt het allemaal nog een keer, want na vers 8, zo hebben we gezien, zal hij in zijn gebed voor zijn leerlingen gaan bidden en niet meer voor zichzelf. Dus hij vat het samen, eigenlijk een herhaling, dat ik de woorden welke u mij gegeven hebt, hun heb gegeven. En ze hebben ze aangenomen en kennen waarachtig dat ze van bij u zijn gekomen. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. De woorden die ik spreek zijn van u afkomstig en zij erkennen dat. En de dingen die ik heb gedaan zijn van u afkomstig en zij erkennen dat. En ze geloven dat. En zij laten tot zich doordringen dat u mijn Vader bent van genade, goedheid, barmhartigheid, vergeving en liefde. Zo sluit Jezus het gebed af dat hij bidt rondom zichzelf. En dan gaat hij over naar de leerlingen. Ik vraag omtrent hen. Omtrent hen staat er in het Grieks. In het Nederlands staat er, ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik. Ja, dat is een rare vertaling, omdat ik betrap mij er herhaaldelijk op dat ik wel degelijk voor de wereld bid. En ook Jezus bidt herhaaldelijk voor de wereld. Maar vandaag gaat mijn gebed niet zozeer voor hen, als wel over hen. Ik vraag omtrent hen. Niet omtrent de wereld vraag ik, maar om hen welke u mij gegeven hebt, dat zij voor u zijn. Deze behoren alvast aan u toe. Met de wereld is dat zover nog niet en waarschijnlijk komt het ook nooit zover, maar deze, die wel. En omtrent hen bid ik. Hen heb ik even op het oog en de rest even niet. Natuurlijk bidden we voor de wereld dat ze tot bekering mag komen, dat ze ook doordrongen mag raken van de liefde en dat waar ze al doordrongen van de liefde is, dat ze in de gaten mag krijgen dat het een geschenk uit de hemel is. Natuurlijk bid je daarvoor, maar nu bidt Jezus eventjes omtrent zijn leerlingen. Ik heb hen even op het oog in mijn gebed. Dus u hebt ze mij gegeven, daar staat het nog een keer, voor de derde keer. En zij zijn voor u, zij behoren aan u toe. Dat is de grote eerbied die Jezus heeft. Deze mensen die hier bij mij aan tafel zitten, zij behoren aan u toe. En de mensen die op ditzelfde moment buiten bezig zijn met de voorbereidingen te treffen voor mijn ondergang, ja, die behoren helaas nog niet aan u toe. En daarom heb ik het eventjes over hen die hier met mij aan tafel zitten, want die zullen de kracht van u uit de hemel in de komende tijd hard nodig hebben. En dan in vers 10 en 11. En het mijne, alles is het uwe, en het uwe het mijne. En ik ben verheerlijkt in hen. Daar staat toch even wat. Alles wat ik aan leerlingen heb laten zien en heb doorgegeven, dat is van u. En alles wat van u is, is ook van mij. En nu heb ik dat aan hen doorgegeven en nu hebben zij dat in zich opgenomen en aangenomen en zij hebben dat aanvaard en zo ben ik nu verheerlijkt in hen. En we hebben gezien, het verheerlijke is dat God wordt erkend als de God van genade en barmhartigheid. En Jezus wordt erkend als hij is de Zoon van de genade en de barmhartigheid, die namens de Vader genade en barmhartigheid doorgeeft aan de mensen. En de mensen worden verheerlijkt
Hij wordt verheerlijkt in de mensen als de mensen die genade en barmhartigheid op hun beurt weer doorgeven, ongeacht hoe erop gereageerd wordt. Want je geeft geen liefde omdat andere mensen het verdienen, maar je geeft liefde omdat juist de liefde van één kant moet komen, mooi als ze beantwoord wordt, maar zelfs als ze niet beantwoord wordt, dan gaat de liefde altijd voorop. Zo zit dat bij onze God en bij de Vader van Jezus en bij de persoon van Jezus zelf. En het mijne, alles is het uwe. Wat ze in mij bewonderen, dat is van u. En het uwe, het mijne. Wat ze in mij bewonderen, het komt van u vandaan. En ik ben verheerlijkt in hen. Het is toch even wat? En dan trekt Jezus nog een keer de conclusie. En ik ben niet meer in de wereld en zij zijn in de wereld. En ik kom tot u. De oude orde wordt hersteld. God in de hemel, de mensen op de wereld. Maar nu zijn er mensen op die wereld die weten wat de bedoeling is. Hoe de wereld moet gaan lijken op de hemel door het feit dat er liefde bestaat. En dat de liefde de soort atmosfeer is, de dampkring waar zowel hemel als aarde in vervat worden. Of de DNA die de hele zaak bij elkaar houdt. De heelalstructuur is niet een natuurwetenschappelijke structuur, geloven gesproken, maar is de structuur van de liefde, van de barmhartigheid. Daardoor wordt alles, de hele schepping, bij elkaar gehouden. Ik ben niet meer in de wereld. Nee, ik kom naar u toe. Maar zij zijn wel in de wereld. En ik kom tot u en zo is de oude orde hersteld en kunnen ze een nieuw begin maken. Volgende week zullen we Pinksteren vieren en dan zal verteld worden dat wat Jezus hier bidt, dat dat waar blijkt te zijn, want dan zal hij de geest die in hem is en die de leerlingen zo hebben gewaardeerd als de geest van barmhartigheid en waarheid en liefde, de geest van God zelf, die zal aan hen worden toevertrouwd en ingeblazen. En dan zal Jezus niet meer in de wereld zijn als een mens van vlees en bloed, maar wel in de vorm van de geest die elk van ons kan bezielen. Wat ik het, u voelt wel dat ik dit hele evangelie van Johannes indrukwekkend vind. Wat mij vandaag vooral in het oog springt is dat Jezus tot 3 keer toe van zijn leerlingen zegt dat ze door de Vader aan hem zijn gegeven. En dat hij zijn leerlingen,

0: ze door de Vader aan hem zijn gegeven. En dat hij zijn leerlingen, en in alle bescheidenheid durf ik eraan toe te voegen, dus ook mij, beschouwt als een geschenk uit de hemel, als een godsgeschenk. Ik zou een geschenk uit de hemel voor Jezus zijn. Daar kun je alleen maar verlegen stil van worden. Het zou de moeite waard zijn om dat hele hoogpriesterlijk gebed, dat 17e hoofdstuk, is af te lezen. Heel stil, mijmerend uit te lezen. Met die drie afdelingen, eerst voor zichzelf, dan voor de leerlingen en dan voor alle gelovigen. Voor degenen die na de leerlingen zullen komen en hun woorden zullen overnemen. Dan gaat het echt over u en mij. Er staat zoveel in. En op de achtergrond is alsmaar bezig. En dat neemt niet weg dat deze woorden sterker zijn gebleken en zullen blijken, maar dat moet je geloven, want ze worden nog zo vaak aangevreten, die woorden van vrede en liefde, maar ze zijn sterker dan elk kwaad en elke macht die de ondergang van mensen wil. Dat moet je geloven, daar moet je van uitgaan, dat is de waarheid, daar zet je je voeten op en dat houdt. Dat zou ik u alle toewensen en ik wens u een goede tijd in de richting van Pinksteren. Volgende week, de zaterdag voor Pinksteren, zullen we bespreken het evangelie van die zondag. Ook dat is uit het evangelie van Johannes, uit het 20e hoofdstuk, vers 19 tot en met 23. Johannes 20, 19 tot en met 23.
1: Dit was Woord voor Woord. Over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom weer bij een aflevering van de Club van Job op deze vrijdag 15 mei.
1: Ik moet eerst iemand de groeten doen, want ik heb gehoord via uit betrouwbare bron dat we een trouwe luisteraar hebben die in de gevangenis zit.
0: Oh,
1: nou, en nou, wij groeten. Moeten met de gevangenen verbonden zijn.
0: Zeker.
1: Dus daar zijn we ook.
0: Nou.
1: Dus de groeten aan de gevangenen die trouw luistert naar Radio Maria.
0: Veel sterkte. En
1: hoop dat hij gauw vrij is.
0: Ja.
1: Dan zitten we met een probleem wat hier op Radio Maria geschapen is, geloof ik.
0: Van die vrome, probleem.
1: Hele vrome problemen. Daar staat hier Yvonne, je kondigt het derde geheim, derde glorievolle geheim, altijd aan met de Heilige Geest laat neer over de apostelen en over Maria, over moeder Maria. Ik betwijfel dat laatste, Maria was toch al vol van de Heilige Geest, dan is het toch niet meer nodig. Nou, dan zegt u hier misschien op vraag aan bestemmen, dus dan wordt het mij doorgestuurd. Antwoord van Yvonne, mij is eerder verteld dat Maria voor het dragen van haar taak als moeder voor alle mensen zoveel genade overging dat de Heilige Geest opnieuw over haar uitgestort moest worden. Dit zijn mijn eigen gebrekken geworden. Maar onder andere Monsieur Woerts heeft uitdrukkelijk aangegeven dat Maria erbij vermeld moet worden. Nou, Maria hoeft er niet bij vermeld te worden. Officieel, dat wil ik eerst zeggen. Als iedereen er van alles bij gaat vertellen, ja, dan wordt het altijd niet even duidelijker voor. Officieel staat, Christine heeft op de dingen van het Vaticaan gekeken. En daar staat zelfs op alleen maar nederdaling van de Heilige Geest. Dat is het geheim. Niet waarover en hoe en waar. Het is dus alles over iedereen. Ook, je kunt ook zeggen alle mensen die 3000 mensen zich lieten dopen en zo. Je kunt er van alles bij halen.
0: Maar, ja, de 70 apostelen die er nog waren. Dus daar waren de 12. Dan nog de 70. Dan nog Maria. Dan de vrouwen.
1: Ja.
0: Die erbij waren.
1: Ja, maar er staat dus dat de apostelen samen met Maria in de avond, laatste avondmaal gebeden hebben. Goed, heeft Maria de Heilige Geest nog nodig of niet? Maria was vol van de Heilige Geest. Hè? Dat vol van genade, dat is ongeveer hetzelfde, dat is vol van de Heilige Geest. Van de zonde af, van de geboorte af, vrij van zonde. Vol van de Heilige Geest. Maar dat was Jezus ook. En wat zien we bij de doop in de Jordaan?
0: De Heilige Geest
1: daalt over Jezus neer.
0: Alleen hij wordt niet, kijk, het is de vorm van een duif. Hij blijft hangen.
1: Die vlammen bleven ook hangen, hoor.
0: Ja, die gangen niet.
1: Dus ja, ik denk dat het een beetje vergezocht is allemaal. Ja. Dus ik.
0: Maar is het verkeerd te zeggen dan de Heilige Geest daalt neer over de apostelen?
1: Over Maria, maar ik weet niet waarom hij dat zegt. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen, zijn wij gewend in Nederland.
0: Ja.
1: Iedereen vindt het tegenwoordig om nog vromer te zijn, allerlei dingen bij te doen. En soms kun je dan de fout. Dit is niet fout, ja, hoor. Het zou kunnen.
0: Katholieker dan de paus zijn.
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Afijn. Dus ik. Dan een hele andere vraag. Ik beluisterde vandaag de hemelvaartshomilie van een van onze Nederlandse bisschoppen. Volgens mij was dat van Monsieur Mutsaars. En dan komen we bij een andere vraag die er gesteld wordt of ik weet hoe het met de gezondheid van Monsieur Mutsaars is. Dat heeft hij zelf al een beetje gezegd in die podcast.
0: Ja.
1: Gisteren. Hij is dus thuis. Kijk, wij weten dat je een beetje eigenwijs is en eigenzinnig. Dus misschien is je wel een beetje naar huis gegaan te vroeg, omdat je dat zelf wilde. Maar hij is thuis. En hij moet volgende week geopereerd worden. Aan zijn arm en zo. Dus misschien nog meer operaties. Maar in ieder geval, hij wacht die operaties thuis af. Zit met zijn arm in de gips.
0: Ja.
1: En kan zich een beetje behelpen, maar niet, het valt niet mee blijkbaar.
0: Nee.
1: Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga er binnenkort even naartoe. Dus dan zal ik het van uit de eerste hand zien. Maar dus daar gaat het om. En hij heeft dus ook meteen, toen hij thuis was, al die podcast opgenomen van EWTN. Van de Lage Landen. Over hemelvaart. En daar gaat het hier over. Daarin werd gesteld dat de hemel geen plaats is boven de wolken, maar staat voor Christus' nieuwe universele aanwezigheid hier op aarde. De bisschop benadrukte dat de engelen de leerlingen uit hun verwarring halen met de boodschap: wat staat je daar naar de hemel te staren? Het is werk aan de winkel hier. De conclusie was dat hemelvaart christenen niet puur puur met beide voeten op de grond zet om concrete hongerigen te voeden en elkaar te vergeven. Als de theologie achter hemelvaart op deze manier volledig wordt gericht op de aardse zending en Christus' universele presentie nu... even kijken. Blijft er dan in de orthodox-katholieke doctrine...
0: En iemand belt u?
1: Zeker, iemand belt er. Ja. En die heeft mij al gebeld. Die heb ik al proberen terug te bellen. Net toen, dan neemt hij niet aan, dan gaat hij weer bellen.
0: Dan kunt u het...
1: Terwijl ik ben, ja, ik kan hem zeker weg doen.
0: Ja.
1: En er is iemand die weet dat ik bij Radio Maria zit. Dat is helemaal gek.
0: Ja.
1: Nou is hij helemaal... Hij wil niet weg. Die telefoon, die is hardnekkig. Kijk, ik tik... En hij blijft doorgaan, hè?
0: Zal ik helpen? Gestopt.
1: Nou, is gestopt. Ja, het is... Goed.
0: Nou, je had het over de...
1: Blijft er in de orthodox-katholieke doctrine nog een ruimte over... voor de hemel als een daadwerkelijke bovennatuurlijke plaats van lukzaligheid. Enzovoort. Nou, ik denk dat we twee dingen moeten onderscheiden... bij hemelvaart. Als je de liturgie bekijkt, dan zie je... bijvoorbeeld in de prefatie... dat wij gelukzalig en blij zijn... omdat het hoofd, wij zijn het lichaam... en dat ons hoofd al in de hemel is... en dat wij dus met het hoofd verenigd zijn... en eens helemaal in de heerlijkheid van het hoofd zullen delen. Dus dat gaat over de hemelse zaligheid... die inderdaad, als de bisschop zegt... het is natuurlijk geen plaats, kun je zeggen, boven de wolken ergens... Maar het is wel een andere toestand, een gelukzalige toestand... waar we verder niet zoveel over kunnen zeggen. Maar dat is de hemel, die dat is er gewoon. Anderzijds staat er ook in het hemelvaartverhaal... en in het de introitus van hemelvaart... mannen van Galilea, wat staat je naar de hemel te staren? Dus men wil naar de hemel kijken en kijkt, waar blijft Jezus nou? Want Jezus is er niet meer enzovoort. En dan zeggen die engelen, er is werk aan de winkel. Je moet hier het geloof beleven enzovoort. Dus dat zijn alle twee waarheden van hemelvaart. Dus je moet niet tegenover elkaar zetten. Ja, dat geloof ik dat daar voldoende is voor deze vragen. Dan heb ik er nog op papier een hoop. Adam en Eva waren de eerste mensen die van het kwaad geen besef hadden. De duivel heeft hiervan misbruik gemaakt en hen het zonde aangezet. Waarom heeft God, nadat zij van de brode vrucht gegeten hadden, de volledige schepping tot aan de laatste dag in rampspoed gestort? Doordat Adam en Eva één keer ongehoorzaam geweest waren, werden ze direct uit het paradijs verdreven. En kwamen de erfzonde, de dood, diverse ziekte, pijn, oorlog en alle andere ellende over de aarde. Ik vind dit een onevenredige bestraffing. Want God had van ook eenmalige waarschuwing kunnen geven. Dat doen ze tegenwoordig. De politie doet dat. Nee, die doet het ook niet trouwens.
0: Waarschuwing?
1: Waarschuwen doen ze niet zoveel.
0: Ja, wel.
1: Ja.
0: Ik heb er nooit eentje ontvangen. Maar...
1: Nee, maar jij rijdt ook geen auto.
0: Ik ben heel braaf.
1: Je rijdt ook geen auto.
0: Nee.
1: Maar ja, fijn. Ter vergelijking. Een klein kind is één keer ongehoorzaam... en vervolgens wordt de rest van zijn leven... door zijn haar ouders gestraft. Ja. Dit zijn een beetje ongelukkige vergelijkingen die gemaakt worden. Namelijk, de zonde in het begin... Ja, dan moet je eruit knippen.
0: Ja, dan heb ik de microfoon uitgezet.
1: Oh, die heb je uitgezet. Ja, ik ben een beetje verkouden. De zonde in het begin is een hele bijzondere zonde. Dat is ook bij de engelen, hè?
0: Ja.
1: Van de engelen geloven wij dat die ook...
0: Eén keer
1: een eenmalige keus hadden voor of tegen God, voor zichzelf. En die hebben... gedeelte van die engelen, heeft ook tegen God gekozen. En dat zijn de duivels geworden. Eeuwig en altijd verdoemd. Dat is met de mens ook zo. De mens, de mensheid zou je kunnen zeggen. In de eerste mens was de mensheid als het ware aanwezig. De mensheid heeft God tegen God nee gezegd. En dat doet ze nog iedere dag opnieuw. Dus ook dat kleine kind waar het hier over gaat, die zegt ook iedere dag nee. Want hoe klein ze zijn, zeggen kinderen zijn onschuldig. Nou, dat valt nog wel eens mee. Of tegen.
0: Nou, tot 7 jaar wel.
1: Ja, dan kunnen ze geen kwaad omdat ze niks weten. Maar
0: ze doen wel kwade dingen, maar ze omdat ze hun geweten niet goed ontwikkeld is.
1: Nee,
0: dan,
1: maar ik bedoel, ze doen wel. Ja, ja. Hè, dus kinderen kunnen heel
0: stoute
1: vervelend
0: dingen.
1: Zijn.
0: Stoute ja, ja, dingen, ja. Ja, ja.
1: Dus alle mensen doen dat. Zelfs de grootste heiligen doen dat. En in de eerste mens zien we dus de mens die zich afkeert van God. De mensheid die zich afkeert van God. Je moet ook niet vergeten dat Adam geen eigen naam is eigenlijk, maar gewoon de mens. En de Eva, moeder van al het leven. He, dus het zijn symbolische namen eigenlijk, waarmee aangeeft dat het menselijk geslacht daarin. Dus de zonde, individuele zonde van mensen naar de hand worden anders beoordeeld ook door God. Er is vergeving mogelijk altijd. Ja, zelfs bij doodzonde. Maar dit, die wat wij de erfzonde noemen, die in het Latijn heet peccatum originale, de oorsprongszonde. Hoe heet dat bij jullie?
0: Peccatum originale.
1: Oh, ja. Zie, dat is eigenlijk beter dan die erfzonde. Ja. Want bij ons wordt de nadruk gelegd dat het overgeërfd wordt. En in de Bijbel gaat het eigenlijk over de oorsprong.
0: Ja.
1: In de oorsprong
0: de
1: zit
0: allereerste,
1: de zonde.
0: Ja.
1: Ja. Dan zeggen overigens, vind ik dat onschuldige kinderen niet mogen lijden onder hetgeen dat hun ouders gedaan hebben. Ja, maar wij worden in zonde geboren, in een zondige wereld. Daarin wordt uitgedrukt dat de wereld en de mens innig met elkaar verbonden zijn. De schepping is met de mens verbonden. En als de mens gestraft wordt, dan wordt ook de schepping gestraft. Of de mens wordt in de schepping gestraft. Het is een mysterie hoor. We kunnen dat niet helemaal uitrafelen. Want in de schepping zit natuurlijk een stukje onvolkomenheid in. Maar het is ook een stukje straf. Het is allemaal heel moeilijk. Maar de gevolgen van de erfzonde zijn er. En de belangrijkste vind ik eigenlijk nog wat Paulus zegt. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het slechte dat ik niet wil, doe ik wel. En ik denk dat iedereen dat aanvaardt. De geneigdheid tot het kwade. Alleen onnozelaars die denken dat ze dat niet doen.
0: Maar dat zijn leugenaars. Want dan zegt de Bijbel wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar die zijn er wel.
0: Ja, ja.
1: Ik heb zelfs in het verleden kwam ik mensen in de biechtstoel. Die kwamen, ik heb niks verkeerds gedaan. Maar wat kom je dan doen?
0: Maar ik kan wel.
1: Ja,
0: nee.
1: Maar dat ze niks verkeerds hebben gedaan. Kan dat?
0: Weet ik niet. Misschien niet. Ze hebben een paar dagen geleden gebiecht nog. En dan komen ze nog een keer. Ja, misschien hebben ze niets.
1: Ja, maar de rechtvaardige die zondigt 1000 keer per dag.
0: Ja, maar dat moet je wel beseffen. Dat hoe dat, ja, dat, als dat rechtvaardig
1: is. Ja, maar dat is het erge.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel mensen die van zichzelf denken dat ze heel goed zijn.
0: Ja.
1: En dat klaagt de Bijbel aan.
0: Of
1: je moet jezelf eens nagaan.
0: Of misschien denken ze niet over zichzelf dat ze heel goed zijn. Maar dat ze ook niet zo slecht zijn.
1: Ja, maar ja, mensen zouden toch eens serieus moeten nemen wat ze allemaal verkeerd doen. Zonder scrupul te worden hoor, want dat hoeft ook weer niet.
0: Ja, maar dan krijg je die mensen die van vroeger die zeiden dat ze zonde moesten verzinnen.
1: Ja, maar dat is onzin. Mensen die met 30 jaar nog zeggen, die zeiden dat, hè, dat ze dat
0: deden. Als kind.
1: Dat ze met de vinger in de strooppot hadden gezeten, of weet ik wat allemaal. Dat ze dat met 30 nog, want dat ze geen andere zonde kennen. Nou, dan zijn ze erg van het padje af. Als je met 30 jaar geen andere zonde hebt.
0: Behalve
1: dan
0: die van.
1: Dan moet je naar een zwakzinnige gesticht, denk ik.
0: Ja, maar het is, hun geweten is slecht gevormd. Dat is het.
1: Ja, dat kan zijn. Maar dan zijn ze, dan zijn ze onnozel. Of ze hebben een geweten, en dat is ook een verantwoordelijkheid, je geweten vormen.
0: Ja.
1: Het komt niet van buiten, dat moet je zelf doen.
0: Of ze negeren hun geweten.
1: Dat dan denk ik dat het eerder is.
0: Ja.
1: Als je het lang genoeg negeert, gebeurt er niks meer. Hè?
0: Ja.
1: Een geweten, dat waarschuwt je. Maar als je maar door blijft gaan, op een gegeven moment waarschuwt het niet meer. Dan zeg ik, het is goed zo.
0: Ja.
1: Goed, dan hebben we nog een andere vraag. Vroeger werd de paus gekroond en droeg hij soms een drievoudige kroon, tiara genoemd. Klopt het dat dit is afgeschaft? Inderdaad, de paus werd vroeger, dat is ergens in de latere middeleeuwen ontstaan, de paus drievoudige kroon, een drievoudige macht. En dus ze stond boven alle aardse macht. Daar was het op gericht. En dat is afgeschaft. Paulus VI heeft nog een tiara, die is nog gekroond. Maar die heeft meteen na de kroning zijn tiara afgegeven.
0: Aan wie?
1: In Amerika, voor een goed doel. Ik geloof dat die ergens in een museum staat. Ik weet het niet precies. Vond een lelijk ding trouwens.
0: Ja.
1: Zo'n zilverachtig ding. Goed, en er is geen andere paus die het nog weer opnieuw heeft gedaan. Dus,
0: ik weet dat paus Benedictus eentje als cadeau heeft gekregen van de Bulgaren. Er waren een delegatie van Bulgaren die hebben zo'n kroon gebracht. Maar hij heeft het natuurlijk nooit, wel aanvaard, maar nooit gedragen.
1: Nee, maar...
0: En ik denk dat ze niet wisten. Daar in Bulgarije is een orthodox atheïstisch land. Dan wisten ze niet dat dat niet meer nodig was.
1: En trouwens, bij mijn weten werd hij alleen bij de kroning gedragen. Gewoon niet, droeg de paus die niet.
0: Nee.
1: Maar gewoon droeg je mijter.
0: Nee. Ja.
1: Dus en de kroning die is er nou ook niet meer. Dat is gewoon een installatieplechtigheid. Ik weet niet hoe het heet. Maar in ieder geval een kroning is er niet meer. Dus al die aardse, wereldse toestanden... Die zijn weg. Vroeger, Pius XII, die werd op de Sedia Gestatoria, dus op de draagstoel, de Sint-Pieter binnengedragen. En omgeven door waaiers met pauwenveer, was allemaal heel mooi.
0: Ja.
1: En bij de kroning werd er van tevoren werd er vlas verbrand 3 keer. Een schaal met vlas. En dan werd opgeroepen, sic transit gloria mundi. Zo vergaat de glorie van de wereld. Om de paus tot...
0: Tot nederigheid te brengen.
1: Een beetje hetzelfde als die Habsburgers bij de graf, weet je niet?
0: Ja, met Otto.
1: Ja, die Habsburgers, als die begraven worden, dan in die kapucinengroef, dan als ze met de kisten worden, dan kloppen ze. En dan zeggen ze, wie is daar? Wie is daar? En dan zeggen ze, die en die keizerlijke hoogheid en die alle. En dan stemt uit het graf, die kennen we niet. En dan nog een keer, en de derde keer zeggen een arme zondaar, ja, die kennen we, dan gaat de deur open. Ja. Nou, ook, dus, dat is eigenlijk min of meer hetzelfde.
0: Ja.
1: Dat mensen in de kerk die en in de wereld die katholiek zijn, dat die zich bewust moeten zijn van de betrekkelijkheid van de wereldse toestanden. Is het niet jammer dat zo'n lange traditie is gestaakt? Nou, dat kun je jammer vinden, maar... Ja, het is natuurlijk nog een beetje uit de tijd. Sommige dingen raken uit de tijd.
0: Ja, ik heb gehoord dat die het dragen op een Sedia
1: Gestatoria.
0: Ja, dat is heel ongemakkelijk. Daar word je
1: wiegel naar een naar de ander.
0: Daar word je
1: misselijk van.
0: Daar word je misselijk van. Nu heeft de paus een pausmobiel.
1: Maar dat was toen om de paus zichtbaar te maken, want die moest boven de menigte uit.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment waren ze ook slechter been als ze ouder waren. Dus dat was allemaal...
0: Ja.
1: Hoe zit het met de tiara in het pauselijk wapen? Ik weet niet of er op het moment een tiara in zit.
0: We kunnen kijken.
1: Ik dacht dat het eruit is geweest bij sommigen. Maar...
0: Pauselijke wapen van Leo 14. Ja, ik wil een afbeelding. Er staat een mijter.
1: Een mijter, ja. Ik dacht dat het al langer was. Dus het is alleen maar een mijter dan. Maar er zit nog wel een tiara volgens mij in de vlag. Of zoiets.
0: Van het Vaticaan.
1: Ja, zoiets. Of het wapen van het Vaticaan. Ik weet het niet.
0: Waar? Kijk, zoveel kennis meteen... hebben we dat wij met... Inderdaad, in de vlag van het Vaticaan staat er een tiara.
1: Ja. Dus het blijft nog een beetje het symbool van het pausschap, maar wordt niet meer gebruikt. Goed, dan u was ruim 30 jaar professor kerkrecht aan het Sint-Janscentrum. Ik heb een kerkrecht gevraagd voor kanon 1382 van 1933 over het pauselijk mandaat bij de bisschopswijding.
0: Ah.
1: Actueel in verband met de aanstaande bisschopswijding. Een kanon kennelijk ingevoerd in verband met de Chinese kwestie in de jaren 50. Daar weet ik helemaal niks van.
0: Nou, dat is gisteren of een paar dagen geleden zo'n filmpje gekomen, naar buiten gekomen van de wijding van de 4 bisschoppen in Icon in de jaren 80.
1: Ja.
0: En daar is een fragment en daar vragen ze in het Latijn, hebben jullie apostolisch mandatum voor de wijding? Mm-hmm. En het antwoord is, habemus. Had ze niet.
1: Zeggen ze dat wel?
0: Ja. Blijkbaar iemand zei, ja, ze zijn zo van de rubrieken dat ze liever liegen dan de rubrieken veranderen. Maar ze hebben gezegd... Dus,
1: ze kunnen ook zeggen, apostolisch mandaat, dat is iets ruimer dan van de paus.
0: Dus ja, dat kun je interpreteren. Maar het is, ja, op zijn Franse, habemus. Heel snel.
1: Habemus. Habemus. Nou, afijn, dus van die Chinezen weet ik niks van.
0: Ja.
1: Dat daar iets mee te maken heeft. Ik weet wel dat in 83 pas de excommunicatie als straf is toegevoegd.
0: Voor het wijden
1: van tevoren was het...
0: Suspendatie.
1: Suspensie. Dat is een lichtere straf. Hè? Dus dan zie je dus de pauselijke macht toenemen. En het pauselijke... op den duur wordt hij steeds machtiger. En ja, dan kun je zeggen met de goede bedoelingen voor de eenheid van de kerk. Maar het kan ook zijn dat Rome de touwtjes vaster in de hand wil hebben.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het kan ook allebei zijn tegelijk. Ja. Hè? Goed, dus het is niet altijd zo geweest. Er zijn natuurlijk tijden in de geschiedenis geweest dat bisschoppen gekozen werden door allerlei gremia er rondomheen. En dat uiteindelijk de paus alleen maar toestemming hoefde te geven. En dat deed hij dan altijd alleen als je er erg tegen was of zo. Als het slechte mensen waren. Dus dat allemaal gecentraliseerd is, is van vrij recente tijd. Algemeen gecentraliseerd. Is dat goed? Ja, dat kan goed zijn. Maar het is vaak ook niet goed. Ik bedoel, waarom moet... hoe gaat het in het oosten?
0: De synode kiest. Er worden kandidaten voorgesteld. En de synode gaat in een geheime...
1: Een synode zijn bisschoppen.
0: Geheime stemmings... Ze gaan geheim stemmen. En dan wat de eerste is die...
1: En kan het ook zijn dat de synode zegt... die jullie voorstellen, die vinden we geen van allen iets.
0: Dat horen wij niet.
1: Nee.
0: Wij de gewone mensen, daar horen we nooit van. We horen alleen, die en die waren voorgesteld. Dus we weten wel wie de kandidaten waren. En die moeten zelf ook instemmen. Dus dat kan niet dat je zonder dat je het wil. En dan horen we, het resultaat was dat.
1: In Duitsland... Daar is een concordaat met Pruisen en weet ik wat allemaal. En daar zijn bisschoppen ook geregeld. Die hebben nog veel inspraak in Duitsland, de kapitels en zo allemaal.
0: Ja.
1: Ik dacht in Keulen dat het Keulse kapitel voor de kandidaat aartsbisschop 3 kandidaten kan kiezen. En daar moet de paus uit kiezen.
0: Okay.
1: Moet hij uit kiezen.
0: En hij niet mag afwijken van die 3.
1: Nee, ja. Maar... hebben ze natuurlijk Johannes Paulus. Dat was een heel modern kapittel.
0: Ja.
1: En Johannes Paulus, die wou die niet, die kandidaten. Ja. En die zei, ik kan hier niet uit kiezen, je moet andere 3. Dus...
0: Ja, want dan kan zeggen, ja, kies niemand, dan hebben jullie geen bisschop een hele lange tijd.
1: Ja.
0: Tot jullie doodgaan.
1: En zo heeft hij ze wel gedwongen. Maar dan gaat het om bijzondere gelegenheden. Hij zei, in Nederland is het ook geweest, we hebben hier vanaf de jaren 70 ingrijpende bisschopsbenoemingen gehad, die niet gedragen werden door
0: de rest.
1: Door het volk. Nou, het volk dat wist van niks. Dat werd via de krant bediend door de klerus en de kerkelijke establishment. En die waren allemaal tegen die bisschoppen. Want die bisschoppen waren orthodox en braaf. En die wilden ze niet. Ze wilden allemaal alternatieve dingen. En dan is het goed als Rome ingrijpt.
0: En dan is het goed.
1: Dan is het goed.
0: Het is van die dingen die een mes kunnen gebruiken om... een stuk brood te snijden of iemand te vermoorden.
1: Ja, en ik ben er meer voor dat Rome ingrijpt als het niet goed is.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet hoe je dat moet regelen. Ja. Enfin, in ieder geval... onderzoek van de rechtsgeschiedenis van deze kanon biedt mogelijkheden, perspectieven om een uitweg in plaats van automatisch straffen. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dan moeten ze het anders regelen. Dit is zo geregeld op universeel niveau. De nieuwe codex van 83 heeft dit zo vastgesteld. Nee. En dus door heel die bisschoppen en bisschoppen... er zijn een hele hoop mensen eroverheen gegaan... Hè, die dat allemaal goed gekeurd hebben. En uiteindelijk door de paus geproclameerd. Dus dat is geldend recht.
0: Ja.
1: Het is de vraag of dat... in dit geval zo, ja, wat zal ik zeggen?
0: Streng moet zijn.
1: Zo streng moet zijn. Want het welzijn van de kerk, het heil van de zielen, is het belangrijkste doel van het kerkelijk recht, staat er in de kerkelijk recht. En of het heil van de zielen gediend is met een rigoureuze doorvoering van het, dat weet ik niet.
0: Ja. We zullen het zien over een maand. Ja, zes weken.
1: We krijgen natuurlijk een als het doorzet en Rome gedoogt het niet zoals het vorige gedoogd hebben.
0: Nee. Nou, vorige hebben ze ook niet gedoogd, maar daarna is het...
1: Ja, natuurlijk zijn het uiteindelijk gaan gedogen.
0: Ja.
1: En ze hebben nooit, nou roepen ze veel harder over schisma dan toen. Dat is nooit... Rome heeft nooit gezegd dat het een schisma was.
0: Ik vermoed,
1: dat kan ook niet. Ja. Ik vind, om excommunicatie gelijk te stellen aan schisma, vind ik...
0: Nou, ze zeggen dat het automatisch is. Hoeft Rome niets te doen, want het is automatisch.
1: Waarom?
0: Omdat bisschoppen wijden zonder toestemming mag niet.
1: Nee, ja, maar dan is het nog geen schisma.
0: Dan is excommunicatie wel.
1: Ja, maar een excommunicatie is niet zelf een schisma. Nee.
0: Oh, nee? Ik kunt in,
1: als ik geëxcommuniceerd ben.
0: Ik
1: ben automatisch geëxcommuniceerd als ik meewerk aan abortus,
0: ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Maar als een bisschop...
1: Ja, maar dan ben ik niet buiten de kerk gezet.
0: Maar schisma betekent niet dat je niet in eenheid bent met de kerk.
1: Schisma betekent dat je niet in eenheid bent bestuurlijk met de kerk.
0: Dat zijn ze niet.
1: Huh?
0: Dat is de definitie.
1: Maar dat
0: van...
1: moet je ook nog willen, hè? Ja. Zij willen allemaal, ze bidden voor, nou, de paus.
0: Ze willen. Ja.
1: Dat zeggen ze, dat willen ze ook.
0: Ik moet het niet meer zeggen, want dan krijg ik meteen
1: ja,
0: reacties.
1: Ja, je krijgt alles over je heen. Doodsbedreiging.
0: Ik heb geen interesse. Nou, dat is doodsbedreiging, toch niet.
1: Kijk, ik wil nog wel eens even zeggen wat ik heb het vertaald en op mijn website gezet. Een soort van feeden. Een interview van Diane Montagne, die Amerikaans, ja, met bisschop Schneider.
0: Ja.
1: En daar gaat het dan over. Bijvoorbeeld aan het einde. Hè? Het gaat in eerste instantie over dat rapport van de synode of de synodaliteit over de homofilie.
0: Mm-hmm. Ja, dat is al recentelijk.
1: Ze hebben daar, weet wel, dus een officieel stuk van het Vaticaan. Daar wordt het gepleit voor het homohuwelijk en weet ik wat allemaal. Nou, die krijgen vrije baan, die mensen worden. En James Martin en zo. En de courage, de katholieke benadering van de homo's,
0: ja,
1: die wordt weggezet als slecht. Door iemand die aan het woord te laten die daar slechte ervaring mee heeft. En dus zeggen, in een officieel stuk van het Vaticaan wordt niks over de leer van de kerk, die wordt aan alle kanten aangevallen. Ook over het huwelijk. En dan wordt er gezegd, verder in dat interview, is de kerk in een noodsituatie. En hij zegt, de kerk is in een noodsituatie. Als het geloof aangevallen wordt tot in het Vaticaan en tot in die synode toestanden allemaal, nou, dan is de kerk...
0: Maar ik denk dat zo'n rapport is pas officieel geldig als de paus erin toestemt. Maar dat
1: zal wel, maar het is toch onbestaanbaar dat soort rapporten door de heilige stoel werden uitgegeven. Maar
0: dan zie je hoe ziek het allemaal is.
1: Juist, maar dat willen ze dus zeggen.
0: Maar
1: het is geen bisschop in de bisschop.
0: Maar
1: heen,
0: of je het kunt een officieel document van het Vaticaan noemen, dat weet ik niet. Het is een werkdocument.
1: Het is een officieel document van de heilige stoel. Dat is het geworden. Dat is van een orgaan van de heilige stoel, van die synode toestanden. Enfin, de conclusie was dat de kerk behoorlijk in de war is, tot op alle niveaus, en bisschoppen en weet ik wat allemaal, en dat ook Pius X wel degelijk een punt heeft als ze zegt dat de kerk tot een noodsituatie is in de kerk. Als jij bisschoppen nodig hebt om priesters te wijden van de oude rites, zul je enige moeite moeten doen om ze te krijgen, want niemand durft zijn vingers te branden en sommigen zijn er tegen. Het is allemaal heel ingewikkeld.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl voor zo'n homostuk, daar is niemand tegen. Daar zijn ze misschien wel tegen, maar daar zeggen ze niks van. Mm. Dus zo rot in de kerk als maar zijn kan. En dus dat is een ander punt wat ik inbreng. Ik zeg, ik ben het daarmee eens, die noodsituatie van de kerk. En ik heb naar jongere mensen gesproken die nog niet zo lang geleden gedoopt zijn. En die zeggen, ja, maar Ik hoor allerlei gekke dingen in de kerk van Vaticanum II. Die niet katholiek zijn.
0: Dat was mijn vraag ook toen ik katholiek werd. Dat is niet van nu.
1: Dat is al langer.
0: 15 jaar geleden ook zo.
1: Maar deze jonge mensen die zijn... deels in de Pius X en weer, zijn die katholiek geworden. Dus daar hoor ik allemaal katholieke dingen.
0: Ja, maar ik ben in de kerk gebleven, niet bij de Pius X. Juist omdat ik katholiek ben, worden voor de kerk en niet voor een groepering. Nou ja, goed, dan zal ik het bij laten. Dus het is wel de moeite waard, denk ik.
1: Ik meen echt dat Lefebvre een voortrekkersrol heeft. En dat Lefebvre kans loopt nog een keer heilig verklaard te worden. Dat denk ik.
0: Dan zullen wij het niet zien, denk ik.
1: Huh?
0: Wij zullen het niet zien.
1: Nee, wij niet. Maar als de kerk tot bezinning is gekomen, dat duurt nog wel even. Want ook deze paus is niet slecht. Maar om het aan te pakken, heeft hij ook niet de kracht.
0: Ik ben nog steeds fan van paus Leo.
1: Ja, ik ook. Ik bedoel, maar er is niet veel voor nodig om naar de vorige.
0: Als je maar dat denkt aan de vorige, dan word je meteen blij van.
1: Ja, zeker, zeker. Maar er zijn nog steeds mensen die denken die vorige geweldig was.
0: Mogen ze dat doen?
1: Goed, dan komen we aan een andere vraag. Dan gaat het over Anton de Witt, onze grote vriend.
0: Oh, weer? Oké.
1: Ja. In juni zal de Peacebroederschap 4 bisschoppen gaan wijden die nodig zijn voor een al maar sterker groeiende beweging. En omdat de twee huidige overgebleven bisschoppen al wat ouder worden. Anton de Witt van het KN noemt de Peacebroederschap een tochtig buitenverblijf van de kerk. Maar ik vraag mij af of Anton niet zelf helemaal naar de linkerflank van het schip van de kerk aan het afzakken is en binnenkort wellicht van boord zal vallen met zijn rare linkse opvattingen.
0: Dat weet ik niet.
1: Nee, wij weten dat ook niet. Maar ik lees het hier maar even voor als een mening van een luisteraar.
0: Ah.
1: Ik vrees anders dat de geschiedenis zich gaat herhalen en de volgende paus over 20 jaar de excommunicatie weer moet opheffen. Ja, dat denk ik ook. Dus we zouden het van tevoren moeten oplossen. Het is volkomen zot dat van het begin af aan, ik las vanmorgen een stuk, dat Pius X geëist werd dat geen kritiek mocht leveren op Vaticanum II en niet op de nieuwe mis. Dat kunt u van niemand vragen. Ik lever ook kritiek op de nieuwe mis en terecht. Gefundeerde kritiek. Terwijl ik hem wel doe. Maar hij is veel minder dan de oude mis. En zeg ik dat de oude mis niet gehervormd kan worden? Natuurlijk wel.
0: Daar zijn ook dus minpunten.
1: Maar niet zo. Hè?
0: Daar zijn ook minpunten daar.
1: Ja, maar niet zo radicaal als men gedaan heeft. Die is niet hervormd. De meesten zeggen het is een nieuwe liturgie. Een nieuwe ritus. Die niet aansluit bij wat eeuwenlang gebeurd is. Ik heb, nou komt de kritiek. Ik heb de laatste boek gelezen. Ben ik bijna doorheen. En die toont aan dat in de nieuwe mis,

0: bezig. Ben ik bijna doorheen. En die toont aan dat in de nieuwe mis de meeste dingen die Luther in de tijd gezegd heeft over de mis, dat die duidelijk hun beslag hebben gekregen. Dat er wel hier en daar nog een beetje wierook geofferd wordt aan het offer, maar dat het eigenlijk verdwenen is. Door de mis met gezicht naar het volk, door de offeranden eruit te gooien, door de priester als offeraar met de gelovigen gelijk te stellen, ongeveer min of meer, theorie niet, maar in de praktijk wel. Denk maar simpelweg, vroeger was de schuldbelijdenis, de priester bad de schuldbelijdenis namens zichzelf. Daarna de misdienaar namens het volk. Twee schuldbelijdenissen.
1: Maar het volk niet.
0: Nee, maar dat is namens het volk. Dat gaat niet. Wij deden het trouwens al met het hele volk in de tijd. Dus daar ben ik wel voor. Maar je ziet, zijn twee iedere keer bij het bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer, dat staat er nog net in, dat hebben ze ook willen veranderen. En je hebt priesters die toch zeggen voor het gemak, ons offer. Okay. Als je zegt ons offer, dan is het net of het offer van de priester en van de gelovigen hetzelfde is.
1: Dat is dus niet officieel.
0: Nee, dat is niet officieel. De offer aan de gebeden wel. Die zijn weg. Waar het meest in naar voren kwam. Bovendien, je kunt zien dat de meeste mensen niet meer in de gaten hebben en weten dat de mis een offer is. Kun je zeggen, het is van de catechese, maar het heeft ook te maken met de viering. Wat vindt men het belangrijkste van de mis? De communie. Daarom zijn ze ook, vinden ze het niet erg om geen mis te hebben, maar een woord de communie, want dan kun je tenminste de communie. Dat is puur protestants. Ja. De consecratie is er alleen om de communie te kunnen gaan. Terwijl in de katholieke opvatting de consecratie het offer is. De hernieuwing van het offer van het kruis, sacramenteel. En dat is het belangrijkste. Dat wij nou ineens de dood en de verrijzenis van Christus gedenken, dat is ook onzin, dat is nooit gebeurd. Het is de dood des Heren totdat hij komt, zegt Paulus zelfs.
1: De verrijzenis niet?
0: Nee, die verrijzenis komt er wel bij. Maar in de mis gedenken wij niet op de eerste plaats de verrijzenis, maar we denken de dood. Oh, jij bent toch al door de ketterij aangetast.
1: Ik ben door u allemaal geleerd. Allemaal dingen in de loop der jaren. Maar je bent de laatste paar jaren veranderd.
0: Ik heb
1: van
0: meer
1: mening.
0: Gelezen. Ik lees boeken.
1: Ja, dus ik.
0: En ik ben dus. Ja,
1: boeken lees ik niet. Maar nee, ik blijf. Want dat zou denk ik ook niet goed voor mijn geloof zijn. Want wat doe ik dan bij de Petersbroeders?
0: Nee, maar als ik dus zeg dat er zijn jonge mensen. Hè?
1: Maar ik ben ook relatief jong. Hè? Dus daar kom je tot een conclusie.
0: Nee, maar er zijn jonge mensen die katholiek worden en die zich er helemaal in verdiepen.
1: Ja, dat heb ik
0: en
1: ook.
0: Die het geloof leren bij de Petersbroederschap of bij Pius X.
1: Ja.
0: En zeggen van, nou, wij kunnen niet meer naar de nieuwe mis, omdat je de gebreken er steeds van ziet. Het is wel geldig, maar wij ergeren ons aan de gebreken.
1: Ja, maar dan ben je niet katholiek geworden.
0: Waarom niet?
1: Want je moet de kerk in zijn of haar geheel accepteren. Niet wat je dan zelf.
0: Moet ik het misbruik ook accepteren?
1: Nee, misbruik niet.
0: Nee, ja.
1: Maar wat
0: misbruik
1: de kerk
0: van de liturgie wel.
1: Nou, ik ben nu de kerk aan het verdedigen.
0: Ja, maar dat merk ik. Dat is ook goed.
1: Dat is ook goed, maar ik denk dat maak je voor jezelf niet makkelijk als je zegt, oh, ik kan alleen de mis vieren bij de Pius X, maar nee, anders is het niet goed. De nieuwe mis is ook goed.
0: Hè?
1: De nieuwe mis is ook niet slecht. Kun je niet zeggen, want daar zijn mensen bij de Pius X die zeggen, goh, de nieuwe mis is een afgoderij. Het is een afschuwelijk.
0: Pius X, dat zijn door het feit dat we die buiten de kerk drijven, radicaliseren sommige groepen daar ook in.
1: Ja, maar dat
0: moeten
1: niet,
0: we niet hebben.
1: Dat betekent dat ze niet katholiek
0: maar
1: zijn.
0: Maar dat is bij ons toch ook? Er zijn er natuurlijk die zeggen, die Pius X, die horen niet bij de kerk, gooi ze maar uit.
1: Als ze zeggen dat de nieuwe mis een afschuwelijk iets is, dan horen ze niet bij de kerk. Mijn mening is, en ik denk ook van de paus en van de anderen.
0: Ja, maar ik zeg, ik vind het, nou, hoe langer ik erover nadenk en hoe meer ik erop studeer, zeg ik, die mis, Benedictus, je had het wel door. Je heeft trouwens ook gezegd dat het een abominabel iets is, die nieuwe liturgie. Een laboratoriumliturgie.
1: Ja, maar abominabel is iets anders dan laboratorium.
0: Maar laboratorium. Een liturgie die in een laboratorium is toch nooit in geen enkele kerk is dat zo?
1: Nee, maar dat maakt het niet een abominabel iets.
0: Ja, maar daar zeg ik van wel. Ik noem het dan abominabel. Ik ben geen paus, dus ik mag het een beetje duidelijker zeggen.

0: Het is, als je erover nadenkt op belangrijke punten. Hè, en men heeft zich gericht op de protestanten. Als je dus ziet de inleiding op het missaal in het begin. Die was helemaal protestant. Daar is kritiek op gekomen. Daar hebben ze bijgesteld. Ja. Maar dat wil dus niet zeggen de geest waarin het allemaal gedaan is.
1: Ja, maar dan dat is voor ons de gewone gelovigen en de gewone priesters helemaal niet belangrijk.
0: Ja, maar de gewone gelovigen zijn hun geloof kwijt.
1: Ik niet.
0: Nee, jij niet.
1: En veel anderen ook niet.
0: Maar heel veel wel.
1: Ja, maar dat is vanwege veel andere dingen, niet door de mis.
0: Ik denk het wel.
1: Deels, denk ik.
0: Ik denk, het zijn, de grootste hoop is in het begin weggegaan. En dat heeft voornamelijk met de mis te maken. Ze hebben ons iets wijs gemaakt, zei die mensen. We dachten dat
1: maar dan
0: was
1: hun geloof ook helemaal niet zo sterk. Als je zo makkelijk zegt, dan ga ik niet meer.
0: Ja, maar als een heilig gebeuren, een mysterievol gebeuren, ineens platvloers wordt gedaan.
1: En hoe kun je dan zeggen, dan heb ik geen plicht meer om naar de mis te gaan?
0: Ja, maar dan denken ze gewoon, het is flauwekul. Ze hebben ons voor de gek gehouden. Dat denken veel mensen. Die zijn er toen uitgegaan. De eerste jaren al. Ja. Ik heb dat gezien in Tilburg in de parochie, waar 3000 mensen nog kwamen begin jaren 60. Net na die invoerende liturgie krijg je per jaar 500 eraf. Heel veel.
1: Ja, maar dat komt ook vanwege de seksuele revolutie. Dat komt vanwege de veel andere dingen die in die tijd.
0: Ja, maar zeker. Maar daar heeft de kerk niet tegen. Wat zal ik zeggen? Geen tegenwerk tegen geboden. Ze zijn gewoon.
1: Nee, maar het is niet vanwege de mis, dus.
0: Ik zeg niet.
1: Mensen zullen zeggen.
0: Als iemand getrouwd is, hè?
1: Ja.
0: Ja? En die vrouw die begint allemaal hele verkeerde dingen te doen enzovoorts allemaal. En dan gaat hij lopen en dan zeg je ja.
1: Ik kan dat niet
0: dat
1: tegen.
0: Dat mag niet, want gaat hij lopen vanwege de haren. Nou, op een gegeven moment zijn die haren ook van belang dat hij weggaat. Maar dat is natuurlijk niet de reden.
1: Nee.
0: Nou, fijn. En ook, ik weet zelf al niet meer. We gaan dus gewoon door. Ik denk dat ik weer een hele hoop verdeeldheid gezaaid heb onder de luisteraars. Zoals wij hier ook enige verdeeldheid hebben. Ja, maar in alle vriendelijkheid.
1: Ja, ik denk dat is te zeggen dat de mis abominabel is. Dan is boven alle.
0: Die ritus is abominabel. Ja, die is soms abominabel.
1: Bij mij boven alle mogelijkheden.
0: Nee, dat is wel. Kijk, ik merk dat nou het beste, omdat ik. Ik doe meestal de nieuwe mis, de gewone mis.
1: Ja.
0: Maar daarnaast, ik heb het al gezegd, als woensdag op dingen, heb ik toevallig de oude mis gedaan. En dan zeg ik alleen de gebeden over de kaars en over de as zijn 100.000 keer beter dan die in het nieuwe missaal.
1: En dan zeg je dat de nieuwe mis armzalig is, dan vind ik het wel.
0: Armzalig, goed zo.
1: Ja, maar niet abominabel.
0: Abominabel slecht, vooruit. Nou. Armzalig dan, vooruit. Ja, laten we het eens waarover.
1: Minder rijk.
0: Ik druk me soms een beetje over.
1: Ja.
0: Overdreven uit.
1: Nou, dan komen we wel tot een.
0: We komen tot elkaar. Heel goed. Dan, sinds Vaticanum II zijn we aangespoord de Bijbel te lezen. Terwijl dat vroeger vooral een protestantse bezigheid was. Pater Hugo waarschuwt echter voor het idee dat iedereen zomaar zelfstandig de Bijbel kan lezen en interpreteren. Volgens hem zijn bijbelteksten complex, historisch moeilijk te begrijpen en vatbaar voor ketterijen. Een leek kan immers ook niet zomaar vakliteratuur op bijvoorbeeld het gebied van ruimtevaart of medische wetenschap zelfstandig gaan interpreteren. Hij verdedigt daarom de preconciliaire traditie waarin de kerk de Heilige Schrift vooral via de heilige liturgie en deskundige uitleg van theologen aan seminaristen doorgaf. In plaats van individuele bijbelstudie pleit hij voor meer aandacht voor spiritualiteit, volksdevotie als processies en bedevaart en inspirerende auteurs zoals Tresia van Lisieux en Thomas de Kempis. Dan de vraag, moet de kerk de gelovigen niet meer ontmoedigen de Bijbel te lezen en zich te beperken tot het evangelie? Ja, dat is een tegenstelling in zich. Het evangelie is ook onderdeel van de Bijbel. Laat ik erbij zeggen dat het concilie zelf de gelovigen aanmoedigt bijbel te lezen. Dus ik denk dat het niet goed is om te zeggen, je moet de Bijbel niet lezen. Ik ga niet zo ver alleen maar teruggaan naar de preconciliaire traditie. Wel is het van belang hoe je de Bijbel leest. Een katholieke manier van Bijbel lezen is niet met allerlei deskundigen en weet ik wat, maar met de kerk.
1: Mm-hmm.
0: Dus je kunt niet zomaar zeggen wat protestanten zeggen, ik lees de Bijbel en de Heilige Geest spreekt tot mij in deze tekst. Dat is een rare manier van uitleg die niet kan.
1: Mm-hmm.
0: De kerk wordt begeleid en het schrijven, het lezen van de Bijbel wordt begeleid door de Heilige Geest in de kerk. En niet rechtstreeks, want anders krijg je gewoon, iedere ketter heeft zijn letter.
1: Ja.
0: En dat zie je bij protestanten, dat valt uiteen in 1001 denominaties. Omdat ieder individueel iets anders leest. En dat is ook de reden geweest dat de kerk het verboden heeft. Omdat ze zeiden, mensen die gaan de gekste dingen in hun hoofd halen. Dan komen ze een bijbeltekst tegen, oh, dat staat daar. Ja. Dus dat, maar dat is niet zo. Dus ja. Je moet het lezen met de Bijbel, met de geloof. Met de kerk. Niet met de theologen, want theologen zijn soms tegenwoordig ook helemaal verkeerd. We hebben een exegese aan de universiteit op heel veel plaatsen. Die historisch-kritische exegese, daar doe je ook niks mee. Die zeggen ongeveer dat alles verzonnen is of gevolg is van de schrijver en dat het niet meer de werk. Nou, dat is niet wat de kerk ervan gelooft.
1: Maar hoe doe je dan praktisch? Dus je pakt het evangelieboek of de Bijbel, je leest en je leest. En hoe weet je dat dan dat je met de kerk leest?
0: Nou, dan lees je bijvoorbeeld de kerkvaders.
1: Ja, maar dat is wel ingewikkeld. Want dan moet je dus een boek pakken van de kerkvaders. En dan welk dan?
0: En dan eens luisteren naar betrouwbare priesters, naar Radio Maria en zo.
1: Oké, ja.
0: Dat soort dingen. Dus, en op een gegeven moment heb je zo'n sensus catholicus dat je wel ook de Bijbel leest op een katholieke manier.
1: Kijk, het is ook belangrijk om de juiste vertaling te lezen. Want er zijn tegenwoordig de Bijbel in gewone taal, de Bijbel in makkelijke taal, protestantse vertalingen.
0: De nieuwe pericopen vertaling.
1: De nieuwe pericopen vertaling ook.
0: Die heel slecht is.
1: Ja, nou, dat.
0: Nou, het is niet dat je daar het geloof van verliest, van die nieuwe vertaling.
1: Ik denk dat je van voederbakken, van kribben, ga je niet geloof verliezen. Als dat veranderd is. Het is alleen minder. Armzaliger.
0: Armzaliger, ja.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, dus. Dus via de liturgie inderdaad. In de keuze van de lezingen zoals die vroeger waren ook wel weer anders dan tegenwoordig.
1: Ja.
0: We hebben nu vaak de Lectio Continua en het Oude Testament. Ja, maar in ieder geval samen met de liturgie, deskundige uitleg van theologen. Ja, maar welke theologen? Dat zeg ik al, want theologen die zijn tegenwoordig voor de helft of meer niet te vertrouwen.
1: Ja, maar ja, als je gewoon dan Exodus pakt en leest, is dat erg? Nee.
0: Nee, dat is niet erg.
1: Het is gewoon verhalen, alleen.
0: Nee.
1: Nee.
0: En dat je dan moet weten wat die tekstcritici zeggen. Dan een stuk door de Jahwist is en door de Elohist en de Deuteronomie. Nou, daar word je niet warm op
1: koud
0: van.
1: Daar niet zo vrij. Nee. Maar Genesis, ja, kun je gewoon, er zijn verhalen, kun je lezen.
0: Ja,
1: en als je vragen hebt, ga maar iemand verstandiger vragen stellen.
0: In ieder geval niet denken van als ik dat lees.
1: Ik krijg.
0: Wel het bij de koffie nog over. Hè, dat sommige mensen als ze een.
1: Ze willen
0: een beslissing willen nemen. Die willen een soort orakel. En die slaan dan een Bijbel open en wijzen het blind aan. En dan vinden ze in die tekst wat God tegen hen zegt. Ja, ik vind dat een gevaarlijke manier van doen.
1: Ja. Maar soms past het wel.
0: Ja, soms past het. Ja, dat kan. Maar ik denk dat er toch meer toeval is dan Heilige Geest. Maar ja. En erin lezen. Nou, de laatste vraag was, Hoe is het ondertussen met Monsieur Mutsuis? En die hebben we ondertussen al behandeld.
1: Ik heb een vraag voor u. Ik heb onlangs een artikel gelezen. Ik lees het Volkskrant niet, maar het was een artikel aan de Volkskrant. Het waren allemaal interviews met nieuwe katholieken. Jonge mensen die katholiek worden. En daar was daar een meisje, denk ik 15, 16, die vertelde over haar bekering. En ze vertelde, de 10 geboden volgen, dat vind ik wel belangrijk. Maar bijvoorbeeld vind ik wel erg als de vrouw niet baas in haar eigen buik is. Ik vind dat mensen, als je zelf abortus erg vindt, dan moet je niet doen. Maar de keuze moet er bestaan. En daar werd ze een paar weken geleden dus met Pasen gedoopt.
0: Dat kan natuurlijk
1: maar
0: niet.
1: Maar het kan wel.
0: Ja, dan mag het van alles.
1: Mijn vraag is, kijk, als je maar de kerk een jaar geleden hebt ontdekt, dan natuurlijk kun je niet alles weten. Natuurlijk
0: nee,
1: is
0: maar
1: er een,
0: ze moet openstaan over wat de kerk leert, en zeker op zo'n belangrijke punt. Als ze er niet aanvaardt, kan ze niet katholiek worden.
1: Maar dat is wel gedoopt.
0: Ja, maar dat gebeurt natuurlijk op heel veel plaatsen. Ik heb laatst ook gehoord van iemand die was gedoopt.
1: Ja.
0: En de pastoor die hem doopte, had niet eens gevraagd van ben je wel getrouwd of hoe zit dat? Ja. Nee, helemaal niks. Dat kan helemaal niet.
1: In hetzelfde artikel was er twee andere, één pas gedoopt, één gedoopt vorig jaar. Die zijn een stel en die zei, ja, we zijn meer van de conservatieve kant van de kerk, want we zijn tegen abortus. En als bijvoorbeeld zij zwanger raakt, dan worden we gewoon moeder en vader. Maar ik dacht, jullie zijn niet getrouwd. Hoe wordt zij dan zwanger?
0: Dus, en die waren niet getrouwd?
1: Hij is Peter geworden van zijn vriendin dus. Of dat mag, weet ik niet.
0: Van zijn vriendin? Als ze niet hokken, dan mag dat natuurlijk wel. Maar
1: ik weet het niet. Maar dus het idee was, als zij zwanger wordt, ik dacht, ja, misschien na het huwelijk.
0: Ja, dat zal wel natuurlijk dan wel zijn. Ja, ik ga nog altijd van de beste gedachten uit, maar ik weet wel dat een heleboel priesters, er zijn priesters die mensen voorbereiden en die lastige punten maar een beetje weghalen, want anders dan stoort het af. Dan stoort het maar af.
1: Maar wat is het minimum van het geloof, wat een persoon moet hebben om gedoopt te worden? Kijk, je kunt niet alle details, theologische details en zo weten.
0: Nee, maar de belangrijkste dingen natuurlijk wel. Ik bedoel, abortus is geen klein ding. Hè? En euthanasie is geen klein ding. Hè? En samenwonen buiten het huwelijk is geen klein ding. Die dingen moeten ze allemaal weten, daar moeten ze ook achter staan.
1: En als de priester zegt, hij wil graag wel groeien in het geloof.
0: Nee, dan moeten ze eerst groeien en dan kunnen ze pas ooit gedoopt worden.
1: Okay.
0: Kijk, het is niet zo dat je in zonde gedoopt kunt worden en door kunt gaan met zonde. Je laat eigenlijk alle zonden in het doopwater achter. Die worden vergeven. Maar die worden ook, ja, hoe kunnen die vergeven worden als je ze niet achter wilt laten? Ja. Dat kan toch helemaal niet? Dus mensen die zoiets, die zijn schizofreen. Dus ook iemand die in een ongeldig huwelijk leeft en hokt, die kan niet gedoopt worden. Dat moet eerst in orde. Of ze moeten van elkaar af. En zeg, dat wil ik niet, want dan wil je maar niet, maar dan kun je ook niet gedoopt worden. Zo simpel, het christendom vraagt iets.
1: Ja.
0: En wij zijn allemaal van de softe power. He, dat moet allemaal, want het is lief en pastoraal. Ik word misselijk van het woord pastoraal, hè? Want vroeger, zeg ik altijd, was pastoraal de manier waarop priesters en de kerk de mensen naar de hemel leiden. Tegenwoordig is het de manier waarop je mensen naar de zin kunt maken, dat ze zich fijn voelen. Ja. Maar dat is, Jezus heeft nooit gezegd, jullie moeten erop uitgaan om mensen zich fijn te laten voelen.
1: Nee.
0: Ze moeten erop uit om die mensen door de nauwe poort binnen te laten gaan.
1: Ik vermoed dat het probleem is, ja, ze worden zo enthousiast. Oh, daar zijn zoveel jonge mensen die zich aanmelden om gedoopt te worden. Dus iedereen wordt gedoopt.
0: Ja, maar de meeste mensen willen ook wel, maar het wordt niet verteld. Want ze zijn bang als ze de grote eisen stellen, dat ze dan afhaken. Maar laat ze dan maar afhaken.
1: Dan heb je minder dopelingen in die parochie. Dat is minder.
0: Goed, dat is niet zo erg.
1: Nee, maar ja. Dat is wel jammer, vind ik. Want zo'n
0: kwaliteit
1: meisje,
0: moeten we hebben.
1: Zo'n meisje, denk ik, over 5 jaar is niet meer in de kerk. Want ze zal wel vaker horen, abortus is slecht of hoort niet bij de kerk. En wat doe je dan? Dan ga je weg.
0: Ja, ze moet dus weten dat abortus, ja, en dat is niet zomaar niks, hè?
1: Nee, het is een grote.
0: Het is gewoon een moord.
1: Het is deel van de 10 geboden.
0: Ja.
1: Ja, hij zult niet doden.
0: Het is gewoon moord.
1: Maar
0: en euthanasie is ook zelfmoord.
1: ook.
0: Is ook moord.
1: Alles wat moord te hebben is
0: ja,
1: slecht.
0: Dan kun je het wel ineens zelfdoding noemen.
1: Ja.
0: Want dat doen ze allemaal, geven er allemaal een mooi woord aan. Maar het is gewoon zelfmoord.
1: Ja.
0: En samenwonen, ik heb altijd geweigerd, samenwonen zeg hokken.
1: Ja.
0: Net als de konijnen, zeg ik dan. Het is bij de konijnen af. Oeh, dan begon ze allemaal te stijgen. Ik heb toen zo op het preekstoel gezegd. Dat kon helemaal niet. Oeh, het was zo liefdeloos. Het zal wel zijn, het is gewoon de waarheid, klaar.
1: Is er een ander woord?
0: Huh?
1: Is er een ander woord dan hokken? Wat kan u zeggen?
0: Nee, maar ik vind, hokken, dat geeft dus gevoelsmatig precies aan wat het is.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dus negatief, hè? Want je mag het niet negatief, je moet samenwonen. Dat klinkt heel fijn.
1: Ja. Wat voor woord gebruikt de kerk voor dit?
0: Concubinaat.
1: Concubinaat. Maar dan snapt niemand wat het is. Maar...
0: Nee, nee. In Tilburg zeggen ze, dan hadden ze het over iemand met wie samen... Ze is met een aanhouwer. Jij komt uit Tilburg, met een aanhouwer. Of
1: wat
0: ze
1: is
0: nog
1: dat?
0: Zeggen, dat weet ik niet.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, dat weet ik niet, zo heet het. Dat was dus de vriend, de okay. Aanhouwer.
1: De aanhouder.
0: Nou heette het de vriend, maar toen was het een aanhouwer.
1: Die hebben nog een paar vragen op uw telefoon, maar oh, ja, we hebben nog maar 3 minuten.
0: Nou, lees maar voor even.
1: We kijken de eerste. Nou, ik zal er een makkelijker uitkiezen. Zegt de beste beste pastoor, u zei net dat Maria bij de geboorte al vol was van de Heilige Geest. Klopt dat? Of bedoelt u bij de conceptie, zoals we zeggen, Maria is onbevlekt ontvangen? Of betekent dat weer wat anders?
0: Nee, het is bij de conceptie natuurlijk. Bij de conceptie, gewoon van het begin af aan, is ze vol van de Heilige Geest omdat ze geen erfzonde heeft.
1: Ja. Iemand zegt, beste pastoor Menne, ik ben recentelijk op dit programma gestuit. En ondertussen heb ik binnen een paar weken alle afleveringen die op Spotify staan beluisterd. Dank je wel voor uw inzet.
0: Ik heb hier, net krijg ik iets binnen. Inge die komt iets binnen. Als de nieuwe mis armzalig is, dan kunnen we toch wel zeggen dat als zelfs de nieuwe mis door modernistische priesters wordt misbruikt via klapperliturgie en zelfverzonnen teksten en rare liedjes, dan kunnen we zeggen dat dit een abominabele liturgie is. Dus ik krijg iemand...
1: Als het met de liedjes... Maar ik bedoel de pure liturgie. Dus niet wat mensen verzinnen.
0: Nee.
1: Maar gewoon hoe in de boek staat...
0: Maar waarom verzinnen ze van alles bij die nieuwe mis? En de oude mis doen ze er niet zo.
1: Ja, dat zijn meerdere redenen voor. Daar heeft u al 1000 keer over gezegd.
0: Ik denk de oude mis. Ja, die heeft
1: en de oude mis deden ze ook, zei u ook niet goed in uw tijd. Een mis binnen 15 minuten is toch wel geen mis.
0: Nee, maar dat was het enige. Ze deden alles wel. Rieten. Te vlug.
1: Dus dat te vlug. Maar dat is ook abominabel, kun je zeggen.
0: Nah.
1: Ja, ja.
0: Nee, nee, nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Ja.
0: Dat ritualisme is in ieder geval nog, wat zal ik zeggen, religieus.
1: Ja.
0: Dat is niet het beste wat we willen. Maar die doen tenminste wel, die verzinnen het zelf niet. Ze doen wat ze moeten doen. Zij te vlug.
1: Zonder na te denken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar als priesters gaan nadenken, dat hoeft eigenlijk niet. Ze moeten doen wat de kerk doet.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is zo een van de punten. Bij die nieuwe liturgie gaan ze zelf nadenken. En de meeste kenners kunnen niet nadenken. Dus dan gaan ze gekke dingen doen.
1: Ja.
0: Gisteren heb ik de mis gezien op de televisie. Uit Hoei. Eurovisie. Nou, was heel mooi enzovoorts allemaal. Maar ja, ze gaan allemaal van die gekke fratsen doen.
1: Fratsen?
0: Zoals? Ja. Ja. Begint met... ik dacht een soort Gloria-lied. Allemaal Gloria, Gloria, Gloria. Ja. Nou ja, toen kwam er toch nog weer Kyrie met een soort troop. Een hele verhaal ertussendoor. Een Kyrie-lijst.
1: Want dat mag toch?
0: Want na het Gloria. Nee, ja, ik weet niet wat het was.
1: Na het Gloria niet. Misschien was het eerst een Gloria-lied.
0: En toen gingen ze het altaar bewieroken.
1: Ja.
0: Oh nee, er was nog een echt Gloria. Ook geen Gloria, echt Gloria. Maar ook weer zoiets. En toen gingen ze het altaar bewieroken. Nou ja, dat is toch op een rare plaats. Nou ja, dat soort dingen doen. Gekke fratsen.
1: Ja, ja. Nou ja.
0: Maar doen ze niet gewoon zoals het moet. Ik snap daar niks van. Dat is gewoon denken van, ik weet het beter. Ik weet het beter dan de kerk. Ik weet het ook beter dan meneer Bonini. Ik weet het allemaal. Oh, oh, oh.
1: Nou, beste luisteraars.
0: Word er zo doodmoe van.
1: Beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job. En tot volgende keer. Als God het wil.
0: Ja.
2: Dit was de Club van Job, Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. U gaat nu luisteren naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het is een herhaling. Een herhaling van het gesprek dat een aantal jonge mannen heeft gevoerd met Monsieur Mutsaerts. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is. Want Monsieur Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij even niet in staat is om deze gesprekken te voeren. Maar, ook al is het een herhaling, absoluut interessant om naar te luisteren. Wens u veel luisterplezier. Let's go!
1: Jongens.
2: Luisteraars, gewoon katholiek. Dat zijn wij, dat willen we zijn. Zowel gewoon als katholiek. En het wordt weer als meest een prettig gesprek. Laten we beginnen met een gebed. Hè. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: We beginnen gewoon met het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een andere schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: In de naam van de Vader, de Zoon, Heilige Geest. Amen.
2: Paasgevierd, hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar. Maar er gaat iets aan verras. De vaste. Wie heeft er werk van gemaakt? En wacht even, wie zit er hier allemaal aan tafel?
5: Ja. Julian.
6: En Niels.
7: Alexander.
8: Arvid.
9: En Remo.
2: Oké, wie heeft er werk van gemaakt van de vaste?
6: Als het goed is, wij allemaal, toch?
2: Ja, dat mag ik ook. Ja.
9: Ik zie heel erg veel vingers richting Arvid gaan. Ja.
7: Ik doe mee met het overigens... Vier van de jongens die hier ook zitten, met Exodus 90.
2: Leg even uit wat het is, want dat weten niet elke luisteraar.
7: Het is een programma dat je 90 dagen gaat vasten, voorafgaand aan het hoogfeest van Pasen. Mm-hmm. Dus je hebt dan elke dag een lezing uit het boek Exodus, daarom heet het ook Exodus 90, dat is 90 dagen. En dan heb je elke dag een stukje bijbellezing plus een reflectie. En we gaan eigenlijk met het volk Israël gaan wij... door de woestijn heen, de vaste tijd. En dan gaan we door de Rode Zee bedoel ik, sorry. Die wordt gespleten natuurlijk door Mozes. En dat is ook een voorafbeelding van onze doop. Hè? Natuurlijk waar Pasen ook om gaat. Heel veel nieuwe bekeerlingen worden dan gedoopt. En daar voorafgaand is dan een vaste tijd. En het Exodus 90 is eigenlijk een programma met drie pijlers. Gebed, ascese en... een broederschap. En ascese is echt het vaste van offers maken, minder eten en allerlei andere invullingen. Minder social media. We moeten koud douchen, we moeten sporten.
2: Dat lijkt me het ergste. Koud douchen.
7: Dat is 8 uur slapen, dat is het ergste. Dat is eigenlijk ook een discipline, maar dat haalt niet. Dat is
2: heel goed. Als je dat tegen een scholier zegt, die beschouwt het als uitslapen. Maar
6: ik vind het echt wel lekker hoor. Dat kan met het douchen waar je het over hebt. Ja.
7: We hebben ook dat je geen koffie mag na 12 uur. Nog een aantal van die dingen. Ja.
2: Maar geen 40 dagen, maar 90.
7: 90
2: dat is snel opgegaan. Maar ik vind het wel mooi. Ja. Want er zijn wel steeds meer die dat doen. En bij de vrouw is het magnificat, volgens mij.
7: Hetzelfde, maar dan iets makkelijker.
2: Maar dan zonder koud douchen.
7: Ik weet niet. Het schijnt iets makkelijker te zijn. Maar ik weet niet hoe
2: het verschil is. Ja, maar het is nog een hele kluif.
10: Meer aangepast op.
2: Ja, het is nog een hele kluif.
7: Ik heb ook gehoord, dat is wel grappig, dat er ook een discipline is die heet niet roddelen. Bij de vrouwen dan. Zeg maar. Die hebben wij niet. Is mij verteld. Het is op geslacht aangepast. Ja. Inderdaad.
6: Ja, leuk. Roddelen mag sowieso niet.
7: Nee, dat mag sowieso niet, maar gewoon nog extra's. Staat dat erbij.
2: Voor de ene is dat wat moeilijker dan de ander, geloof ik. Ja.
7: Nee, dat vertelde hij wel bij. Maar goed, ik heb toevallig ook die lijst mee, die heb ik altijd bij. En daar staan een aantal dingen op dus. En het is een soort checklist, heb ik uitgeprint voor alle jongens. Okay. Dat heet een fraternity, dat is een broederschap. Dus wij zijn met 9 of 10 jongens volgens mij. En waarvan dus hier met mezelf erbij 4 van zitten. En even kijken, wat ik nog vergeten was. Geen alcohol en dat je dagelijks vast met 3 maaltijden. Geen snoep. Oh ja, en muziek is ook heel belangrijk.
9: Ik heb vernomen dat social media ook uitgesloten is. Klopt dat?
7: Ja.
9: Ik zit er zelf niet bij, dus ik vind het
7: interessant. Dat klopt in principe wel, maar dus je hebt allemaal van die twijfeldingen. Zo van, is LinkedIn dan social media? En zo, dan merk je van jezelf, oké, dan ga ik heel veel op LinkedIn zitten.
9: Ergste van allemaal.
7: of Strava, zo'n hardloop- en fiets-app of zo. En het zijn allemaal van die halve social media, weet je wel, van die dingen.
2: Wat doet het met je als je daar probeert aan te houden? Ten eerste, lukt het? Want het is een stevig programma.
7: Het lukt heel goed op zich, op een paar dingetjes na.
2: Ja.
7: Ik kom eigenlijk nooit aan het sporten toe. Ik kom nooit aan die 8 uur slaap toe.
2: Maar als je normaal 7 uur slaap genoeg hebt, of zo, dan moet je dan nog 1,5 uur in bed blijven liggen? Of wat is de bedoeling?
7: Nou goed, het is natuurlijk het ideaal. Ja,
2: dat is het enige wat ik niet snap, die 8 uur. Dat lijkt meer luxe dan vast, eerlijk gezegd.
9: Ja, heel veel mensen komen er gewoon niet aan. Ik denk
2: nee.
7: En het is meer van, je moet gewoon goed slapen.
2: En,
7: dat
2: de tijd van bed gaan waarschijnlijk.
7: Want in principe, kijk, je ligt natuurlijk vaak, of tenminste, ik spreek voor mezelf, 's nachts nog wakker met je telefoon in bed. Ja, en dan is het al gauw 2 uur 's nachts.
2: Ja.
7: En dan moet je alweer...
2: Dan wordt het anders.
7: Ja.
1: Maar goed slapen is ook belangrijk voor de mentale gezondheid.
2: Waar,
1: waardoor je ook weer dichter bij Christus kan
2: dat
1: komen.
2: Is waar.
1: Dus het is een mooie regel van de Exodus ook.
2: Een gezonde geest in een gezond lichaam.
7: En die muziek, dat is een beetje een ondergeschoven kindje. Maar dat is ook echt wel een mooie discipline. Dat je dus echt daarop let. Want wat ik dus ook merk is dat... Ik heb normaal altijd muziek of een podcast in me gewoon aanstaan. Maar ik heb nu worden geconfronteerd met mijn eigen gedachten en kan ik veel beter dingen verwerken.
2: Stilte is belangrijk.
7: Stiltes zijn belangrijk. Ja. Dus die worden er ook in gebouwd. Je moet ook elke dag 1 uur lang stil zijn in gebed.
2: Oké.
7: Het holy hour heet het.
2: Mm-hmm. Dat is heel goed.
7: Dus dat lukt ook niet altijd, moet ik zeggen eerlijk. En het dagelijks rozenhoedje gaat op zich heel goed. En ik heb vorige week van u ook een scapulier opgelegd gekregen, toevallig. Dus dat is ook nog weer extra motivatie om dat echt goed op te pakken met dat roze hoedje.
9: Wat houdt het in het scapulier?
7: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat dus gekregen van een vriend van mij, die ook de Exodus doet, toevallig. Maar ik weet nog altijd niet zo goed wat het is. Ik moet me erin verdiepen.
2: Er zijn beloftes aan verbonden.
7: Ik weet dat, het staat ook erop van, als je dit draagt, dan zul je... als je dit draagt op het moment van overlijden... dus je moet hem elke dag dragen, dat is het hele idee. Je kan elk moment doodgaan. Dat is ook een soort memento mori dingetje meteen... van gedenk te sterven. Er staat dus op, als je dit draagt op het moment van overlijden... dan zul je niet het eeuwige vuur branden.
3: Ja, maar het gaat het denk ik
9: dat scheelt al.
3: Oh, pardon, monsieur.
2: Maar het moet natuurlijk... want dat is het gevaar bij sommige dingen. Bij jou niet, maar bij sommige mensen. Het moet ook geen amulet worden. Of bijgeloven of ik weet niet wat.
7: Nee.
2: Dus ik draag dit, maar mij kan maar niks overkomen. Zo werkt het natuurlijk
7: niet.
2: Nee,
7: moet niet...
2: Het moet vooral de devotie versterken. De devotie vergroten.
3: Maar ik weet er ook niet alles van. Maar ik heb me toevallig een tijdje geleden een klein beetje op ingelezen. En het is ook niet wat erop staat dat zo leidend is natuurlijk. Het is een scapulier, een...
7: Een stukje stof. Hè?
3: Sorry, nu val ik over mijn woorden. Maar het is vanuit de verschijning van Maria gekomen op de berg Carmel.
2: Ja.
3: En er is een hele orde ook aangeweid. En,
2: de Carmelieten.
3: De Carmelieten, inderdaad.
2: Het is een heel klein stukje van wat zij als scapulier hebben.
3: Want zij dragen een heel groot stuk inderdaad over hun pij, als ik dat goed zeg.
2: Ja, klopt.
3: En het ziet er overigens prachtig uit. Laatst zag ik een paar zusters van de Carmelietenorde in. In de Sint-Pieter. En dat was fantastisch.
2: Geldt voor alle orders. Je hebt allemaal een scapulier.
3: Dat wist ik dan niet. Ja. Maar ik heb begrepen dat een van de beloftes inderdaad... het is mocht je sterven... en je draagt een scapulier met overtuiging... en je probeert de beloftes of je leeft naar volgens de beloftes... dan zal Maria je redden uit het vage vuur... en eerst volgende zaterdag. Dat is wat ik heb begrepen. En dat vind ik wel een hele...
2: Eerst voor daar moet ik nog in verdiepen. Ik weet wel, je blijft in ieder geval bewaard voor de hel in ieder geval.
3: Ja, nou laten we de luisteraar in ieder geval aansporen om zelf ook even onderzoek te doen.
2: Zeker. We komen er volgende keer op terug.
3: Prachtig.
2: Maar even kijken, het verdiept je geloof.
7: En wat ook mooi is, dus die ascese heb je, dat gebed, maar je hebt ook broederschap. Dat is prachtig. We hebben dus elke week een meeting samen. Dan gaan we gewoon allemaal praten van hoe het gaat en waar we tegenaan lopen. En soms werd het een beetje iets te negatief. Dus we hebben ervan gemaakt. Laten we eerst beginnen met wat wel goed gaat.
2: Oké. Okay.
7: Voordat het een hele waslijst is. Dit is niet goed en dit is niet goed.
2: Moet geen mopper toestand worden.
7: En we wilden ook een beetje wat vreugde voor ons hebben. Dus ja. Dan zeg gewoon, waar ben je, wat ging goed, waar ben je gegroeid? En wat ik ook merk is, dit programma, dat, daar gaat het uiteindelijk ook om. Het moet je een betere man maken, daar is het voor bedacht. Het duurt ongeveer 3 maanden om goede gewoontes te leren. Daarom is het 90 dagen.
2: Oké. Okay.
7: En ook omdat je dus samen met een groep mannen moeilijke dingen doet. Dus in het leger ook, hè, in Defensie. Dus samen moeilijke dingen doet. Dat verbroedert heel erg. Een soort van gezamenlijk lijden of zo. Gezamenlijk afzien. Dat brengt elkaar samen. En het is ook fijn om elkaar elke week op zondag te zien. Want we zijn niet allemaal van dezelfde parochie eigenlijk, maar nu op dit moment dus wel. Voor 3 maanden komen we elke zondag samen.
2: Hoeveel zijn jullie?
7: We zijn 9 of 10 man, okay. Even uit mijn hoofd.
1: 10.
7: 10, hè? Ja. Ik word gecorrigeerd.
2: Ja, heel goed.
7: En we doen ook fraternity activiteiten, dus waar we vorige week ook over hadden, die bedevaart naar SMAC, dat is tegelijk met stille omgang.
2: Sint-Jozef, hè?
7: Sint-Jozef,
2: de enige Sint-Jozef bij haar plaats in Nederland.
7: In Nederland, ja. Je hebt er ook nog eentje.
2: Of de Benelux zelfs.
7: Ja, nee, je hebt er nog eentje in Antwerpen waar Jozef ook echt is verschenen.
2: Ja.
7: Maar dit is de enige van Nederland. En we lopen daar dus heen in 2 dagen. 30 kilometer per dag. Ja. Slapen op een camping. En ik mag dat organiseren met 2 andere mensen samen. Het is heel mooi om een idee wat ik vorig jaar had. Vorig jaar zomer, om dat zo binnen nog relatief korte tijd met zoveel devotie en zoveel toewijding van heel veel mensen overal vandaan uit Nederland en België en opgepakt is in worden. En mensen zijn enthousiast en pastoor Zimmerman loopt mee. Natuurlijk de directeur van Radio Maria ook.
2: Loopt mee van waar
7: naar waar? Hij loopt niet mee, hij doet de mis, excuus.
2: Maar jullie lopen wel?
7: En wij lopen wel, ja.
2: Van waar naar waar?
7: Van Os naar Smakt. Dus
2: dat is toch nog een eentje.
7: Dat is 2 dagen dan.
2: Hoeveel kilometer heb je het dan over?
7: Dat is, in totaal dus 70. Okay. En elke dag ongeveer 30.
2: Ik ben er een paar keer geweest, want er is een Sint-Jozef-parochie in Tilburg.
7: Ah ja.
2: En pastoor van Noorwegen, wat trouwens altijd eeuwigdurende aanbidding was.
7: Ah,
2: hij
7: gehoord,
2: zat er zelf altijd het meest onmogelijke tijdstip van 3 tot 5 s'nachts. Vond hij prima overigens. En er was altijd het uitje van het Sint-Jozef-koor en dat ging dan naar Smakt.
7: Ah ja.
2: Ja, dat was mooi. Het ligt net op de grens van Brabant en Limburg.
7: Het is nog net bisdom Roermond inderdaad.
2: Ja.
7: Echt op minder dan 1 kilometer.
2: Ja, dat klopt. Overigens, de provincie Limburg is de enige provincie die samenvalt met het bisdom Limburg. Dat geldt voor verder geen enkel bisdom natuurlijk.
7: Klopt, ja.
2: Op een heel klein stukje na bij Smakt, dus maar 100 meter. Maar dan moeten we nog terug veroveren.
7: Ah ja, ja.
1: Oh, dat Smakt, dat is van ons eigenlijk.
2: Ja, dan een zwaard en een helm bij.
9: Ik heb een, terwijl mij deze keer verteld, beste luisteraar, dat dat met beeld zou zijn. Dus ik had in de groep app van onze show gezegd, dan gaan we in kruisridders ordaanter zitten. Ja. En dus heb ik een helm en een kruisriddersgewaad meegenomen. Ja. Voor uw beeld, daar zit ik nu niet in. Maar ik weet niet of ik goed verstaanbaar ben door de microfoon als ik de helm op heb. Maar ik wil, als we beeld hebben, best wel het gewaad aandoen. Daar ben ik de moeilijkste niet in.
7: Het echte verhaal is, hij schaamt zich gewoon een beetje.
9: En dat is helemaal niet waar.
7: Dat jullie hem zien.
9: Nee, want dan had ik de helm opgedaan. Maar dat doe ik dan dus niet.
7: Ja.
9: Maar ik weet niet of jullie dit ook merken. Als ik toch aan het woord ben. Ik ben niet met jullie mee de Exodus 90 aan doen. Ik vast gewoon braaf 40 dagen. Maar wat ik merk is dat er in Nederland, wat toch ook echt wel op het christendom, ook zeker het katholicisme, gebouwd is.
2: Zeker.
9: Dat er vrij weinig begrip is voor wat het katholiek vast eigenlijk is. Ik heb zelf meegemaakt dat ik op een gegeven moment dus, was het 1 uur of 7 s'avonds. En toen bood iemand mij iets te eten aan. En ik zeg, nee dankjewel, het is vaste tijd. Maar de zon is onder.
7: Krijg ik al met de Ramadan.
9: Iedereen associeert de vaste tijd met de Ramadan. En toen zei ik, nee, wij katholieken vasten ook gewoon. Ik vind het ergens nog wel een beetje jammerlijk en verloederend dat de meeste mensen in Nederland dus niet weten dat dat katholieken überhaupt vasten. Maar ik weet niet of jullie ook zoiets mee hebben gemaakt. Want ik heb echt al een aantal keer meegemaakt dat mensen dus veel katholieken weten over zichzelf ook niet hoe dat katholiek vasten überhaupt moet. En heel veel mensen daarbuiten die weten helemaal niet wat het inhoudt. En
2: er zijn heel wat katholieke scholen die de moskee bezoeken.
9: Ja,
2: en die weten van.
1: Maar ik merk het ook wel dat gewoon dat er heel weinig kennis is over het katholieke vasten. Mm-hmm. Sowieso omdat er heel weinig praktiserende katholieken zijn.
5: Mm-hmm.
1: En ook omdat het vasten in het katholicisme is wat jij juist voor God doet.
5: Ja, ja.
1: En dat is dus echt een verschil met ook de Ramadan, zoals je net zei.
5: Ja.
1: De Ramadan, vaak zeggen mensen ook van, ja, ik ben aan het vasten, ik ben aan het vasten. Mm-hmm. Maar het idee van vasten is juist dat het iets is wat jou dichter tot God laat groeien.
5: Ja.
1: En niet iets voor jouw medemens om te weten, om jou goed te laten voeden.
5: Inderdaad.
8: Jongelui, we gaan het over iets anders hebben. Beste mensen, u weet dat niet, maar we hebben 2 keer opnames gemaakt die volkomen mislukt zijn. Dankzij mijn onhandige, niet-technische vaardigheden met microfoons en iPads en zo. En toen heeft Alexander zijn roepingverhaal gedaan. Nu gaat hij het voor de 3e keer proberen. En als het nu weer mislukt, dan zit de duivel erachter. Maar ik denk dat het nu goed gaat, want we zitten nu gewoon in de studio van Radio Maria.
9: Die zit er sowieso wel achter.
8: Brand los. Ga dichtbij zitten, Alexander. En richt dat ding naar je toe. Maar echt, echt dichtbij gaan zitten.
10: Ja, van Anton kregen we de tip om die microfoons op te eten. Maar ik vraag me af hoe smakelijk die zijn.
8: Ja.
10: Dan kunnen we dat proberen.
8: Ja, het is wel een heel algemene vraag. Maar toch, waar begon het? Laat ik het zo maar zeggen. In jouw geval.
10: Ja, als met de schepping, zou ik zeggen.
8: Nee,
10: Genesis 1.
8: Nee, jouw roeping. Waar is het begint te traceren.
10: Zoals vele dingen in mijn leven, in het bijzonder mijn geloof, kan ik overal de schuld aangeven aan pastoor Zimmerman. Wederom de directeur van Radio Maria.
8: Oh, jee.
10: Tua culpa, ja. Pieter.
8: Ja.
10: Tua culpa. Dat dus.
8: Nou ja, als je 1 zonde tot 1 keer brengt, dan poetst heel wat zonde uit. Dus Pieter, nee. Goed werk.
10: Ja, precies. Zo is dat begonnen. Ik ben bij hem als misdienaar begonnen na niet echt bepaald katholiek opgevoed te zijn geweest. En toen ooit bij hem in de mist de realisatie gekregen van, goh, maar dit is toch wel heel mooi. Goh, wat houdt dit nou in? Zo wezen verdiepen in wat ons geloof echt inhoudt. Ik was 12 jaar. En zo toch erop gekomen van, goh, de Heer roept me ergens toe, maar wat is dat nou, roeping? Nou, toen ben ik ooit doorverwezen geweest naar het Sint-Jan-centrum. Dat is het seminarie van ons bisdom. En daar heb ik toch echt geleerd van, wat is onderscheiden? Wat is een priesterroeping? Hoe verhoudt dat zich tot een mens? Wat doe je ermee?
9: Al op je 12e.
10: Toen was ik al 13.
9: Okay. Nog steeds heel jong.
10: Ja, ja, iedereen heeft zo op een andere manier. Ja, ik krijg wederom weer de tip om dat ding op te eten. Dus nou, hopelijk ben ik nu beter verstaanbaar.
8: 3 centimeter afstand, dat is voldoende.
10: 3 centimeter. Nou,
9: zo dan zit je wel op. Dan zit je wel op.
10: Ja. Mooi.
8: Zo, je luisteraars.
10: Ja. Nu ben ik helemaal met een draad kwijt. Centrum. Ja, Sint-Jan Centrum. Ja. Mooie plek. Hele mooie plek in het bisdom. Helaas leeg. Toen in die tijd veel mogen leren door de genade gods. En toen een aantal jaren later beland in een klein plekje genaamd Os. Per toeval. En ook wederom te danken aan pastoor Zimmerman.
8: Te wijten.
10: Tuurlijk, altijd. Alles. Daar eenmaal heen geweest en nooit meer weggegaan. Totaal verliefd geworden op die liturgie. Op die totale overgave aan Christus daar. Dat raakte me volledig. En toen...
8: Even voor de duidelijk, de oude mis, de Vetus Ordo.
10: Ja. Mm. Ja. Gewoon mooi
8: dat
10: katholiek.
8: Dat hebben we niet bijgezegd.
10: Was prachtig.
8: Ja.
10: Veel jongeren daar, geweldig. Dat was echt de totale vervulling van het geloof in mijn bemerking. En toen toch twijfels begonnen te krijgen over, ja, maar hoe zou ik wel geroepen zijn? Want niemand tegenwoordig in het seminarie doet die oude mis eigenlijk. Ja, hoe kan ik dat nou tot uiting brengen? Want ik zag mezelf dat niet doen. Toen toch is de tip gekregen van pastoor Menne van, ja, maar er bestaan ook andere plekken waar ze wel met die oude mis bezig zijn. Bijvoorbeeld apostolische broederschappen en onder andere de Ecclesia Dei Commissie. Nou, toen is ik hier op zoek gegaan van, ja, wat is dat nou, Ecclesia Dei Commissie, Petrus Broederschap. Opgezocht. Tips gevraagd van mensen die daar toevallig kenden en Nou, toen toch gestuit op iets kleins genaamd het Instituut Christus Koning. Zo'n Franse congregatie die gebaseerd is in Italië. Ja, ik denk dat de wijn daar misschien beter is of iets. Ze zullen wel hun redenen voor hebben. Ja, en toen toch enorm een wederopleving gevonden in mijn roeping daar. Van, goh, dit is zo ontzettend mooi. Dit is echt waar ik die totale vervulling voel. En ook niet alleen in gevoel, maar ook in de ratio van... Hier denk ik echt volledig die roeping tot uiting te kunnen brengen. Dus nou, zo daar wezen onderzoeken. En ik hoop daar ook binnenkort bij het seminarie te mogen beginnen. Ik ben in principe aangenomen, dus...
6: Vanuit gefeliciteerd, Alexander. En hoe oud ben jij nu eigenlijk?
10: Ja, alleen dat doet er niet toe. Maar ja, 19.
9: Nu denken mensen dat je 40 bent.
10: Nee, 19.
6: 19, ja.
9: Ik ben dan benieuwd, want ik heb zelf de roeping tot het huwelijk. En dat is voor de luisteraars die het onthouden, heb ik trouwen in september. Maar voor mij was dat een heel mystiek iets om daarachter te komen. Heb jij ook echt tekenen gehad van boven? Of is het, want het klinkt voor mij nu als iets heel erg... logisch, van je bent bij de pastoor Zimmerman geweest en die heeft je daar de liturgie laten zien. Maar heb jij ook iets bovennatuurlijks weet je waar, je weet vast wat ik bedoel?
10: Ja, dat absoluut. Dat laat ik achterwege, want ik denk dat het goed is voor mensen om zelf, persoonlijke openbaring is ook persoonlijk, mm-hmm, tussen de mens zelf en de Heer.
9: Ja.
10: Ik kan zeker beamen dat ik die genades heb verkregen. Dat het me dat ook zeker geraakt heeft. Maar wederom, het is mooi om dat tussen een mens zelf en de Heer te houden.
9: Respectabel.
8: Het seminarium waar je naartoe gaat, is dat een beetje bevolkt? Geen idee?
10: Ja, dat is toevallig wel redelijk bevolkt. Ja. Het is een seminarium. Het is eigenlijk een heel oud kasteel uit de begin 18e eeuw. Ooit van een kardinaal geweest uit Florence, kardinaal Martelli. Vervolgens is die familie, zijn adellijke familie is uitgestorven. Die hebben het geschonken aan Benedictijnen. Die hebben er een tijdje gezeten. Maar toen is het zodanig een bouwval geworden dat ze het seminarie weggeschonken hebben aan het aartsbisdom. En het aartsbisdom zat ermee. Nou, en toen hebben ze het weggegeven aan een meneer genaamd Monsieur Wach. Nou, en die had dan een paar seminaristen en die wou daar wel gaan beginnen. Nou, toen hebben ze samen met de paar priesters die ze in die tijd hadden en de seminaristen dat volledig weer opgebouwd. De restauratie is ook echt pas sinds een jaar of twee klaar. En daar zitten ze nu tegenwoordig in een plek die eigenlijk voor ongeveer 90 man gebouwd is. Voor, nou, daar zitten ze nu met... 120 of zo?
9: Okay,
10: dus het is een beetje overvol. Ja. En dat is wel een goed teken. Alle seminaristen zijn ook allemaal tussen de 18 en de 30. Van over de hele wereld. Van Amerika tot Gabon. Van Nederland tot Frankrijk. Echt overal.
8: Het is geen diocesaan priesteropleiding. Maar wat wel voor het begrip van de
10: dus
8: van
10: het
8: de
10: is een beetje een bizarre, kanonieke situatie.
8: Bizar.
10: Ja, want het is namelijk... het is een congregatie. Hij is van het pontificaal recht. Dus dat betekent dat zij mogen, net zoals een kloosterorde, zich overal vestigen zonder in principe toestemming te vragen aan een bisschop die daar lokaal is.
8: Ja, ze
10: doen ze overigens wel, maar...
8: Ze vallen rechtstreeks onder paus.
10: Ja, precies. En dat is in, volgens mij, de jaren 90 door Johannes Paulus II hebben zij die toestemming gekregen. Onder andere ook de Petersbroederschap en het Instituut van de Goede Herder en dus het Instituut Christus Koning. En ze hebben ook een soort titel verkregen dat zij seculiere kanunniken zijn. Okay. Wat wederom kanoniek ook raar is, want je hebt reguliere kanunniken en seculiere kanunniken. In de normale, dus haakjes, zin van het woord, reguliere kanunniken zijn echt religieuze. Die leven volgens een regel. Daarom ook kanunniken met een regel. Bijvoorbeeld de Norbertijnen of de Augustijnen zijn ook kanunniken. Seculiere kanunniken die leven volgens de regel van de kathedraal. Dus dat zijn eigenlijk de priesters die het getijdengebed en de liturgie in de kathedraal van oudsher verzorgden. Ook een uitstervend ras geworden.
8: En priesters van het bisdom, hè?
10: Ja, dat zijn ook altijd inderdaad priesters van het bisdom.
8: Ja.
10: Maar dus wij, het instituut, is seculiere kanunniken, maar die zijn niet verbonden aan een kathedraal, maar zijn ook niet een kloosterorde. Waarom hebben ze die titel gekregen? Omdat ze namelijk delen in tafel en liturgie. Dus de priesters die delen altijd samen in het getijdengebed, in de mis. Daar zijn ze ook echt heel vast in het brevier. Ook het oude brevier, volgens de jaren 60. Dus dat is een stuk langer en ook heel mooi. Dat wordt ook bijna altijd gezongen. Ook een groot charisma daar. Alles is Gregoriaanse zang, ook volgens de abdij van Solem. En ze delen ook in tafel. Dus ze wonen ook altijd samen, de priesters, in één pastorie. Het is ook eigenlijk de richtlijn om er twee minimaal te hebben. Maar soms lukt dat natuurlijk niet. En het is een groot groeiende orde. De congregatie, er komen steeds meer roepingen bij. We hebben ook zusters en heel hoopvol. Een en al jong volk ook.
2: Na de wijding, waar kom je dan terecht?
10: Ja, dat ligt dus niet in eigen handen. Je wordt ergens heen gestuurd. En dat kan overal over de wereld zijn waar ze zitten.
2: Maar dat kan ook bij een bisdomparochie zijn?
10: Nee, dus echt alleen bij apostolaten van het instituut zelf. Dus we hopen dat het ooit hier in Nederland komt. En ook zeker hoopvol in dat aspect. Gebed is daar ook belangrijk voor. Omdat, om ook die liturgie hier toch een extra boost te geven.
2: De opleiding van een jaar of 6...
10: Maak er maar 8 van.
2: 8.
6: Zo, dat is langer dan een arts, toch?
2: Ja. En nog langer dan mijn seminarie.
6: Oh, oké. Okay. Hoe lang heeft u op seminarie gezeten dan?
2: Nou, het is eigenlijk 5 jaar en dan een jaar stage. Dus kijk, de eerste 2 jaar zijn altijd filosofie. De antieke en de moderne. En daarna alle theologische traktaten en vakken en kerkelijk recht en het Oude en Nieuwe Testament en noem allemaal maar op.
6: Oké.
2: Ja.
6: En Alexander, waarom ziet het er voor jou dan anders uit? Waarom doe jij daar 8 jaar over? Ben je een moeilijke student? Volgens mij niet, toch?
10: Ja, dat zal ook wel helpen. inderdaad, voor sommige seminaristen is het een stukje taal, want de volledige opleiding is in het Frans en het Latijn. Engels en Italiaans, daar is geen enkele ruimte voor natuurlijk. Wat ook leuk is, want ongeveer de helft van de seminaristen zijn Amerikanen. Dus daar heb ik toch wel enig medelijden voor. Yeah. Maar het heeft er vooral mee te maken dat we doorlopen zoals vroeger de lagere wijdingen. En ze willen ook echt dat daar de tijd voor genomen wordt om dat goed te realiseren en om dat goed te leven. Dus inderdaad, er is het stukje studie. 3 jaar filosofie, 4 jaar theologie. En ook van tevoren wordt er ook geëist dat er een jaar kandidatuur gedaan wordt. Dus dat houdt in dat men eigenlijk een jaar meekrijgt van hoe is het leven na het seminarie. Is dit echt waar ik toe geroepen ben? Dus dan leef je een jaar mee met de priesters ergens in een parochie, oftewel een apostolaat zoals ze dat noemen. En dan leef je mee van hoe werkt dat? Hoe zit dat? En hoe ziet dat er voor mij in de toekomst uit? Stel voor, ik doorloop dat traject. Ja, dus dat is inderdaad waarom het zo ontiegelijk lang duurt.
9: Maar kan het ook zijn dat jij dan ineens in Afrika terechtkomt?
10: Dat kan. Dus in principe wat wij als missielanden zien. Dus we zitten in Gabon en in het eiland Mauritius.
6: Ja. En Nederland.
10: Ja, dat is een beetje een dingetje. Die twee landen worden echt gezien als de missielanden. Dus dat is dan weer een specifieke roeping. Daar eisen ze niet van je dat je heen gaat. Maar dat kan wel van je gevraagd worden, maar nooit geëist. Nee. Maar bijvoorbeeld in Nederland of in Amerika of in de andere landen als het ware, die wat gewoonlijker zijn tussen haakjes, dat wordt je opgelegd. Daar ga je heen en dat krijg je ieder jaar opnieuw bij het algemeen kapittel te zien van: blijf ik daar of ga ik ergens anders heen?
2: Oké. Wanneer ga je beginnen?
10: Als het goed is in september.
2: En tot september heb je vakantie of moet ik dat zien?
10: Nee, zeker niet. Nee. Gewoon hard werken, loon, zoals ze dat zeggen. En,
2: ja, je bent loonslaaf van iemand hier aan tafel zitten.
10: Ja, dat is heel goed. Probeer in het katholiek te houden.
2: Ja.
5: Toch nog een beetje katholieke zelfvorming.
2: Ja.
10: Precies.
2: Ja. Mannen, iemand wil het zeggen of sluit het hier bij dit mooie roepingsverhaal af?
6: Ja, hoe ver zijn we? Remo die heeft de oog op de klok.
9: We zitten op 28,5 minuut. Oh. Ik kan nog een kort verhaal vertellen over iets wat mij deed denken bij het verhaal van Alex. Heel kort.
10: Nee, ga je.
9: Ik was dit weekend dus niet in Os. We hebben dit opgenomen op de 17e mensen. Maar ik was niet in Os, maar in Gent bij een mis. Ook een traditioneel Latijnse mis. En na de hand heb ik met een koppel gepraat. En die waren dus ook in Japan geweest. En ik weet niet of dat daar van Christus Koning was of dat het van...
10: Klopt. Er zijn er maar twee Trinitijnse mis te vinden. Eentje is van de Pius en de andere is van het Instituut Christus Koning.
9: Ik weet niet welke van de twee het was. Ik denk dan de Pius 10, maar het was in elk geval zo. Zij kwamen daar en dan stond een... Ik ging dus in een Japanse kerk zitten. Mm-hmm. Het zat helemaal vol met Japanners uiteraard. Maar de priester, dat was gewoon een blanke man. En ze dachten van, oké, prima. Maar niet. Zat vloeiend Japans, heeft hij de homilie gedaan. En uiteindelijk loopt die man dus op ze af om te kijken van, het zullen wel toeristen zijn. In eerste instantie spreekt hij ze in het Engels aan. En het waren, en hun zo, where are you guys from? En zij zeggen, from Flanders. En die man zegt, alleen maar, ik ben ook een Vlaming. Dus hier is hij dus vanuit daar naartoe gestuurd.
2: Dat is wel komisch.
9: Ja, dat is, ineens kom je, je komt ze overal tegen. Maar goed.
10: Vlaams, Japans, hoe klinkt dat?
2: Dat weten wij niet.
9: Nee, dat weet alleen zij.
10: Ja, oké.
9: Ja, denk dat is ook het afsluiten. Ik weet niet of er een heilige is die over roepingen gaat, maar misschien op voorspraak daarvan de zegen. Maar...
2: gaan we ook opzoeken.
10: Alexander, de heilige pastoor van Ars is altijd een hele mooie.
2: Ja, zeker.
10: Dus bij ons van het instituut is de patroon heilige is Franciscus van Sales, die ik ook wel heel bijpasselijk vind.
2: Ja. Ja, ook bij Japan overigens.
10: Ja. Nee, dat is Franciscus Xaverius.
2: God, goed in me corrigeert. Francis Xaverius.
10: Er zijn heel veel Franciscussen.
2: Ja.
9: Ik kom het zo weer noemen.
10: Ja. Sommige heiligen en andere, ja.
2: Hey, dank wederom. Luister, ook wederom bedankt. En tot de volgende keer.
6: Ja. Jij liet me zo lachen. Dat kon,
2: kun je even kijken of Anton er is? Dan kan je de stop zetten. Want dit
6: we kunnen
2: de lucht
6: een beetje praten.
0: U heeft geluisterd naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het was een herhaling van het gesprek dat Monsieur Mutsaerts met een aantal jonge mannen al eerder heeft gevoerd. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is, want Monsieur Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij niet in staat is om deze gesprekken te voeren.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
2: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
3: Mysteria gloriosa. Jezus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de zevende week van Pasen luidt de tekst van de introïtus: Zo spreekt de Heer, gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde. Wat een opgave! Getuigen tot het uiteinde der aarde. Voor deze bovenmenselijke opdracht krijgen wij dan ook een bovenmenselijke kracht, de kracht van de Heilige Geest. Dat is de kracht die wij ook ontvangen als wij gaan luisteren naar het woord van God. De Heilige Geest maakt ons hart open en ontvankelijk voor het woord dat God tot ieder van ons persoonlijk wil spreken. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus: Kijk, nu spreekt gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld. Nu zien wij dat gij alles weet. Het is voor u niet nodig dat iemand u ondervraagt. Wij geloven daarom dat gij van God zijt uitgegaan. Jezus antwoordde hun: Gelooft ge nu? Zie, er komt een uur, ja, het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en mij alleen laat. Toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dit is het woord van God. De Geest laat rusten bij hem. Zoals Jezus doet. Hij valt steeds terug op zijn Vader. Ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Dat zegt Jezus aan zijn leerlingen, omdat zij, en ook wij, van hem zouden overnemen dat vertrouwen. De Vader is ook met ons, met mij. Bij de plaats van het gebed stilstaan, de blik omhoog, zoals Jezus ons voordoet, en dan zien hoe hij mij ziet, met een blik vol genegenheid, tedere liefde. Dan de houding van het gebed aannemen en in die houding vragen om de goede innerlijke houding. En dat vragen als een genade voor mijn hele leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn

heden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Het laatste deel van de afscheidsreden. Hij staat op het punt uit onze wereld terug te keren naar zijn vader. Jezus staat aan de grens van zijn leven, aan de grens van onze wereld. Hoe vrij staat hij tegenover de wereld? Ik heb de wereld overwonnen. De wereld vermag niets tegen mij en ook niets tegen zijn leerlingen. Hoe dicht moeten wij ons tegen Jezus aandrukken, hoe dicht hem naderen, dat die verschrikkelijke wereld met haar grote krachten inderdaad niets tegen ons vermag? De plaats zien, de zaal van het laatste avondmaal, en Jezus als een koning alle machten overziend, en hoe rustig en majestueus hij het strijdtoneel overziet. Ik heb de wereld overwonnen. Vragen als een bijzondere genade, dat ik mij mijn kleinmoedigheid bewust mag maken, dat ik durf bang te zijn en niet met mijn angst meega, niet mij in mijn handelen de wet laat voorschrijven door mijn angst. De overweging. Paulus vroeg aan enige leerlingen, die hij na zijn reis door het binnenland in Efeze ontmoette, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, toen jullie het geloof hebt aangenomen? Waarom vroeg Paulus hen dat eigenlijk? Merkte hij dat er iets aan hun geloof ontbrak? En wat ontbrak er dan, dat hij juist deze vraag stelde? De Heilige Geest. De Heilige Geest brengt mensen in beweging naar God toe, opent hun hart, maakt hun hart ontvankelijk voor de liefde van God. De Heilige Geest doet alle middelijkheid wegvallen. Je bent door de Heilige Geest bij God en door de Heilige Geest is God bij jou. En zo was het ook met Jezus. Dat is ook wat hij zegt. Als jullie mij alleen laten, ben ik toch niet alleen. Want de Vader is met mij. En eigenlijk zou je daarom moeten toevoegen in de Heilige Geest. Dat is nu precies wat de Heilige Geest kon brengen. En die leerlingen waren gedoopt met het doopsel van Johannes. Dat ontbleek toen daarna werd gevraagd. En over zijn eigen doopsel had Johannes de doper gezegd: ik doop u met water, maar na mij komt iemand die doopt met vuur en Heilige Geest. En dat is dus het verschil tussen het doopsel van Johannes en het doopsel van Jezus. Het verschil is de Heilige Geest. En dan krijg je het volgende te zien. Toen zij dit gehoord hadden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Zij kregen de handen opgelegd en de Heilige Geest kwam over hen. En zij spraken in talen en profeteerden. Zij werden dus losgemaakt uit de gewone menselijke beweegkrachten. Ze werden boven zichzelf uitgeheven door de kracht van de Heilige Geest, zodat zij in tongen begonnen te spreken en profeteerden. Nou, zoiets bleek ook met de apostelen het geval te zijn. Een soort doorbraak van geestkracht. Kijk, zeiden de leerlingen tot Jezus, nu spreekt gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld. Wat had Jezus dan gezegd, dat de leerlingen ineens zo verlicht zijn? Jezus had gezegd, ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Weer verlaat ik de wereld en ga naar de Vader. Dus wat Jezus eigenlijk zegt, die eenheid tussen Jezus en de Vader. En dan ineens schijnt alles zo helder en doorzichtig dat de leerlingen spontaan het antwoord van het geloof formuleerden: ja, wij geloven daarom dat gij van God zijt uitgegaan. Wij geloven dus in u als de gezondene van de Vader. En dat is ook ons geloof.

Maar Jezus weet hoe onzeker, hoe wankel dat geloof nog is. Wie kent dat niet? Bijvoorbeeld, nu had ik me toch zo voorgenomen om bij de eerste beste keer dat ik weer in zo'n situatie terechtkom, niet meer zo te reageren zoals ik dan tot dan toe altijd deed. En nauwelijks doet zich de gelegenheid voor om mijn voornemen ten uitvoer te brengen, of ik ben alweer gevallen. Het lijkt wel of wij, net als de leerlingen, uit twee ikken bestaan. Een ik met woorden en een ik in daden. Grote woorden en kleine daden. Zie, zegt Jezus, er komt een uur, ja het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en mij alleen laat. En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat zij hierboven hadden verzekerd. Zwak ben je. Zwak ben je aan de ene kant. Iemand die voor de minste druk door de knieën gaat. En aan de andere kant ben je vurig. Het ene ben je gewoonlijk in het gebed, vurig. Dus buiten de situatie van de beproeving. En het andere, zwak, ben je in de situatie van de beproeving. En wat doet Jezus nu? Hij brengt zijn leerlingen tot innerlijke eenheid door de zwakte die ze hebben verdrongen, dat zwakke ik, naar boven te halen. Hij zegt, gelooft ge nu? Zie, er komt een uur, ja het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en mij alleen laat. Jezus brengt zijn leerlingen dus tot zichzelf, tot wat ze eigenlijk zijn, zwak, wankelmoedig. Aan hun eigen zwakke krachten overgelaten, zijn ze nergens meer. Maar Jezus laat er daar niet bij. Nee, hij brengt zich voor hun ogen zijn eigen situatie te binnen, om hen voor te houden als een spiegel hoe hij die doorleefd heeft. Zo van, zo kan het ook. Hij zegt, je zult mij alleen laten. Toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Zwak dus, alleen gelaten, Jezus. En toch, die sterke band met God, of liever gezegd, Gods sterke band met Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest, die als een kracht van den Hoge, als een kracht van de Allerhoogste, van de Vader, bij zijn o zo zwakke mensenkind zal zijn. Zwak en sterk dus, tegelijkertijd. Je staat onder druk, je bent in verdrukking, je houdt je hart vast, en toch het gevoel dat je niks kan overkomen. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Jezus zegt, zie, er komt een uur dat gij mij alleen laat. Eigenlijk zijn wij zoals wij normaal in de gewone menselijke situatie waarin we leven, met te veel om te beseffen wat daar eigenlijk staat, dat gij mij alleen laat. En toch moet je de woorden van het evangelie letterlijk nemen. Er staat wat er staat. Je hoeft er niks bij te denken zoals bij menselijke woorden. Wat Jezus zegt is, hij is alleen en toch niet alleen. Toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Je moet dus alleen kunnen zijn, omdat God zoveel voor je betekent. Als je in God gelooft, werkelijk gelooft, op hem je leven bouwt, kom je daarvoor te staan. Je weet immers niet of hij voor anderen ook zoveel betekent. En ook als hij voor anderen veel betekent, gaat toch ieder zijn eigen weg. Dus je moet niet nagaan of anderen ook vinden wat jij vindt. Zul niet zo op letten of je door anderen wordt bijgevallen. Want dan loop je in het gevaar dat je de dingen gaat zeggen en doen vanuit een standpunt dat gedeeld wordt door anderen. Maar je moet de dingen alleen maar zeggen en doen
omdat ze uit innerlijke noodzaak zo gezegd en gedaan moeten worden. En niet om het een of andere neveneffect, de gun van de mensen, het succes, en ze vinden me toch wel aardig, hè? Als je niet alleen kunt zijn, ik bedoel innerlijk alleen, een eenzaamheid die zich voort moet zetten in het contact met de mensen, als je niet alleen kunt zijn, ben je afhankelijk van de mening van anderen. En dus altijd in onrust, in onvrede. Je bent een slaaf van de publieke opinie, van wat men zegt of men vindt. Je zou het zo kunnen zeggen. De eer van de mensen is het uitwendige geweten, de publieke opinie, wat men zegt of vindt. Maar het geweten is de inwendige eer, de eer die van God komt. En daarvan zegt Jezus, wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Wie daarentegen de eer zoekt van degene die hem zond, de inwendige eer dus, hij is geloofwaardig en er is geen bedrog in hem. Jezus zegt, ik ben niet alleen. Hij heeft het alleen zijn ingeoefend, in eer en in oneer. In eer, bijvoorbeeld toen de mensen het teken zagen dat hij gedaan had, toen zeiden ze, dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen. Jezus heeft succes, hij wordt geëerd. Maar daar Jezus begreep dat ze zich van de meester wilden maken, om hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok hij zich weer in het gebergte terug. Geheel alleen. Alleen bij de Vader. Dus Jezus heeft dat alleen zijn ook dus ingeoefend in eer, maar ook in oneer. Want hij zegt, ik eer mijn Vader, terwijl gij mij aantast in mijn eer. Ik zoek mijn eigen eer niet. Er is iemand die ze zoekt en die oordeelt. Jezus heeft het alleen zijn met God voorgeleefd. Het ergste ervan doorstaan. Het schrikwekkende ervan voor ons afgedaan. En het is ook weer niet zo dramatisch als anderen je afvallen. Nu komt helemaal alleen te staan. Ze laten je in de steek. En dat is toch allemaal lang niet zo erg als je eigen dood. En die zullen we toch allemaal zeker eens meemaken. Voor ons zal dat toch zeker gebeuren. Soms maken we ons druk zonder dat het hoeft. Het gaat erom dat God maar iets voor ons betekent. Christenen in de wereld, in nood, in zwakte, in beproeving, in vervolging, zullen ze toch tegen de wereld opgewassen zijn. Ze worden niet uit de wereld, uit de beproeving weggehaald, nee, ze blijven in de wereld, zoals Jezus ook zegt in zijn afscheidreden, maar in de wereld zullen zij voorzien zijn van een kracht die ondanks hun eigen zwakte de wereld doet overwinnen. Ze lijken op een troep schapen die door hun eigen heer en meester in de steek worden gelaten. Ze zijn in de wereld met zijn arrogantie, met zijn overmacht en pretenties, en toch, de wereld is overwonnen. Daar kan de wereld gewoon niet bij. De wereld kan niet bij die sterke zekerheid, die kracht die God in het hart van zijn kinderen heeft ingestort, de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons hart steeds weer opnieuw ontvankelijk maakt voor het woord van God. En ook nog meer ontvankelijk maakt voor het ontvangen van zijn zelfgave in de Heilige Eucharistie. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, zoals de leerlingen het doen met Jezus. En zoals Jezus het doet met zijn Vader. Wij zijn dus in die verhouding met de leerlingen
en de verhouding van Jezus met zijn vader opgenomen. Door de kerk zijn wij met de leerlingen, met de apostelen verbonden. Wij zijn immers van een apostolische kerk, dus alles wat Jezus aan de kerk, aan de apostelen te zeggen had, heeft hij ook aan zijn apostelen meegedeeld. Maar ook heeft hij aan hen en aan ons alles meegedeeld wat hij van de Vader heeft gehoord. En als samen met de leerlingen zijn wij opgenomen in het goddelijke wij van de Vader en de Zoon. Op grond van deze begenadiging mogen en kunnen we ons in onze gesprekjes tot de leerlingen en tot de Zoon en tot de Vader wenden. En dan sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn, en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Bewerken van de zaligheid van onze zielen. Geest van liefde en waarheid. Ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen.
1: Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mijn God zijt, mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige Geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart u rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt door Christus onze Heer. Amen.
0: Heilige Schrift. Vervuld van de Heilige Geest ging Jezus weer terug van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar hij 40 dagen verbleef. Lucas hoofdstuk 4, vers 1. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden uit de Heilige Schrift. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en ge zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
1: God, ge hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
3: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 2 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, menselijk en goddelijk tegelijk. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag zetten wij onze verkenning voort van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, een dogmatische constitutie over de kerk. In het eerste hoofdstuk, dat vooral wil beantwoorden wat de kerk is, wordt zij beschreven als een complexe werkelijkheid. Dat roept meteen een vraag op: waaruit bestaat die complexiteit? Sommigen denken misschien dat de kerk complex is omdat ze ingewikkeld is en daarom moeilijk te verklaren. Anderen zien die complexiteit vooral in het feit dat zij een instelling is met 2000 jaar geschiedenis, met kenmerken die verschillen van elke andere sociale of religieuze gemeenschap. In het Latijn betekent het woord complex echter eerder een geordende samenhang van verschillende aspecten of dimensies binnen één werkelijkheid. Daarom kan Lumen Gentium zeggen dat de kerk een goed geordend lichaam is, waarin de menselijke en de goddelijke dimensies samen aanwezig zijn, zonder scheiding en zonder vermenging. De eerste dimensie is meteen zichtbaar. De kerk is een gemeenschap van mannen en vrouwen die de vreugde en de strijd van het christen zijn delen, met hun sterke kanten en hun zwakheden. Zij verkondigen het evangelie en worden zo een teken van de aanwezigheid van Christus, die ons op onze levensweg vergezelt. Toch volstaat dit zichtbare aspect, dat ook tot uitdrukking komt in haar institutionele organisatie, niet om de ware aard van de kerk te beschrijven. Zij bezit immers ook een goddelijke dimensie. Die bestaat niet in een ideale volmaaktheid of geestelijke superioriteit van haar leden, maar in het feit dat de kerk voortkomt uit Gods plan voor de mensheid, dat in Christus werkelijkheid is geworden. Daarom is de kerk tegelijk een aardse gemeenschap en het mystieke lichaam van Christus, een zichtbare werkelijkheid en een geestelijk mysterie, aanwezig in de geschiedenis en tegelijk een volk dat onderweg is naar de hemel. De menselijke en de goddelijke dimensie vormen samen een harmonisch geheel, zonder dat de ene de andere overschaduwt. Zo leeft de kerk in dit spanningsvolle mysterie. Zij is tegelijk menselijk en goddelijk. Zij ontvangt de zondige mens en leidt hem naar God. Om deze kerkelijke werkelijkheid te verhelderen, verwijst Lumen Gentium naar het leven van Christus. Wie Jezus ontmoette op de wegen van Palestina, ervoer zijn menselijkheid, zijn ogen, zijn handen, de klank van zijn stem. Wie besloot hem te volgen, werd geraakt door zijn gastvrije blik, door de aanraking van zijn zegenende handen en door zijn woorden die bevrijding en genezing brachten. Wie die mens volgde, ging ook openstaan voor een ontmoeting met God. In het vlees van Christus, in zijn gelaat, zijn gebaren en zijn woorden, wordt immers de onzichtbare God zichtbaar. Vanuit deze werkelijkheid van Jezus kunnen wij opnieuw naar de kerk kijken. Wanneer we haar van dichtbij beschouwen, ontdekken we een menselijke dimensie die bestaat uit concrete mensen. Soms laten zij de schoonheid van het evangelie zien. Soms worstelen zij en maken zij fouten, zoals ieder mens. Juist door haar leden en door haar beperkte aardse gestalte wordt echter de aanwezigheid van Christus en zijn reddend handelen zichtbaar. Zoals Benedictus de XVI zei, er bestaat geen tegenstelling tussen het evangelie en de instelling. Integendeel, de structuren van de kerk dienen juist voor de verwerkelijking en concretisering van het evangelie in onze tijd. Een ideale en zuivere kerk, los van de aarde, bestaat niet. Er is alleen de ene kerk van Christus die in de geschiedenis gestalte krijgt. Daarin ligt de heiligheid van de kerk. Christus woont in haar en blijft zichzelf geven door de kleinheid en broosheid van haar leden. Wanneer wij dit blijvende wonder aanschouwen dat zich in haar voltrekt, ontdekken wij iets van God wijze van handelen. Hij maakt zich zichtbaar door de zwakheid van zijn schepselen en blijft zich zo openbaren en werkzaam zijn. Daarom spoort paus Franciscus ons in Evangelium Gaudium aan om te leren onze sandalen uit te doen voor de heilige grond van de ander. Zo kunnen wij ook vandaag de kerk opbouwen, door haar zichtbare vormen te ordenen en tegelijk door dat geestelijke bouwwerk op te bouwen dat het lichaam van Christus is, door gemeenschap en liefde onder elkaar. De liefde brengt voortdurend de aanwezigheid van de verrezenen voort. Als wij onze gedachten toch eens zouden laten rusten bij één enkel ding, de liefde. Zij alleen overstijgt alles. Zonder haar is alles waardeloos. En toch trekt zij alles naar zich toe waar zij ook aanwezig is. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 4 maart 2026. Voor het programma De Paus in het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 2 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, menselijk en goddelijk tegelijk. Volgende keer gaan we verder met deel 3.

naar het programma Legato. Met veel klassieke muziek en wat toelichting voor u geselecteerd.

En van harte welkom, alle luisteraars van Radio Maria, bij dit programma Legato. We gaan vandaag weer naar een aantal verschillende dingen willen we gaan luisteren. We beginnen dadelijk met een Hec Dies. Nou, we hebben in het Rozenhoedje net ook al dus gebeden en gedankt voor de afgelopen dagen. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje gek als u zaterdag de herhaling hoort. Maar dan weet u in ieder geval dat dat dus zondag al is uitgezonden. En Hec Dies, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we hem vieren in vreugde. Dat Hec Dies, dat is van de Heer Petrus Spronk. Hij leefde van 1912 tot 1982. En dat wordt gezongen door het Petruskoor en dat komt uit Berlicum. Daarna, het is de meimaand, het is vandaag Moederdag. Dus alle redenen om Maria ook in het zonnetje te zetten met deze hymne. De hymne namelijk Ave Maris Stella. Dat is geschreven door Hans Leo Hassler. En die moeten we denken in de 16e eeuw, namelijk 1564 tot 1612. En deze hymne wordt gezongen door de Choir of King College. En die komen uit Cambridge. En dat staat onder leiding van Stephen Cliberry. Maar eerst het Hec Dies.

En na de Hec Dies en de hymne Ave Maris Stella gaan we nu wat instrumentaal. En wat ik u graag wil laten horen, wij zijn er eigenlijk toch hier in Nederland misschien wat onbekend mee, maar we hebben heel wat Hollandse meesters vanuit de Gouden Eeuw en van de barok. Nederlandse componisten die we eigenlijk misschien maar heel weinig horen en die willen we toch graag eens daar wat van laten horen. We denken dan bijvoorbeeld aan Pieter Hellendaal, Willem de Fesch, Johan Christian Schickhardt. Maar nu is aan de beurt Albertus Groneman, Nederlandse componist die leefde van 1710 tot 1778. Hij schreef een concert voor fluit, twee violen en basso continuo. Dat wil zeggen dus begeleiding. We gaan hier luisteren naar een andante uit dat concert.

En u hoorde het eerste deel uit een concert voor fluit, viool en basso continuo van Albertus Groeneman. Dan gaan wij toch weer terug naar Bach. Want ik wil namelijk gedeeltes laten horen uit een paasoratorium. Wij kennen natuurlijk het Weihnachtsoratorium. Wij kennen de Matthäuspassie. Zijn allemaal ook oratoria. Maar dit is een paasoratorium. Dat is niet zo lang. En ook dus geschreven door Johann Sebastian Bach. En die leefde van 1685 tot 1750. We beginnen dadelijk met een symfonia. Dat is dus, daar hoort je op de achtergrond al wat van. Dat is dus een instrumentaal begin. En daarna dan gaan we verder met verschillende delen. Maar vooraf geef ik u vast de namen van de solisten. Dan hoef ik die dadelijk tussendoor ook niet meer te noemen. We gaan straks luisteren naar Christine Brenk, dat is de sopraan. Anne Greiling, die is de alt. Frank Bossert is de tenor en Thomas Pfeiffer is de bas. Dan hoort u straks het koor, het motettenkoor Pforzheim. En u hoort dus ook, want dat komen nogal in voor, de trompettenensemble van. En dat wordt dan ook verder begeleid door het Süddeutsches Kammerorkest van Pforzheim. En nou, dat staat helemaal onder leiding van professor Rolf Schweitzer. We gaan dus dadelijk, we zijn dus bezig met de symfonia. En dan daarna krijgen we een duet door de bas en de tenor met koor. En zij zingen, kom, eilet und laufet, ihr vluchtige füßen. Kom en haast u met uw vluchtige voeten. En ga de hoogte bereiken, want daar zult u Jezus kunnen ontdekken. En blijf lachen en ga dus die hoogte in, want ons heil is verrezen. Daarna horen we een aria van de sopraan. En dan die gaat dus zingen, Seele deine specerijen, ziel. Dat uw specerij, dat is nu geen mirre meer, maar dat is een lofkrans. En stil al u maar uw angstige verlangens. We horen nog een stukje van de symfonia en daarna gaan we weer verder.

En zo hoorde u de eerste delen uit een paasoratorium van Johann Sebastian Bach. Hiervoor heeft u een deel gehoord uit een concert voor fluit en viool. En dat was van Albertus Groneman. En daar willen we nu nog een derde deel van laten horen. En dat is een allegro. Zo kunnen we eventjes weer, na al het gezongene, weer even tot rust komen in wat instrumentale muziek. En gaat dadelijk het paasoratorium weer verder.

En gaan we nu weer verder met het paasoratorium hier bij Legato, bij Radio Maria. We gaan luisteren naar een aria en dat is Petrus die aan het woord is. En die aria wordt gezongen door de tenor. En Petrus die zingt dan, nu is alles voorbij. Jezus heeft overwonnen en zijn zweetdoek is nu mijn doek van verfrissing geworden. Daarna een aria van Maria Magdalena en daar horen we zowel de sopraan als de alt. En die zingen dan, zag het mir geschwinden, zeg mij, snel waar kan ik Jezus vinden? Gevolgd door een kort recitatief van Johannes, wij zijn verheugd. En dan komt het koor weer aan bod. En die zingen prijs und dank. Laten we de Heer loven en prijzen. En laten we niet ophouden hem onze lofzang te geven. Het sluit dan af met een koraal. Nu heeft Jezus, Christus heeft alles overwonnen. Ook de dood. En hoeven wij nu geen angst meer te hebben. Want hij heeft ons vrijgekocht.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in het scapulier van de berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval.

0: De medaille van het scapulier. De heilige paus Pius X heeft het goed gevonden de stof van het scapulier door een medaille te vervangen, voornamelijk vanwege het snelle vergaan van de stof in warme landen. Dit kunnen we ook lezen in het decreet Cum Sacra van 16 december 1910. Van dit besluit werd al spoedig overal in de wereld gebruik gemaakt. Met een medaille van het scapulier kan men nu dus profijt trekken uit de drie beloften van de Allerheiligste Maagd. Vrijwaring van het eeuwige vuur, bevrijding van het vage vuur, het Sabbatijns voorrecht, en bescherming tegen gevaren van ziel en lichaam. Hierbij valt op te merken dat de medaille niet officieel kan worden opgelegd. Het is onontbeerlijk om door de toediening van een priester eerst een scapulier van stof te ontvangen. Pas daarna mag men die vervangen door een medaille. Daartoe eerst speciaal gezegend met de wijdingsformule van het scapulier of eenvoudigweg met een kruisteken. De medaille dient aan de ene kant ons lieve Heer af te beelden, die zijn hart toont, aan de andere kant de Heilige Maagd. Een scapulier medaille kan gedragen worden om de hals of op een andere manier op het lichaam. Als men van medaille verandert, hoeft de nieuwe medaille niet meer te worden gewijd. Benadrukt moet worden dat de kerk de voorkeur geeft aan een scapulier van stof. Daar zo'n stukje stof het gewaad, afgestaan door de Heilige Maagd aan St. Simon Stock, beter weergeeft dan een medaille dat doet. De concessie in verband met de medaille is niet meer dan een vrijstelling en de heilige pauze, Pius X en Benedictus XV, die haar hebben verleend, voegde steeds eraan toe dat zij de gelovigen voor zover mogelijk liever een wollen scapulier zagen dragen. Het ongemak van de slijtage van de stof kan trouwens ondervangen worden door het scapulier in een plastic hoesje te dragen, of gewoon door dikwijls van scapulier te veranderen. Zolang immers het eerste scapulier maar is gewijd, is er voor het volgende geen nieuwe oplegging of wijding nodig. Een versleten scapulier dient verbrand of ergens in verpakt worden weggeworpen, zodat er geen risico voor ontwijding bestaat. Punt 6 van de praktische vragen omtrent het scapulier. Voorwaarden om door de belofte te worden begunstigd. Wat betreft de hoofdbelofte, namelijk gevrijwaard te worden van de hel, is er geen enkele bijzondere voorwaarde, behalve het scapulier te hebben ontvangen met een rechtschapen bedoeling en het te dragen op het tijdstip van de dood. Wanneer men het in een ziekenhuis bij een zieke afneemt, wordt hij geacht het steeds te hebben gedragen. Men kan in zo'n geval ook vragen dat het scapulier aan het nachtkastje wordt vastgemaakt. Het scapulier kan ook worden opgelegd bij niet-katholieken, voor zover zij er de betekenis van begrijpen. Er zijn gevallen bekend van wonderbaarlijke bekeringen van protestanten en heidenen die het scapulier ontvingen. Om het Sabbatijns voorrecht, een verlossing van het vage vuur door de Heilige Maagd op de zaterdag volgend op de dood, het te kunnen genieten, zijn er verder nog drie voorwaarden. A. Het scapulier gewoon getrouw dragen. B. De kuisheid van de staat waarin men verkeert bewaren. Dat wil zeggen volledig in het celibaat of echtelijk in het huwelijk. Op te merken valt dat die verplichting niets toevoegt aan de plichten van elk goede christen in zaken de kuisheid. C. Dagelijks het klein officie ter wille van de Heilige Maagd bidden. De priesters hebben bij het opleggen van het scapulier de macht deze nogal zware verplichting iets wat af te zwakken door bijvoorbeeld in de plaats het dagelijks bidden van de rozenkrans voor te schrijven. Laten de leken daar vooral naar vragen. Punt 7. Het niet dragen van het scapulier is op zichzelf geen zonde. Men mag dus na het ontvangen ophouden het te dragen, zonder daarmee enige morele fout te begaan. Van de belofte kun je dan wel niet meer profiteren. Maar wie het scapulier weer omdoet na het enige tijd niet te hebben gedragen, dat kan zelfs na jaren zijn, hoeft het niet opnieuw te laten opleggen. Punt 8. Minder verstandig lijkt het om bij iemand het scapulier op te leggen zonder de persoon in kwestie goed uitgelegd te hebben waar het om gaat, of zonder daar naar diens oprechte bedoelingen te informeren. Het ware beter hem juist wat lectuur over het scapulier te bezorgen en zo mogelijk de wijdingsprocedure enigszins plechtig te vieren, het liefste in een kerk. Punt 9. Aflaten verbonden aan het dragen van het scapulier. A. Een gedeeltelijke aflaat, kwijtschelding van een deel van de straffen die we in het vage vuur moeten verduren, wordt toegekend aan hen die op godsvruchtige wijze het scapulier of de medaille hebben gedragen, elke keer als ze hun eenheid met de Allerheiligste Maagd of met God door middel van het scapulier opnieuw beleven door dit te kussen, of door vanuit het hart een wens, een bezieling of een aanroeping te formuleren. B. Een volle aflaat, dat is kwijtschelding van alle straffen van het vage vuur, wordt toegekend op de dag dat men voor het eerst het scapulier ontvangt, alsmede op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel op 16 juli, van de heilige profeet Elia op 20 juli, van de heilige Theresia van het Kind Jezus van Lisieux op 1 oktober, van alle heiligen van de Karmelietenorde op 14 november, van de heilige Theresia van Jezus van Avila op 15 oktober, van Sint-Jan van het Kruis op 14 december en van Sint-Simon Stock op 16 mei. Deze aflaat wordt onder de volgende voorwaarden verleend. Biecht, communie, het afzweren van elke hang naar zonde, zelfs dagelijkse zonde. Dat wil zeggen dat men nog liever zou sterven dan doelbewust een dagelijkse zonde te begaan. Gebed voor de paus, bijvoorbeeld een Onze Vader en een Wees gegroet. De wil tot naleven van verplichtingen van het genootschap van het scapulier, van de broeders van het heilig scapulier, wordt dringend een rechtschapen leven en zuiverheid van zeden aanbevolen, die hem waardig maken voor de moederlijke bescherming en voor de belofte van de heilige maagd. Slotconclusies. Mag men stellen dat het scapulier de drager ervan ontslaat dagelijks in navolging van Jezus Christus zijn kruis te dragen en de zonde te ontvluchten? Geenszins. Doch, dit kleed dat van ons alle dienaren van de Allerheiligste Maagd Maria maakt, zal een bron van genade blijken, waardoor de offers, de onthechting en de navolging van onze Verlosser, die het ontvluchten van de zonde nu eenmaal meebrengen, en de enige weg die leidt tot het hemelse geluk, vergemakkelijken. Doch, dit kleed dat van ons allen dienaren van de Allerheiligste Maagd Maria maakt, zal een bron van genade blijken, waardoor de offers, de onthechting, de navolging van onze Verlosser, die het ontvluchten van de zonde nu eenmaal meebrengen, en de enige weg die leidt tot het hemels geluk, vergemakkelijken. Door toedoen van het scapulier brengen de trouwe discipelen van de Madonna van de Karmel hun wil tot uiting, hun bestaan te willen richten naar het voorbeeld van Maria, de moeder, de schutspatrones, de zuster, de zeer reine maagd, die met gelouterd hart Gods woord tot zich neemt en zich met ijver wijdt aan de dienst der broeders. Zo schreef de heilige paus Johannes Paulus II op 26 juli 1988. Al wie sterft, bekleed met dit gewaad, is beschermd tegen het eeuwig vuur. Ten slotte lezen we in het boekje Het Scapulier van de Berg Karmel. Aan het einde het uittreksel uit het Romaans Rituale van 1953... voor het opleggen van het scapulier van Onze Lieve Vrouw. Dat is op bladzijde 60. En op bladzijde 63 ook nog een andere formule voor het opleggen van het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Karmel. Geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaert naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.

0: Welkom beste luisteraars in het programma Biofides. En welkom Vincent Kemme in de uitzending.
1: Ja, live deze keer.
0: Ja, we zijn live deze keer. En je wilt het hebben over UFO's, Unidentified Flying Object. Oftewel een ongedefinieerd vliegend voorwerp. Nou, Radmiria ziet ze vliegen.
1: Ja, dus... Er is misschien, NOS heeft er ook wel wat aandacht aan besteed in Nederlandse media, ik weet het niet precies. Maar er is een ontwikkeling in het in de thema van het zogenaamde buitenaardse leven, zo gezegd. Althans, daar wordt dan over nagedacht. Omdat het Pentagon, dus het Amerikaanse ministerie van Defensie, of van Oorlog heet het tegenwoordig, de grote hoeveelheden video's vrijgegeven heeft over onverklaarde vliegende objecten.
0: Ja.
1: Die door piloten van straaljagers of anderszins zijn waargenomen. Mm-hmm. En die dan opeens de hype natuurlijk weer doen opleven. Is er buitenaards leven?
0: Ja.
1: En ik ben bioloog, dus ook buitenaards leven reken ik tot mijn terrein van interesse.
0: Ja.
1: Ik zeg niet van deskundigheid, maar het punt is, je hoeft er ook niet zo deskundig voor te zijn, want er is nog geen buitenaards leven ooit aangetoond.
0: Nee.
1: Maar er zijn natuurlijk grote vragen over die fenomenen.
0: Ja.
1: In Amerika ging het ook vooral over klassificatie, dus over geheimhouding. En president Trump, of je hem nu aardig vindt of niet, heeft in ieder geval gekozen voor transparantie zoveel mogelijk. Dat doet hij ook op andere dossiers. En dus dat is interessant. En dan zeg je als katholieke bioloog, denk je natuurlijk, ja maar hé, wacht even, hoe moet ik daarover nadenken? En ik zou zomaar kunnen voorstellen dat er toch een paar luisteraars van Radio Maria zich daar stiekem, terwijl ze hun tanden aan het poetsen zijn of zo, toch zich afvragen, ja wat moet ik hier nu toch van denken? En wat vindt de kerk ervan? Wat meer? Ja. Dus ik dacht, dat moeten we toch maar eens bij de kop nemen.
0: Daar ben ik
1: er
0: één van.
1: Af, dat we, ja. Of dat we het over niks hebben, want misschien is er geen buitenaards leven. En zijn die fenomenen toch uiteindelijk straks wel verklaarbaar. Maar dus, zover zijn we nog niet. Dus daar gaan we, wat mij betreft, een beetje reflecteren over het eventuele bestaan van buitenaards leven. Je bent er klaar voor?
0: Nou, dus wel, dan maak je al wel een stap. Want als je zegt van er zijn onverklaarbare vliegende objecten, dat kan. Hè? Dan zie je allemaal beelden en zo, zie je dan langskomen in het nieuws en op andere media. Om dan te veronderstellen van dat wordt dus dan blijkbaar bestuurd door buitenaards wezens. Dat is al wel een stap die je dan maakt, maar dat is goed.
1: Nou, dat is de stap die in de verbeelding van de mensen gemaakt wordt.
0: Het
1: moet ook eigenlijk niet zeggen onverklaarbare, maar onverklaarde fenomenen.
0: Mm-hmm, ja.
1: Want de vraag is of ze onverklaarbaar zijn. Dat zal de tijd leren. Maar
0: ja,
1: dat ze in ieder geval onverklaard zijn. En dat het dus heel sterk doet denken. Het gaat dus om vliegende objecten die bijvoorbeeld met gigantische supersonische snelheden opeens rechte hoeken maken. Dus tegen alle fysische wetten in. Die boven en onder water de snelheid doorvliegen of zich voortbewegen. Dus echt wel dingen die waarvan je zegt, ja, de natuurkundige wetten en ook de technologie van vandaag die we hebben met, weet ik het, straaljagers technologie. En bijvoorbeeld ook vliegende objecten die enorm snel gaan, maar geen enkele vorm van uitstoot van bijvoorbeeld straaljagers. Straaljagers die stoten enorm veel gassen, verbranden, kerosine uit naar achteren toe om vooruit te komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn fysica wetten. Maar daar lijken ze dus niet aan door beperkt te worden of door aan te gehoorzamen, die objecten.
0: Ja.
1: En dan roept dat veel vragen op over wat is hier aan de hand. En of ze onverklaarbaar zijn, dat zou ik zover niet gaan. Ik ga ook persoonlijk natuurlijk niet zover om gelijk te roepen dat dit buitenaards leven is. Want daar is geen enkel bewijs voor.
0: Ja.
1: We weten, het enige wat we weten is dat er video's zijn die fenomenen registreren die we niet kunnen verklaren op dit moment. En maar omdat we tegemoet willen komen aan de vragen die, tenminste dat wil ik, van die er potentieel ook bij gelovigen kunnen leven. Of
0: ja.
1: Hoe moet je daar over nadenken? Stel dat het nu is toch wel het buitenaards leven is. Of wij niet alleen zijn in het universum.
0: Ja.
1: Een dergelijke taal. Hoe kunnen we daarover denken vanuit de wetenschap en het geloof? En dat is eigenlijk de oefening die ik zou willen maken. Hè?
0: Ja.
1: Zonder te beweren dat er buitenaards leven is. Integendeel, dat beweer ik niet. Hè?
0: Uh-huh.
1: En als je die oefening wil maken, dan zou je kunnen zeggen, die is gemaakt, niet alleen door mij, maar de andere deskundigen, katholieke deskundigen ook, die zich op het raakvlak van geloof en wetenschap begeven.
0: Mm-hmm.
1: Die zeggen, ja, kijk, inderdaad, het universum is gigantisch. Er zijn gigantisch veel sterren. En die hebben dan ook nog weer, ik weet niet hoeveel planeten waarschijnlijk om zich circuleren.
0: Ja.
1: En die beantwoorden waarschijnlijk toch allemaal aan de natuurwetten, waar ook de planeet Aarde aan beantwoordt. En op planeet Aarde, daar is leven, mossen en planten en dieren en zelfs mensen die zelfs radioprogramma's maken.
0: Ja.
1: Dus dat is toch een opmerkelijk gegeven. En die mensen, en de vraag is dan of zoiets dan ook nog elders in het universum zou kunnen bestaan.
0: Ja.
1: En dan zeg je nou puur vanuit op basis van de

0: je nou puur vanuit op basis van de natuurwetten die ons universum kenmerken. Dus ons universum bestaat eigenlijk uit ruimte, uit tijd, dat is ook een factor, uit licht, uit energie en materie. Maar die wetmatigheid, die overigens door Robert Einstein aan God toegeschreven werd, die noemde God de auteur van die natuurwetten, maar dat is even terzijde. Maar die natuurwetten gelden misschien dus ook wel in andere sterrenstelsels. Mm-hmm. Dus we kunnen op wetenschappelijke gronden niet uitsluiten dat er leven, maar ik heb het dan bijvoorbeeld misschien bacterieel leven, wat voor leven ook. Ik heb het niet gelijk over groene mannetjes. Hè?
1: Ja.
0: En, dus dan dat kun je niet helemaal uitsluiten. Maar waar het in het denken van ons, christenen, katholieken, omgaat is dat wij onder menselijk leven toch nog wel weer een andere dimensie verstaan. En namelijk dat wat maakt een mens, bijvoorbeeld, we hebben het vaak hier over het menselijk embryo gehad, maar wat maakt nu dat opeens een zojuist gevormd menselijk embryo een mens is? Ja, dat is de bezieling, dus unieke bezieling, maar ook de overgang van dieren naar mensen in de evolutie. Zoals de evolutiebiologie dat beschrijft, daar is het grote raadsel van de bezieling. Hè? Wanneer krijgt die mens, die soort, opeens een menselijke ziel, een onsterfelijke ziel, die hem in staat stelt om te geloven, om te intelligente denken, abstracte denken, om te praten over zo'n onderwerp, om zich bewust te zijn van zijn bestaan, om zich vragen te kunnen stellen over zijn ultieme oorsprong en zijn uiteindelijk doel van zijn leven. Dus dat geeft, en die zelfs in staat is om over God na te denken en over, en zelfs met God in relatie te treden. Dus dat zijn eigenschappen die we niet aan de biologie toe kunnen kennen. Want apen kunnen dat niet en een giraffe ook niet, koeien ook niet en planten ook niet. Dus dat betekent dat er toch voor intelligent buitenaards leven, daar hadden we het over, dan ook zo'n soort van bezieling nodig zou zijn die ook hen in staat zou stellen om bijvoorbeeld ook uiteindelijk, als het erop aankomt, met God in relatie te kunnen treden. Dat is wel heel belangrijk vanuit de theologie. Ik heb het nu even een beetje over theologie en ook over antropologie. Hoe zitten mensen eigenlijk in elkaar? Mm-hmm. Dat is iets anders dan een dier. We zijn toch wezenlijk verschillend, ook al zijn we ook biologisch. Nou, en daar zitten de grote vragen natuurlijk van als God, als er buitenaards intelligent leven bestaat, ja, dan zijn er wezens zoals wij, zeg maar, die kunnen abstract denken, reflecteren over de zin van hun leven, goed en kwaad onderscheiden, keuze maken, vrije wil hebben. Dat zijn nogal wat dingetjes. Nou, zover zijn we natuurlijk nog lang niet met de beelden van het Pentagon, dus maak zich geen zorgen.
1: Ja.
0: Maar het is wel interessant om daar even bij stil te staan. Er is nog een invalshoek die belangrijk is. Ik vergelijk het wel eens met het ontdekken van nieuw leven. In Utrecht studeerde ik biologie en er werd dan in het Andesgebergte door een team opeens een nieuwe plantensoort ontdekt. Nou, dat werd echt niet op de voorpagina van de Volkskrant of de Telegraaf gepubliceerd natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar als er een nieuwe mensensoort wordt ontdekt op aarde, dus binnenaards leven.
1: Ja, binnenaards leven.
0: Met Papua Nieuw-Guinea of zo, of in het Amazon gebied. Er zijn ook nog stammen die daar leven en waarvoor nauwelijks het bestaan kennen. Ja, dat is al iets opmerkelijkers, maar dan weten we toch al snel dat het toch wel degelijk gewoon om soortgenoten, mag ik het zo zeggen, gaat. Hè?
1: Ja.
0: Dus die, goed, ze hebben misschien niet de educatie gehad die wij hebben. We hebben geen HAVO-VWO-opleidingen daar of zo. Maar, en geen theologische faculteiten. Ze leven misschien in onze ogen zeer primitief, maar we herkennen ze wel degelijk als zijnde mensen met alle capaciteiten die ze hebben. En ook die menswaardige behandeling verdienen enzovoort enzovoort. Maar nu komt het, gaan we naar de outer space, hè? Naar de ruimte. Stel nu dat we, strikt genomen is er geen verschil, lijkt mij. Stel dat er andere intelligent leven zou zijn, vergelijkbaar met het menselijke. Het menselijke bedoel ik niet zozeer of onze neus van voren zit en onze oren aan de zijkant, maar ik bedoel over die meer intelligente eigenschappen van de mens.

0: Ja, dan zouden we dus met die mensen gewoon in relatie moeten treden. En dan kunnen we ons afvragen of die ook bijvoorbeeld kunnen zondigen en ook vergeving nodig hebben. En zo. Ja. Dat roept een enorme hoeveelheid theologische vragen op.
1: En antropologisch zover, ook.
0: Wat zeg je?
1: En antropologisch ook. Hè? Dus het,
0: absoluut.
1: De gedachteoefening van bestaat er buitenaards leven, heeft ook een impact op wie zijn wij dan als mens.
0: Ja, maar goed, dus we hebben als mensen natuurlijk wel vat op het definiëren van de eigenschappen die wij maken dat wij bijvoorbeeld intelligent zijn überhaupt. We hebben het over buitenaards leven, dan is de vraag dan vooral, is er intelligent leven? En dat is een woord dat eigenlijk alles dekt wat ook te maken heeft met zelfbewustzijn, vrije wil, goed en kwaad en ook het bestaan van God. En dan komt er dus een... Maar ja, het is eigenlijk niet anders als wanneer we zo'n mensensoort op aarde zouden ontdekken die we niet... maar de vraag is of we over lucht praten of niet, want het is maar zeer de vraag of dat überhaupt bestaat. Daar zijn we mijlenver van verwijderd. Ja. Het laatste punt wat ik toch echt wil maken is dat wij geloven in een God die de zijnde is. Het zijnde. Dat wil zeggen, God, ik zeg tegen Mozes, ik ben de zijnde. Dat betekent dat alles wat bestaat, dus ook buitenaards leven eventueel, niet buiten de tuin van de voorzienigheid van God valt.
1: Ja.
0: Het valt. Dus er is geen reden om te panikeren. Het is geen reden om bang te zijn. Het is gewoon, alles is wat bestaat, bestaat uit... bij de gratie van de zijnde, die wij God noemen. Ja. En dat betekent dat er geen probleem is. Maar luisteraars hoeven zich geen zorgen te maken. Ik denk, dus om die reden al, maar ook omdat ik nog maar het zeer onwaarschijnlijk vind dat God ook op een andere planeet dit leven zou hebben gecreëerd. Maar daar kan ik geen harde uitspraak over doen. Ik kan God niet verbieden.
1: We weten het niet, maar we kunnen het ook zeker niet uitsluiten. Maar jij zegt toch onwaarschijnlijk. En we weten natuurlijk dat Christus is koning van het heelal. Dus dat is niet alleen binnenaards leven, maar ook het eventuele, de eventualiteit van buitenaards leven. Ja. Ook daarvan is Christus koning.
0: Nou, dat roept een grote theologische vraag waar we geen tijd meer voor hebben. Maar dan zou dus ook God, Christus, God ook mens, maar dan buitenaards mens geworden moeten zijn om ook die mens wellicht van de zonde te verlossen en het eeuwig leven te schenken. Dus dat roept nog een theologische vraag op.
1: Nou en of. Ja, mooie cliffhanger. Misschien gaan we er nog een andere keer over door. Horen is er nog veel meer stof tot nadenken dan zo vlak op het einde van de uitzending.
0: Maar de mensen moeten niet bang zijn. Dat vind niet ik bang het zijn.
1: Heel bemoedigende gedachte ook. Vincent Kemme, heel veel dank voor deze overwegingen. En wordt vervolgd, hè, zal ik zeggen. Ik denk dat er nog
0: tot
1: wel meer
0: over te zeggen.
1: Tot de volgende
0: keer.
1: Ja, oké. Okay. Veel dank en een fijne dag.
0: Dank je wel.
2: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek van de Openbaring van de heilige apostel Johannes. Het getuigenis van onze hoop. De engel zei tot mij, Johannes, verzegel de profetieën van dit boek niet, want de tijd is nabij. Laat de zondaar nog meer zondigen en de onreine zich nog meer verontreinigen. Laat de vrome volharden in zijn deugd en de heilige nog heiliger worden. Zie, ik kom spoedig en mijn loon breng ik mee om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie het hoort zeggen, kom. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, neem het water des levens om niet. Ik verklaar aan ieder die de profetieën van dit boek hoort voorlezen. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan. En als iemand iets afneemt van de woorden van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de boom des levens en van de heilige stad die in dit boek beschreven zijn. Hij die dit alles waarborgt spreekt, ja, ik kom spoedig, amen. Kom, Heer Jezus, de genade van de Heer Jezus zij met allen. Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem. Het levende water van de Heilige Geest. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Zo spreekt de Heer. Hij heeft het over een nieuw soort water dat levend is en opborrelt. Ja, opborrelt voor wie het waard is. Maar waarom wordt de gave van de Heilige Geest water genoemd? Omdat alles bestaat dankzij het water. Omdat planten en dieren leven krijgen door het water. Omdat het water van de regen nederdaalt uit de hemel. Omdat het in één vorm tot ons komt, maar in vele vormen zijn werking uitoefent. Op één wijze werkt het in de palmboom, op een andere in de wijnstok. Het is alles in alles, ook al blijft het eenvormig en steeds aan zichzelf gelijk. De regen die neervalt is hier niet anders dan elders, maar hij past zich aan de wezensbouw van de dingen die hem ontvangen aan, om voor ieder wezen van nut te zijn. Zo is ook de Heilige Geest. Hij is één, enkelvoudig en ondeelbaar, maar aan ieder deelt hij zijn genade uit zoals hij het wil. Zoals het droge hout door water op te nemen in twijgen uitloopt, zo ook de ziel die in zonde leeft. Als ze door haar bekering de Heilige Geest waardig bevonden wordt, brengt zij vruchten van de gerechtigheid voort. De Geest is enkelvoudig, maar toch bewerkt hij, volgens de wil van God en in naam van Christus, velerlei genade. Van de een gebruikt hij de tong om wijsheid te verkondigen. Van een ander verlicht hij de ziel door de gave van profetie. Weer een ander geeft hij de macht om duivels uit te drijven. Weer een ander ontvangt de gave van verklaring der Heilige Schrift. Van de een versterkt hij de zelfbeheersing. Een ander leert hij de werken van barmhartigheid.
Nog een ander leert hij vasten en de versterving. Weer een ander leert hij de aardse begeerten minachten. En nog een ander geeft hij de bereidheid tot het martelaarschap. Bij de ene werkt hij zo, bij de ander anders. Maar steeds blijft hij geheel zichzelf. Er staat immers geschreven: aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Eerst komt de Heilige Geest in vriendelijkheid. Hij vestigt zich in welbehagen en vederlicht is zijn last. Heldere stralen van licht en kennis kondigen zijn komst aan. Hij verschijnt met het hart van een oprecht beschermer. Hij komt immers om te redden en te genezen, te onderrichten en te vermanen, te sterken en te troosten. Hij komt om de geest te verlichten, eerst van wie hem ontvangt en vervolgens door deze eerste van de andere. Als een mens die eerst in het duister loopt, plots de zon opmerkt, wordt zijn oog verlicht en ziet hij duidelijk wat hij tevoren niet zag. Zo is het ook met wie de Heilige Geest waardig bevonden wordt. Zijn ziel wordt verlicht en op bovenmenselijke wijze ziet hij datgene waarvan hij geen weet had.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de zevende week van Pasen luidt de tekst van de introitus: Zo spreekt de Heer, gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde. Wat een opgave! Getuigen tot het uiteinde der aarde. Voor deze bovenmenselijke opdracht krijgen wij dan ook een bovenmenselijke kracht, de kracht van de Heilige Geest. Dat is de kracht die wij ook ontvangen als wij gaan luisteren naar het woord van God. De Heilige Geest maakt ons hart open en ontvankelijk voor het woord dat God tot ieder van ons persoonlijk wil spreken. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus: Kijk, nu spreekt gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld. Nu zien wij dat gij alles weet. Het is voor u niet nodig dat iemand u ondervraagt. Wij geloven daarom dat gij van God zijt uitgegaan. Jezus antwoordde hun: Gelooft ge nu? Zie, er komt een uur, ja, het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en mij alleen laat. Toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dit is het woord van God. De Geest laat rusten bij hem. Zoals Jezus doet. Hij valt steeds terug op zijn Vader. Ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Dat zegt Jezus aan zijn leerlingen, omdat zij, en ook wij, van hem zouden overnemen dat vertrouwen. De Vader is ook met ons, met mij. Bij de plaats van het gebed stilstaan, de blik omhoog, zoals Jezus ons voordoet, en dan zien hoe hij mij ziet. Met een blik vol genegenheid, tedere liefde. Dan de houding van het gebed aannemen en in die houding vragen om de goede innerlijke houding. En dat vragen als een genade voor mijn hele leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Het laatste deel van de afscheidsreden. Hij staat op het punt uit onze wereld terug te keren naar zijn Vader. Jezus staat aan de grens van zijn leven, aan de grens van onze wereld. Hoe vrij staat hij tegenover de wereld? Ik heb de wereld overwonnen. De wereld vermag niets tegen mij en ook niets tegen zijn leerlingen. Hoe dicht moeten wij ons tegen Jezus aandrukken, hoe dicht hem naderen, dat die verschrikkelijke wereld met haar grote krachten inderdaad niets tegen ons vermag? De plaats zien, de zaal van het laatste avondmaal, en Jezus als een koning alle machten overziend en hoe rustig en majestueus hij het strijdtoneel overziet. Ik heb de wereld overwonnen. Vragen als een bijzondere genade, dat ik mij mijn kleinmoedigheid bewust mag maken, dat ik durf bang te zijn en niet met mijn angst meega, niet mij in mijn handelen de wet laat voorschrijven door mijn angst. De overweging. Paulus vroeg aan enige leerlingen,
die hij na zijn reis door het binnenland in Efeze ontmoette, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, toen jullie het geloof hebt aangenomen? Waarom vroeg Paulus hen dat eigenlijk? Merkte hij dat er iets aan hun geloof ontbrak? En wat ontbrak er dan, dat hij juist deze vraag stelde? De Heilige Geest. De Heilige Geest brengt mensen in beweging naar God toe, opent hun hart, maakt hun hart ontvankelijk voor de liefde van God. De Heilige Geest doet alle middelijkheid wegvallen. Je bent door de Heilige Geest bij God en door de Heilige Geest is God bij jou. En zo was het ook met Jezus. Dat is ook wat hij zegt. Als jullie mij alleen laten, ben ik toch niet alleen. Want de Vader is met mij. En eigenlijk zou je daarom moeten toevoegen in de Heilige Geest. Dat is nu precies wat de Heilige Geest kon brengen. En die leerlingen waren gedoopt met het doopsel van Johannes. Dat ontbleek toen daarna werd gevraagd. En over zijn eigen doopsel had Johannes de Doper gezegd,

Over zijn eigen doopsel had Johannes de Doper gezegd: ik doop u met water, maar na mij komt iemand die doopt met vuur en Heilige Geest. En dat is dus het verschil tussen het doopsel van Johannes en het doopsel van Jezus. Het verschil is de Heilige Geest. En dan krijg je het volgende te zien. Toen zij dit gehoord hadden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Zij kregen de handen opgelegd en de Heilige Geest kwam over hen. En zij spraken in talen en profeteerden. Zij werden dus losgemaakt uit de gewone menselijke beweegkrachten. Ze werden boven zichzelf uitgeheven door de kracht van de Heilige Geest, zodat zij in tongen begonnen te spreken en profeteerden. Nou, zoiets bleek ook met de apostelen het geval te zijn. Een soort doorbraak van geestkracht. Kijk, zeiden de leerlingen tot Jezus, nu spreekt gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld. Wat had Jezus dan gezegd, dat de leerlingen ineens zo verlicht zijn? Jezus had gezegd, ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Weer verlaat ik de wereld en ga naar de Vader. Dus wat Jezus eigenlijk zegt, die eenheid tussen Jezus en de Vader. En dan ineens schijnt alles zo helder en doorzichtig, dat de leerlingen spontaan het antwoord van het geloof formuleerden, ja, wij geloven daarom dat gij van God zijt uitgegaan. Wij geloven dus in u als de gezondene van de Vader. En dat is ook ons geloof. Maar Jezus weet hoe onzeker, hoe wankel dat geloof nog is. Wie kent dat niet? Bijvoorbeeld, nu had ik me toch zo voorgenomen om bij de eerste beste keer dat ik weer in zo'n situatie terechtkom, niet meer zo te reageren zoals ik dan tot dan toe altijd deed. En nauwelijks doet zich de gelegenheid voor om mijn voornemen ten uitvoer te brengen, of ik ben alweer gevallen. Het lijkt wel of wij, net als de leerlingen, uit twee ikken bestaan. Een ik met woorden en een ik in daden. Grote woorden en kleine daden. Zie, zegt Jezus, er komt een uur, ja het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en mij alleen laat. En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat zij hierboven hadden verzekerd. Zwak ben je. Zwak ben je aan de ene kant. Iemand die voor de minste druk door de knieën gaat. En aan de andere kant ben je vurig. Het ene ben je gewoonlijk in het gebed, vurig. Dus buiten de situatie van de beproeving. En het andere, zwak, ben je in de situatie van de beproeving. En wat doet Jezus nu? Hij brengt zijn leerlingen tot innerlijke eenheid door de zwakte die ze hebben verdrongen, dat zwakke ik, naar boven te halen. Hij zegt, gelooft ge nu? Zie, er komt een uur, ja het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en mij alleen laat. Jezus brengt zijn leerlingen dus tot zichzelf, tot wat ze eigenlijk zijn, zwak, wankelmoedig. Aan hun eigen zwakke krachten overgelaten, zijn ze nergens meer. Maar Jezus laat het daar niet bij. Nee, hij brengt zich voor hun ogen zijn eigen situatie te binnen, om hen voor te houden als een spiegel hoe hij die doorleefd heeft. Zo van, zo kan het ook. Hij zegt, je zult mij alleen laten. Toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Zwak dus, alleen gelaten, Jezus. En toch, die sterke band met God, of liever gezegd, Gods sterke band met Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest, die als een kracht van den Hoge, als een kracht van de Allerhoogste, van de Vader, bij zijn o zo zwakke mensenkind zal zijn.

zwak en sterk dus, tegelijkertijd. Je staat onder druk, je bent in verdrukking, je houdt je hart vast en toch het gevoel dat je niks kan overkomen. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Jezus zegt, zie, er komt een uur dat gij mij alleen laat. Eigenlijk zijn wij zoals wij normaal in de gewone menselijke situatie waarin we leven, met te veel om te beseffen wat daar eigenlijk staat, dat gij mij alleen laat. En toch moet je de woorden van het evangelie letterlijk nemen. Er staat wat er staat. Je hoeft er niks bij te denken zoals bij menselijke woorden. Wat Jezus zegt is, hij is alleen en toch niet alleen. Toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Je moet dus alleen kunnen zijn, omdat God zoveel voor je betekent. Als je in God gelooft, werkelijk gelooft, op Hem je leven bouwt, kom je daarvoor te staan. Je weet immers niet of Hij voor anderen ook zoveel betekent. En ook als Hij voor anderen veel betekent, gaat toch ieder zijn eigen weg. Dus je moet niet nagaan of anderen ook vinden wat jij vindt. Ze er niet zo op letten of je door anderen wordt bijgevallen. Want dan loop je in het gevaar dat je de dingen gaat zeggen en doen vanuit een standpunt dat gedeeld wordt door anderen. Maar je moet de dingen alleen maar zeggen en doen omdat ze uit innerlijke noodzaak zo gezegd en gedaan moeten worden. En niet om het een of andere neveneffect, de gun van de mensen, het succes, en ze vinden me toch wel aardig, hè? Als je niet alleen kunt zijn, ik bedoel innerlijk alleen, een eenzaamheid die zich voort moet zetten in het contact met de mensen, als je niet alleen kunt zijn, ben je afhankelijk van de mening van anderen. En dus altijd in onrust, in onvrede. Je bent een slaaf van de publieke opinie, van wat men zegt of men vindt. Je zou het zo kunnen zeggen. De eer van de mensen is het uitwendige geweten, de publieke opinie, wat men zegt of vindt. Maar het geweten is de inwendige eer, de eer die van God komt. En daarvan zegt Jezus, wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Wie daarentegen de eer zoekt van degene die hem zond, de inwendige eer dus, hij is geloofwaardig en er is geen bedrog in hem. Jezus zegt, ik ben niet alleen. Hij heeft het alleen zijn ingeoefend, in eer en in oneer. In eer. Bijvoorbeeld toen de mensen het teken zagen dat hij gedaan had, toen zeiden ze, dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen. Jezus heeft succes. Hij wordt geëerd. Maar daar Jezus begreep dat ze zich van de meester wilden maken, om hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok hij zich weer in het gebergte terug. Geheel alleen. Alleen bij de Vader. Dus Jezus heeft dat alleen zijn ook dus ingeoefend in eer, maar ook in oneer. Want hij zegt, ik eer mijn Vader, terwijl gij mij aantast in mijn eer. Ik zoek mijn eigen eer niet. Er is iemand die ze zoekt en die oordeelt. Jezus heeft het alleen zijn met God voorgeleefd. Het ergste ervan doorstaan. Het schrikwekkende ervan voor ons afgedaan. En het is ook weer niet zo dramatisch als anderen je afvallen. Je komt helemaal alleen te staan. Ze laten je in de steek. En dat is toch allemaal lang niet zo erg als je eigen dood.
En die zullen we toch allemaal zeker eens meemaken. Voor ons zal dat toch zeker gebeuren. Soms maken we ons druk zonder dat het hoeft. Het gaat erom dat God maar iets voor ons betekent. Christenen in de wereld, in nood, in zwakte, in beproeving, in vervolging, zullen ze toch tegen de wereld opgewassen zijn. Ze worden niet uit de wereld, uit de beproeving weggehaald. Nee, ze blijven in de wereld, zoals Jezus ook zegt in zijn afscheidreden. Maar in de wereld zullen zij voorzien zijn van een kracht die ondanks hun eigen zwakte de wereld doet overwinnen. Ze lijken op een troep schapen die door hun eigen Heer en Meester in de steek worden gelaten. Ze zijn in de wereld met zijn arrogantie, met zijn overmacht en pretenties, en toch, de wereld is overwonnen. Daar kan de wereld gewoon niet bij. De wereld kan niet bij die sterke zekerheid, die kracht die God in het hart van zijn kinderen heeft ingestort, de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons hart steeds weer opnieuw ontvankelijk maakt voor het woord van God. En ook nog meer ontvankelijk maakt voor het ontvangen van zijn zelfgave in de Heilige Eucharistie. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, zoals de leerlingen het doen met Jezus. En zoals Jezus het doet met zijn Vader. Wij zijn dus in die verhouding met de leerlingen en de verhouding van Jezus met zijn Vader opgenomen. Door de kerk zijn wij met de leerlingen, met de apostelen verbonden. Wij zijn immers van een apostolische kerk, dus alles wat Jezus aan de kerk, aan de apostelen te zeggen had, heeft hij ook aan zijn apostelen meegedeeld. Maar ook heeft hij aan hen en aan ons alles meegedeeld wat hij van de Vader heeft gehoord. En als samen met de leerlingen zijn wij opgenomen in het goddelijke wij van de Vader en de Zoon. Op grond van deze begenadiging mogen en kunnen we ons in onze gesprekjes tot de leerlingen en tot de Zoon en tot de Vader wenden. En dan sluiten met een Onze Vader.

Het leven is ons door God gegeven. In dit gebedsuur Guadalupana bidden we voor het ongeboren leven. Welkom beste luisteraars in deze mei-uitzending van het programma Guadalupana. Heel bijzonder gaan we deze keer luisteren naar Hugo Bos. Hij was namelijk de gast in de uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Dat was in april. En dat ging over de uitzending van 10 maart. Ja, zo gaan we een hele periode overheen. In deze uitzending spreken we inderdaad opnieuw met Hugo Bos. Deze keer via WhatsApp, dus telefonisch. En de aanleiding daarvoor zijn twee vragen van een luisteraar, Aniek de Klerk. Naar aanleiding van die eerste uitzending van 10 maart. Dus Aniek heeft geluisterd naar die uitzending van 10 maart en had een paar vragen daarover. En die heb ik voorgelegd aan Hugo Bos. Allereerst gaat het over het belang van bekering en persoonlijke getuigenissen binnen de kerk. Zou Hugo Bos, net zoals bijvoorbeeld Johan Lindhout, ook hier te gast geweest bij Radio Maria, zijn bekering ooit op schrift stellen? Nou, zijn we benieuwd natuurlijk naar het antwoord van Hugo Bos. Als u meer wilt horen over die bekering, dan moet u teruggaan naar de uitzending van 10 maart. Want daar heeft Hugo Bos uitvoerig